Lux en Steve van 538, die hoorden End of Time. Ja, toch mooi. Lux en Steve die toeren de hele wereld over. Die hebben echt festival en festival waar ze optreden voor echt meer dan duizenden mensen. Maar uiteindelijk, als ze met hun team een bedrijfsuitje hebben, gaan ze het liefst gewoon met elkaar bowlen. Ja, die gasten zijn zo lekker gewoon gebleven. Ik bedoel, laten we eerlijk zijn, ik had gewoon verwacht dat ze een of ander gaaf festival gingen naar Ibiza, omdat ze toch alles en iedereen kenden, weet je wel. Maar een avondje bowlen vinden ze meer dan genoeg. Je hoorde Lucas en Steve van End of Time natuurlijk hier in de 538. Kilian van Luijt hier. Dankjewel dat je je weekend wil beginnen met 538. Taylor Swift, Hugo, ze komen eraan. En eerst nieuwe muziek van Sol.

Jouw hit, jouw 538 met Aha, je hoorde Take On Me. En Kitty Overluid hier, van harte welkom in de 538. Ja, ik wil niet heel negatief klinken, maar heb je de weer-app inmiddels al geopend? Ik zit eventjes te kijken. Het is dit weekend nog maar enigszins oké. Maar van de volgende week alleen maar regen en zelfs 16 graden. Dus de enige vitamine D die je de aankomende tijd binnen kunt krijgen is via de radio. Dus tijd voor zomerse muziek, toch? Jungle!

Ja, zij heeft toch de meest gestoorde fans ter wereld, hoor. Je hoorde Taylor Swift en zeker de Alfa 538. Er waren namelijk ook al fans die bijvoorbeeld regen opvingen tijdens een concert dat uiteindelijk verkocht op eBay voor honderden euro's. Er waren fans die een tijdje geleden afval kochten, wat op straat was gevonden in de buurt waar Taylor Swift was getrouwd. En ik las vandaag al helemaal iets geks. In Belfast, de hoofdstad van Noord-Ierland, die krijgt jaarlijks allemaal toeristen langs die één specifiek plekje willen bezoeken. Namelijk de plek, het is echt waar, waar Taylor Swift ooit heeft overgegeven. Ja, daar komen honderden fans per jaar heen om een foto te maken op de plek waar ze gekotst heeft. Want daar heeft ze er ooit op social media gezegd: ja, hier heb ik ooit een keer, gekotst dat ik helemaal met de tandjes in heb gezopen. En sindsdien komen dus echt honderden fans per jaar naar Belfast in Noord-Ierland om een foto te maken op de plek waar ze gekotst heeft. Nou, gelukkig drink ik niet drink. Ik bedoel, anders staan er honderden mensen voor mijn huis zo meteen, waar ik dan een keer in een hoekje heb gekotst, weet je wel. Jorden Taylor Swift en Sigurdal van 538. Gideon vanuit hier, ik hoop dat je lekker gaat. Onderweg voor je nieuwe muziek van Sienna Spyware. Great Expectation komt eraan. Bruno Mars is onderweg voor je. En eerst Kensington bij 538. Dit is Living 4.

De nieuwste van Bakenman van 538. Je hoorde Idle Fly om deze nacht heerlijk bij door te komen. Kilian van Luid hier. Ik hoop dat je een beetje lekker gaat. Onderweg voor je muziek van Janet Spyro. De nieuwste Great Expectation komt eraan. Ook Medusa en James Carter met Bad Memories zijn onderweg voor je. En Bruno Mars. En over Bruno Mars gesproken. Die is nogal klein voor zijn lengte. En hoe dat precies zit, hoor je zo meteen. Eerst Major van 538. Dit is All About The Money.

Memories. Medusa en James Carter, je hoorde Bad Memories. Hey, onderweg voor je, muziek van Bruno Mars, die 1,68 meter is. Behoorlijk klein, laten we eerlijk zijn. En daar baalt hij zelf ook ontzettend van. Sterker nog, hij heeft ooit een keer overwogen om een goede operatie te doen. Uiteindelijk toch maar niet gedaan. En ik denk dat dat ook beter is voor hem. Want ik heb even gekeken naar zijn schema. Ja, hij zit behoorlijk voor een vliegtuig. Hij reist de hele wereld over voor zijn tour en dat soort dingen. En zelf ben ik 1,80 meter. Niet mega lang vind ik zelf. Maar goed, als ik mezelf soms al zie knoeien met het beenruimte in het vliegtuig, dan denk ik dat hij blij is dat hij maar 1,68 meter is. Ik heb daar trouwens ook een speciale benaming voor. Als je zo last krijgt van je knieën en zo in het vliegtuig. Ik noem dat jetlags. Heb je het? Jetlags in het vliegtuig. Goed. Bijna 3 uur, mag bijna naar huis. Jij, dan wordt het niveau beter. 5-3-8 met een script onderweg van Alan Walker komt eraan. Eerst Bruno Mars.

hits. Je 538 met de script. Je hoorde Superheroes. Hey, zometeen naar drie hier op 538. Non-stop de allerbeste hits om je nachtdienst zo goed mogelijk door te komen. En vanaf 6 uur hoor je ze weer. Tim, Rick, Niels en Florentien in een nieuwe editie van de 538 ochtendshow. Met deze ochtend om 9:45 te winnen in Win It In A Minute. JBL Partyboxen. Hoor je de oproep? Bel dan naar de studio 0909-3000-538. En kom je in die minuut in de uitzending, dan win je dus zo'n JBL Partybox.

0: 538 Nieuws. 3 uur.
1: De stikstofplannen van het kabinet helpen enorm, maar het is nog niet genoeg, heeft het planbureau voor de leefomgeving uitgerekend. Zij denken dat boeren alsnog gedwongen moeten worden om hun veestapel in te krimpen. Landbouwminister Van Essen zegt er alles aan te doen om dat te voorkomen. Ondernemers zijn bezorgd over Wero, de dienst die Ideal gaat opvolgen, meldt de Telegraaf. Wero gaat namelijk veel hogere transactiekosten rekenen dan zijn voorganger. Ondernemers vrezen dat ze moeten doorberekenen aan hun klanten. Wero zegt dat hun transactiekosten ongeveer even hoog zijn als die van andere betaaldiensten. De bouw van een enorme triomfboog in Texas begint over 2 weken, zegt de Amerikaanse minister van Binnenlandse Zaken. De boog moet ruim 76 meter hoog worden, een stuk groter dan bijvoorbeeld de Arc de Triomphe in Parijs. Het is een lang gekoesterde wens van president Trump. En voor het eerst geeft een Nederlandse zangeres een eigen show in de Johan Cruijff Arena. Het is Roxy Dekker, die gisteren begon aan 4 uitverkochte concerten in de Ziggo Dome een stukje verderop. Ze maakte het nieuws bekend met een filmpje waarin Louis van Gaal een rolletje speelde. Het concert is volgend jaar op 24 april. Bewolkt en in het noordwesten kans op buien. Het is zacht met een graad of 19. Overdag vooral aan zee veel wind, daarvoor geldt ook code geel. Verder veel regen bij 17 graden in het noorden tot 24 in het zuiden. Dit was het nieuws op 538.
0: 538. Welkom thuis bij Radio 538.
2: Met vanaf maandag
0: de 90s en zeros op 538.
2: Stemmen op je favoriete 90s en zeros hits. Doe je op 538.nl.

0: 538 Nieuws. 4 uur.
1: In het oosten van het land is de bouw- en metaalsector met een staking begonnen. Die duurt 24 uur. Ook worden er vandaag geen schepen afgehandeld in de havens van Amsterdam, Rotterdam en Zeeland. De staking is tegen de geplande bezuinigingen op sociale zekerheid. Volgende week woensdag gaat om die reden ook het OV plat. Het dodental van de scheepsramp bij Cyprus is opgelopen tot 10. 18 mensen worden nog vermist. Afgelopen weekend zonk er een veerboot met honderden mensen aan boord. Het scheepswrak werd woensdag pas gevonden. Vrijwel alle slachtoffers kwamen uit Turkije of Noord-Cyprus. Premier Jette krijgt elke dag scheldpartijen over zich heen over zijn geaardheid. Het AD rekende uit dat 1 op de 20 reacties op zijn tweets homovijandig is. De meeste mensen die dat doen hebben doodgewone banen als ambtenaar of politieagent. Iemand beledigen om zijn geaardheid is tegen de regels van X, maar die grijpt niet in. En tennisser Botik van der Zandschulp is door naar de derde ronde van de US Open. Hij won in 3 sets verrassend van Alex de Minaur uit Australië. In de volgende ronde moet hij tegen de winnaar van de match tussen Zizou Bergs uit België en Jesper de Jong. Die partij is nog bezig. Het is onstuimig met aan de kust een stormachtige wind. Verder gaat het regenen. Vooral in het noorden kan het flink gaan plensen. Voor de buien uit wordt het 20 tot 24 graden. En dit was het nieuws op 538.
0: Welkom thuis bij Radio 538.
2: Met vanaf maandag
0: de 90s en zeros tot 538.
2: Stemmen op je favoriete 90s en zeros hits. Doe je op 538.nl.

0: 538 Nieuws.
1: 5 uur.
2: Bij een haven in Vlaardingen zijn in een vrachtwagen 15 verstekelingen ontdekt. Er zaten ook 2 kinderen bij. Ze probeerden waarschijnlijk in de vrachtwagen mee te liften op de veerboot naar Engeland, die daar vandaan vertrekt. De vrachtwagenchauffeur is aangehouden. Landbouworganisatie LTO zegt dat het gedwongen krimpen van de veestapel onbespreekbaar is. Een nieuw rapport zegt dat dat toch nodig is, omdat de stikstofplannen van het kabinet onvoldoende effect hebben. Verder zegt het LTO dat er met bepaalde zaken in het rapport geen rekening is gehouden. Het Witte Huis heeft een website gelanceerd waar je Trump-gerelateerde spelletjes kunt spelen. En die spelletjes zijn niet onomstreden. Zo is er een soort Tetris waarbij je een grensmuur moet bouwen, en een Snake-achtig spel waarbij je migranten het land uit moet zetten. En een stunt van Botik van de Zandschulp op de US Open. Hij versloeg in 3 sets de al 6e geplaatste Alex de Minaur en is door naar de 3e ronde. Daarin moet hij het opnemen tegen de Belg Zizou Bergs. Hij versloeg vannacht een andere Nederlander, Jesper de Jong. Het is onstuimig, met aan de kust een stormachtige wind. Verder gaat het regenen, vooral in het noorden kan het flink plensen. Voor de buien uit wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het nieuws op 538.
0: 538. Welkom thuis bij Radio 538.
1: Met vanaf maandag
0: de 90s en zeros op 538.
1: Stemmen op je favoriete 90s en zeros hits. Doe je op 538.nl.
3: Vrijdagochtend, op weg naar het weekend en op weg naar de 538 ochtendshow met Eagle Eye.

Hi bij 538. Goedemorgen. Even na 5 uur op vrijdagochtend op weg naar een onstuimige dag. Veel wind, een gebied van regen trekt van west naar oost. 19 tot 22 graden is het vandaag. Ja, herfst noemen we dat. Je bent op weg naar een nieuwe editie van de 538-ochtendshow. Zometeen om 6 uur, dan zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien. Tot die tijd gaan we nog even terug naar alles wat er gisterochtend gebeurde. Zo hing, ja, toch wel een oude bekende aan de telefoon in de ochtendshow. Albert Verlinde. En daar is een mooi plannetje uitgekomen. Wat dat was, hoor je over 6 minuten na Sickness X bij 538.

0: Olivia Dean en Man I Need bij 538. Goedemorgen, vrijdagochtend. Je bent op weg naar de ochtendshow. Zometeen om 6 uur dan zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien. Tot die tijd gaan we nog even terug naar alles wat er gisteren gebeurde. Zo hing Albert Verlinde aan de telefoon gisterochtend. Die werd alleen onderbroken omdat hij een tv-interview had bij WNL. En dus was in ieder geval de afspraak, we bellen je zo meteen nog weer even terug.
1: 40 minuten geleden.
2: Nee, dat is goed dat je het even aankaart. Ja, laten we, zullen we Albert even bellen? Even kijken of die, die hadden we natuurlijk net even aan de telefoon. Maar die moest opeens ophangen. Die had namelijk afgesproken met de tv. Ja, dat blijft toch, tv gaat dan op de een of andere manier gaat altijd voor.
3: Ik zie je.
2: Ja! Albert, goedemorgen. Hallo.
1: Was het leuk bij WNL?
2: Ja, was
1: bij
2: WNL. Ik weet zeker, je hebt daar niet zo gelachen.
3: Dat zijn pas interviewers. Hè. Dat is ongelooflijk.
2: Dat was de leukste vraag die ze gesteld hebben.
3: Nee, gewoon hoe het was in het begin. Ja, het was alles. Ja. Nee, maar het was wel heel leuk.
2: Oh,
3: de dekker zat daar ook. Dus dat was gezellig.
1: Ik las vandaag nog, en ik ben benieuwd of dat, we bellen natuurlijk over 25 jaar RTL Boulevard. Daar ging het belletje over. Dat, hadden jullie toen ook al die gevatte titeltjes?
2: Oh ja.
3: Ja, dat is echt van het allereerste begin is dat er geweest.
2: Oh.
3: Het begin was altijd, mijn naam is Boven Ervedoorn, dus RTL Boulevard, dat was één. En twee, die titels zijn er altijd geweest.
1: Maar was daar iemand gewoon
2: fulltime op?
1: Is dat een titelmaker in dienst?
3: Nee, dat ging vanzelf, maar ik weet niet hoe dat kwam. Volgens mij hebben ze het vanuit Meebrit Mobigbach bedacht, dat was een van de eerste eindredacteuren, dat dat leuk was om te doen. En vervolgens werd een soort spelletje van de redactie wie dan de leukste titel had bedacht bij een onderwerp.
1: Want ik begreep nu, ik las in het AD-interview, Luc Ikink werd daar vandaag in geïnterviewd. En dat ze tegenwoordig de tegeltjes maken met de leukste van de maand. Of, deden jullie dat ook al?
3: Ja. Nee, nee. Ja, alles is beter nu. Maar ik vind het wel een heel leuk idee.
2: Ja,
3: nou, ik moet wel zeggen, ik woon hier in Amsterdam om de hoek van een school. En gisteren liep ik naar mijn sportschool toe. En toen wil ik toch even tussendoor zeggen. En er was er een leerling, ja, wat zal die zijn, 16 of zo, die dan zegt, oh, RTL Boulevard. Denkt, oh, bestaat het? Ik ben al 10 jaar weg met dat programma.
2: Grappig, hè?
3: En dan nog, dat is echt onvoorstelbaar.
2: Ja, toch een beetje. Nou, dat is helemaal niet erg, toch?
3: Nee, ik ben er trots op.
2: Ja, dat wou ik zeggen.
3: Wie kan zeggen dat als je iets nieuws neergezet hebt op tv, ik weet niet of iedereen er blij mee is, maar het was het niet in ieder geval.
2: Nee.
3: En ik ben apetrots op dat programma, echt. Ja.
2: Hey, even benieuwd, want jij hebt natuurlijk altijd over alles een mening, Albert, maar Rensen, de talkshow, wat vind je ervan? Want ik weet zeker, je hebt gekeken.
3: Ja, ik heb gekeken. Ik moet nog een beetje zo'n draai vinden. Denk ik, als ik er zo naar kijk. Het is ook moeilijk natuurlijk, want Pauw en de Wit is gewoon een heel stevig programma. Dus je zit al, welke gasten kun je wel en niet krijgen. Ik had iets meer vernieuwing verwacht, als ik er naar kijk. Er zit weer Jan Slachter. Ja, het is een beetje, we pakken de draad op waar we jaar geleden zijn gestopt. En ik had iets meer verwacht van, nou, het moet er nog een beetje inkomen. Maar ik had er iets, dus...
1: Ze missen een beetje de gast van de dag of zo, hè, die ertoe doet.
3: Ja, dat mis je zeker, ja. Dat je denkt van, maar dat is lastig, snap je. Eva zit om 7 uur en het is wat, dat was vroeger al met de RTL talkshows, dat ze eigenlijk maar de helft kijkers hadden van wat dan de andere shows hadden. Ja, dat is nog niet echt veranderd. Maar als de Renze gewoon blijft doortimmeren en nog meer op de actualiteit, maar ook met minder voorspelbare gasten gaat zitten, denk ik, ja, je kunt weer Angela de Jong en weer Jan Slachter neerzetten, maar ja, dat weten mensen wel op een gegeven moment. Waar zit dan je nieuwe touch in?
2: Het is druk aan tafel, vind ik. Als ik er naar kijk, denk jeetje, er zitten veel mensen.
1: Ja.
3: Het is bijna ongewenst intiem waar wij zitten.
1: Ongewenst.
2: Zo jammer dat jij daar niet meer aanschuift.
4: Maar moeten wij niet Albert gewoon elke week een keer weer gaan bellen, Albert?
3: Ja, het is, ik heb toch niks te doen, dus ik vind het... maar niet te vroeg, hè?
4: Nee.
2: Dat ben ik
4: nog even over,
2: Albert.
3: Oh,
1: even verzinnen.
2: Je hebt altijd
3: maar over... Maar zo is Boulevard, door mijn carrière, maar dat weet ik, heb ik toch te danken aan toen Edwin Evers de ochtendshow...
2: Bij de KRO.
3: Dat Rick Romeijn de beroemde zinnen uitsprak. We vragen je om iedere week een 5 minuten te bellen over shownieuws. Het betaalt niet, maar het is goed voor je carrière. Nou, dat zijn echt gewoon epische woorden geweest.
1: Dat kan ook op een tegeltje.
2: Ja, kan ook op een tegeltje. Het betaalt niks. En die gebruik ik nog steeds elke week. Nou, we gaan hier eventjes mee aan de stal. Maar ik zou het ontzettend gezellig vinden, Albert. Om elke week eventjes te
3: bellen. Zullen we dan gewoon maandagochtend 9 doen? Een beetje de oude tijd?
2: Oude tijd! Oh, ja. Wat een leuk idee.
1: Ja.
2: Superleuk. Vind ik superleuk.
1: Zit je vanavond bij V?
3: Nee, want ik, deze week was niet ingeboekt. Dus ik zeg, volgende week ga ik naar de Bevers toe. Geef ik opnames. Dus dat mensen denken, wat blijft die man wel weg? Ja. De week daarna zit ik weer bij VI.
4: Oké, helemaal top.
2: Gelukkig. Wij spreken jou snel dan, Albert.
1: Ja, maandag,
2: kwart voor negen.
3: Maandag. Nee, dat is weer zo leuk. Zodat je achteraf denkt, waarom was ik niet wat uitgeslapen? Had ik niet wat die politiek is. Want daar ga ik eens over nadenken. Dat zegt Albert. Daar ga ik eens over nadenken.
2: Tot snel. Tot maandag.
3: Hoi.

0: Menten! En 3, 2, 1, Radio 538 op vrijdagochtend. Goedemorgen! En hoe klinkt jouw goedemorgen vandaag? Daar ben ik altijd even benieuwd naar. En je laat het me weten rechtsbovenin in de app van 538. Even op het WhatsApp-icoontje klikken en dan word je naar WhatsApp gestuurd. En hou je dan de microfoon nog even ingedrukt. Kun je dus even laten horen, ja, wat jouw zwoele ochtendstem is vandaag. Hoe jouw goedemorgen klinkt, Tigo!
1: Goedemorgen!
0: Hey, kort maar krachtig, goedemorgen Marco!
1: Buongiorno! Ja, ook al woon je aan het Gardameer, moet toch om 5 uur op om gaan te werken. Dus, ja, geen vakantie. Groetjes, 538.
0: Ah, wel gezellig dat je erbij bent. Ik moet op een of andere manier bij het woord buongiorno toch altijd denken aan, aan Inglourious Basterds. Die film heb je misschien wel eens gezien. Buongiorno, toch altijd leuk. Goedemorgen, of buongiorno in dit geval. Dave?
2: Goedemorgen. Lekker aan de theorie van mijn groot rijbewijs. Oh. Laters.
0: Kijk eens eventjes, daar wordt gestudeerd, maar wel voor de toekomst. Hopelijk let je goed op en ga je een hele hoop veilige kilometers tegemoet. Hier staat geen naam bij, alleen de letter D.
3: Floris, goedemorgen!
0: Zo, ja, die microfoon die doet het in ieder geval. Goedemorgen en ook Challing komt nog binnen.
4: Goedemorgen, Floris. En voor alle veiligers die nog moeten beginnen, veilige dienst, wel trusten.
0: Hey, goedemorgen, Challing. Op weg naar de ochtendshow van 538, editie vrijdagochtend met Coolio. Dit is Gangsta's Paradise.

0: Martin Solveig en Hello.
1: Welkom thuis bij Radio 538.
2: Met Floris Molenaar.
0: Op weg naar een nieuwe editie van de ochtendshow met Summer, My Body Isn't Ready. Radio.

0: isn't ready bij 538. Goedemorgen. Vrijdagochtend. Lekker op weg naar het weekend en op weg naar een nieuwe editie van de ochtendshow van 538. Zometeen om 6 uur, dan zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien. Tot die tijd gaan we nog even terug naar alles wat er gisterochtend gebeurde in de ochtendshow. Even nagenieten. Zo was gisterochtend de dag nadat de transfermarkt sloot.
1: Ik voelde het. Ik lag om 12 uur. Ergens kreeg ik in mijn onderbewust dacht. Ik dacht, ik ben weer niet verkocht.
2: Gaat er in de verte gaat er zo'n enorme deur gaat er dicht.
1: Ja.
2: Ja, veel andere grote competities die waren al een dag eerder dicht. Wie gaf het meeste uit? Zijn er records gebroken? En wie heeft de beste zaken gedaan? Allemaal vragen die wij kunnen stellen aan Sjoerd Moussou. Die hebben wij aan de telefoon van het AD's huis. Sjoerd, goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen.
2: Heb jij nou tot vannacht 12 uur voor de computer gezeten om het allemaal in de gaten te houden? Of had jij zoiets van, nou, ik hoor het wel?
3: Ja, klink ik niet nog een beetje slaperig?
2: Nee. Dat valt reuze mee.
3: Oké. Nou, kijk, in die allerlaatste uren zijn het allemaal nog wel een beetje kleine dingetjes. Hè. Dan komt er af en toe nog een keer een speler binnen bij een wat kleinere club. Ik moet zeggen dat die laatste uren waren niet heel spectaculair. Maar als je de hele transferperiode pakt, dan is er, ja, er is echt wel heel veel gebeurd.
2: Ja, wat zijn de opvallendste zaken wat jou betreft?
3: Nou, in Nederland Ajax. Toch wel heel duidelijk. Die hebben echt heel veel gedaan. Jordi Cruijff heeft daar de sleutels in handen gekregen met een duidelijke opdracht. Ja. Wordt zo snel mogelijk kampioen. Dus die hebben een aantal hele grote namen gehaald. Hè. Julian Brandt, Ter Stegen en Deli Blind en Amrabat. Dat zijn allemaal zeg maar bewezen goede spelers van minimaal 30 jaar.
2: Ja.
3: En daar zie je heel duidelijk aan. Nou, Ajax die hebben volle bak de aanval geopend op PSV. De achterstand was natuurlijk ook heel groot, hè, de afgelopen jaren. Dus dat is wel hartstikke leuk voor de competitie ook. Want ja, daardoor krijg je gelijk een helemaal nieuwe dynamiek. En de vraag is nu even, kunnen ze in één transferzomer, door heel veel nieuwe spelers te halen, kunnen ze dat gat compenseren. Dus dat is, in Nederland is dat wel het spannendste, denk ik.
2: Ja. En er wordt gezegd dat Feyenoord een beetje heeft de slag heeft gemist.
1: Ja.
3: Dat wilde ik net zeggen. Hè. Oh. Kijk, Feyenoord. Ja, sorry. Nee,
2: maakt niet uit.
3: Mijn wekker ging, die moest ik even uitzetten.
2: Oh.
3: Maar Feyenoord die hebben wel verkocht. Die hebben onder andere natuurlijk Ueda verkocht en Sauer voor best wel aardig wat geld. Maar die hebben er relatief weinig voor teruggehaald. En dat heeft alles te maken met het stadion. Dat hebben ze nu min of meer in eigen beheer. De Kuip, de beroemde Kuip. Ja. Maar dan moet nog zoveel onderhoud aangepleegd worden. Dat is een van de redenen dat er gewoon geld apart gehouden moet worden de komende tijd. Omdat gewoon dat stadion moet gewoon gerenoveerd worden en opgeknapt. En dat is heel simpel, daar kan je minder geld uitgeven aan spelers.
2: Ja.
3: En daar zijn de supporters van Feyenoord wel aardig teleurgesteld over. Want Feyenoord moet de Champions League in. Vrij binnenkort al uit naar Barcelona. En als je dan net je topscorer verkocht hebt, ja, dan ziet dat er niet heel fraai uit.
1: En gisteravond, klopt dat? Is dat bot op Hajmoussa nog gekomen? Of is dat een niet bevestigd verhaal?
3: Ja, dat bot is wel gekomen, maar ze hebben het niet gedaan.
1: Oh, dat is echt definitief van
3: ja, tafel. Ja, god, het kan nog, maar ik kan me haast niet voorstellen dat ze dat gaan doen. Want dan zeg je eigenlijk, jongens, het seizoen is voorbij. Ja. We geven het op, wij zijn de witte vlag.
2: Ja.
3: Nou, dat zou heel apart zijn. Maar ik snap wel dat de Feyenoord supporters minder tevreden zijn dan die van Ajax en PSV.
2: Ja. Als je internationaal kijkt, zijn er dan nog zaken die heel erg opvielen? Want de bedragen, het gaat helemaal nergens meer over, toch?
3: Ja, nou, dat is echt ongelooflijk. En dan vooral in Engeland. Daar is bijna 4 miljard aan spelers gekocht.
1: Normaal.
3: Ja, dat is...

0: Is, en dat is bij een verdubbeling van het oude record ongeveer. Want 2 jaar geleden waren het, was het voor 2,2 miljard. Ja, nu is het bijna dubbel. Het is ongelooflijk. En wat je ziet is dat die Engelse clubs allemaal van elkaar kopen. Dus het is heel normaal dat, weet ik veel wat, Aston Villa een speler van Chelsea koopt voor 70 miljoen. Of andersom voor 100 miljoen. Je ziet bedragen van 140 miljoen. 150 miljoen, dat is ongeveer evenveel als wij in Nederland met alle clubs samen aan alle spelers uitgeven. Ja, dus het is, ja, dat is totaal uit de bocht gelopen.
1: Mag ik nog vragen, je hebt het over die Engelse clubs, laat maar zeggen, maar zo'n Gakpo bij Liverpool, weet je wel, die zou dan die megatransfer maken, die is afgeketst. Heeft zo'n gozer nou nog zin om komend jaar bij Liverpool aan de bak te gaan?
0: Ja, voorlopig niet, denk ik. Die is echt wel een beetje genaaid. Want ja. Liverpool, die zeiden ook. Hij heeft gevraagd van, goh, wat willen jullie met mij? Daar is een goed gesprek over geweest. En die hebben gewoon gezegd van, ja, voor 100 miljoen mag jij weg.
1: Ja.
0: Dus die agenten, die zaakwaarnemers, die gaan dan de markt op, zoals dat zo mooi heet. Die komen terug met Tottenham Hotspur en met Manchester City, mooie clubs.
1: Ja.
0: Die jongen die denkt daar diep over na, die denkt daar goed over na. En die besluit uiteindelijk, nou, dan ga ik voor City. Ja, dan zeggen ze opeens vlak voor de deadline, ja, sorry vriend, dat gaat even niet door. Blijf toch maar.
1: En eigenlijk met de mededeling van je wordt een hele dure bankzitter, want je komt op plek 2 te staan.
0: Ja, exact. En eigenlijk, we willen je niet laten gaan, want we kunnen zelf geen vervanger vinden. Ja, dat is best wel even slikken. En nog los van het hele financiële verhaal. We hoeven geen medelijden te hebben met Cody Gakpo, want die heeft een hartstikke leuke baan. Maar dat geld is natuurlijk ook gigantisch, hè? Want er staat een pot geld met 100 miljoen.
2: Maar mag ik wat vragen? Een hele domme vraag, hoor, van een leek. Maar als je een speler koopt voor 100 miljoen, is dat dan zijn salaris ook gelijk?
3: Nee,
0: dat is het bedrag dat de ene club aan de andere club betaalt. Alleen een deel daarvan gaat ook naar de speler en de zaakwaarnemer. En dat staat nog helemaal los van salaris. Dus hij krijgt er ook nog salaris bij.
2: Komt er nog bij.
0: Ja. Ja, dat zijn leuke bedragen.
4: Ja. Ja, we hadden het vanochtend in alle vroegte hadden we het al even over die twee Nederlanders, Reinders en Summerville. Dat die voor de oneerbiedig de zandbak hebben gekozen. Maar die gaan zulke gigantische salarissen verdienen dat je die jongens ook niet kwalijk kan nemen, toch?
0: Nee, nou, sowieso moeten spelers dat zelf weten. Kijk, er spreekt alleen niet echt heel veel sportieve ambitie uit als je dat doet. Hè? Dat, zo is het ook. Je zegt eigenlijk, van, ik vind het geld belangrijker dan in de Premier League spelen. Maar goed, als je zoveel geld kan verdienen, ja, daar kan iedereen allerlei oordelen over hebben. Maar ik zou daar als voetballer dikke scheid aan hebben. Ik kies mijn eigen route wel.
4: Ja.
0: Maar goed, het zou mijn keuze niet zijn. Maar ja, dat is voor wat waard.
4: Maar is het straks niet zo dat op een gegeven moment dat er echt heel veel van dat soort goede voetballers in
1: die kant op gaan?
4: Ja,
1: en dat de competitie dan vanzelf
4: uiteindelijk toch een grote competitie wordt?
0: Ja, dat zou kunnen, dat proberen ze natuurlijk ook. Maar je hebt in het verre verleden heb je heel veel van dit soort projecten gehad. Hè. In de jaren 70 gingen ze naar Amerika, toen gingen ze naar Hongkong. Een jaar of 10 geleden gingen ze allemaal naar China. En toen is dat allemaal geprobeerd.
4: Ja.
0: En uiteindelijk doofde dat ook wel weer uit. Maar goed, Saudi-Arabië, daar hebben ze een oliebel, dat is niet te geloven. Dus dat kan nog wel even doorgaan. Maar wat je een beetje ziet, die kochten vroeger de oude sterren in Saudi-Arabië. En nu kopen ze ook de iets jongere spelers. Hè. Dat zie je dus naar Reinders en Summerville. Die zijn midden 20, eind 20. En dat is wel een nieuwe tendens. En je hoopt natuurlijk dat de echt goede spelers wel in Europa blijven spelen.
4: Ja,
1: aan de andere kant, zo'n Reinders kan over een jaar of 4, 5 prima terugkomen naar Nederland of weet ik wat. En nog weer een paar jaar hier de rit uitzitten, toch?
0: Zeker, en zo zal hij zelf ook denken. En dat zie je ook. Als je vroeger naar de woestijn ging, zoals het zo mooi heet, dan de Frank en Ronald de Boer ging bijvoorbeeld naar Qatar.
4: Ja, ja.
0: En dat was echt einde carrière. Dat was eigenlijk zo'n signaal van, jongens, ik ben eigenlijk al klaar, maar ga even nog heel veel geld verdienen. Ja, en varken, ja. En tegenwoordig zie je ook wel dat die spelers inderdaad weer terug worden gekocht.
4: Sjoerd, toch fijn om even van jou een soort van algemene staat. Dat weten we even hoe het. Maar jij zegt van Ajax heeft zich wel echt goed versterkt deze periode. Dat is wel.
0: Sowieso spectaculair versterkt. Ja. Of het goed genoeg is, dat moeten we gaan zien.
1: Nou ja. Ik vind wel dat je Utrecht een beetje tekort doet. Ja. Je hebt 15 spelers gehaald.
0: Ja, nee, zeker. Maar dat stonden ze toch met spandoeken voor de poort gisteren?
1: Ja, gisteren. Oh, ja. Dat is een beetje langs iedereen heen gegaan. Dat is, laten we zeggen, de Bunnik-site, de Ultras. Die hebben de nacht van, wat is het vandaag? Donderdag. Die hebben de nacht van dinsdag op woensdag toch wel even de galgenwaard volgeplakt. Met de maat is vol.
4: De maat is vol.
0: Ja, dan wel.
3: Die hadden wel echt een goed spandoek, zeg ik.
5: We komen dus voor het voetbal.
3: Ja, we komen niet voor het voetbal, maar zelfs dit komt te ver. Stond erop.
4: Dat vind ik wel leuk. Heel grappig. Sjoerd, mogen we je hartelijk danken en tot de volgende keer. Mooie dag.
3: Yes.
4: Hoi, hoi. Sjoerd Moussou van het AD, voetbaljournalist. Even de laatste stand van zaken als het gaat over de transfermarkt.

0: Ja, mocht je een supporter zijn van FC Groningen, dan doet dit nummertje toch altijd denken aan het moment dat de spelers het veld opkomen. Dat is in de Euroborg in Groningen altijd het opkomstnummer bij FC Groningen. Van Halen en Jump bij 538. Goedemorgen op vrijdagochtend op weg naar de ochtendshow. Zometeen om 6 uur, dan zijn ze er weer. Tot die tijd gaan we nog even terug naar gisteren.
1: Ja, André van Duinen en Jannie van der Heijden die gaan een 8e seizoen van het programma Denkend aan Holland maken.
2: Ah, leuk.
1: Ja, waar ze deze keer allemaal naartoe gaan, dat is nog niet bekend. Dat weten ze ook nog niet. Wat we wel weten is dat Jannie vandaag ook jarig is.
2: Ach, dubbel feest bij Jannie thuis. Jannie, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Van harte.
3: Nou, dat is een mooie inleiding, hè?
2: Ja, toch? Ja.
3: Ja.
2: Gaan we het over de leeftijd hebben of zeg je van, laat die maar weg?
3: Nee, ze is jarig.
2: Ze is jarig.
4: En volgens mij zit jij midden in de opnames van Heel Holland Bakt.
3: Klopt, helemaal. We gaan nu aflevering 4 morgen overmorgen opnemen.
2: Oh, ja. Leuk hoor. Tenminste, het lijkt mij heel erg leuk als ik ernaar zit te kijken.
3: Nee,
2: denk, jullie hebben volgens mij
3: ook
2: zo. Jullie hebben echt veel lol daar.
3: Ja. We hebben echt, en dat is best bijzonder, want het is seizoen 14. We hebben ook natuurlijk nog dingen tussendoor gedaan. Maar we hebben nog steeds met z'n allen zoveel plezier. Ja, dat is echt heel fijn.
2: Ja, en die mensen die meedoen, die blijven ook iedere keer super enthousiast.
3: Ja, maar weet je wat zo leuk is? En wij blijven ons daar iedere keer met blijdschap over verbazen. Maar dat ze eigenlijk binnen zeg maar 1 weekend ook meteen vrienden zijn.
2: Oh ja, grappig. Maar ja, gedeelde passie, dat helpt wel mee natuurlijk.
3: Absoluut, dat helpt absoluut mee. Ja. Ja.
4: Want is het zo, na zo'n opnamedag, dan zeggen jullie bijvoorbeeld, dan moet je die signatuuropdracht gaan doen. Dan zeggen jullie, nou morgen gaan we verder. Gaan ze dan echt naar huis? Of is dat puur voor
3: hangt
4: het verhaal?
3: Hangt ervan af. Nee. Ze gaan ofwel naar huis, een beetje afhankelijk van hoe ver ze van de plek af wonen. Ja. Of ze zitten in een hotel. Als ze echt meer dan een uur moeten reizen, dan krijgen ze een hotel.
2: Gisteren dus bekend geworden dat Denkend aan Holland een nieuw seizoen krijgt. Dat is ook hartstikke leuk. Dat is echt een mooie.
3: Wij willen dus, hè, maar het is NPO die het nog plaatsen moet.
2: Dat komt wel goed. Als jullie dat willen, dan gaat het gewoon gebeuren, toch?
3: Ja, dat hopen we wel. Ja. Wij hebben er heel veel zin in ieder geval.
2: Want wat echt knap is dat jullie toch iedere keer weer plekken in Nederland kunnen laten zien. Waarvan je denkt van, goh, wat grappig als kijker. Ik woon in Nederland en ik ben op de gekste plaats in het buitenland geweest. Maar hier ben ik nog nooit langsgekomen.
3: Ja, maar het verbaast ons ook iedere keer weer. Dus daarom wordt het ook steeds moeilijker. Want we gaan natuurlijk, wat is het, voor seizoen 8 of zo in. Dus we moeten ook een beetje leuke routes die ook een beetje blijven verbazen. Dus als mensen nog leuke ideeën hebben, laat ons weten.
2: Ja, en denk er even over na dat er wel een boot moet kunnen komen. Dat is wel handig.
3: Nou ja, dat is echt waar. Want sommige plekken heb je hele leuke watertjes, binnenwatertjes. Maar dan kunnen we met die boot niet komen.
2: Nee, dus dat is even iets om over na te denken. Nou, dachten
3: en
2: wij,
3: die boot moet ook altijd van de een naar de andere plek gevaren worden. Als ook dat. Dus,
2: nee, het moet wel een beetje logisch zijn. Maar meedenken kan altijd. Wij dachten, Jannie, jij bent vandaag jarig. En misschien is het dan toch wel leuk om namens de ochtendshow ook een klein cadeautje te overhandigen. Dat is niet in de vorm van een taart of zo. Ik bedoel, dat ken je allemaal wel.
3: Nee, die ken ik wel.
2: Ja. Dus misschien moeten we het iets anders aanpakken. We hebben nu, we dachten, laten we het muzikaal oplossen.
4: Oh,
2: dat is toch een beetje, dat is meer een beetje ons ding. Dus wij hebben even een beetje gekeken, wat past er nou bij jou en bij je collega op televisie?
3: Nou, dat vind ik heel, ja, vertel.
2: Luister, dit is je cadeau. Ik kom

0: Heel
1: leuk. Nou, dat is toch een leuk cadeau, of niet?
2: Nou, dat is het allerleukste cadeau. Dit vind ik echt fantastisch.
1: Ga jij de hele dag zingen? Dat ben ik zeker.
2: Ik ga de hele dag zingen. Doe het even maar door.
1: Jolly. Jolly. Oh, jolly.
2: Superleuk.
1: Heb een fijne verjaardag.
2: Dankjewel, hè. En dank voor het cadeau.
1: Helemaal goed.

0: Radio 538 op deze vrijdagmorgen. Goedemorgen! Oh, lekker! Het weekend heel dichtbij en nog dichterbij. Een nieuwe editie van de 538 ochtendshow. Over een paar tellen dan zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien. Om je met een lach op je gezicht mee te nemen deze vrijdag in richting een nieuw weekend. En nog leuker eigenlijk. Je kunt vandaag de eerste luisteraar worden. Dat werkt heel simpel. Je pakt je telefoon, je belt 0909-3000-538. Met als doel om zometeen in de uitzending te komen in de ochtendshow. Ja, om de ochtendshow ook te openen vandaag als de eerste luisteraar. Met als mooie beloning dat dan het Ik was de eerste luisteraar t-shirt jouw kant op komt. En dat kan dus heel makkelijk van jou zijn. Door te bellen 0909-3000-538. Heb een mooie vrijdag, een heerlijk weekend en veel plezier bij je nieuwe ochtendshow.
1: 538 Nieuws. 6 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. In het oosten van het land is de bouw- en metaalsector met een staking begonnen. Die duurt 24 uur. En ook worden er vandaag geen schepen afgehandeld in de havens van Amsterdam, Rotterdam en Zeeland. De inzet is tegen de economische bezuinigingen op de sociale zekerheid. En volgende week woensdag gaat om die reden ook het OV plat. De politie heeft het aantal arrestaties in Overasselt naar beneden bijgesteld. Er zijn niet 35 mensen aangehouden, maar 34. Ze zitten allemaal vast en worden vandaag voorgeleid. In het dorp zijn ook gisteren weer veel wapens gevonden. Maar de politie wil niet zeggen waar en hoeveel. En landbouworganisatie LTO zegt dat het gedwongen krimpen van de veestapel onbespreekbaar is. Een nieuw rapport zegt dat het toch nodig is, omdat de stikstofplannen van het kabinet onvoldoende effect hebben. En verder zegt LTO dat er met bepaalde zaken in het rapport geen rekening is gehouden. Gaan we naar het weer. Het is onstuimig met aan de kust een stormachtige wind. En verder gaat het regenen. Vooral in het noorden kan het flink plensen. Het wordt niet koud, 20 tot 24 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
0: Dankjewel Flo, dan een overzicht van de files. Als ze er al staan natuurlijk.
3: Er staan geen files.
0: Kijk aan. Je weet dat wij een eerste luisteraar nodig hebben voor de opening van deze radioshow. Dus of je even wil bellen met 0909-3000-538. Vinden wij leuk. En jij ook, dat weet ik zeker. Want er ligt hier een t-shirt op je te wachten. Dus 0909-3000-538 voor de eerste luisteraar en het shirt.
4: De Staatsloterijshow is terug. Met grotere spellen, nog meer spanning en kandidaten die alles geven. Nog nooit waren ze zo dichtbij die 100.000 euro. En tegelijkertijd zo ver ervan af. De Staatsloterijshow. Morgen om 8 uur op 6.
5: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een CW-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
10: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.
11: Welkom thuis bij Radio 538.
10: Met vanaf maandag
11: de 90s en Zero's op 538.
10: Stemmen op je favoriete 90s en Zero's hits. Doe je op 538.nl.

0: Flo.
1: Flo. Een jaar ouder.
0: Je ziet er jarig uit vandaag.
1: Ja. Ik heb, ik dacht ik ga even vrolijk gekleed worden.
2: Ja, dat is gelukt.
3: Wat leuk.
1: Ja.
3: Heb je al cadeaus gehad?
1: Nou, van mijn ouders, want daar was ik gisteren.
3: Oh, wat goed.
1: Dus daar heb ik even, samen met mijn moeder ben ik even naar de Douglas gegaan.
0: Ah, een geurtje gehaald.
1: Ja, een geurtje gehaald.
0: Nou, wat leuk. Ja.
2: Hebben jullie dan, spreken jullie ook af een bedrag?
1: Nee, ik heb gewoon een van mijn lievelingsgeurtjes uitgekozen.
0: Oh, wat leuk.
1: En dat mocht. Dus,
0: Zo.
1: Narciso Rodriguez.
0: Oh, doe maar.
3: Zo. Nou.
1: Dus ik heb wel één cadeau binnen.
3: Leuk.
0: Ja. En nu de rest nog.
1: Ja. De rest nog.
3: Maar toen jij vanochtend van huis vertrok, stond de tafel vol? Of?
1: Nee, want ik was dus bij mijn ouders.
3: Oh, je bent bij je ouders blijven slapen.
1: Dus iedereen sliep nog. Dus ik ga zo natuurlijk echt naar huis. En dan ben ik benieuwd wat me te wachten staat.
0: De hele woonkamer versiert natuurlijk.
2: Ja. Waar hoop je op?
1: Op heel veel liefde en waar ik heel veel zin in heb. Vanavond gaan we met mijn kinderen en de kinderen van mijn man gaan we gezellig uit eten. En dat vind ik eigenlijk het leukste.
0: Okay.
1: En met de aanhang.
0: Ja. Gewoon het hele zaakje bij elkaar.
1: Ja, daar verheug ik me het meest.
3: Ja, je hebt natuurlijk eerst die opening vanmiddag.
1: Ja, dan moet ik nog wel even op het podium staan natuurlijk bij Bergen Live.
0: Kijk uit dat je niet te veel drinkt, hè, voor die tijd.
1: Ja, nee. Ik voel het al misgaan natuurlijk. Maar dat is om 7:50. Word ik uit het restaurant opgepikt.
3: Oh.
1: En moet ik even een heel klein mini-praatje houden en dan ga ik verder eten.
0: Ja.
1: Dus dat.
0: Nee, dus heeft inderdaad alles in zich om fout te gaan.
1: Je weet gewoon al, dat gaat niet goed.
0: Nou, misschien is er iemand in het publiek die dat even wil filmen voor ons.
3: Dat zou fijn zijn.
2: Maar als mensen ook Flo even willen feliciteren. Weet
0: ja, dat kan altijd.
1: Ja, dat kan, ja. Natuurlijk.
3: Spreek even een berichtje in, gezellig.
0: Via de app van 58 is dat mogelijk. En inderdaad, de felicitaties kunnen ook worden ingesproken via de audiofunctie. Dan kunnen wij van start met de ochtendshow. Burgemeester Juri Minnes van Humen die sluit het huis in Overasselt, waar deze week een schietpartij plaatsvond, voor een jaar. Een bewoner die kreeg woensdag al een gebiedsverbod, maar volgens de burgemeester is dat niet voldoende.
4: Ik heb ook gezegd tegen omwonenden dat ik deze keer ook weer alles uit de kast ga halen, tegen het licht ga houden, daar ook hulp bij gaan vragen van het ministerie om te kijken wat hier ook aan onorthodoxe mogelijkheden eventueel aan de orde kan zijn.
0: Ja, want dus de burgemeester heeft waarom, andere mogelijkheden.
3: Maar waarom zou je nu dat huis voor een jaar sluiten?
0: Nou, ding is, je hebt dus als crimineel ook het grondrecht om ergens te wonen. Dus je kan niet zeggen van je mag daar niet meer in.
3: Dat huis is toch van die Jan G?
0: Ja.
3: Jan G heet hij toch?
2: Jan van G.
3: Ja, dan kan je toch niet zomaar zeggen, ik timmer dat huis dicht.
0: Ja, dat kan dus. Dat kan een burgemeester. Die kan het voor een jaar sluiten. Het is een drugspand nu, dus dan is het dicht.
3: Ja, maar er is geen. Die burgemeester heeft nog geen lijntje kook gevonden, toch, in dat huis?
0: Nee, maar er zijn verdenkingen. En dat is in principe is dit voldoende. En het is niet de eerste keer natuurlijk.
2: Maar waar moet Jan G. Ja,
3: waar is Jan G. überhaupt?
2: Ja, waar gaat Jan G. slapen? Of,
0: ik denk dat Jan G. ondergedoken zit. Maar ik heb met Jan G. heb ik niet zo heel veel heb ik niet te doen. Ik vind voor die mensen die daar wonen veel vervelender. Er zijn gisteren de hele dag zijn er wapens gevonden. Ja, je zal daar een kind hebben wonen.
3: Ja, snap ik. Maar Jan G. woonde daar toch ook?
0: Die woonde daar, ja.
3: Ja. Maar er was ook een mevrouw G.
0: Nou, er waren in ieder geval kinderen, want daarmee is op de armen naar buiten gevlucht.
3: Ja, dat is ook niet helemaal. De een zegt hij was helemaal niet in het huis. En het andere verhaal is inderdaad dat hij in zijn onderbroek gevlucht zou zijn en door zijn zwager ergens opgepikt zou zijn.
0: Maar het is een vrij grote chaos daar, want de burgemeester wordt dus nu ook met camera's bewaakt.
2: Nee joh.
0: Ja.
3: Maar je gaat mij toen niet vertellen dat niemand in die straat en in die hele omgeving dit heeft zien aankomen.
0: Ja,
3: wel of niet?
0: Jawel. Er waren allerlei aanwijzingen dat het al een hele tijd rommelde. En ik geloof dat het huis dus al 3 keer is dat dicht geweest van een periode. Dus het is bekend dat dat pand dat heel veel overlast veroorzaakt.
3: Maar
0: je kan dus als burgemeester niet zeggen, je mag daar niet meer wonen.
2: Nee, oké.
3: Dus als Jan G. dus morgen terugkomt, kan hij daar gewoon in weer?
0: Nee, want het pand zit nu voor een jaar dicht.
3: Oh, dat is officieel.
0: Ja, het is nu voor een jaar is het afgesloten.
3: Ik zag ook gisteren op beelden op televisie en dan er zit een hek voor en daar hangt dan nu een soort spandoekje op. Dat het verboden is. Denk je, wie laat zich nou in die onderwereld? Laat niemand zich toch afschrikken door je mag het niet betreden.
2: Nee.
0: Nou, ik denk dat ze dat goed bewaken nu.
2: Ja. Ach, wel nee.
0: Ja, dat denk ik wel.
2: Wel nee.
3: Ik denk dat dat 2 weken dat ze daar voorop zitten. Je kan er moeilijk een jaar iemand neer gaan zetten. Weet je wat ik nog het sneuje vind? Is dat het verhaal nu gaat dat die beveiliger daar eigenlijk helemaal niet op dat object had hoeven te.
2: Nee.
3: Die heeft de klus overgenomen van een collega-beveiliger.
0: Dus dat tot 3 dagen voordat hij daar ging zitten, zat er een pop in die auto.
2: Ja.
0: Het was dat ze nu zoiets hadden van. Want er was dus een dreiging binnengekomen. Nou, laten we dan maar een echt persoon daar neerzetten. Maar die heeft nooit geweten wat de risico's waren.
2: Maar dat was geen crimineel, toch?
0: Die beveiligen.
5: Nee hoor, dat was gewoon helemaal normaal een kerel.
2: Met een veetje.
5: Gewoon nog bij zijn moeder thuis.
3: Ach, en die nam, omdat een andere... Eigenlijk zou er iemand anders gaan zitten, maar die kon niet. Is het verhaal nu vanuit een vriend van die gozer die neergeschoten is. Die zei, nee, toen is... Toen is hij er gaan zitten.
0: Nee, typisch geval dat je verkeerde plek, verkeerde tijd. We gaan eventjes naar Simon. Simon komt uit Zeeland.
3: Oh.
0: Weet ik niet of dat de provincie is of het plaatsje.
6: Dat is de provincie.
0: De provincie Zeeland, oké. Okay. Ja. Jij denkt, ik houd een beetje vaag.
2: Oh, waar woon je? Zoutelanden?
6: Nee, Dreischor, Schouwduiveland.
0: Ah, oké. Okay,
3: leuk man.
0: Hey, en je werkt in de uitvaartzorg?
6: Ik zit in de uitvaartzorg, in de repatriëring. Dat klopt.
0: Dus dan moet jij mensen die in het buitenland zijn overleden... moet je terughalen naar Nederland?
6: Ja, of andersom. Of andersom. Een buitenlandse persoon... terug naar land van herkomst.
0: En wat ben jij nu aan het repatriëren?
6: Ik ben nu onderweg van Nederland naar Polen... om een Poolse overledene terug te brengen.
3: Oh, maar er zit dus iemand in je achterbak nu.
6: Er zit iemand in mijn achterbak, ja, dat klopt.
2: Oh, ik vind het zo
6: maar eng. Hij is stil, hoor.
2: De koude rilling over. Ik heb echt koude rilling.
0: Maar ik denk dat wij nog nooit iemand aan de telefoon hebben gehad... tijdens dit radioprogramma, die met een lijker rondreed.
3: Nee, ja,
6: aan de komt niet veel voor, denk ik.
3: Ja, het kan ook niet zo zijn dat deze meneer natuurlijk... richting Polen maar 9 uur lang zijn mond moet houden... omdat er iemand overleden in de achterbak ligt.
2: Ik zou
6: nee, dat is waar.
2: Want het is zo eng.
6: Het is natuurlijk heel mooi en dankbaar werk. Ja. Je brengt natuurlijk iemand terug waar mensen op zitten te wachten.
3: Precies.
0: Ja. Maar wat voor auto rij je dan? Is dat gewoon zo'n lijkwagen?
3: Een bus?
6: Nee, gewoon een busje onopvallend.
0: Oh, je kan ook niet zien dat jij dat er een dood iemand bij jou in de auto ligt?
6: Nee.
0: Dat is bewust?
6: Ja, dat is bewust om gewoon mensen niet nieuwsgierig te maken. En je kan gewoon net wat meer doorrijden als dat je herkenbaar bent.
2: Maar je moet natuurlijk ook de boel koelen, neem ik aan, in de achterbak.
6: Ja. Er zijn 2 of 3 bedrijven in Nederland die met koelsystemen werken in de auto. En daar zijn wij één van.
0: Maar dan moet jij zo meteen met Duitsland moet je de grens over. En bij Polen natuurlijk nog.
3: Ja, mogen we even in uw achterbak kijken.
0: Ja. leg dat maar eens uit.
6: Die kans is er. Nee, er zit een hele documentatie bij, net als bij een vrachtwagen, zou ik zeggen, een hele vervoersdocumentatie.
0: Ja, ja.
6: Dus dat is allemaal geregeld.
0: Jo, want wat je zegt, het is een mooi beroep, het is heel dankbaar werk, maar het is ook wel, je komt op gekke plekken.
2: Scary.
6: Je komt op de meest rare plekken en je komt wel eens dingen tegen die niet iedereen kan verdragen.
0: Nee, dat kan ik me heel goed voorstellen.
2: Ja, noem eens een voorbeeld.
6: Je hebt natuurlijk natuurlijk overlijden, maar je hebt natuurlijk ook overlijden wat door een ongeluk of door toedoen van zichzelf is gebeurd.
3: En weet je wat ik nog altijd het verdrietigste vind als blijkt dat iemand 3 maanden dood in zijn huis heeft gelegen?
2: Of nog langer.
3: Dat dus niemand in je omgeving
0: dat
3: heeft
0: je gewoon gedacht, niet gemist wordt.
3: Waar is Henk?
6: Ja. Ja. Nee, inderdaad. Dat vind ik soms ook heel raar, inderdaad. Maar vooral natuurlijk met buitenlandse Nederlanders. Ja, die komen hier natuurlijk om te werken en die hebben natuurlijk geen familie hier of geen familie hier in de buurt. En die worden natuurlijk pas later gemist.
0: Ja, en weet jij altijd het verhaal van de mensen die jij vervoert?
6: Nee. Het is voor mij gewoon een persoon die overleden is en die teruggaat naar herkomst.
3: Maar dat doe ik nog even. Doe jij nu alleen het transport? Heb jij een dichte kist gekregen? Of doe jij ook. Het heet afleggen, toch?
2: Ja, afleggen, ja.
3: Doe je dat hele proces?
6: Nee, jaren geleden heette het afleggen. Tegenwoordig wordt het iets. Een nuanceren genoemd wordt het verzorgen genoemd.
0: Oh ja. Doe jij het verzorgen?
6: Ik doe ook, niet echt het verzorgen, maar ik doe wel eventueel een kistlegging en een kist sluiten. Dus ik zie soms wel de overledene.
3: Ja, precies. Jij kent, laat maar zeggen, dus aanhalingstekens de persoon in je achterbak.
6: Tussen aanhalingstekens, ken ik hem. Ja.
0: Je hebt er een gezicht bij.
3: Ja.
6: Ik heb een gezicht bij, ja.
0: Okay.
6: Als dat nog kan wel.
0: Hoe lang moet je nu nog?
6: Ik ben net vertrokken uit Hilversum. Ik moet nu ongeveer nog 9 uur.
0: Jeetje.
3: Ja.
2: En ook weer terug daarna, of niet?
6: Ik doe een overnachting in Polen. Of een stukje terug richting Duitsland. Ja. En dan morgenochtend op het gemakje met een lege auto weer terug.
0: Maar jij zit dus zometeen... dat is ook een beetje gekke gewaarwording. Wij draaien hele vrolijke plaat in deze ochtendshow. Ik bedoel, we gaan zometeen gaan we draaien. Dat is echt een hele vrolijke plaat.
2: Zing jij bijvoorbeeld mee?
0: Ja, dat vraag ik me echt af.
2: Meneer Jans achterin ligt.
6: Ja, nee, ik zing zeker mee. En het is natuurlijk niet heel altijd heel serieus. Ik bedoel, dat houdt het werk wel werkzaam. Ja. Om af en toe toch luchtigheid erin te brengen.
0: Ja, nee, ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Maar ik weet bijvoorbeeld, Rick zet altijd als er een lijkwagen langs rijdt. Jij zet de radio
2: zacht. Ik zet de radio altijd uit.
3: Ja. Ja, maar in dit geval zie je het niet natuurlijk, want het is gewoon een
0: Nee, dat is misschien maar goed ook, want anders had je inderdaad een hard meezingende bestuurder in een lijkauto. Dat ziet er heel gek uit natuurlijk.
6: Ja, is niet handig.
2: Ik zet de radio ook trouwens uit als mijn vrouw thuis komt. Dan zet ik de dode mars op.
0: Nou, het is fascinerend, Simon. Ja. Jij bent vandaag helemaal officieel...
7: De eerste luisteraar.
6: Oh, mooi, dankjewel.
0: Ja, alsjeblieft, we gaan het shirt naar je toe sturen.
3: Ja, of moet je er twee hebben?
2: Oh, nee! De eerste begraven in het...
0: Nee. Je krijgt er gewoon één.
6: Met een andere tekst erop. Ja,
3: laatste luisteraar.
0: Eens maar nooit weer. We sturen hem naar je toe.
6: Dat is goed, dankjewel.
0: Maar rij voorzichtig.
6: Jullie ook.
0: Oké, hoi.

0: vrolijke fluiter. Raccoon, Nickel for Goodbye in de 538 ochtendshow, waar wij vandaag het verjaardagsfeestje van Flo een klein beetje vieren.
1: Ja, leuk man.
0: Het is een jaartje ouder geworden vandaag. En onze luisteraars die willen jou ook graag even feliciteren.
2: Ah, wat lief.
0: Even een kleine bloemlezing van wat er zo al binnenkwam vanochtend bij ons op de app.
3: Flo, van harte gefeliciteerd. Maak er een mooie dag van.
4: Hey Florentien, van harte gefeliciteerd met je verjaardag. En je ziet er inderdaad hartstikke leuk uit. Een hele fijne dag en avond. Groetjes Sebastiaan.
5: Van harte gefeliciteerd met je verjaardag, Flo. En nog vele jaren buiten de zender en op de zender. Groetjes Dennis.
6: Flo, gefeliciteerd.
0: Nou, is toch leuk?
2: Wat lief.
0: Lief toch?
2: Ja, heel leuk.
1: Zijn alleen maar mannen.
0: Oh, ja, dat valt er wel op, ja.
1: Ja,
0: ja.
2: Nou, wat? Lig ik toch nog een beetje
1: in de markt. Dat is prettig, hè? Dit.
2: Ja, dat is fijn.
0: Ja, dat doet jou goed.
2: Ja, dat doet me goed. Ja.
0: Overigens zijn wij vandaag met onze koffieservice weer op pad. Wij staan vandaag in Groningen.
1: Zo.
0: Dus als je een bakje koffie wil halen, dan moet je op de... Ik dacht op de Koemarkt moet je zijn, toch?
1: Dat is, Vismarkt.
0: Vismarkt, sorry. Daar
1: dat is naast... is het om het hoekje.
0: Oh, dat is daar. Ja,
1: ja, je hebt laat me zeggen het stadhuis, Stadhuisplein. Weet ik niet, hoor. Maar dan, het is daar om het hoekje.
0: Ja. De Vismarkt Jordi die staat daar vanochtend met koffiemokken en gratis bakjes koffie. Dus vind je het leuk om even een kop koffie namens de ochtendshow in ontvangst te nemen. Dan kun je dat daar doen. En ik zou doen, want het is vandaag de laatste ochtend.
1: Zeker.
0: Dat het kan.
1: Oh.
0: Ja, dan is het...
1: Grappig is dat wij altijd denken, Groningen, zo wat een eind. En als je in Groningen naar Amsterdam moet laten reizen, zeggen ze, oh ja, prima.
0: Ja, ja,
1: dat zijn ze wel. Andersom toch...
0: Leuke stad Groningen.
1: Fantastisch.
0: Ja, het is echt een leuke stad. Mooie stad ook. Dus ben je daar in de buurt, de Vismarkt, daar staat Jordi vanochtend. Met een bakje koffie op jou te wachten. Meer dan welkom daar. Hey Florentien, wat zit er in het nieuws vandaag?
2: Nou, het is vandaag ook de dag van de seksuele gezondheid. En dus kun je laten verrassen vanaf nu in Amsterdam.
0: Benieuwd wat het inhoudt, maar je hoort het straks. Lekker naar de wekker zit er ook aan te komen. Kans op de badjas als je stemt op een van de drie liedjes. Want vanochtend is de vreemde eend erbij.
7: Je hoort ze tijdens een zwoele zomernacht.
8: Ja, beautiful.
0: En als je een festivaletje pakt.
7: Uit de 90s en zeros zijn nog steeds overal.
0: En je hoort ze allemaal in de 90s en zeros top 538.
7: Wat zijn jouw favorieten?
0: Geef ze nu door via

0: Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AH Bakkersbrood Oerdeesem Eiwitrijk. Voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
1: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen. Helemaal gratis. Want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
2: NHA.nl.
3: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
6: Oh, nu al zin in zaterdag.
5: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
7: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, David Amon Beauty Gummies met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in één formule. Nu alle David Amon Imea en Bional 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine.
8: Alles waar Nederland over praat, bespreken we in de nieuwe talkshow Buzz. Van viral topics...
9: Het gaat online dus helemaal los.
8: ...tot de meest juicy gesprekken met Iris Enthoven, Wiesje Hille... en de meest spraakmakende online gezichten van nu. Buzz, de groepschat van Nederland. Vanaf maandag 7 september om 7:15 bij Net 5.
10: Bij Lucardi is het lekker beginnen na de vakantie. Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Lucardi vindt dat je elk moment moet kunnen schitteren. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
11: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
12: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
13: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
14: Direct in Ahoy. De grootste hits van de band in een spectaculaire show. 13 tot en met 21 november in Rotterdam Ahoy. Mis deze megashows niet. Kijk voor kaarten op directinahoy.nl.
15: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen... die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
16: Hier wil je normaal gesproken niet terechtkomen. Toch ga ik, JJ Boske, vrijwillig naar binnen. Een dag achter de muren van een echte gevangenis. Je ziet het vanaf maandag op Kijk en het Day One YouTube-kanaal. Lijkt werken in de gevangenis jou ook interessant? Kijk op werkenbijdji.nl en ontdek jouw mogelijkheden.
17: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen... werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
18: Is dat nou nog steeds dezelfde werkbroek als vorig jaar?
19: Zeker. Blokledder, die gaat lang mee. Echt heel lang.
18: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
20: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife Gum or Mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
21: 18 plus, speel bewust.
2: Ja. Echt serieus?
21: 7 jaar of zo.
2: Wat een geld.
22: 50.000. Godverdikke me.
23: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
24: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
23: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
1: Ja, goedemorgen, dit is de ochtendshow van 538 en het weer voor vandaag. In het westen code geel van kracht, omdat er sprake kan zijn van zware windstoten. De waarschuwing die gaat om 8 uur in en die eindigt aan het begin van de middag. Verder vandaag in het noorden veel regen, 19 graden. In het midden en zuiden droger en daar wordt het zo'n 24 graden. Nou, eens even zien bij de files daar, Rick.
25: Hey Tim, goedemorgen. Er zijn geen files.
1: Oh, dat is kort maar krachtig. 4 over half 7, dan de hoofdpunten van het nieuws. De jarige Job, goedemorgen.
26: Goedemorgen. De stikstofplannen van het kabinet zijn niet voldoende, volgens een rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving. Dat denkt dat boeren alsnog gedwongen moeten worden hun veestapel in te krimpen. En in Nepal zijn 2 mensen levend uit een tunnel gered, ruim een week na de enorme overstromingen. De BBC meldt dat er nog meer mensen in die tunnel vastzitten. Hoeveel is niet duidelijk. En premier Jette krijgt elke dag scheldpartijen over zich heen, over zijn geaardheid. Het AD rekende uit dat 1 op de 20 reacties op zijn tweets homovijandig is. De meeste mensen die dat doen hebben doodgewone banen als ambtenaar of politieagent. Iemand beledigen om zijn geaardheid is tegen de regels van X, maar die grijpt dus niet in. Ja, het gaat naar omstandigheden goed met Martijn Krabbé, de ongeneeslijk zieke presentator, iedereen kent hem. Hij heeft veel meer energie dan een half jaar geleden, dat vertelde hij gisteren bij Boulevard. Ja, hij zegt, ik slik bepaalde medicijnen niet meer, en die zorgde voor dat opgepofte gezicht wat hij had, en dat is nu een beetje weg. Dus ja, hij ziet er ook dus beter uit.
25: Ik vond hem eigenlijk heel goed en gezond uitzien.
27: Nou, als je niet zou weten dat hij ziek is.
1: Je hoort het iets aan zijn stem.
27: Ja, maar het is iets brozigs, maar er kan ook een verkoudheidje zijn.
1: Maar luister maar even, want dit is wat hij er gisteren zelf over zei.
28: Nou, het gaat wel goed eigenlijk. Ik heb veel meer energie dan een paar jaar, dan een half jaar geleden zelfs. Ja, dat zie je toch ook wel.
29: Ja.
28: Ik ben heel energiek.
1: Hij is heel energiek, nou, dat is echt fijn voor hem.
27: Ja, nou, hij doet natuurlijk tegenwoordig niet meer voor de camera presenteren, maar hij is de stem van heel veel programma's. Ja. En,
29: Familie Vroeger onder andere.
27: Als je ziet wat hij allemaal gaat doen, dan heeft hij gewoon een drukke agenda.
1: Maar dus voor zijn eigen productiemaatschappij ook, hè, die hij heeft.
27: Ja, hij heeft ook een studio in zijn huis, dus dat is ook natuurlijk lekker. Dan hoef je niet naar Hilversum of weet ik veel wat. Dus dat is perfect.
1: Dat is super fijn voor hem.
29: Ja, het is vandaag ook de dag van de seksuele gezondheid. Ah, en je kan nu een nieuwe stadswandeling doen in Amsterdam. Het Amsterdamse sekstoertje aan de hand van een boek. Ja, dat is een 5 kilometer lange wandeling. Het is een ontdekkingstocht over de wallen. En je begint bij het seksmuseum en de bananenbar komt natuurlijk voorbij.
25: Ik ga die wandeling, ik denk dat ik hem zondag ga maken.
29: Volgens mij is het heel interessant, want je hoort ook allemaal verhalen van bewoners die daar in die steegjes wonen. En over de Zeedijk, dat is natuurlijk het domein en daar begon het allemaal, het sekswerk. Dus volgens mij is het best wel leuk.
1: Want het idee is dat je dan een...
29: Koopt.
1: Het is niet een podcast die je downloadt.
29: Nee, je koopt zo'n... Het boekje is geschreven door Roos Hamelings, €11. En dan koop je het boekje... Dan kan je aan de hand van het boekje door de stad wandelen.
1: Oh ja, maar dan moet je en lezen en wandelen tegelijk.
29: Ja, dat wel. Maar sinds wanneer denk jij... Het is natuurlijk het oudste beroep van de wereld.
1: Ja, dat zeggen ze altijd.
29: Ja, sinds wanneer denk je dat het in Amsterdam voorkomt?
25: 1800. Prostitutie? Ik denk 1800.
1: Nee, veel eerder.
27: Ja?
1: Ja, dat denk ik wel.
27: Maar heette het toen ook al zo?
29: Het waren hoeren.
1: Het is niet een podcast die je downloadt.
29: Nee, je koopt zo'n... Het boekje is geschreven door Roos Hamelings, €11. En dan koop je het boekje en dan kan je aan de hand van het boekje door de stad wandelen.
1: Oh ja, maar dan moet je en lezen en wandelen tegelijk.
29: Ja, dat wel. Maar sinds wanneer denk jij... Het is natuurlijk het oudste beroep van de wereld.
1: Ja, dat zeggen ze altijd.
29: Ja, sinds wanneer denk je dat het in Amsterdam voorkomt?

0: te weten eigenlijk.
1: Ja.
0: En sinds de jaren 30 heeft het zo'n vaste vorm gekregen achter die ramen.
1: Oh ja.
0: Dus nou, volgens mij is het interessant.
1: Dat is toch het beroemde verhaal van dat hotel dat heette De Aap in Amsterdam. Daar zaten ook allemaal prostituees. En als je daar was geweest, dan had je eigenlijk standaard had je een SOA.
2: Oh,
1: wist je gewoon als matroos wist je dat.
2: Hoe je dan ook.
1: En daar kwam de uitdrukking in de Aap gelogeerd zijn vandaan.
0: Oh, ja?
1: Van dat hotel. Ja, dat heb ik wel eens gehoord, dat verhaal.
0: Ah, wat grappig.
1: Ja.
0: Wist ik ook niet.
1: Nou, we gaan hem even afronden, Flo. Want we gaan ons opmaken voor Lekker naar de Wekker. Moeten we er eigenlijk een liedje van jou in doen ook, hè? Als,
0: ja, dat lijkt me wel leuk.
1: Als vreemde eend vandaag. Moet je maar even over nadenken welke plaat dat wordt. Mag jij die uitkiezen. En dan gaan onze luisteraars laten weten wat zo dadelijk de leukste plaat is van de drie liedjes die voorgeschoteld worden in Lekker naar de Wekker.

0: Robbie Swims, Mr. Know-it-all. Het is de ochtendshow van 538, 6:50 geworden. En je weet, lekker naar de wekker staat op het punt te beginnen. Pak de app er even bij en laat weten wat jou betreft het leukste liedje is.
1: Lekker na de wekker.
0: En we hebben dus een plaat geselecteerd die jij hebt uitgekozen, ja. Flo. Dat is de vreemde eens vandaag, komen we zo meteen op. Laten we beginnen met Mark Ronson, die is ook jarig vandaag. De superproducer die met vele artiesten samenwerkte, maar echt doorbrak. Tenminste, bij het grote publiek bekend werd met dit liedje.

0: Jawel, maar was Defensie, was hartstikke leuk.
1: Maar dat was in Nijkerk.
0: Ja, ja, ja.
1: Daar zijn we even over. Ja. Nou, optie 1 vandaag, Valerie van Mark Ronson. Want die produceerde het. En Amy Winehouse, die je natuurlijk als zangeres hoort op de plaat. Optie 1. Dan de tweede optie. Beyoncé viert ook haar verjaardag vandaag. Is 45 geworden. Dit is het tweede liedje vandaag.

0: dan moet je maar even een 3D-stop
1: sturen. Nou, ik ben benieuwd, hoor.
0: Ik niet, ik denk dat ik het wel weet. Maar
1: ik ook.
0: Geef maar door via de app wat jou betreft het leukste liedje is. Ja, misschien denk jij er heel anders over, hoor. Maar 1 Amy Winehouse met Mark Ronson, Valerie. Optie 2 vandaag, Beyoncé, de Single Ladies en dan de...

0: Morgan Wallen. That's what I want, that's what I want. Met Tate McRae, What I Want, bij 58. Inmiddels 12 minuten voor 7 geworden. En wij hebben hier, er is veel gestemd vanochtend, toch?
1: Ja, het is, mensen hebben er zin in.
2: Het is goed dat de
3: app... Hoop ik wel op 3.
0: Ja, hoop jij op 3? Ja, dat is jouw liedje natuurlijk. Nou, de uitslag komt eraan in Lekker naar de Wekker.

0: hebben wij aan de telefoon uit Almere. Goedemorgen.
1: Een hele goede morgen.
0: Een hele goede morgen. En momenteel onderweg naar Doetinchem.
1: Ja, klopt.
0: Dat is een aardig eindje tuffen.
1: Ja, nou ja, goed. Vijf kwartier is een beetje doorrijden.
0: Oh, dat valt mee, dat valt mee. Je gaat er een fietsbrug installeren.
1: Ja, klopt. We gaan de installatie vervangen. Die is einde levensduur.
0: Oh.
1: Die installatie zorgt ervoor dat, dat die brug open en dicht kan.
2: Ah, okay. Kijk, dat er een bootje onderdoor kan natuurlijk.
0: Ja, dat is best belangrijk. Yes.
1: Ja. Ja, zeker.
2: Maar
1: ja.
2: Heb jij dan een hele nieuwe brug op je aanhanger liggen? Of ga je daar gewoon een beetje sleutelen?
1: Nee, wij doen puur de technische of de elektrotechnische installatie. Die zorgt voor de aansturing dat de brug open en dicht kan. En de meldingen bij de brugwachter binnenkomen eigenlijk.
0: Ja, ja.
2: Wat ik me altijd afvraag, hè, in de zomer, het voelt zo ouderwets dat die bruggen nog steeds met water gekoeld moeten worden, omdat ze anders niet meer open of dicht kunnen.
3: Als het zit uit natuurlijk.
2: Ja, maar valt er nou niks op te verzinnen?
3: Ja.
1: Dat is een goede vraag. Deze bruggen die worden... Het is wel een ijzeren fietsbrug.
2: Oh.
1: Dus vandaar dat die uit kan zetten. Ja. Het zal niet bij elke brug zo zijn, maar ja, er zijn bruggen in het land die toch wat ouder zijn en die toch op een conventionele manier zijn gebouwd.
0: Dan zitten ze net te verklemmen, maar dan kan je natuurlijk ook, je kan er een stukje afhalen. Het enige is natuurlijk dat je in de winter dan heb je een hele grote kier. Een stukje springen.
1: Ik heb er vast wel een flappie, een hobbeltje voor verzinnen dat je er overheen kan springen.
2: Ik weet niet waar jij de brug repareert, maar daar, als ik hoor een flappie, dan...
0: Hey, een leuke weekendplan.
1: Ja, zeker. We gaan morgen met een groepje vrienden naar Harderwijk.
0: Oh.
1: Een Beer Garden Festival.
0: Oh, dus, dat klinkt goed.
1: Moet denk ik goed komen.
0: Dat klinkt nu al gezellig. Hey, wij hadden vandaag Mark Ronson in de aanbieding. Dat was de eerste optie, en lekker naar de wekker. Beyoncé, optie 2. En dan de derde optie, de vreemde eend van vandaag, was de keuze van Flo. Kali van Django Wagner.
1: Ja, nou ja, dat kan er maar één zijn, hè?
0: Dat weet ik niet.
1: Nou, van harte gefeliciteerd, Florentien.
0: Nou.
1: En mijn stem die ging naar Kali van Django Warner. Maar heel leuk nummer.
0: Ja, vind je leuk ook. Dus niet een beetje van Florentien.
1: Nee. Onder andere, maar wel een vrolijk nummer.
0: Nou, juist.
4: Ja, leuk.
0: En dat is het ook. Het is de winnaar geworden. De meeste stemmen kwamen daarop binnen. Wil jij een groen of een paarse badjas, Amir?
1: Groen, als dat mag.
0: Dat mag zeker, want de vraag is gesteld. Wij gaan zorgen dat hij naar Almere komt.
1: Hartstikke fijn. Nou, dankjewel en een fijne uitzending.
0: Jij werkt ze en een geweldig weekend, hè?

0: En Kali. Ja, leuk.
1: Ja, hartstikke leuk. Ja, word er helemaal vrolijk van,
0: ja,
1: toch?
0: Ja, ik merk het, ja. Ja. Je hebt helemaal niet meegezongen.
1: Nee, ik bespaar je die ellende.
0: Als jij een gratis kopje koffie wil drinken namens de 538 Ochtendshow, zou ik zeggen, meld je even in Groningen op de Vismarkt. Onze collega Jordi die staat daar de hele ochtend. Eigenlijk vanaf dit moment is daar koffie te verkrijgen. Inclusief de gratis 538 Ochtendshow.
2: Zeker.
0: Thermomok.
2: En thee was er ook, toch?
0: Er is, ja, ook zeker. Thee. Ja, er is ook thee.
2: En haver, al lijkt me Groningen geen havermelk.
3: Nee, dat ga ik toch uit havermelk.
2: Die zeggen gewoon, hé. Hey.
3: Doe normaal.
0: Nee, ik weet niet. Er is een eierbal bij de koffie nemen, toch?
2: Een eierbal. Heerlijk.
0: Eierbal, dat is echt typisch.
2: Oh, dat is, ja, natuurlijk. Dat is een gefrituurd eitje, toch?
0: Ja, dat is zo'n de Groningse snack.
2: Lekker
0: hoor. Oh. Nou, meld je eventjes bij Jordi als je dat leuk vindt en een gratis kopje koffie goed kan gebruiken deze ochtend. Het is de laatste ochtend dat wij met onze ochtendservice het land intrekken, dus maak daar nog even gebruik van. En komend weekend de Grand Prix van Monza die op het de Formule 1 kalender staat. De Temple of Speed wordt die ook wel genoemd. Dat circuit. Of Max daar wederom potten kan breken. Want hij was vorig jaar nog de winnaar daar in Monza. Dat horen we straks van Jack Ploy.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.
5: Welkom
4: thuis.
5: Bij Radio 538.
4: Thuis.
5: Bij je vertrouwde 538 ochtendshow.
6: Er is één vogel die niet vreemd gaat, dat is de trekvogel.
5: Thuis, met de meeste hits.

0: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: 6 BN'ers nemen het tegen elkaar op in de psychologische kennisquiz Dit weet jij niet. Hier draait het niet alleen om wat jij wel weet, maar vooral om wat jij denkt dat de ander niet weet. De BN'ers testen hun eigen kennis, maar vooral hun mensenkennis. Wie overschat zichzelf en wie onderschat de ander? Dit weet jij niet. Morgen om 9:30 op 6.
2: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu super sale, 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
3: Simyo.
4: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
5: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Alpro 1 plus 1 gratis. En Senseo koffiepads, een zak van 16 stuks, €4,99. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee, Plus.
7: Vandaag gaat het je goed, morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
8: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
7: Stop de bezuiniging. Doe mee. Ga naar fnv.nl.
9: Voordeel voor een stralende lach bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de mondverzorging van Elmex, Meridol en Colgate. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
10: Het is prijzenparade bij Keukeloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken. En de allerscherpste apparatuurdeals. Keukeloods.nl. Keukeloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
11: Nu bij Coolblue. Korting op Sage koffiemachines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
10: Prijzenparade. De beste Siemens-deals. Nu bij Keukeloods.
12: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
13: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
14: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
15: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week, AHA Bakkersbrood Oerdecem Eiwitrijk, voor €1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone. Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
3: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga door.

0: 538 Nieuws.
1: 7 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Florentine van der Meulen. In de haven van Vlaardingen zijn 15 mensen uit een vrachtwagen gehaald die mogelijk illegaal de oversteek naar Engeland wilden maken. Onder hen waren twee kinderen. En de vrachtwagen waarin ze zaten kwam uit Turkije. Volgens Rijnmond is de chauffeur opgepakt. En waar de verstekelingen vandaan kwamen is niet duidelijk. Het dodental van de scheepsramp bij Cyprus is opgelopen tot 10. 18 mensen worden nu nog vermist. Afgelopen weekend zonk er een veerboot met honderden mensen aan boord. Het scheepswrak werd gisteren pas gevonden. En vrijwel alle slachtoffers kwamen uit Turkije of Noord-Cyprus. En met de stikstofplannen die het kabinet nu heeft moeten boeren alsnog hun veestapel inkrimpen. Het zou gaan om een krimp van maximaal 10%. Dat staat nu in een rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving. Landbouwminister Van Essen die zegt dat hij echt alles aan gaat doen om dat te voorkomen. Gaan we naar het weer. Het is onstuimig met aan de kust stormachtig zelfs. Verder gaat het regenen. Vooral in het noorden kan het echt flink plensen. Het wordt niet koud. 20 tot 24 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
3: Dankjewel, Floentien. Dan de files.
4: Ja, we staan direct.
3: Eén hele file op de A50 Zwolle-Apeldoorn. Bij Apeldoorn-Noord. Auto met pech en de vertraging 6 minuten.
5: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
6: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
7: Nu, gratis drukwerkbegeleiding van een echte expert. Dat is de kracht van online. Met de service van Dennis. Drukwerkdeal, laat zien wie je bent.
8: De Staatsloterijshow is terug. Met grotere spellen, nog meer spanning en kandidaten die alles geven. Nog nooit waren ze zo dicht bij die 100.000 euro. En tegelijkertijd zo ver ervan af. De Staatsloterijshow. Morgen om 8 uur op 6.
9: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.
10: Welkom thuis bij Radio 538.
9: Met vanaf maandag
10: de 90s en zeros op 538.
9: Stemmen op je favoriete 90s en zeros hits. Doe je op 538.nl.

0: top 538 die je vanaf aanstaande maandag hoort op 538.
1: Dit
2: is
1: de 538 ochtendshow.
0: Dan gaan we iedere ochtend vanaf 9 uur gaan we terug naar de 90's en de Zeros.
3: Lekker, hè?
0: Een mooie 20 jaar muziek. Met ook wel heel veel uiteenlopende stijlen die we hebben gehad natuurlijk in die 20 jaar.
4: Zeker.
3: Ja.
4: Maar onder de muziekkenners is de 90's niet echt, er staat niet hoog.
0: Langzaam maar zeker hebben de 90's echt teruggeknokt.
4: Krijgen we een kentering?
0: Ja. Ja, je hebt inmiddels een hoop mensen die zeggen van
4: die
0: ja...
4: Die toch zeggen van, nou, Britney Spears was zo slecht niet.
0: Nou, nee, eigenlijk is dat wel wat het is, ja. Ja. Dus je kan het allemaal nog een keer gaan herbeleven. Vanaf maandagochtend, 9 uur aanstaande, gaan wij los dus met die 90's and Zeros top 538. Nieuws vanochtend, vrijdag 4 september. Het stikstofpakket van het kabinet brengt de nieuwe stikstofdoelen dichterbij. De directeur van het planbureau, Marco Hekkert, die kreeg de vraag of Nederland met deze plannen dan eindelijk van het slot af kan.
5: Met dit pakket kunnen wij nu niet zeggen op datum X kan die vergunning weer worden uitgegeven. We kunnen wel zeggen dat dit pakket zodanig bijdraagt aan de reductie van stikstof en aan het verbeteren van natuurkwaliteit, dat we in ieder geval zeer sterk de goede kant op bewegen.
0: Ja, ja, zeer sterk de goede kant op. Klinkt nog niet alsof ik hier hoor van mij.
4: Je bent er niet overtuigd.
0: Het lekker is boven. Peter Pannekoek die besprak gisteren in Dit Was Het Nieuws een nieuwe trend online.
6: Wat nu heel erg hip is, waar ik echt heel veel meisjes online stories over zien plaatsen, dat is de injecteren in hun gezicht zalmsperma. Ja. En ik wil even, mannen, we zijn er bijna. We hebben ze nu. Ik weet, ik moet hier eigenlijk niet over praten, maar ons masterplan dat al 50 jaar lang, stapje voor stapje. Nog 2 jaar en we moeten gewoon elke ochtend jullie gezicht klaarkomen.
0: Wij gaan naar Groningen. Daar staat Jordi op de vismarkt daar. Goedemorgen, Jordi.
7: Een hele goede morgen, inderdaad. Terwijl het in Groningen helemaal licht begint te worden. De allegriezen op de achtergrond, oftewel de Martini-toren, staan wij nu op de vismarkt. En even kijken of iedereen wakker is, hoor. Groningen, laat je even horen!
0: Zo,
7: ja. Ja, het is een beetje een gek publiek, want aan de ene kant zijn er mensen die naar hun werk moeten. Maar ja, Groningen die heeft geen sluitingstijden, dus we hebben ook gewoon stappubliek. Lars, Aaron en Jeroen, goedemorgen.
8: Hey, goedemorgen of goeienacht.
7: Welk café in Groningen komen jullie net uitgeslenterd?
8: Dat is een hele goeie, hoe heet die ook alweer?
9: De Shooters waren we, we zijn in het vaatje geweest, in de Golden Fust. We hebben heel de stad doorgezocht.
7: En nu lekker zo naar huis om te gaan slapen, om hier nog even bij 538 de after neer te zetten bij de koffiebar.
9: Perfect, dat is het perfect einde.
7: Dan ga ik even naar jullie vriend Jesse, want ja, Jesse is met dezezelfde vriendengroep mee. Jesse, jij bent inmiddels ook barpersoneel geworden hier. Jij bent barista.
10: Ik regel even de tent hier zo in de ochtend. Ja, weet je, niemand anders doet het, dus ik pak het even over.
7: Ja, die is alle bestellingen van iedereen aan het opnemen, maar we hebben ook gewoon Berend hier staan. En Berend is dan weer iemand die naar zijn werk toe moet. Berend, goedemorgen.
11: Goedemorgen, ik heb gisteren nogal een borrel gehad en nu mag ik stage gelopen bij Oost als makelaars. En nu mag ik zo naar werk toe, dus dat is wat minder leuk. Maar ja, het hoort er een beetje bij. Ja, op zich heb ik helemaal heel veel zin in mijn stage wel. Maar voor de rest, ja, dan sta je hier alweer lekker op vroeg in de ochtend.
7: Ja, en dan sta ik hier ook naast mevrouw. Mevrouw, hoe kijkt u naar al deze jongeren die net de kroeg uit komen lopen?
12: Ook heel gezellig. Dat is Groningen. Ja. Ja? Ik ben er speciaal voor vroeger opgestaan om naar mijn werk te gaan. Om hier nog even langs te komen.
7: Oh, leuk. Nou,
12: en de groeten doen.
7: Oh, de groeten, ja zeker.
12: Ja, groeten naar Roelie. Doei, doei.
7: Nou, en mevrouw gaat er met een prachtige 538-ochtend mok ze er vandoor, want die zijn ook te krijgen op de vismarkt, hè, deze ochtend.
0: Nou, ik zou zeggen, meld je daar even. Het is de laatste ochtend dat we het land intrekken. Ja. Met de ochtendservice. Jordi die staat daar tot 9 uur vanochtend. En de koffie die is dus voor ons.

dat heeft alles te maken met de zware windstoten. De waarschuwing gaat om 8 uur in, eindigt rond het middaguur. Verder in het noorden veel regen, 19 graden. In het zuiden is het droog, komt de zon erdoor en wordt het zo'n 24 graden Celsius.

0: Want er staan maar één file, Zwolle-Apeldoorn bij Apeldoorn-Noord. De vertraging 10 minuten.
1: Nou, dat is makkelijk voor jou ook. Dan hoef je niet te kijken van waar staat nou de... Er is er maar één.
0: Er is één file. Ja, dat is ook gelijk de langste, maar ook de kortste.
1: Ja, dat is wel vervelend natuurlijk, dat je in de enige file staat.
0: Ach,
1: dat is
0: maar ja.
2: Zijn wegwerkzaamheden. Oh nee, auto met pech.
0: Auto met pech.
2: Voel je ook lullig.
0: Ja,
1: Nee. Formule 1 strijkt dit weekend neer in het Italiaanse Monza.
0: Ja.
1: De Temple of Speed, zoals de bijnaam van het circuit. Vorig jaar won Max deze race nog. Maar ja, gaat dat dit jaar weer lukken? Dat vragen we natuurlijk even aan de deskundige Jack Ploy. Jack, goedemorgen.
3: Bijzonder goedemorgen. Van harte flow, dikke kus.
4: Dankjewel.
1: Dat is even... Hey, we gaan naar Monza. Dat is volgens mij...
2: Ferrari.
1: Dat is maar ook voor jou een beetje een bijzondere plek, Jack.
3: Ja, ik word er emotioneel van als je erover begint, Tim. Oh. Godverdorie, jongen. 28 jaar geleden. Het is mijn jubileum.
2: Ja, mooi, man.
3: 28. Oh, wacht even. De NOS belt. Ik moet even ophangen. Kunnen jullie over een half uurtje even terugbellen?
1: Doe jij nou een Albert Verlinnetje?
2: Ja.
3: Ja, zeker.
1: Maar jouw eerste Formule 1 bijdrage was vanaf Monza.
3: Ja, lach, jongen. Ik liep er in de pitstraat stiekem. Was hartstikke illegaal. En op een gegeven moment werd ik op mijn schouder getikt en zei... Ola, wacht jongen, ben jij hier de hele dag? Blijf staan. En die gaf mij een walkie-talkie.
1: Oh ja.
3: En toen heb ik dus live verslag gedaan via een walkie-talkie naar Olaf. En die heeft dat aan de fans verteld allemaal. Wat ik daar allemaal zag en wat er allemaal gebeurde. Was geweldig.
2: Ik heb me nog verbaasd over... eigenlijk, daar hadden wij het over... wat voor rommel het is vlak voor die start van de Formule 1. Wat daar allemaal... Kijk, ik kan me voorstellen dat je als coureur... je ook even in je eigen wereld wil keren... maar dan lopen er allemaal bobo's en geldschieters.
3: Automatoten, ja.
2: Dat je denkt, ga allemaal weg hier.
3: Ja, absoluut. Absoluut. Dat zou ik ook zo hebben, joh. Ga allemaal naar huis, joh. Laat mij lekker mijn sport gaan doen. Moet je voorstellen?
2: Ja.
3: Bij voetbal bijvoorbeeld, hè. Want we houden ook een beetje van voetbal. En dan loopt het hele veld vol, weet je wel. En dan komt die scheidsrechter aan en allemaal weg. En we gaan beginnen.
2: Maar het is zoiets raar. Er is geen enkele sport waarbij dat gebeurt. Behalve Formule 1.
3: Klopt, het is bizar. En daarom gaan die gasten ook allemaal weg op die steppies. En zie je ze zo min mogelijk. Maar kijk, aan de andere kant... is het wel voor de mensen die de sport een warm hart toedragen... degene die het betalen, die kunnen dan wel heel dichtbij zijn. Dat is natuurlijk dan wel weer heel bijzonder voor die mensen. Maar,
1: het zijn wel allemaal mensen met heel veel geld, Jack, over het
2: algemeen. Heel veel kaartjes om de nek.
3: Ja. Ja, maar daarom was het vorige week in Zandvoort was geweldig. Ik mocht van Heineken met echte fans over het circuit rijden in die bar... in het laatste rondje. En die fans werden gewoon van die tribune afgehaald. Dus die wisten 's morgens helemaal niet... Dat ze op dat ze. Dus dat was mooi, jongen. Ik heb genoten dat weekend van die fans. Die vonden dat echt geweldig.
1: Dat is wel echt super lekker.
3: Superleuk. Ja.
1: Even over de race van komend weekend. Ja. Er wordt gezegd: dit wordt met de nieuwe regels van Formule 1 wordt dit een hele ingewikkelde.
3: Ja. Helemaal mee eens, klopt. En misschien moeten we dat even de luisteraars kort uitleggen. Want we zitten natuurlijk met een verbrandingsmotor en een accu. En wij denken allemaal dat op dat hele rechtstuk dat die accu leeg is. Dus dan gaat die motor... En dat wordt natuurlijk geen spektakel.
2: Want je moet uitrijden op die accu.
3: Ja. Dus je krijgt wel een beetje energie nog van je motor, maar de accu geeft die extra boost. En je hoort dus dat dat wegvalt. En dan is
2: Maar is dat even... rij je dan ineens 50 of is het van 350 naar 250?
3: Ja, van 350 naar 300 of zo. Dus ik denk dat ze er anderhalf, twee seconden langer over gaan doen. Dat zien wij niet, hè. Dat zien we niet. Nee. Omdat iedereen het doet, hè. Dus het valt ook weer niet zo op dat één auto het wel heeft en de andere niet. Maar het is natuurlijk niet waar zo'n sport voor is bedacht.
2: Nee.
1: Even over Max Verstappen. Die is natuurlijk de vorige race op Zandvoort.
0: Is hij verhouden?
1: Ja, na één ronde was het klaar voor hem. En ik weet, daar was hij behoorlijk ziek van. Zo. Ook omdat hij het gevoel had van het is zo jammer voor al die fans die zijn gekomen. Heb jij hem nog gesproken na die tijd?
3: Ja, hij voelt zich nu eindelijk weer een beetje beter. Maar hij was toch wel heel erg ziek. Dat wilde hij natuurlijk daar meteen niet toegeven. Want dan ga je natuurlijk misschien een beetje een flauwe excuus zoeken. Weet je wel, ik ben een beetje ziek. Ja. Maar hij was echt griep. Hij heeft gewoon echt griep. En hij is nu een beetje opgeknapt. En vorig jaar pakte hij die pole position. En won hij de race. Maar ik ben bang dat dat niet gaat gebeuren.
1: Nee, dit zit er niet in dit weekend.
3: Nee. Ferrari heeft alles op alles gezet. En die komt nu met die turbo-aanpassing hier op dit circuit... om eindelijk weer eens voor die Italianen te winnen. Dus ik zet mijn geld op Ferrari.
1: Dat is de thuisbasis ook, hè, van Ferrari?
3: Ja, absoluut. Ja, die hebben echt een geweldige entree. Die eren ook Michael Schumacher. Dus Sebastian Vettel, die komt ook in de oude auto van Michael Schumacher een demolapje doen. Oh, wow. Met een brullende motor. Oh, dat wordt feest voor
1: mij. Jammer hè, dat die er niet meer zijn.
3: Ja, jammer. Maar ze zijn wel plannetjes aan het maken, hè, om die weer terug te laten komen in 2030 of 35. Maar dan ben ik natuurlijk al lang achter mijn rollator in de geraniums ergens.
1: Ja, nee, dan
3: maar
1: zit jij,
3: dan is het wel leuk.
1: Dan zit jij je geld te tellen ergens waarschijnlijk tegen
3: ja, ik denk het wel.
1: Geweldig. Hey, maar de voorspelling dan voor komend weekend?
3: Oh ja. De voorspelling voor dit weekend. Kimi Antonelli gaat niet mee, want die krijgt een grid penalty. Dus die gaat het net niet redden, denk ik. Het wordt een gevecht tussen George Russell, Max Verstappen en de Ferraris. Dus, mijn voorspelling. 1, Charles Leclerc. 2, Max Verstappen. 3, Lewis Hamilton.
1: Oh, maar Max wel op het podium.
0: Juist.
3: Dat is ja, ik denk dat Max die heeft zoveel zin om weer even te laten zien dat hij helemaal nog niet afgeschreven is. Dus ik ken hem een klein beetje, die wil wraak nemen op zijn mislukking in Zandvoort.
1: Nou, mooie tijd ook qua start. 3 uur zondagmiddag, dan is de race. Jack, wij wensen jou een mooi weekend en we spreken je snel.
3: Ja, ik ga nu heel snel even een andere stationje bellen. Ja, ze willen allemaal jubileum.
1: Jack,

0: Was een smulschijf ook, hè, deze? Ja. Alleen maar leuke platen, die smulschijven. Het is bijna 7:30. We gaan ons opmaken voor het nieuws zo dadelijk. Wat zit daar in flow?
1: Nou, een rare, eigenlijk een gore trend onder mannen op TikTok.
0: En moeten wij daaraan meedoen, of...
1: Mag, maar liever niet, hoor.
0: Jij?
1: Liever niet.
0: Ik ben benieuwd. Walk the Moon staat voor je klaar. John is Blue onderweg en meer. In het vervolg van de ochtendshow.
2: Je luistert ze onder de douche. En in je oortjes bij het sporten. De hits uit de 90s en zero's zijn nog steeds overal.
3: En je hoort ze allemaal.

0: al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
1: Jongens, eten!
2: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
3: We hebben weer een heerlijke vlog en een level 48 gehad.
4: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
6: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
5: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
7: Bij Ecoplaza vinden wij bodemleven belangrijker dan bodemprijzen. Dus gebruiken wij geen chemische bestrijdingsmiddelen. Ook niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
8: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kalm aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
9: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.
10: Alles waar Nederland over praat, bespreken we in de nieuwe talkshow Buzz. Van viral topics...
11: Het gaat online dus helemaal los.
10: ...tot de meest juicy gesprekken met Iris Enthoven, Wiesje Hille en de meest spraakmakende online gezichten van nu. Buzz, de groepschat van Nederland. Vanaf maandag 7 september om 7:15 bij Net5.
12: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden... Of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen. Of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
13: Er is altijd wat te beleven bij Star Channel. Voetbal.
14: I am Iron Man.
13: Je favoriete films. En Disney Plus hitseries. Volg je allemaal op één kanaal. Volg jouw Disney Plus series en films bij Star Channel.
15: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
16: Nee.
15: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
16: Lekker bezig.
15: Milner.
17: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
15: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
16: Lekker bezig.
18: Mama.
19: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
18: Mama, een kleurplaat!
19: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
20: Lachend inslaan doe je bij Trekpleister. Nu Parodontax mondverzorging 1 plus 1 gratis. Daar ga je echt van glimlachen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
18: Mama!
21: Kijk nou, je zit naast papa.
19: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar €1 op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
22: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
23: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
24: Voor wie zijn we ook alweer?
23: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
0: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
1: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet.
2: Loco.
3: De Lulu.
2: Gek.
1: Dus sprint terug voor een Bosch energiezuinige 9 kilo wasmachine met automatisch doseren voor €749. Mediamarkt.
24: Ja, goedemorgen. In het westen vanochtend code geel van kracht. Er kan sprake zijn van zware windstoten. De waarschuwing gaat er zometeen om 8 uur in. Eindigt aan het begin van de middag. Verder in het noorden veel regen bij 19 graden. In het zuiden, in het midden van het land, is het droger. En dan wordt het 24 graden. Het was vrij rustig net, Rick. Hoe is dat nu?
25: Nog steeds 3 files. Begin op de A4, Den Haag, Amsterdam. Bij de Schiphol-tunnel 26 minuten vertraging. A50, Zwolle-Apeldoorn bij fase 13. De N207, Bergambacht, Alfa aan de Rijn bij Moordrecht. Daar is de vertraging nu 6 minuten.
24: 6:30, de hoofdpunten van het nieuws. Florentine, je lijkt wel jarig. Goedemorgen.
26: Ja, ben ik. In Nepal hebben reddingswerkers 2 mensen levend uit een tunnel kunnen helpen, ruim een week na de overstromingen. De actie gaat nog door, want er zouden nog meer mensen in die tunnel vast kunnen zitten. Voor landbouworganisatie LTO is de krimp van de veestapel onbespreekbaar. En dat zou wel moeten met de stikstofplannen die het kabinet nu heeft. Dat staat dus in een nieuw rapport. En de huren zijn het afgelopen jaar opnieuw gestegen, maar minder hard dan in de jaren daarvoor. Het CBS komt uit op gemiddeld 4,4%. Voor mensen die een huis huren is de vrije sector, in de vrije sector viel de verhoging iets hoger uit. Het staat iets meer dan 4,4.
24: Okay.
26: Een nieuwe trend op TikTok, namelijk pheromone maxing. Ja, jonge mannen die willen hun leestapel onbespreekbaar. En dat zou wel moeten met de stikstofplannen die het kabinet nu heeft. Dat staat dus in een nieuw rapport. En de huren zijn het afgelopen jaar opnieuw gestegen, maar minder hard dan in de jaren daarvoor. Het CBS komt uit op gemiddeld 4,4%. Voor mensen die een huis huren is de vrije sector, in de vrije sector viel de verhoging iets hoger.

0: echt 3 dagen bijvoorbeeld niet douchen.
1: Hebba.
0: Ja, je zou denken, gadver. Maar zij denken dus dat het aantrekkelijk is voor vrouwen, omdat het zo natuurlijk is en omdat je ja, het gewoon het echte lichaam van de man ruikt.
2: We hebben toch zo'n meisje in de uitzending gehad die toen 3 weken niet ging douchen.
1: Klopt, ja, en die zei ook van de eerste 3 dagen zijn vreselijk, maar daarna maakt je lichaam een soort zichzelf schoon.
2: Ja, of ruik je het niet meer?
1: Nee, het schijnt echt ook dat haar omgeving zoiets had van, hey, dat is de geur wordt nu minder.
3: Nou, we hebben hier een collega gehad een paar jaar geleden, maar die stonk altijd.
2: Zo,
3: zuur. Ja. Heel zuur. En die douchen waarschijnlijk ook heel, niet of nooit.
1: Ja, of te vaak. Dat kan ook.
3: Nee, zeker niet te vaak.
0: Maar het kan ook aan eten bijvoorbeeld liggen. Hè?
3: Ja, nou, dan stink je niet naar.
2: Ja, maar Fransoos, die ruikt gewoon een knoflook. Ja, dat is gewoon zo. Die zweet. Ja, knoflook, man.
1: Ik vind het grappig als je op de luchthaven, dan ruik je op een gegeven moment als er een vliegtuig uit India of ergens die regio aan aankomen, dan ruikt naar curry. Die specerijen die komen echt uiteindelijk uit je poriën. Dat ruik je gewoon. Ja.
2: Als je vroeger een klaslokaal, of als je nu ook een klaslokaal in loopt wat de hele dag dicht heeft gezet met 28 kinderen, nou, dan komt er een zure lucht op.
1: Zeker als we in de puberteit zitten. Mijn hemel.
0: Zweetpoten ook, hè. Oh. Ja, sommige mannen gaan dus ook nog een stap verder, want die drinken hun eigen urine op om die pheromonen een extra soort boost te geven.
1: Okay, dit is daarvan, niet waar, toch? Hoop ik.
0: Serieus.
1: Echt?
0: En daarvan ga je dus naar uien ruiken. En zij denken dus dat het beter is. Maar in de praktijk willen vrouwen gewoon echt een gedouchte vent met een lekker geurtje.
1: Ja,
0: en,
1: toch? Je wilt een gefrisse kerel.
0: Ja, natuurlijk.
2: Maar gebruiken jullie deo?
1: Ja, natuurlijk.
3: Ja, natuurlijk.
2: Ja? Nou ja, natuurlijk.
3: Nou, Umberto Tan, die gebruikt bijvoorbeeld
2: helemaal
3: geen deo.
1: Nee, hij zei dat altijd. Maar Umberto zei ook altijd, ik doe niks aan sport. En dan keek ik naar zijn lichaam en dan dacht ik geloof er geen zak
2: van. Umberto zei altijd, ik drink nooit. En toen ging ik 1 keer 's avonds bij hem eten. En ik heb nog nooit zo snel een fles wijn ergens op tafel
3: gezien. Echt waar?
2: Ja. Die ging echt op. Op. Wil je ook een slokje?
3: Ja, ik heb ook nog wel andere dingen over zeggen.
1: Ik wilde er niet over beginnen.
2: Nee, maar ik denk dat er genoeg mensen zijn die echt geen deo gebruiken en geen zeep en geen luchtjes.
1: Maar ik voel mezelf echt heel vies als ik de deur uitstap zonder deo erop. Ja, dan zit ik op een gegeven moment in de auto.
3: Maar jij bent een ruime spuiter.
1: Ja, dat klopt, ja.
3: Ja, zijn hier ook bekend.
1: Ja,
2: de spuiter van
1: 538.
0: Ja, maar ik denk wel beter iets te veel dan niks.
2: Nou, dat is niet waar.
3: Nee, ik weet precies wanneer Tim Lang, want dan de auto of de.
2: Ah, ik heb nu van Tim een FC Utrecht sjaaltje gekregen. Ruik er maar eens aan.
3: Ja, dit is Tim.
2: Dit is Tim te voeten.
0: Maar Tim heeft niet altijd hetzelfde geurtje.
1: Nee, ik heb heel veel geurtjes.
0: Ja.
1: Ja.
0: Wat is je lievelingsgeurtje?
1: Guinea Mate. Vind ik heel lekker. Dat is echt mijn geurtje.
0: Ah, leuk.
1: Ja.
0: Ja, Frans. Het is Frans Bauer dan. Waar ben ik hier? Frans Bauer geeft volgens mij 2.
3: Waar ben ik hier? Ja.
0: God. Dat klinkt een beetje als
3: iemand uit de ruimte. Waar ben ik? Oh, hier.
0: Hij geeft 2 concerten in Rotterdam Ahoy. En dat is het 9 en 10 april. Want hij viert namelijk zijn 40-jarig artiestenjubileum.
1: Oh, wat lang al, hè? Dat hij bezig is ook.
0: Ja, niet normaal. 40 jaar samen met jou. Dat is de titelnaam. En hij wordt door een live orkest begeleid. Allemaal dansers, ook gastartiesten. Maar natuurlijk verklapt hij nog niet wie dat dan allemaal zijn. Dus hartstikke leuk voor hem.
3: Nou, dat is het. Ik heb al een paar keer een concert al gezien van Frans Bauer.
1: Maar er wordt altijd een beetje grappend over gedaan van ja, er zitten alleen maar bejaarden in de zaal.
3: Dat is absoluut niet waar.
1: Nee, nou ja, werd daar zelf ook heel boos over. Toen
3: het is gewoon een gemêleerd publiek, van jong tot oud.
1: Dat is toch zo'n hele beroemde, zo'n fragment uit Pauw en
2: Witteman. Ja, zeker. Ja, zeker.
1: Dat hij op een gegeven moment een grap maakt over die rolstoel.
2: Van mij zegt Pauw van dat het rolstoeldek groter is dan, dan de rest.
1: En daar wordt hij echt heel boos over.
3: En terecht.
1: En dat vond ik ook wel dat hij, goed dat hij voor zijn eigen fans opkomt.
3: Ja.
1: Maar hij heeft wel echt. Hij maakt er wel een feestje van.
3: Ja, het is geweldig.
1: Leuke vent. Flo, dankjewel even voor dit moment. Dit is de Ochtendshow. Walk the Moon.

0: Jonas Blue. Edge of Desire bij 538 om 13 voor 8. Het is de ochtendshow voor deze vrijdagmorgen. Florentine is jarig vandaag.
1: Ja.
0: Die viert...
1: Ga je trakteren op de afdeling?
2: Nee. Nou ja, weet je wat het is? Het is vrijdag, er is niemand.
1: Oh, er is niemand.
3: Heb je al felicitaties gehad van bijvoorbeeld BN'ers? Of helemaal niemand?
2: Ja, van Jack Ploy.
1: Oh.
2: Ja,
1: hij heeft jouw man nu al wat gestuurd.
2: Ja, natuurlijk.
1: Wat dan?
2: Hij heeft ook al wat gepost.
3: Lees eens wat voor.
1: Gepost?
3: Ja, iets Spaans.
2: Even kijken, hoor.
1: Hasta luego. Arrivederci.
3: Nee.
2: Gefeliciteerd, liefde, en dan met allemaal hartjes.
0: Oh, romantisch, hoor.
3: Zeker.
0: Wij hebben eerder deze week al even contact gehad met Ruud Gullit, want die was ook jarig. Die was 1 september vierde.
1: Zeker. Had hij een bijnaam in de voetbal?
0: Ja, de Zwarte Tulp.
1: Oh.
0: Ja.
3: Ja.
0: Later door zijn ex...
3: De zwarte geldmachine? Nee,
0: de zwarte pinautomaat.
3: Ja, de zwarte pinautomaat.
1: Zo'n aardige man.
0: Ja, onwijs aardig.
1: Ja.
0: Maar ik zag hem op tv voorbij komen ook van de week. En daar hadden ze het over zijn verjaardag vieren.
1: Ja, ja.
0: Hij zei bij ons ook in de uitzending, hij houdt er eigenlijk niet van. Maar wat geef je aan iemand die eigenlijk alles al heeft? Luister even naar een stukje uit dat gesprek.
4: Ik heb helemaal geen zin om te vieren. En nu nog steeds niet. En ik vind het altijd leuk. En mijn moeder wil altijd wat geven aan me. En dat zeg ik altijd tegen de mam. Het allerbelangrijkste is wat ik nodig heb.
0: Het allerbelangrijkste wat er is, wat ik nodig heb.
1: Ja.
0: Is.
1: En jij zegt, vul maar in.
0: Vul maar in. Wat, ja.
1: Dus hij zegt, ik hou er niet van, ik hoef eigenlijk niks, maar dan komt mijn moeder. En, dan...
0: en wat vraagt Ruud nou aan zijn moeder?
3: Wat vraagt hij aan zijn moeder?
1: Ik heb het niet gezien, dit kwam uit Rondo, denk ik.
0: Dat denk ik, ja.
2: Dat ze voor hem kookt of zo?
0: Ja, dat zou kunnen, ik weet het niet.
2: Dat doen moeders, toch?
0: Ja, dat doen moeders. Ja, maar is dat wat Ruud wil van zijn moeder?
2: Ja,
3: mijn moeder deelt de was.
1: De was?
2: Oh ja.
3: Ja, de was.
0: Ja, dat kan natuurlijk.
3: Dan nam ik een plastic zakje mee en dan zeg ik, hier maar. Nou, en dan krijg ik het weer gestreken.
1: Oh.
3: Ik kreeg terug, fantastisch.
0: Hey, ik zou zeggen, bel me even via 0909-3000-538 voor een mooie thermomok. De ochtendshow thermomok.
1: Zeker.
0: 0909-3000-538 als jij weet wat Ruud Gullit aan zijn moeder. Je hebt alles al.
3: Ja.
0: Je moeder wil toch een cadeau geven. Wat vraagt Ruud Gullit aan zijn bloedeigen moedertje? 0909-3000-538. Geef maar even door. Denk erover na. Originele antwoorden zijn ook natuurlijk meer dan welkom.
1: Ja, leuk.

0: weet vrijwel zeker dat deze plaat ook terugkomt in die 90s en Zero's Top 538. Was een groot hit voor Mark Morrison in de 90s. And Return of the Mac. Ja, eventjes een klein quizje als het gaat om Ruud Gullit. Die van de week op televisie vertelde dat hij eigenlijk helemaal niet van zijn verjaardag houdt. Maar hij viert het dan maar. Zijn moeder wil hem altijd wat geven. Maar wat moet zijn moeder nou voor hem meenemen?
1: Hey, Ruud, ik heb geen zin om te vieren. En nu nog steeds niet. En ik vind het altijd leuk. En mijn moeder wil altijd wat geven aan me. En dat zeg ik altijd tegen de mam. Het allerbelangrijkste is wat ik nodig heb.
2: Ja. Ja, Ruud heeft natuurlijk alles.
0: Hij heeft alles. Ja. En als hij het niet heeft, dan koopt hij.
2: Dan koopt hij.
0: Ja. Albert, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Hey. Wat denk jij dat Ruud Gullit vraagt aan zijn moeder?
3: Ja, ik denk dat hij vraagt, het allerbelangrijkste is dat jij er bent, man.
0: Ja, nou, een beetje liefde eigenlijk.
2: Ja.
3: Ja, zou ik ook het belangrijkste vinden als mijn moeder komt. Ja. En ze hoeft niks mee te nemen als ze er maar is. Dat is het belangrijkste.
0: Ja, nou, dat is het niet.
2: Oh, hè?
0: Nee.
3: Oh! Oh. Ja, dat verdorie.
0: Had heel mooi geweest.
3: Ik had die mop willen hebben.
0: Ja, snap ik. Ja. Sorry Albert, dat is helaas niet goed. Maar misschien dat Corné het weet. Corné, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, je hebt alles al en je moeder vraagt wat moet ik nou voor je meenemen.
5: Ja.
4: Nou, ik denk dat hij om een vers gebakken appeltaart vraagt.
0: Ja, een stukje kookkunsten van zijn moeder.
4: Ja.
6: Want laat eerlijk zijn, de appeltaart van je moeder.
2: De beste.
0: Ja, dat is altijd. Als je moeder het maakt, smaakt het altijd lekkerder.
2: Ja.
0: Het is niet goed, Corné.
4: Zonde. Ja, zonde.
0: Jammer. Richard, goedemorgen. Richard, hallo.
7: Hallo, goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen, Richard. Gaat het goed allemaal bij je? Ik heb het idee, we hebben toch geen ongeluk veroorzaakt nu, hè?
6: Weet je nooit.
0: Ben je er nog, Richard?
6: Nee, die rijdt waarschijnlijk ergens waar...
0: Ja, ik denk slecht ontvangst. Dat zal een beetje het ding zijn. We bellen hem even terug, denk ik. Want we zijn erg benieuwd wat wij... we hebben Ronald aan de telefoon. Ronald, goedemorgen.
8: Goedemorgen.
0: Hey, dag Ronald.
8: Hallo.
0: Hi.
8: Ik denk dat Ruud sokken heeft gevraagd.
0: Sokken?
2: Sokken?
9: Nou ja, dat vind ik helemaal niet zo raar.
0: Nee, vind je dat niet raar?
6: Ik vraag altijd onderbroeken. Ik vraag altijd voor mijn verjaardag onderbroeken.
0: Ah, je moeder ook?
2: Dat is gek.
6: Nou, dat was lastig, want hij is overleden.
2: Oh, maar toen de tijd.
6: Ook onderbroeken?
0: Ja. Doe even luisteren, wat Ruud Gullit aan zijn moedertje vraagt.
1: Mijn moeder wil altijd wat geven aan me. En dat zeg ik altijd tegen de mam.
0: Het
1: allerbelangrijkste is wat ik nodig heb. Een paar sokken.
2: Sokken?
0: Ja. Het is goed.
6: Om daar zijn geld in te houden.
0: Dat is het natuurlijk.
2: Het verhaal gaat dat Ruud er wat anders bij in douwt.
0: Ja, extra large heb je dan nodig.
6: Niet te geloven.
0: Ronald, je krijgt een thermomog.
6: Meer een soort steunkous.
0: Gefeliciteerd. Veel plezier ermee.
8: Dankjewel.
0: Oké, dan. Hoi. We gaan nog even naar Groningen.
10: De 538 ochtendservice.
0: Want daar is onze Jordi. Die staat op de vismarkt. Jordi, goedemorgen.
11: Ja, een hele goede morgen. We staan inderdaad op de vismarkt met de groen-paarse 538-bus. Geen paniek jongens, geen paniek. Want naast mij staat Martijn, rapid responder van de ambulancezorg in Groningen. Goedemorgen Martijn.
12: Goedemorgen Jordi.
11: Jij bent vanochtend ook rapid hier naartoe gestuurd, geloof ik, toch?
12: Ja, ik moest hier zo'n koffiemok komen ophalen. Dus snel alles aan en deze kant op en even bij jullie kijken hoe het is. Ja.
11: Met gierende sirenes over de snelweg richting de vismarkt.
12: Ja, absoluut. Dus helemaal leuk.
11: Nou, de mok is ontvangst genomen, de thermomok natuurlijk. Maar ik sta hier ook naast de zingende visboer Bert. Goedemorgen Bert.
13: Goedemorgen Jordi.
11: Bert, jij zegt je bent de zingende visboer. Maar dat op één manier daar natuurlijk checken of dat echt zo is.
13: Ja, dat moeten we even zingen. Want elke dag is weer een feest. Je moet er zelf wat van maken.
11: Bert, jij bent de kramen natuurlijk aan het opzetten hier. Want om 9 gaan jullie open, hè?
13: We gaan om 8 uur eigenlijk open, maar met slechte weer om 1 uur. Maar we hebben net een lekkere koffie van je gehad, dus dat gaat goed.
11: Ja, lekker toch? Hoe zou jij de markt in Groningen in 1 woord omschrijven?
13: Geweldig en prachtig.
11: Ja, kort maar krachtig, toch? Ja. Ja. Nou ja, je hoort het. Het is hier nog steeds gezellig. De stroopwafels worden gebracht, de koffie wordt ingeschonken. Ja, we staan hier nog wel eventjes.
0: En heb je nog mokken of zijn ze inmiddels op?
11: Nou, ze gaan snel, maar er staan er nog een handjevol hier.
0: Het zijn echt de laatste, want dit is de laatste dag dat de ochtendservice het land intrekt. Dus wil je nog eventjes gebruik maken van de gratis koffieservice, de barista die daar staat met zijn kar en die gratis thermomok van de 538 ochtendshow, meld je even op de vismarkt in Groningen. Jordi, die staat er nog een uurtje. En dan is die koffiemok wellicht zometeen van jou. Wij gaan zometeen ook nog in het vervolg van de ochtendshow het kokerspel spelen.
2: Oh ja!
0: Ja, ik wil je niet zenuwachtig maken, maar je kan daarmee 10.000 euro winnen.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Krullenbollen naar Kruidvat. Nu alle verzorging van She Moisture voor zachte, gehydrateerde krullen voor maar een tientje per stuk. Zulke mooie krullen heb ik nog nooit gezien.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: De megajackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma salades 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is die, ja, van Jumbo.
5: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
6: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
5: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
8: Handig, voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
7: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
9: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club van je vrienden maakt. Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
10: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom er dan.
11: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
12: De energietransitie is onmogelijk.
13: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
11: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
14: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
16: NHA.nl.
14: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
17: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
18: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
19: Wow!
18: Is binnen 3 minuten geregeld.
19: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
18: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
20: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
21: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
22: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
23: Phew, we kunnen weer.
0: Want met Interpolis Grip op Cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
2: Deze week in de bonus. Alle AH Bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En Hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
16: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
23: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
24: 538 Nieuws. 8 uur.
25: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Het is reddingswerkers gelukt 2 mensen levend uit een tunnel in Nepal te helpen, 9 dagen na de enorme overstromingen. Het gaat om mannen die in de tunnel aan het werk waren. En uit de tunnel komen nog meer stemmen, dus de reddingswerkers gaan nog door met zoeken. Er zouden nog tientallen mensen levend in zitten. Familie en vrienden op de hoogte houden van je vakantie via Polar Steps. Klinkt leuk, maar in werkelijkheid kunnen veel meer mensen zien waar je uithangt. Follow the Money kwam erachter dat er een lek in de app zit. Met als gevolg dat je de gegevens van miljoenen mensen kunt zien. Polar Steps heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. En ook het afgelopen jaar zijn de huren weer gestegen, maar minder hard dan in de jaren ervoor. Het CBS komt uit op gemiddeld 4,4%. Voor mensen die een huis huren in de vrije sector viel de verhoging nog iets hoger uit. Regionaal zijn er wel verschillen. In Overijssel en Brabant stegen de huren iets meer dan in de rest van het land. Gaan we naar het weer. Het is onstuimig met aan de kust een stormachtige wind. Verder gaat het regenen. Vooral in het noorden kan het echt flink plensen. Maar het wordt niet koud. 20 tot 24 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
26: Dankjewel, dan de files.
3: Ja, niet druk, Rick.
26: Nee, 3 files. Begin op de A4. Den Haag, Amsterdam bij Schiphol. Daar is een te hoog voertuig. Nou, dan weten we allemaal wat er gebeurd is. Vertraging 25 minuten. A50, Zwolle, Apeldoorn bij fase 10. En de laatste is de N207, Bergambacht, Alphen aan de Rijn. Bij Moordrecht de vertraging 5 minuten.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op Computrain.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
2: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels, een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
4: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na 1 jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.
6: Welkom thuis bij Radio 538.
5: Met vanaf maandag
6: de 90s en zeros tot 538.
5: Stemmen op je favoriete 90s en zeros hits. Doe je op 538.nl.

0: Show tot 10 uur vanochtend, hè, met muziek van Rick Astley. Radio 538.
1: Uiteindelijk is het echt genieten geweest. Af en toe voor mijn hart niet zo goed. Maar uiteindelijk is het, ja, ik kan niet anders zeggen, genoten hiervan. Ontzettend blij om hier Nederland aan te kunnen moedigen. Dit hele mooie moment.
2: Dit is de 538 Ochtendshow.

0: is de 538 Ochtendshow.
1: Is dat Rick Roller? Gebeurt dat nog een beetje?
2: Ik hoor jou daar altijd over. Maar ik heb nog nooit iemand in mijn leven gezien die zei, je bent Rick Roller.
1: Maar ik volg Rick Astley op Instagram.
2: Ja.
1: Dat is fantastisch. Die treedt nog elke week op hele grote festivals.
3: Ja, omdat hij cult is geworden.
1: Ja.
3: Door dat Rick Roller.
1: En hij zingt nog steeds als een lijster.
3: Hij heeft een goede stem.
2: Want gaan we nu alweer niet, komen we al niet weer in de fase dat we... hoe heet dat met Wham? Met Kerstmis?
1: Wham-ageddon.
2: Dat nu alweer gaan doen?
3: Nee, dat is wel erg vroeg.
1: Maar dan mag je dus als je
3: mag Last Christmas niet horen. Dus als je Last Christmas hoort, dan ben je af. Dat is het spel.
1: Je weet toch nooit wanneer je
3: Last Christmas... Nee, dat is het hele idee.
2: Ja, dat is het grapje.
1: Ik vind dat zo...
3: Wham-ageddon. En het rickroll is dat je een filmpje zit te kijken... dat je op een gegeven moment denkt van nou, nu gaat het gebeuren... en dan krijg je Rick Astley te zien. Of je klikt een link aan en dan zie je meteen.
2: Zie je meteen Rick Astley.
3: Je bent eigenlijk een beetje in de maling genomen. Dus een beetje een digitaal belletje trek. Dat is het eigenlijk.
1: Oké.
2: Thank you, Prankie.
1: Er is gepeild door Gijs Rademakers... hoeveel Nederlanders willen dat FIFA-baas Infantino vertrekt. Wat denken jullie? Hoeveel...
2: 70-80%.
1: 97%.
3: Ja, dat is best een stevige uitkomst. Marco van Basten die heeft veel met hem samengewerkt... en kent een hele andere kant van hem.
4: Maar hij is in de loop van de jaren toch waarschijnlijk een beetje veranderd. Want ik ken hem niet zo.
5: Nee, hoe zou dat komen, denk je?
4: Ja, misschien is dat als je de baas bent van zo'n grote organisatie... heb je misschien te veel stemmen nodig, macht nodig... om te blijven zitten. En ja, misschien heeft dat invloed op je manier van handelen.
3: Ja, dat denk ik dan ook. Maar grappig dat Mark van Basten hem niet zo kent. Dat hij zegt,
2: ik kan me voor mij herinneren toen hij nam de functie van Sepp Blatter over, toch?
3: Ja, dat ik wel, ja.
2: En dat hij toen inderdaad het persoon was van de revolutie. We gaan het anders doen. Ja. Want die Sepp Blatter, die had natuurlijk echt alles wat je maar
1: Precies,
2: alles overwonnen. Dat was echt geen zuivere koffie.
3: Nee. Nou, ja,
2: en toen kwam die Infantino. En toen had wel iedereen zoiets van, hey, we hebben frisse wind. En we gaan het hier wel eens even mee rooien.
3: Helaas, ook niet. Roxy Dekker, die treedt volgend jaar op in de Johan Cruijff Arena. Ze maakte dit nieuws gisteravond bekend met een video... waarin Louis van Gaal een hoofdrol speelt.
6: Je gaat allerlei dingen doen die je niet kan. Het is echt circus. Ik denk dat je beter wat anders kan doen.
7: Ja, dat ik niet goed kan voetballen betekent natuurlijk niet dat ik hier niet kan staan. Dus volgend jaar is de arena even van mij. We gaan het gewoon doen. Ik sta in de arena. Ik sta in de arena.
3: Superleuk! Roxy gaat naar de arena. En inderdaad, een leuke manier om het bekend te maken met Louis van Gaal.
2: Ja, voor mij is zij de eerste Nederlandse vrouwelijke artiest... die in de Amsterdam Arena of in de Johan Cruijff Arena gaat optreden.
3: Ja, dat denk ik wel.
2: Fantastisch.
3: Dus heeft daar nooit gestaan, denk ik.
2: Nee.
3: Waanzinnig knap.
1: Maar ze is ook onwijs leuk.
3: Ja, en ik denk dat zij het vrij snel uitverkoopt ook. Eén avond, hè, doet ze. Ja.
2: Er is er nu één aangekondigd, maar vaker hebben we Roxy kennende.
3: Ja, dan komt er nog één bij. Jesse Klaver die zat gisteravond bij Vandaag in Zuid aan tafel. En toevallig ook diezelfde tafel een uroloog die er was aangeschoven.
1: Ja.
3: Daardoor ging het de hele avond niet alleen over politiek... maar werden er ook andere zaken besproken.
1: Je hebt vier kinderen, hè?
2: Ik heb vier kinderen.
1: Zo, goed man.
5: Ja. Maar nu kroopt erin, neem ik aan, toch, of niet? Nee.
8: Nou, daar moeten we het daar echt over hebben?
1: Ja, nee. Maar we zijn hier heel open ook over privézaken. Maar je kunt ook voor zingen de kerk uitgaan natuurlijk.
8: Zeker, ja. Nee, de knoop is een oplossing.
1: Ja.
8: De periodieke onthouding ook.
1: Zeer,
8: alleen in het weekend.
1: Dat doet zeer.
3: Jesse Klaver die daar opeens even moest vertellen of hij een knoopje heeft laten leggen.
2: Je hoort dat stotteren.
1: Ja.
2: Had hij even de kamervoorzitter.
1: Vind je Jesse Klaver leuk?
3: Nou, ik heb geen hekel aan.
2: Ik vind hem zo leuker dan in de politiek.
3: Politiek ben ik het niet met hem eens.
1: Nee.
3: Zitten we denk ik op een andere koers, maar ik vind hem als persoon.
2: Vind ik ook altijd.
3: Ja.
2: Ja, veel vermakelijk.
3: Volgens mij is het best een aardige kerel namelijk.
2: Ja.
3: Beetje gek ideeën, tenminste.
2: Het is maar aan welke kant je van het spectrum
3: staat. Is ook zo natuurlijk. 14

0: Williams van achter Happy. Dat klinkt toch leuker op vrijdag, hè, deze plaat.
1: Ja, man. Ja. Vrolijk.
0: Het kokerspel. Gisteren hadden we natuurlijk echt een sensationele ronde waarin 10.000 euro werd weggegeven. Dat is ook de hoofdprijs in het kokerspel. Nou ja, heb je het niet gehoord? Iedere koker die vertegenwoordigt een geldbedrag. En dat geldbedrag dat loopt op. Dus in de eerste koker zit een lager geldbedrag dan in de tweede koker. En in de derde koker zit uiteindelijk het hoogste geldbedrag. Geld is voor jou als je de vraag die erbij hoort goed beantwoordt. Het is eigenlijk heel erg makkelijk. Je mag na iedere koker stoppen, want bij een fout antwoord win je niks. En je gaat er sowieso vandoor met de staatslot. Ja. Maar hoe leuk zou het zijn om vandaag nog eventjes wat geld weg te
1: geven? Nou, we hadden gisteren hebben we natuurlijk 10.000 euro weggegeven.
2: The big one.
1: En dat ging eigenlijk van een leien dakje, toch?
0: Ja, maar de vragen waren ook wel
1: prima te doen.
0: Goed te doen.
1: Makkelijk. Goed te doen.
0: Ja, hoe heet de moeder van koningin Beatrice? Ja, prinses Beatrice.
1: En dat Maxima is.
0: Nou, daarmee werd er 10.000 euro verdiend. Wat gaan we vandaag aan geld weggeven? Daar gaan we nu achter komen.

0: Goedemorgen, Pieter.
1: Goedemorgen.
0: Hoi, uit Oosterhout.
1: Yes, op.
0: Ja, nou dat is mooi. Dan hebben we dat allemaal al correct opgeschreven. Wat doe je voor de kost, Pieter?
1: Ik ben projectleider.
0: En waarvoor, wat voor bedrijf?
1: Blue Mountain. Dat is een data BI bedrijf. Van alles met data.
0: Oh ja. Ja. Nou, jou gaat het kokerspel spelen. Dat betekent dat jij 3 vragen goed moet beantwoorden om uiteindelijk de hoofdprijs te verdienen. Ben je een beetje goed in quizjes?
1: Ik doe soms wel eens mee met vrienden met een quiz. Zeker.
0: Is dat zo'n pubquiz dan?
1: Ja, 1 keer in de 2 weken spelen die. En dan val ik wel eens mee in. Ik doe niet altijd mee, maar leuk om te doen. Zeker.
0: Ben jij een ervaren quizzer?
1: Ja, beter.
0: Wij gaan eens horen hoe je het ervan af gaat brengen. Je bent 3 kokers verwijderd van heel veel geld. We gaan naar die eerste koker.
2: Koker 1.
0: En de vraag is natuurlijk, Flo, wat zit daarin?
3: Nou, hier zit 100 euro
4: Te beginnen.
0: Ja.
3: De vraag.
1: In
3: welke stad viert Radio 538 al sinds 2014 jaarlijks Koningsdag?
1: Dat is in Breda.
0: In Breda, ja. Is dat de thuisbasis van 25 Koningsdag?
3: Dat is natuurlijk helemaal goed.
0: Ja!
4: Het zijn wel makkelijke vragen. Wie heeft die vragen in hemelsnaam gemaakt?
0: Ik weet het niet eigenlijk wie ze gemaakt heeft. Maar ik denk iemand van de productie. Aan de andere kant, kijk, als je het niet weet, is het een moeilijke vraag. Ja. Dus altijd, als je het weet, is het makkelijk. Ja, voor ons is het gesneden koek.
4: Ook dat nog.
0: Moest je er lang over nadenken, Pieter?
1: Nee, zeker niet. Dat is gewoon van de hoek Breda.
5: Ja, maar Oosterhout, als de wind verkeerd staat, dan hoor je de snollebollen dus door je woonkamer.
0: Wij gaan nu de vraag aan jou stellen. Ben jij tevreden met 100 euro of ga je verder spelen?
1: Ik wil wel verder spelen.
0: Ja, dat vermoeden had ik al een beetje. Dan gaan wij naar
2: koker 2.
3: Dat is een goede keuze, want het bedrag is 1250
5: zo.
3: Euro.
5: Oh, lekker.
0: Dan maken we wel even een megasprong.
3: Hier komt de vraag. Hoe noem je een groep wolven?
5: Oh ja.
0: Hoe noem je een groep wolven? Pieter!
1: Een pak?
0: Sorry?
1: Een pak?
0: Een pak?
1: Een roedel? Of een roedel?
0: Flo,
3: ja. Ja, een roedel is goed.
5: Ja, dan is het goed.
0: Dan moeten we het goed rekenen, ja. Maar dat was echt met de hakken over de sloot.
3: Ja, echt met de hakken, hoor.
5: Maakt niet uit. Dat is ook over de sloot.
4: Ja, dus, maar het is net aan.
0: Het is net aan, hoor.
5: Ja.
0: Ik vind jullie, mild. Maar goed, vind ik ook.
3: Het was eigenlijk een tijdje voor tijd.
0: Pieter, 1250 euro. Wat doen we?
4: Ik zou doorgaan.
1: Het is de laatste dag.
0: Je gaat door.
2: Koker 3.
3: Hier zit 4000 euro.
0: Hallo. Dag. Laten we wel even afspreken, Pieter. Dat je wel. Je hebt 8 seconden bedenktijd. Dat je wel echt op tijd antwoord geeft.
3: Ja.
0: We gaan een beetje strenger zijn nu. Dat als je te laat bent, dus na het aflopen van de zoomer. Dan moeten we het fout rekenen.
1: Ja.
0: Ja, oké.
3: In welk jaar werd het Europees kampioenschap voetbal in Nederland en België georganiseerd?
0: Het Europees kampioen. 1988.
1: Nee, sorry.
0: Wat gaan we doen?
1: Nee. Bal.
5: Nee, toch?
3: Het is 2000.
0: Ach, dat is zonde. Ja, dat is heel erg jammer. Ja, maar dan betekent dat, beste Pieter, dat wij het geldbedrag dat jij had, die 1250 euro, die vervalt. En dan is het geldbedrag dat wij aan je overmaken 0. Het enige dat je wel krijgt, en ik moet zeggen, dan maak je nog steeds kans op heel veel geld. Je krijgt van ons een staatslot.
4: Oh, kijk.
1: Ja, dankjewel.
0: Nou ja, ik zeg van ons, maar eigenlijk krijg je hem van staatsloterij.
4: Ja. Het voelt toch niet lekker, hè?
3: Nee,
5: Lekker. Ja, de hoofdprijs van staatsloterij is 18 miljoen bij de volgende trekking.
4: Het voelde prima.
5: Ik weet het niet. En dat lot heb jij in handen.
4: Ja.
5: Laat even weten als je hem binnen hebt.
0: Ja, dan delen wij graag in
4: de Facebook. Ja.
0: Pieter, toch een mooi weekend.
1: Oké,
0: hoi. 1988, dat zit helaas niet goed.
5: Nee,
0: dat was 2000, er zitten ook flink wat jaren tussen. Tot zover het kokerspel. Dit is de 538 ochtendshow met muziek van Alex Warren. Passenger.

0: praten vanochtend in het laatste gedeelte van de ochtendshow. En voor de laatste keer nu op de radio over, laten we zeggen, anderhalf, nou niet eens, een uur en een kwartier. Win it in a minute!
1: De grootste kroeg van Nederland is altijd binnen no time uitverkocht. Maar bij 538 win je het hele jaar door exclusieve tickets. Want deze vrijdag is Vriendenvrijdag. Meld jezelf en een vriend nu aan op 538.nl. Luister naar ons, Bas en Dylan, bij Radio 538. Speel mee met de Ken Je Vrienden quiz en win 4 tickets voor de Vrienden van Amstel Live 2027.
2: Alles waar Nederland over praat, bespreken we in de nieuwe talkshow Buzz. Van viral topics...
3: Het gaat online dus helemaal los.
2: ...tot de meest juicy gesprekken met Iris Enthoven, Wiesje Hille... en de meest spraakmakende online gezichten van nu. Buzz, de groepschat van Nederland. Vanaf maandag 7 september om 7:15 bij Net 5.
4: Proef de heerlijk frisse Amstel 0.0 uit Vriendschap Gebrouwen.
5: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
6: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
7: Deze week bij Hema, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar €10. Nog even lachen? Denk aan de korting.
6: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
8: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
9: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm... of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app... en krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
8: Alleen samen staan we sterk. Word lid op fnv.nl.
10: Een stralende huid voor jouw beautybudget. Patrick Pleister. Nu L'Oréal Paris en Garnier gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Direct in Ahoy. De grootste hit van de band in een spectaculaire show. 13 tot en met 21 november in Rotterdam Ahoy. Mis deze megashows niet. Kijk voor kaarten op directinahoy.nl.
12: Nieuw bij 24 Kitchen. Ramon Brugman is terug.
13: Ja, geweldig, hè?
12: Met een nieuw seizoen van Ramon's Buitenkeuken.
13: We gaan fantastische gerechten maken. Uit de oven, van de barbecue. Allemaal gerechten die jij ook thuis kunt maken.
12: Het nieuwe seizoen van Ramon's Buitenkeuken. Elke werkdag bij 24 Kitchen.
13: Aan tafel!
14: Deze week in de bonus. Optimaal 1 plus 1 gratis. Amerk tussendoorreep en houdbare sportvoeding 2 plus 1 gratis. En alle Dr. Oetker kassa di mama 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
15: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
16: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
17: Get ready for the OG.
18: All y'all bitches wanna look like me.
19: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
20: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
21: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
2: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
3: Ja, goedemorgen. Code geel is van kracht. Dat geldt voor het westen van Nederland. Heeft alles te maken met waarschuwing voor zware windstoten. Het begin van de middag is de waarschuwing weer ingetrokken. Verder in het noorden veel regen, 19 graden daar. In het midden en zuiden droger met 24 graden. En dan gaan wij naar het verkeer. Het is rustig deze vrijdagochtend.
4: Ik niezen.
3: Oh, ja, doe dat... even in het licht kijken. Dat
4: ja, ik ga het toch even proberen. A7 Groningen-Heerenveen bij Drachten Centrum 15 minuten. De N50 Emmeloord-Zwolle bij Kampen Zuid 10. En daarnaast is de A58 Breda-Tilburg bij Tilburg-Reeshof. Daar is de afrit afgesloten. En de vertraging 53 minuten.
3: Zonder te niezen, hè?
4: Nee. Zonder te
3: niezen. Hij is weg. Ja, maar is altijd wel lekker niezen, toch?
4: Niezen is heel goed.
3: Ja. 8:55, de hoofdpunten. Florentien, goedemorgen.
5: Goedemorgen. Inwoners van Overasselt en Nederasselt kunnen aan het einde van de middag naar een speciale bijeenkomst van de gemeente. En daar worden ze dan bijgepraat over het schietincident eerder deze week, waarbij een bewaker werd doodgeschoten. Er zitten waarschijnlijk nog ongeveer 40 mensen vast in de tunnel in Nepal, waar vanochtend 2 mensen uit zijn gered. Ook op andere plekken kunnen er nog mensen in overspoelde tunnels zitten. Reddingswerkers zijn nu naar ze op zoek. En het Witte Huis is met een website gekomen waar je ouderwetse videospelletjes kunt spelen, maar dan wel met een politiek sausje. Zo is het bekende Snake nieuw leven ingeblazen, maar dan moet je dus immigranten naar de Mexicaanse grens jagen. En ook bij een soort Tetris, dan bouw je een muur om mensen buiten de deur te houden. Heel apart.
3: Sympathiek.
5: Een Nederlandse hoogleraar heeft de IG Nobelprijs gewonnen voor een opmerkelijk onderzoek. Marcel van der Heijden die kreeg de opdracht voor bodemonderzoek. Nou, hij liet dus 1000 mensen een katoenen onderbroek begraven. Na 2 maanden waren de meeste onderbroeken afgebroken door micro-organismen. En dat duidde op een gezonde bodem.
6: We hebben die gast nog in de uitzending gehad.
3: Ja, volgens mij een jaar of 3 geleden of zo.
6: Ja, ik denk wel iets langer nog.
3: Jij hebt toen nog je onderbroek namelijk begraven in de tuin.
6: Het vervelende is, ik ben verhuisd. Dus ik kan nu 2 dingen doen. Vanmiddag daar naartoe gaan en met een schep de tuin insluipen.
4: Ik zat wel eens vragen.
6: Ik had toch gewoon even de spaden in de grasmat zetten en die onderbroek eruit vissen.
3: Nou, kijk nou uit op dit moment, want je wordt zo gelinkt aan die bende uit Overasselt.
4: Ja.
3: Dat er weer iemand de tuin is ingeslopen. Ja,
6: het was de voortuin, dus ik kan daar met gemak...
4: Maar weet jij, de voortuin, weet je ongeveer waar die ligt?
6: Zeker. Daarom zeg ik, ga vanmiddag wel eventjes of tegen schemer kruipen wel even door de heg.
4: Ik ken jou. Maar je kan toch gewoon aan die mensen vragen?
6: Ja, dat is er ook raar van. Sorry. Hallo, meneer en mevrouw. Ik heb nog 1 dingetje.
3: Ja. Ik heb hier vroeger gewoond. En ik heb mijn onderbroek begraven in de tuin.
6: Zou u het heel gek vinden als ik heel even hier een gaatje in de grond graaf? Dat kan ook niet.
4: Nee.
6: Je kan beter gewoon even...
3: Maar de kans bestaat dus, want dat is volgens mij het hele idee van het onderzoek, dat die onderbroek er al lang niet meer is.
6: Ja, ik heb een foto gezien. Ja. Laten we zeggen, een deel van de onderbroek is opgehangen.
3: Ja.
6: En het is wel voor een groot deel vergaan, maar 100% verdwenen is het niet.
3: Oh. Nee.
5: Dat IG, dat is eigenlijk een beetje een gekke Nobelprijs, staat voor ignobon, dat betekent onwaardig, schandelijk, lage kwaliteit. Je moet er eigenlijk
6: hier een gaatje in de grond graven. Dat kan ook niet.
4: Nee.
6: Je kan beter gewoon even...
3: Maar de kans bestaat dus, want dat is volgens mij het hele idee van het onderzoek, dat die onderbroek er al lang niet meer is.
6: Ja, ik heb een foto gezien. Ja. Laten we zeggen, een deel van de onderbroek is opgehangen.
3: Ja. Ja.
6: En het is wel voor een groot deel vergaan, maar 100% verdwenen is het niet.
3: Oh. Nee.

0: Duitse studenten met een slok op beter Nederlands kunnen spreken dan zonder drank op. Dus dat is, die hebben ook een keer, dat zijn Nederlanders, hebben de Nobelprijs gewonnen.
1: Ja, ja.
0: Dan een Taiwanese man die zijn overspelige vrouw via de ingebouwde camera van een robotstofzuiger op heterdaad betrapte, is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 5 maanden. Nou, hoe kan dat? Ja, hoewel hij met de beelden met succes een flinke schadevergoeding wist af te dwingen bij die vrouw, gebruikte zijn vrouw weer precies hetzelfde videobewijs om hem weer aan te klagen wegens schending van haar privacy. Nou ja, dat dus. Ze zat met haar minnaar in het vakantiehuis van de twee. En de man heeft daar dus een robotstofzuiger laten rondzuigen. En toen zag de robot haar in het bed met die minnaar. Ja,
1: maar je kan dus de camera van de robotstofzuiger, die kun je dus
0: zo instellen. Sterker nog, zit ook een microfoon op. Eigenlijk wilde hij er doorheen gaan praten. Maar dat heeft hij uiteindelijk maar niet gedaan. Maar zelfs dat kan met die stofzuigers.
2: Oh. Je hebt nu ook een bij mijn Albert Heijn in Pijnakker. Heb je ook een robotstofzuiger?
3: Ja, ja, ja.
2: Die staat de hele dag. Maar het maakt niet uit of
3: elke Albert Heijn heeft die nu.
2: Ja? Ik vind dat zulke ondingen. Want ze komen altijd een beetje op je af. En dan denk ik bij jezelf, ja, ziet hij me.
3: Voor mij staat erop niet vullen, maar poetsen. Op de zijkant.
2: Ja, maar dan denk ik bij mezelf, ja, ik vind het altijd een beetje gevaarlijk. Zo.
3: Nee. Ik vind het heel spannend. Grappig.
1: Ik moet er ook altijd om lachen.
3: Ja, ja. Ik zet er altijd een pak melk op en dan kijk of hij naar de kassa rijdt. Ja, dat moet je ook doen. Ja, gewoon een zak chips opleggen. Kijk wat er gebeurt.
2: Ja, dat ga ik doen. Dat vind ik leuk.
1: Bij heel veel restaurants heb je ook van die afhaal robots. Die komen dan je eten brengen. Zeker. Of de bordjes weer wegbrengen.
0: Het is wel onpersoonlijk.
1: Het is verschrikkelijk, man.
2: Ja, nou ja,
3: ik vind het ook wel grappig.
0: Het zijn leuke uitvindingen. Nou ja, ook al wordt het niet verboden, toch gaat vandaag wel die huisregel in bij de NS dat je geen tas meer mag leggen op de lege stoel.
1: Dat is vandaag gaat dat.
0: Dat gaat officieel vandaag in. Maar ja, je krijgt geen boete. Maar het is, ja, je moet eigenlijk gewoon anderen het gevoel geven dat ze welkom zijn en naast je mogen zitten.
3: Ik vind dat op Schiphol is ook wel zo asociaal. Voordat je een vliegtuig in gaat, staat natuurlijk altijd weinig stoeltjes.
1: Ja. Ja.
3: En dan zit er zo'n stel. En dan de stoel links daarvan is volgeplemd met tassen. De stoel rechts daarvan is volgeplemd met tassen.
2: En jij moet altijd,
3: ja, denk ik. Iedereen wil toch even zitten. Ja.
1: Maar je kan het vragen, hè? Vandaag
2: dat is tegenwoordig niet zo makkelijk meer, hoor.
3: Nee. Ik vind eigenlijk moet je het gewoon al niet eens doen.
1: Nee. Nou, ik doe het altijd. Als je met z'n tweeën naast elkaar zit. Of ik sta open of mijn vrouw staat op. Dat ik dan dat tas even neerzet. Zo van, ja, die is bezet. Want die komt zo weer terug.
2: Ben je er zo heen?
1: Ja, natuurlijk.
3: Oh. Opgestaan is plaatsvergaan, toch?
1: Ja, maar als iemand even naar de wc moet, is het toch vervelend als je, dat je daar je plas op zit te houden.
3: Nee, oké, maar dan kan jouw vrouw nog zeggen, joh, mijn partner is heel even naar het toilet. Maar het gaat
1: Maar als je die tas er neerzet, dan weet je in ieder geval zeker dat er niet zomaar iemand gaat zitten.
3: Ja, ik vind altijd
0: Maar ik zou echt gewoon zeggen, als iemand dat doet, ik wil daar graag zitten.
1: Ja, je kan het vragen.
0: Ja. Ja.
3: Maar jij is die bezet. Waar laat jij je hond als je nu vliegt?
0: Oh, in een tasje, gewoon op de grond voor mijn voeten.
3: Oh ja, kijk, en dan heb je iemand last ervan.
0: Niet een stoel of zo.
3: Nee.
1: Dat vind ik trouwens wel iets voor jou nog, dat je de hond vergeet.
0: Ja.
1: Dat vind ik echt iets voor jou.
0: Dat zou mij kunnen overkomen.
2: Ja. Wilt u bij het verlaten van het vliegtuig?
1: Dat je op de luchthaven wordt, we hebben een hond gevonden. Nou goed. Flo, dankjewel even voor dit moment. Ze is jarig trouwens, hè, Florentien. Dus als je hem wil feliciteren, het kan gewoon via de app. Dit is de muziek van Anouk. Are you kidding me?

0: Magnetic. En ook Anouk hier te beluisteren. Are You Kidding Me? Die vanavond volgens mij tijdens Live on the Beach te bekijken is.
1: Ik moet dat draaien vanavond.
0: Op Scheveningen is dat,
1: ja,
0: toch?
1: Ja, op Scheveningen. Live in de, en gelukkig, het weer, weet je, het is nu nog kut weer, maar vanavond is
2: het... bij.
1: Ja, het wordt gewoon fantastisch weer.
2: Oh, wat goed.
1: En, nou, een leuke Sommieus treedt erop. Direct treedt erop. En Anouk. En
0: dus ik had Haag zonder ons eigenlijk.
2: Een Haagse avond.
1: Ah, absoluut. En, nou, een topavond. Maar ik had echt zin. Ik denk, nou, ik vind het leuk. Ik moet dan de artiest aankondigen. Dames en heren, welkom.
0: Oh, jij bent ook nog presentator.
1: Ik ben ook een presentator. Zo. DJ zo. En presentator.
0: Weet je, dus een dubbele gaasje.
1: Nee, dat viel niet echt over te onderhandelen. Maar goed, ik vind het ook
2: maar leuk. Maar doe je dat van achter de DJ-boot aankondigen? Of loop je dan het podium
1: nee,
2: op?
1: Nee, dus de DJ-boot staat naast het podium.
2: Ja.
1: En dan moet ik een plaat instarten. En dan loop ik weer om naar het podium toe. Ja, het is echt een beetje,
2: en wat doe je aan?
1: Nou, dat gaat mijn vriendin uitzoeken.
2: Gaat je vriendin uitzoeken?
1: Ja.
0: Die is een beetje jouw stylist.
1: Okay. Nee, dat niet. Maar ik heb absoluut een wansmaak. Qua kleding. Ja. Dus weet je, ik trek altijd wat dingen aan. Ik grijp wat in de ochtend, weet je, in het donker. En ik denk, nou, ik trek hem maar aan. Maar ik mag dus, en dat vind ik jammer, ik mag Anouk niet aankondigen.
0: Wat dan niet?
1: Zij wil niet aangekondigd worden.
2: Oh,
1: ja, dat ik denk bij mezelf, ja, kom op. Het is toch juist leuk, wat het is nou, weet je, als je namelijk zegt, dames en heren, hier is Anouk. En dan beginnen mensen al natuurlijk, ja. En nu komt ze natuurlijk ineens op. En ben, nou,
0: maar goed, misschien heeft ze een verrassing in petto.
2: Dat, ik denk dat zij iets van een intro heeft. Oh, ja. Dat iets rustig begint en aanswelt. Ja.
0: Of zij had gehoord van Rick, kon ik aan. Dat ze zijn nou, dan doe ik het zelf wel.
1: Dan doet iemand, doet de gitarist het wel.
0: Maar was gisteravond was jij in Nijkerk volgens mij aan het draaien.
1: Ja, bij de...
2: Hart van Holland.
1: Ja, Hof van Holland. Hart van Holland? Nee, ik weet
2: Hart.
1: Niet. Hart? Nee, Hart van Holland.
0: Ja, want ik kwam Frans Duits nog tegen bij ons in de stad.
1: Echt waar?
0: Ja, die moest daar ook optreden.
3: Zo'n aardige vent.
1: Ja. Dus. En heet die Robert van Hemert was er. En de Dosco. Het was de Dosco. Dienst ondersteunende...
2: Personeel
1: nog,
2: van...
1: Nee, commando's. Nog wat.
2: Maar dat waren maar dat zwaar... is in ieder geval Defensie.
1: Defensie, ja.
0: Ah, maar dat zijn de serieuze jongens.
1: Dit waren serieuze jongens.
0: Maar werd er en een beetje gedanst?
1: Helemaal niet.
0: Nee?
2: Nee, Defensie zijn geen dansers.
0: Nee, nou, weet ik niet.
2: Nee, die marcheren meer.
4: De 538 ochtendservice.
0: Wij gaan eventjes richting Groningen.
2: Geef acht.
0: Daar staat Jordi op de vismarkt. Jordi, goedemorgen.
2: Ah, Jordi.

0: ochtendservice.
1: Boom, is deze week de smulschijf. En dan toch eventjes verbinding met de Groningen. Dat hebben we professioneel heel erg
2: geld. Groningen is ook ver, hè?
1: Ja, dat is ver.
2: Ik moet even een landlijn leggen die kant op.
0: Maar bedoel je echt Groningen?
1: Ja, Groningen, ja. En je weet, er gaat niets boven Groningen. Jordi, goedemorgen.
3: Ja, een hele goede morgen vanuit Groningen op de Vismarkt, waar we nog steeds staan met de Barista Bar. En ja, Rick, jij vertelde net dat je Anouk niet mocht aankondigen. Gelukkig sta ik hier naast de artiest die ik wel mag aankondigen.
0: Artiest.
3: Ja, want in Groningen, daar hoort natuurlijk Kraantje Papi. Hey!
4: Goedemorgen.
1: Hey, Kraantje.
4: Hoe gaat ie dan?
3: Ja, Alex, nou heb jij ooit tegen mij in een interview ergens in het ver verleden gezegd dat je een rapper mag je altijd een beetje voor het blok zetten in het echt.
0: Oh nee.
3: Door tegen hem te zeggen, rap eens even en dan moet hij dat ook kunnen doen. Nou durf ik het bijna niet te zeggen, maar Alex.
4: Ja, zeker. Een beginnende rapper moet altijd klaar zijn om dat te doen. Kijk, op een gegeven moment heb je natuurlijk je strepen verdiend. Dan kan je gewoon lekker een bak koffie drinken. En dan kan je gewoon zeggen dat het interview gewoon lekker zijn mel moet houden. Maar in principe heb je helemaal gelijk.
3: Shit, nou daar ga ik.
0: Met
3: mijn beide benen op de grond. Naast Alex staat ook iemand met een zakje frituur. Maar dat zijn natuurlijk de enige echte...
5: Eierballen.
3: Oh, lekker zeg. Helemaal vers gemaakt.
5: Absoluut. Het was een challenge, maar het is gelukt.
3: Nou, Alex, oftewel Kraantje Papi. Ik zie wel de fitste Kraantje Papi hier staan die ik ooit gezien heb, volgens mij. Ik weet niet of jij al zin hebt in eierbal. Ik zie jou ook met kwark.
4: Nou ja, kijk, wat wij natuurlijk weten hier in Groningen is... het zijn niet zomaar eierballen, hè. We hebben het hier wel gewoon over het Belg. Mevrouw Waterloo hier zo maakt wel gewoon lekker patat van het hele land en omstreken. Dus ja, zo'n balletje ga je natuurlijk niet laten gaan. Dan kan je fit zijn. Jij kan hem helemaal hebben. Jij hebt net een halve marathon gelopen, toch? Jij kan er wel twee hebben.
3: Ja, maar jij loopt iedere dag een halve marathon, Alex, volgens mij.
4: Ja, maar ja, hè. Verschil moeten zijn, hè?
3: Ja, nou ja, jullie horen het, mannen en Florentine. Het is hier gewoon gezellig. De eierballen worden uitgedeeld. Kraantje Papi staat kwark te eten en koffie te drinken. Dus we zijn hier nog wel even.
4: Laat me healthy diet. Eierballetje door de kwark.
0: Oh, heerlijk. Jordi, mogen we jou hartelijk danken voor jouw bijdrage vanochtend. En jij staat er nog even een minuut of tien, denk ik, met de koffie. En zijn de thermomokken al op, eigenlijk?
3: Ja, de thermomokken zijn helemaal weg. Dus die hebben we helaas niet meer. Maar de koffie is er nog voldoende.
0: Nou, kom nog eventjes snel langs Vismarkt Groningen. Jordi, Kraantje Papi die er is. Wat eierballen die er liggen. Hartstikke leuk nog eventjes. De laatste editie van de 58 ochtendservice. Dankjewel Jordi. En wij maken ons op zometeen voor lekker... begin de dag met een mooi bedrag. Dat spelen we hier om €538. Win it in a minute hebben we ook nog. We gaan zo meteen van die JBL partyboxen weggeven.
2: Ja, en dat komt daarna nog.
0: Dat is prettig voor vlak voor het weekend. En Peter Heerschop, die echt het weekend inluidt zo dadelijk.
6: Welkom thuis.
7: Bij Radio 538.
6: Thuis.
7: Bij je vertrouwde 538 ochtendshow.
0: Er is één vogel die niet vreemd gaat, dat is de trekvogel.

Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.

0: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
1: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwketen.
0: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
2: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AH Bakkersbrood Oerdecem Eiwitrijk. Voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
3: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
4: Nee.
3: Proteïneshakes.
5: Gadver.
3: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
6: Lekker bezig.
3: Milner.
7: Weekenddeal bij Gamma. Deze vrijdag tot en met zondag met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Tuinklusweekend? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
6: Lekker bezig.
8: Deze week is het de week tegen kanker.
9: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
10: Jij waarschijnlijk ook.
11: Iemand die je dierbaar is.
12: Of was.
11: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
12: En de beste zorg.
11: Voor wie geef jij?
13: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
14: KWF. Tegen kanker voor het leven.
15: 18 plus, speel bewust.
16: Ja. Echt serieus?
17: Wat een geld.
18: 50.000, godverdikke me.
15: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
11: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
13: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
14: KWF. Tegen kanker voor het leven.
15: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
19: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga erop uit. Nu bij Bever 20% korting op alle schoenen van Salomon. Tijdelijk gratis geïmpregneerd. Bever laat je niet zitten.
20: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
21: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
22: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
23: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
22: Oh, en nu niet?
23: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
22: Bueno. Kies het NS Flex abonnement, dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
21: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
24: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus hamburgers 50% korting. Een dubbel fris en appelsientje fruitdrink. Een pak van 1 of 1,5 liter. 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee. Plus.
25: Voordeel voor een stralende lach bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de mondverzorging van Elmex, Meridol en Colgate. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
26: Er is altijd wat te beleven bij Star Channel. Voetbal.
27: I am Iron Man.
26: Je favoriete films. En Disney Plus hitseries. Volg je allemaal op één kanaal. Volg jouw Disney Plus series en films bij Star Channel.
28: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of fish and fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
29: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supercell. 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
30: Simyo. Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
31: 538 Nieuws. 9 uur.
0: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Oud-PvdA-Kamerlid Mariette Hamer volgt Paul Rozemuller op in de Eerste Kamer. Ze wordt eerst lijsttrekker van Pro bij de verkiezingen van volgend jaar. En daarna gaat ze de Eerste Kamer in als fractievoorzitter. En nadat ze uit de Tweede Kamer was vertrokken, was ze jarenlang voorzitter van de Sociaal-Economische Raad. Inwoners van Overasselt en Nederasselt kunnen aan het einde van de middag naar een speciale bijeenkomst van de gemeente. Ze worden dan bijgepraat over het schietincident eerder deze week, waarbij een bewaker werd doodgeschoten en twee agenten gewond raakten. Bij de bijeenkomst zijn er onder meer mensen van de politie en slachtofferhulp. En allerlei instanties, zoals de Inspectie Gezondheidszorg, wisten jaren geleden al dat massadonor Simon veel meer kinderen op de wereld had gezet dan mag. Maar ze zeiden er niks over. Nieuwsuur heeft dat uitgezocht. De instanties bespraken de zaak met het ministerie, maar de ouders van de kinderen werd niks verteld. Gaan we naar het weer. Het is onstuimig met aan de kust een stormachtige wind. Verder gaat het regenen. Vooral in het noorden kan het echt flink plensen. Het wordt niet koud, 20 tot 24 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
1: En dan de files voor deze vrijdagmorgen. Rick, waar staan ze?
2: Ja, begin op de A7 Groningen-Heerenveen bij Drachtencentrum 16 minuten. Dan de A7 Hoorn-Zaanstad bij Purmerend Noord. Afgevallen lading, de vertraging 22 minuten. En de laatste is de A58 Breda-Tilburg bij Bavel. 10 minuten.
3: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
4: Schat?
2: Mm-hmm.
4: Zeg, ik ga even boerzoekvrouw in bad kijken.
2: Boerzoekvrouw in bad? Hé, hey, ze verzinnen steeds gekkere dingen. In bad.
4: Mafkees.
5: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk overal in huis. Dus ook in bad. NL Ziet. Slim bekeken.
6: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
5: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
7: Vlieg door je tijdlijn. Dansend online zijn. Oma, altijd dichtbij met Vodafone.
8: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
10: Dames en heren, de daluren beginnen.
12: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met NS Flex Dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
8: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
31: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.
32: 538. Welkom thuis bij Radio 538.
31: Met vanaf maandag
32: de 90s en zeros op 538.
31: Stemmen op je favoriete 90s en zeros hits. Doe je op 538.nl.

0: vond het, het teamwork, daar ben ik het meest blij mee. In heel goed samen uitgevoerd. Met heel veel passie en inzet. En dat was geweldig om te zien.
1: De lach uit je dashboard.
2: De 538

0: Hey, lekker. One Republic weer eens op de radio om 11 over 9. Dit is de ochtendshow van 538, waar zometeen nog een minuut lang JBL partyboxen te verdienen zijn. En dan is het niet zo'n klein speakertje dat je op de tafel zet. Maar,
1: nee.
0: Nou, er zitten wieltjes onder.
2: Kijk, en dan zitten er denk ik ook van die lampen in, toch?
1: Ja, dat vind ik zo leuk.
2: Ja. Ik heb zo'n ding thuis staan, daar komt een geluid uit, jongen.
0: Niet normaal. Dat is echt.
2: Tegenwoordig heb je ook, laat maar zeggen, elk voetbalteam heeft eigenlijk ook wel zo'n speaker. Die neemt je mee naar het veld
1: op,
2: voor de warming-up. En daarna in de kleedkamer gaat die ook aan. Iedereen heeft, elk team heeft wel zijn eigen speaker.
0: Ja, dat is gewoon een tof ding om te hebben. Ook als je een keer tuinfeestje hebt of zo. Dan zet je dat ding lekker buiten. Is ook leuk voor de buren. die gaan we straks weggeven een kwartier lang. Peter Heerschop, tegenwoordig op de vrijdag bij ons. Dus die hoor je zo meteen met, zijn. Ik denk een beetje terugblik op wat er de afgelopen week allemaal is gebeurd.
2: Zeker.
0: En dan valt er ook nog in begin de dag met een mooi bedrag geld te verdienen met deze stem.
3: Relight My Fire is misschien wel een hele mooie.
0: Ja, wie?
2: Oh, dit is er in de categorie. Ik weet hem wel, ik weet hem niet.
1: Ik weet hem absoluut niet.
0: Nee?
3: Relight My Fire is misschien wel een hele mooie.
2: Ja.
0: Herkenbare stem.
2: Ja,
1: ik
2: denk zeker.
1: Ik weet hem.
0: Herkenbare stem. Ja. 0909-3000-538. Dus 0909-3000-538. Wie heeft dit gezegd?
3: Relight My Fire is misschien wel een hele mooie.
0: Bel maar als je het weet.

0: Nou dan, home bij 538. Wat is er? Is iedereen een beetje... Oh, ik zie Florentien, die rent hier opeens. Iedereen is in paniek, iedereen is gek. Wij spelen het spel Begin de Dag met een Mooi Bedrag. Dat is geen verrassing, dat doen we iedere dag op dit tijdstip. Wel een beetje een gekke opgave vandaag.
1: Relight My Fire is misschien wel een hele mooie.
0: Want heeft deze persoon iets met muziek? Hij spreekt er wel over, maar wie

0: met het weekend in zicht is dat helemaal geen vervelend iets om een beetje geld te winnen op de radio. Henry, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij gaat een poging wagen om de oplossing te geven als het gaat om de stem van vandaag.
1: Ja, wie weet, hè.
0: Nou, zeg het maar.
1: Ik denk Dinant Hoestos.
2: Relight My Fire, misschien wel een hele mooie.
0: Ja, die klinkt ietsje anders, dacht ik. Het is niet goed, Henry.
2: Oh, man.
1: Ja,
2: dat
1: is jammer.
0: Ja, zonde man. Erwin, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Hi. Ja, hi Erwin. Wie zoeken wij?
3: Volgens mij is het Valentijn Driessen.
0: Valentijn Driessen?
4: Valentijn.
2: Relight My Fire, ja, dat is wel een hele mooie.
0: Ja, lijkt hij wel inderdaad op, maar het is niet goed.
2: Nee, niet goed.
3: Hey, ja, jammer.
0: Spijtig. Paul, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Hey,
5: goedemorgen.
0: Wie zoeken wij?
5: Hey. Ja, ik heb het vermoeden dat het Douwe Bob is.
0: Douwe Bob. Was hij Bob van de week nog?
4: Ja.
0: Ja, het zou kunnen.
2: Relight My Fire, misschien wel een hele mooie.
4: Nee, deze klinkt wat meer in het laag, hè?
0: Ja. Ja. Jeannette, ja. Goedemorgen.
6: Goedemorgen.
0: Hi, hi, Jeannette.
6: Hi.
0: Zeg het maar.
6: Joost Eerdmans.
0: Joost Eerdmans, van Ja 21.
6: Klopt.
0: Ja. Ja, dat zou best kunnen.
2: Relight My Fire, misschien wel een hele mooie.
0: Het is helemaal mooi. Je luistert heel vaak naar dit programma, joh.
4: Zeker, zeker. Ja. Ook wel van wat advies, hè?
0: Ja.
7: Nou.
0: Oh, Flow! Oh, Flow! Oh,
8: niet verkeerd. Het is hartstikke lekker, man. €250.
0: Waar zeg ik? Hoef jij je niet voor te schamen?
7: €250.
0: Hallo, Jeannette.
6: Mooi, leuk. Ja,
0: ja, ja, ja, ja. Ja, we dachten heel even, die is ondertussen wat anders aan het doen. Maar,
7: ja.
6: Nee, geweldig.
0: Leuk, hè? Ja, wat ga je er allemaal mee doen?
6: Superleuk. Oh, ik ga dadelijk op vakantie, dus komt goed van pas.
0: Maar dadelijk als in vandaag?
6: Als in vandaag, vanmiddag vliegen.
0: Wat
6: heerlijk
0: goed, joh. Hoe laat? Ja, waar ga je heen?
6: Ik ga samen met mijn man naar Madeira.
0: Het Bloemeneiland.
4: Het schijnt prachtig te zijn.
6: Ja, het Bloemeneiland.
0: Ja, daar zeg je heel graag een keer naartoe. Ben je er wel eens geweest?
6: Ik ga voor de 7e keer, dus.
4: Zo.
0: Ja, en bevalt het daar?
4: Hebben ze de wifi?
6: Ze hebben zeker wifi, hebben alles.
4: Dat is even belangrijk.
0: Maar ga je ook elke keer naar hetzelfde hotel of appartement? Of?
6: Nee, elke keer een ander hotel.
4: Ja, dan heb je ze denk ik alle 7 nu al gehad.
0: Ja, zo groot is het toch
6: niet? Nee, dat valt wel mee hoor, er zijn er genoeg. Dus er is keuze
4: En hoe
6: genoeg.
4: Is het weer daar nu nog?
0: Ja, ik denk zonnig.
6: Het weer is daar 27 graden, met een zonnetje aan.
0: Goed, Jeannette, wat heerlijk, wat een fijn vooruitzicht zeg.
6: Ik kan een beetje zon hierheen sturen voor
0: doe
6: jullie.
0: Maar, als je dat zou willen doen, heel graag. Nou, heb een mooie vakantie dan.
6: Dankjewel. Jullie bedankt en Flo gefeliciteerd.
0: Dankjewel.
6: Een heel goed weekend.
0: Ja, dank je. Jij ook. Jeannette, die hier gewoon even €250 wint. En dat

0: Ja, dus het is eigenlijk een hele simpele deal die we met elkaar maken. Wij gooien zo meteen een minuut lang de telefoonlijnen open op 0909-3000-538. En als jij op de radio komt en je naam en je woonplaats noemt, dan is die speaker, die partybox, die is voor jou.
1: Ja, en dat is ergens tussen 22:30 en 21:45.
0: Ja,
1: niet dat je ons vastpint op 945-00-00-00.
0: Nee. Kan ietsje eerder zijn.
1: Het is een beetje, hè?
0: En we moeten namelijk een hoop doen nog het laatste uur van dit programma.
1: Oh.
0: Laatste half uur. Maar we hebben zo meteen Peter Heerschop dus. Even bellen met Peter. Hebben we nu al zin in. En een minuut lang jouw kans op zo'n partybox. Dan ga je met geweldig geluid het weekend in.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook van weer?
2: Nu standaard bij Ziggo. In elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Alles waar Nederland over praat, bespreken we in de nieuwe talkshow Buzz. Van viral topics...
5: Het gaat online dus helemaal los.
4: ...tot de meest juicy gesprekken. Met Iris Enthoven, Wiesje Hille en de meest spraakmakende online gezichten van nu. Buzz, de groepschat van Nederland. Vanaf maandag 7 september om 7:15 bij Net5.
6: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008, of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint, op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
7: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
8: Bij Ecoplaza is alles luchtvrachtvrij. Niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. Ook niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
10: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.
11: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
12: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
11: Professionele check van jouw bestand door grafisch experts. Dat is de kracht van online. Met de service van Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
13: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
14: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
15: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
16: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
17: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
3: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AHA Bakkersbrood Oerdecem Eiwitrijk. Voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
18: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
19: Wow.
18: Kost je maar 3 minuten.
19: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
18: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl. Let's
20: go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
21: Nieuw bij 24 Kitchen. Ramon Brugman is terug.
22: Ja, geweldig hè.
21: Met een nieuw seizoen van Ramon's Buitenkeuken.
22: We gaan fantastische gerechten maken. Uit de oven, van de barbecue. Allemaal gerechten die jij ook thuis kunt maken.
21: Het nieuwe seizoen van Ramon's Buitenkeuken. Elke werkdag bij 24 Kitchen.
22: Aan tafel!
23: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
0: Ja, goedemorgen. Vandaag in het westen van het land. Code geel, die is momenteel van kracht. Tegen het middaguur zou die moeten worden opgeheven. En dat heeft alles te maken met de stevige windstoten. Verder vandaag in het noorden veel regen, 19 graden. In het midden en zuiden van het land, daar is het droger. En dan tikken ze de 24 graden aan. Het staartje van de vrijdagochtendspits, Rick.
24: Begin op de A7, Hoorn-Zaanstad bij Purmerend Noord. 23 minuten vertraging. A12, Arnhem-Oberhausen bij Duitsland 17. En de laatste is de A12, Utrecht-Den Haag. Bij Woerden liggen voorwerpen op de weg. We halen het, mannenmacht halen we het weg. En de vertraging 8 minuten.
0: 2:30. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Flo, goedemorgen.
25: Goedemorgen. Massadonor Simon blijkt al jaren op de radar te staan bij de inspectie gezondheidszorg, meldt Nieuwsuur. Ze wisten dat hij veel meer kinderen had dan mocht, maar hebben dat niet gedeeld met de ouders. En dik een week na de overstromingen in Nepal hebben reddingswerkers 2 mensen uit een tunnel gered. En het zoeken gaat wel verder, want er zouden nog 10 mensen in vastzitten. En de huren zijn het afgelopen jaar opnieuw gestegen, maar minder hard dan in de jaren daarvoor. Vooral mensen in Overijssel en Noord-Brabant betalen meer, terwijl in Friesland de stijging het minst is.
0: Voor de laatste keer zometeen in de ochtendshow Win It in a Minute. We gaan straks voor deze vrijdagochtend jou trakteren op J.

0: Oh, wat lekker zegt Toto. Pamela hier bij 538. Wij zijn volgens mij wel op het punt aangekomen dat wij de lijnen zo dadelijk open kunnen stellen. Voor de laatste keer is dat. We gaan weer een potje Win It in a Minute doen. De afgelopen twee weken hebben we ontzettend veel mensen blij kunnen maken in die minuut met prijzen. En dit is de laatste kans om in die minuut iets moois te verdienen. Wij hebben vanochtend gekozen, en dat is ook een beetje omdat we wisten het weekend zit eraan te komen.
1: Feest!
0: Ja, inderdaad. Ja. Feest. De JBL Partybox. En dit is een flink exemplaar. Wieltjes zitten eronder, zodat je hem niet hoeft te sjouwen, maar je kan hem gewoon verrijden.
1: Ja, er zit ook zijn hengsel aan. Laat me zeggen die je ook aan je koffer hebt. Die hou je eruit en dan rijden ze achter je aan.
0: En ik heb al in de app een heleboel mensen geappt. Dit zou heel tof zijn voor het voetbalteam van mijn zoon, van mijn man. Ja, ja. Het voetbalteam dat ik train. Er zijn een hoop...
1: Het is populair op de, bij de teams.
0: Maar het is blijkbaar echt een voetbaldingetje dus.
1: Ja, bij de hockey zie je
0: hockey
1: dat niet.
0: Ook, hoor. Nee, ja, ja. Ik heb alleen maar voetbalteams in de app.
1: Voetbalding.
0: Ja, blijkbaar.
2: En bij waterpolo.
1: Nou, voor mij zijn die dingen namelijk wel spatwaterdicht.
0: Zeker, dat wel. Kan hij ook in het zwembad. Tenminste, daarnaast. Via 0909-30538 gaan wij zo meteen de lijn openstellen. Ben je op de radio, dan noem je even snel je naam en je woonplaats en dan gaan we door naar de volgende. Laten we het nog even één keer uitleggen. Nieltje, kan het zo mooi verwoorden?
1: Nou, wat we eigenlijk altijd zeggen, normaal bij een spelletje speel je vaak tegen elkaar, maar nu speel je met elkaar. Dus hoe sneller jij bent, des te meer kandidaten gaan er uiteindelijk winnen. Dus probeer nou niet te vertragen, niet lang stil zijn, gewoon naamroepen. Dus, hoe sneller het gaat, hoe meer mensen we gelukkig kunnen maken.
0: En als je nou twijfelt van ben ik op de radio, noem gewoon je naam. Gewoon je naam noemen.
1: Non-stop.
0: Florentien, ben jij er klaar voor?
3: Zeker.
0: Mooi, dan ga jij zometeen voor de laatste keer aftellen. Dan noem ik nog één keer het telefoonnummer. 0909-30538. 0909-30538. Het telefoonnummer voor Win It in a Minute. Flo, ga je gang.
3: 3, 2, 1.
0: 538, goedemorgen, met wie?
4: Met Sjoerd.
0: Sjoerd, je wint een box. Gefeliciteerd, 538, goedemorgen.
5: Met Jolanda Louis uit Hoeflaken.
0: Hij is voor jou, Jolanda. Gefeliciteerd. 538. Goedemorgen.
5: Met Wendy uit Hekelingen.
0: Wendy, ook voor jou een box. Gefeliciteerd. 538. Goedemorgen.
6: Martin.
0: Ja, Martin.
6: Rotterdam.
0: Hij is voor jou. Gefeliciteerd. 538. Goedemorgen.
6: Hartstikke bedankt.
0: Alsjeblieft. 538. Goedemorgen.
6: Kokkie Den Haag.
0: Hey, Kokkie Den Haag. Je wint een box. Gefeliciteerd. 538. Goedemorgen.
7: Henry, Andijk.
0: Henry, ook voor jou. 538. Goedemorgen. Met wie?
7: Met Richard van Zelland uit Vierrecht.
0: Ja, Richard, je wint een box. Gefeliciteerd. 538, goedemorgen.
7: Ja, super.
0: Met wie, 538?
7: Kees Oosthout.
0: Ja, Kees, ook voor jou. Gefeliciteerd. 538, goedemorgen. Ik heb je niet verstaan, maar je wint een box. Gefeliciteerd. 538, goedemorgen. Met wie?
8: Rob uit Wormen.
0: Rob, gefeliciteerd. 538, goedemorgen. Met wie?
9: Pieter.

0: Emma Minnetka.
1: 538, goedemorgen, met wie?
2: Pieter uit Westbroek. Pieter uit Westbroek.
1: Ja, Pieter, gefeliciteerd. Je bent de laatste. Nou, volgens mij hadden we een aardig lijstje.
3: Zeker.
4: 11, denk ik. Ik had er 11.
3: Ja, geloof het ook, ja. Sjoerd, Jolanda, Wendy, Martin, Kokkie, Henry, Richard, Kees. En toen iemand die we niet konden verstaan.
4: Russel?
1: Nou, bellen
3: we
1: toch.
3: Rob en de laatste was volgens mij Pieter.
1: Ja, Pieter. Ja. Je bent de laatste.
2: Oh, dat is mooi.
1: Ja, dat is. Wat ga je doen met de partybox?
2: Nou, ja, dat weet ik nog niet. Nee. Ik denk heel veel leuke dingen.
1: Maar het is niet dat jij met een speciale reden hebt gebeld. Je denkt gewoon van, joh, er valt wel te verdienen. Ik probeer hem daar weg te slepen.
2: Ik stap in de vrachtwagen en ik hoor jullie oproepje. Ik denk bellen en we proberen het.
1: Nou, hey. Jongen, van harte gefeliciteerd en ontzettend veel plezier ermee. Hij komt zo snel mogelijk je kant op.
2: Ja. Dankjewel.
1: Goed weekend. En dat zeggen wij ook tegen al die andere winnaars. Ja. Wij gaan contact met jullie opnemen. En de box is onderweg. Nou, wat leuk zeg. Een goede score vanochtend.

0: Satisfy. Ja, ik zit even te kijken hier. Het is 12 minuten voor 10. Ik moet helemaal wennen aan. Want het is nu sinds vorige week. Is natuurlijk. Is Peter. Die is verplaatst.
1: Het voelt voor mij zo vertrouwd.
0: Nou, dat is het gekke. Het is wennen, maar het is ook meteen weer dat je denkt: van ja, dit is eigenlijk wel zoals het hoort.
2: Ja.
0: Wij bellen voortaan op vrijdag met Peter.
3: Even bellen. Even bellen met Peter.
4: Hallo! Hallo!
1: Ja, Petertje!
0: Goedemorgen!
4: Ja, ik vind het fijn dat er op vrijdag wordt gebeld.
0: Ja, dat geloof ik, ja.
4: Ja, dat geeft ook een heel andere week. Want dan ben ik daar de hele week mee bezig. Dan denk je, oh, vrijdag gaan ze bellen.
0: Ja, ja. Nou, ja, jij belt ons eigenlijk, hè? Maar...
4: Ja, zo zou je het kunnen zeggen. Ja, ik heb hier wel vaker last mee gehad met dit soort dingetjes. Van, doe dat nou niet en zo. Hey, maar ik hou gewoon vol, dus ja, het maakt mij niet uit.
0: Nee.
4: Hey, maar eerst eventjes, wat een feest, toch?
1: Enorm feest.
4: Ja, Florentien. Ja. Gefeliciteerd. Ja, Florentien.
5: Dankjewel.
4: Koningin van het ochtendnieuws. Ah. Diva van het duiden. Stem waar je wakker voor wil worden. Zij die de meneertjes tegengas kan geven. Het open boek, de twijfelaar. Barones van de bloeddruk. Zuster van de zachte dwingende waarheid. Groothertogin van de gewenste chaos. The artist formerly known as gewoon Florentien. De vrouw die een geheim kan bewaren. Maar niet zo lang. Mevrouwtje 538. Mijn heldin.
0: Ja.
4: Zij is jarig. Gefeliciteerd.
5: Ah, lief,
4: ja, ik hoop dat het een hele mooie dag wordt. Maar ja, omdat het nu op vrijdag is, kan ik eventjes terugkijken op de week ook.
0: Ja, heerlijk. Doe maar.
4: Want het was natuurlijk een...
0: bewogen.
4: Ja, ja. Ik begin bij maandag. Het was natuurlijk een compleet gestoorde sportweekend. Er klopte niks van. Want alles en iedereen die altijd wint, die deed dat opeens niet. Bijvoorbeeld bij hockey.
1: Ja.
4: De mannen op de WK voor het eerst in 20 jaar niet op het podium. Verloren in de halve finale van Spanje. In de troostfinale verloren van Argentinië. Moet je nagaan. Dan speelde Messi nog niet eens mee. En nog erger, bij de vrouwen. Die zijn al zo'n beetje ongeslagen sinds wij als mensen voorover gebogen met een stok zijn gaan lopen. Nederlandse hockeyvrouwen, die winnen altijd. Je moet het vergelijken met korfbal. Stel je voor dat het Nederlands korfbalteam een keer met minder dan 25 doelpunten verschil wint. Is ondenkbaar. En de vrouwen verloren dan ook nog eens van Argentinië. Dat maakt het nog erger. Met voetbal verliezen we ook altijd van Argentinië. Nou ja, twee keer niet. We wonnen één keer in 1974, maar ja, toen hadden wij Cruijff. En één keer in 1998 met die goal van Dennis Bergkamp.
0: Oh.
4: Ja, met het verbaal klaarkomen van Jack van Gelder. Nou, dat is lang geleden, want het was in de tijd dat Jack nog verstandige dingen zei op social media. Nou, nog zoiets. Bij de ronde van Spanje is Pogacar naar een val uitgestapt. Nu wint een ander de ronde en dat kan niet, want waar Pogacar start, wint hij altijd. Ja, of Mathieu van der Poel, maar die werd 30ste bij de WK mountainbike. Ik vond dat een hele rare sport. Dinsdag ook heel raar. Bij de US Open Tennis hebben twee Nederlandse mannen zich geplaatst voor de tweede ronde.
0: Nooit gebeurd.
4: Ook in de tweede ronde Carlos Alcaraz. Na lang blessureleed is hij er weer. Carlos legde uit dat hij onder andere een maand zijn rechterarm niet kon gebruiken. Dus dan speelde hij met links. En dan was het net of een andere deed. Nou, dan botox, andere fillers. Hebben jullie daar wel eens wat van gebruikt? Fillers,
0: nee,
4: botox?
0: Nee.
5: Ik heb wel eens botox gebruikt.
4: Ja,
5: maar dat... niet veelvuldig of zo.
4: Ja, nee, goed. Maar bij de introductieweek van studenten in Amsterdam werd gevraagd wie erover nadacht om binnenkort iets in het gezicht te laten spuiten. 48% zei ja, maar toen ging het over botox. En bijna 10% zegt daar voor hun 25ste voor open te staan. Voor hun 25ste, hoezo? Hoeveel rimpels heb je voor je 25ste? Opgeteld zijn er naar schatting 910.000 gezichtsvullende behandelingen per jaar. Dat lijkt veel, maar een aanzienlijk daarvan is alleen bij Gerard Joling. Zelf ben ik voor het tv-programma Mannen van een Zekere Leeftijd op mijn 50ste naar een cosmetisch chirurg te gaan om te vragen om mijn rimpeltjes wat op te vullen. Die keek even, die zei, nou, dan had je wel wat jaartjes eerder moeten komen. En hij verwees me naar de praxis waar die week de alabastine in de aanbieding was. Nee, kijk, ik heb niks tegen mensen die fillers gebruiken. Dat mag. Je laat ook je tanden recht zetten. Waarom dan niet de rest eromheen? Enige wat ik niet begrijp zijn de lipfillers. Kijk bijvoorbeeld naar B&B voor Liefde. Nou, wie het ziet, meer hoef ik niet te zeggen. Degenen die kijken weten over wie ik het heb. Lipfillers zijn nog erger voor een dove partner, want dan klinkt al het liplezen als schreeuwen. Wat ik wilde zeggen, vaak is er geen aanpassing nodig. Ben je gewoon mooi zoals je bent? Volgende week ga ik wel mijn kaak op twee plaatsen laten breken om een iets bredere kaaklijn in mijn gezicht te krijgen. Moet er even gebroken worden, is een dure grap. Maar als ik nu een misplaatste grap zou maken over Badr Hari, dan kost het me niks. Ja. Woensdag. Na afgelopen week werd me opeens iets duidelijk. Ik ben opgegroeid, zoals jullie misschien wel weten, in Bussum. Ja. Dat was toen nog een heel klein dorp. En ik weet nog dat ik in Amsterdam ging studeren en daar ook zou gaan wonen. En mijn moeder maakte zich ernstige zorgen. Amsterdam, zei ze, doe dat nou niet. Is zo'n grote stad en gevaarlijk. Dat zei ze. Oh, Amsterdam is zo gevaarlijk. Maar toen zei mijn vader, en dat begrijp ik dus nu pas, laat die jongen nou. Hij gaat naar Amsterdam. Hij gaat niet naar Overasselt. Nou, en toen begreep ik. Vannacht sloot de transfermarkt voetbal. Het is weer druk geweest. Erg druk, vooral bij Ajax. Die zochten na een zeer matig vorig seizoen een nieuwe keeper, 4 nieuwe verdedigers, 3 nieuwe middenvelders en 3 nieuwe aanvallers. Zeg maar een compleet nieuw elftal. Dat is gelukt. Wel de vraag aan de supporters om de stadionkoren te vertalen in het Spaans, Duits, Deens en Oekraïens, want anders verstaat niemand het op het veld. Donderdag Omroep Max ziet ook af van het uitzenden van het Songfestival. Baas Jan Slachter is duidelijk over de reden. Hij vindt het vooral kabaal, dat Songfestival. Het is een circus en af en toe ook een beetje vulgair. Dus zegt Jan, mijn doelgroep zit daar niet op te wachten. Het wordt voor hem een ander verhaal als er namens Nederland een afvaardiging komt van Willeke Alberti met een bewerking van het schitterende lied Karretje dat op de zandweg rijdt. Vrijdag, een bus met 150 leerlingen van het Groningse Werkman Stadslyceum is een dag eerder teruggekeerd van een schoolreis. Bijna de helft van de leerlingen bleek alcohol te hebben gedronken. Ja, dat is natuurlijk tegenvallend voor scholieren uit Groningen. Slechts de helft alcohol. Waar is die andere helft nog mee bezig? Je komt naar Groningen. Nou, Groningen is Groningen niet meer. Ik begrijp het allemaal niet meer. Vrienden, vriendin, bedankt dat ik weer even mocht bellen. Ik hoop dat de rust in Overasselt weer terug is. Dat de neergeschoten agenten aan de betere hand zijn. Dat Botik van de Zandschulp nog verder komt op de US Open. Dat Ajax PSV morgen eindigt in 7-6. En ik wens vooral Florentien een hele mooie dag vandaag.
2: Ah.
5: Dankjewel.
2: Tot volgende week, Peter.
4: Tot volgende week.

0: Coldplay, Higher Power. We zijn rond, jongens. Dit was hem, de ochtendshow voor deze vrijdag. Straks ontzettend veel plezier met Dennis, de 538 werkdag. Morgen het beste van de ochtendshow op zaterdagochtend en maandag. Dan zijn we er weer.
1: Hoppatee.
2: Heerlijk.
0: Fijn weekend.
3: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.
4: Welkom, welkom, welkom.
3: Welkom thuis.
4: Bij Radio 538.
3: Thuis.
4: Bij je vertrouwde 538-ochtendshow.
2: Er is één vogel die niet vreemd gaat, dat is de trekvogel.

0: vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen deze week topdeals op geselecteerde laptops van onder andere HP. En tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere e-spec. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
2: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm... of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf... of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
4: Dames en heren, de daluren beginnen.
5: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met NS Flex Dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
3: Stop de bezuiniging. Doe mee. Ga... naar fnv.nl.
6: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
7: 6 BN'ers nemen het tegen elkaar op in de psychologische kennisquiz Dit weet jij niet. Hier draait het niet alleen om wat jij wel weet, maar vooral om wat jij denkt dat de ander niet weet. De BN'ers testen hun eigen kennis, maar vooral hun mensenkennis. Wie overschat zichzelf en wie onderschat de ander? Dit weet jij niet. Morgen om 9:30 op 6.
8: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken, zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
9: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife.
10: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
11: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwketen.
10: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
12: Get ready for the OG.
13: All y'all bitches wanna look like me.
14: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
15: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo Fish Cuisine, Viskraam of Fish & Fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
16: Hier wil je normaal gesproken niet terechtkomen. Toch ga ik, JJ Boske, vrijwillig naar binnen. Een dag achter de muren van een echte gevangenis. Je ziet het vanaf maandag op Kijk en het Day One YouTube kanaal. Lijkt werken in de gevangenis jou ook interessant? Kijk op werkenbijdji.nl en ontdek jouw mogelijkheden.
17: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
18: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
17: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
19: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
20: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
19: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
0: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
21: 538 Nieuws.
22: 10 uur.
23: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Massadonor Simon blijkt al jaren op de radar te staan bij de inspectie gezondheidszorg, meldt Nieuwsuur. Ze wisten dat hij veel meer kinderen had dan mocht, maar hebben dat niet gedeeld met de ouders. Inwoners van Overasselt en Nederasselt kunnen aan het eind van de middag naar een speciale bijeenkomst van de gemeente. Ze worden dan bijgepraat over het schietincident eerder deze week, waarbij een bewaker werd doodgeschoten en twee agenten gewond raakten. Bij de bijeenkomst zijn onder meer mensen van de politie en slachtofferhulp. En dik een week na de overstroming in Nepal hebben reddingswerkers twee mensen uit een tunnel gered. Het zoeken gaat verder, want er zouden nog tientallen mensen in vastzitten. Het weer. Het is onstuimig met aan de kust een stormachtige wind. Verder gaat het regenen. Vooral in het noorden kan het echt flink plensen. Wordt niet koud, 20 tot 24 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
24: Nou, dat was een onstuimige avond vanavond in Bergen natuurlijk met jouw verjaardag. Ja. Dat kan niet missen.
23: Ja, zeker. En het wordt spannend. Bergen live.
24: Ja, je mag op het podium staan.
23: Je mag op het podium.
24: Zeg je, hallo Bergen, hebben we er zin in? Ja. Nou, dan komt het helemaal goed. Dankjewel Flo. Dan de situatie op de weg. A7 Heerenveen Groningen bij Drachten Centrum. Daar is een ongeluk gebeurd. 14 minuten en de A7 Horen-Zaanstad. Droogte van Purmerend Noord 20.

0: Koninklijke Zeelandia Groep. Bij ons in de Vijver van Bedrijf. Zometeen.
1: De Staatsloterijshow is terug. Met grotere spellen, nog meer spanning en kandidaten die alles geven. Nog nooit waren ze zo dicht bij die 100.000 euro. En tegelijkertijd zo ver ervan af. De Staatsloterijshow. Morgen om 8 uur op 6.
2: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle deurkruk sets voor binnen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Nog 309.000.
4: Oké. Elektrisch en garantie?
5: 7 stuurder.
4: Alcantara bekleding.
6: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
7: Kijk eens, gevonden.
6: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
8: Astigmatisme. Nee, dat is geen nieuwe vorm van activisme. Maar je ogen kunnen wel protesteren. Omdat je hoornvlies niet perfect rond is. En dan kun je een bal als een ei zien. Bij iWish corrigeren we dat met cilinders in je glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij iWish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
9: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
10: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Multifly.
11: Welkom thuis bij Radio 538.
10: Met vanaf maandag
11: de 90s en Zero's op 538.
10: Stemmen op je favoriete 90s en Zero's hits. Doe je op 538.nl.

0: Zeelandia. Chris, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat leuk. Hoe lang zit je al bij Zeelandia?
1: Ja, nog heel kort. Nog maar 3 maanden eigenlijk.
0: 3 maanden? Ja, en het bestaat, ja. En het bestaat al sinds 1900.
1: Ja, ja, 125 jaar vorig jaar.
0: Ja, dat bijzonder hoor. En het zit nog steeds redelijk op dezelfde plek, toch?
1: Ja, ja, het zit in ieder geval, het hoofdkantoor zit nog steeds bijna in hetzelfde straatje.
0: Ja, Schouwen-Duiveland.
1: Ja.
0: Wat leuk. Hé, hey, met hoeveel mensen werk je daar, Chris?
1: Op de afdeling of
0: ja, de afdeling.
1: Nee, op de afdeling zijn we met ongeveer 15 man.
0: Oké, okay, wat leuk, wat leuk. En wat is jouw functie binnen het geheel?
1: Ik ben controlebakker op de afdeling brood. Dus alle poeders die in de fabriek gemaakt worden, daar maken wij brood van. En controleren wij of dat goed genoeg is om verkocht te worden.
0: Wat is je favoriete brood eigenlijk? Ben ik benieuwd naar, als jij bij Zeelandia werkt.
1: Ja, we hebben een vierkornbrood. Het is met vitamine C in. En daar komt dan een laagje decoratie griesmeel op voor een extra krokant laagje. Ja, die is erg lekker. Ja.
0: Ja, plak je geitenkaas met truffel en ben ik helemaal blij.
1: Ja, precies.
0: Wel, wat goed. Hey, ja, Chris, wij sturen taart richting Koninklijke Zeelandia. En die prijs wordt verzorgd door je nieuwe vrienden van Multifly.
1: Oh, super, dankjewel.
0: Ik zal vragen of ze een extra krokant laagje doen voor Zeelandia.
1: Ja, doe maar.
0: Gaan we dat even regelen. Mooie dag daar vandaag, hè?
1: Dag, doei.
0: Fijn weekend.

0: You feeling me?
1: Af de hovenier uit Eerbeek, die stuurt een appje. Dennis, het snoeit de heg toch lekkerder met de hits van 58. Nou, dankjewel, Ab. Mooi weekend vast. De vijf van het bedrijf, Justin Timberlake. Rock your body. Koninklijke Zeelandia, vandaag bij ons te gast. In de vijf van het bedrijf. Denk je, hé, wat leuk? Ik wil ook meedoen met de vijf van het bedrijf. Zijn jullie op kantoor inmiddels meer vrienden dan collega's? Meld je dan nu aan met de 58-app. Regel ik je de gratis slagroomtaart. Van de vrienden van Multifly. App het maar met de 58-app als je mee wilt doen met de vijf van het bedrijf. Dit is Damiano David, The First Time.

0: Je hoort ze tijdens een barbecue in de tuin.
1: En op de camping in Frankrijk.
0: De hits uit de 90s en zero's zijn nog steeds overal.
1: En je hoort ze allemaal in de 90s en zero's top 53.

Nieuwsflash! FOMAR maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij... FOMAR.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op Pearl.nl.

0: pas op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
1: Loco.
2: De Lulu.
1: Gek.
0: Dus sprint terug voor een Brown Nevo scheerapparaat voor €599. Mediamarkt.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Deze week is het de week tegen kanker.
5: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
6: Jij waarschijnlijk ook.
7: Iemand die je dierbaar is.
8: Of was.
7: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
8: en de beste zorg.
7: Voor wie geef jij?
9: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
10: KWF. Tegen kanker voor het leven.
0: Krullenbollen naar Kruidvat. Nu alle verzorging van She Moisture voor zachte, gehydrateerde krullen voor maar een tientje per stuk. Zulke mooie krullen heb ik nog nooit gezien.
11: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen kanker?
9: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
10: KWF. Tegen kanker voor het leven.
12: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
13: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
14: DJ'en op een festival. Skydiven. Roadtrippen door Albanië. Varen. Hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
15: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: Juist de potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
2: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
3: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
2: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
5: Binnen 1 minuut
4: meer muziek
5: tijdens de 538 werkdag.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Korenlanders vloerbroden 1 plus 1 gratis. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee, Plus.
7: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
8: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.

0: gezellig dat ik allemaal... Ik zit even de appjes te lezen natuurlijk. Mensen aan het werken, mooie foto's van de hijskranen, de bouwplaatsen, de kantoortuinen in Nederland. Een schildersbedrijf had zich aanmeld voor de vijf van het bedrijf. Mijn collega is mijn beste maat, ik wil me aanmelden. Wacht, even een heftig muziekje erbij. Pas wel een beetje bij de bewolkte dag en een beetje regen natuurlijk. We nemen vanzelf even contact op. Als je mee wilt doen met de vijf van het bedrijf, dan app je gewoon even met de 58-app naar de studio. Regelen wij de gratis slagroomtaart. En de muziek natuurlijk, die je zelf indient. Ja, hoewel je zou denken dat alles wel over het leven van Taylor Swift, die je net hoorde, op straat ligt als het gaat om haar privéleven. Er zijn nog steeds heel veel bladen en van die gossip sites die over haar leven in de schijnwerpers willen schrijven. De laatste liep een journalist van muziekblad Rolling Stone een dagje met Taylor Swift mee. En dat was uitgerekend de dag waarop Taylor betrokken raakt bij niet één, maar twee auto-ongelukken.
1: I got in two car accidents. With him in the car. I was fully panicking and when we got sideswiped, I think he screamed out something like, I have a new baby at home.
0: Ja, één ding is zeker, je weet wel als je in de buurt bent van Taylor, dat je wel even all-risk verzekerd moet zijn. Lijkt me wel handig in ieder geval.

0: Katy Perry, als een tiger roar.
1: 58 werkdag.
0: Ja, terwijl ik appjes krijg vanuit de Fuerteventura, lekker in de zon, in de branding. Dankjewel voor de foto, Helene, we zijn niet jaloers, maar ja, benijden je wel een beetje. En natuurlijk de 90s en Zero's top 58 vanaf maandag. En je kan nog even stemmen via 58.nl. Ik kreeg net bijvoorbeeld een appje van Michael. Dit is ja een van mijn Zero's herinneringen. Aggressive Sweet Goodbyes. Ja, goede plaat natuurlijk. Ik dacht zelfs ineens vanmorgen dacht ik aan Train Drops of Jupiter. Vind ik ook zo'n liedje wat er gewoon in moet. Of bijvoorbeeld Mark Ronson, Amy Winehouse, Valerie en Alicia Keys met No One of de Bumfunk MC's. Stemmen maar via 58.nl. De 90s Zero's top 58 vanaf aanstaande maandag. En dit is Cameron Whitcomb, Medusa.

0: Ja, ik bewaar toch echt warme herinneringen aan de stem van Lionel Richie. All Night Long, die natuurlijk liedzanger geweest van de Commodores onder andere. Ja, die plaat Night Shift bijvoorbeeld. Ik weet nog, als jongetje, Elfstedentocht, 1985, Evert van Benten won hem. 'S Nachts om 4:15 je radiootje op je horloge aan en dan genieten van de stem van Lionel Richie. Momenten die je nooit meer vergeet. Fantastisch. Lionel Richie, All Night Long op 58. Richting het weekend met onder andere nieuwe ronde Stop or Go zometeen. Teddy Swims in de line-up, ook Basto als Dance Smash Classic. En uitgenodigd voor het nieuws. Ja, ik zou willen zeggen, the one and only, the holy... Esther, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat heb je in petto voor ons?
1: Ja, er zijn problemen rond jouw goudgele rakker.
2: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken, zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van 400 euro. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma-salades 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
6: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: De Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
10: De mega jackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
11: Jongens, eten!
12: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
13: Al heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad.
14: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
15: Alles gaat tegenwoordig zo snel kapot, joh. Op het werk is het niet anders. Ik scheur elke maand door mijn kleren.
16: Oh ja? Dan werken jullie zeker niet met Blokledder.
17: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
18: Bij Ecoplaza geven we al onze boeren een eerlijke prijs. En niet een paar. En gaan wij 100% voor biologisch. En niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
19: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
20: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.
21: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
0: Hey.
1: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
0: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
1: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
22: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet, slim bekeken.
23: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde. Met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
22: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
24: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
25: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
24: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
25: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
24: En als je voor jezelf werkt?
25: Ook gewoon 1 factuur per maand.
24: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
25: Mm-hmm.
24: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
26: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
27: 538 Nieuws. 11 uur.
28: Goedemorgen, ik ben Esther Dijkstra. In een huis in Eerbeek onder Apeldoorn is vanmorgen een dode gevonden. Volgens regionale media gaat het om een kind. Er is ook iemand opgepakt, die was in hetzelfde huis. Volgens omwonenden woont in het huis een gezin. De politie denkt aan een misdrijf en heeft voor onderzoek de straat afgezet. Op de eerste dagen dat het kon is iets meer dan 140 kilo vuurwerk ingeleverd. Door het hele land zijn er speciale inzamelpunten van de overheid waar je vuurwerk af kunt geven. Die zijn er nog tot begin oktober. Bij de komende jaarwisseling is voor het eerst al het vuurwerk in het hele land verboden. Inwoners van Overasselt kunnen bellen met een speciale informatielijn van de gemeente. Die is bedoeld voor mensen die vragen hebben over de gebeurtenissen rond de schietpartij van afgelopen dinsdag. Eind van de middag is er ook een inloopbijeenkomst. Bewoners worden daarbij gepraat en kunnen in contact komen met hulpdiensten en slachtofferhulp. En werknemers van bierbrouwer Heineken gaan staken. Ze leggen maandag voor 3 uur lang het werk neer. Ze zijn het niet eens met de plannen van het kabinet om tekorten op sociale zekerheid. De bezuinigingen zijn voor een deel al geschrapt, bleek uit gelekte Prinsjesdagstukken. Maar de vakbonden willen dat ze helemaal van tafel gaan. Ik heb het weer nog voor je. Het is bewolkt en vanuit het noorden trekt de regen over het land. In het zuiden is het nog wel lange tijd droog. En het wordt 20 tot lokaal 25 graden. En tot zover het 538 Nieuws.
29: Ja, S, dankjewel. Dan 538 Verkeer. A7, Heerenveen, Groningen, Drachtencentrum, 21 minuten. A7, Horen-Zaanstad, bij Purmerend, Noord 8. En op de A12 Arnhem-Oberhausen bij de Duitse grens ben je 23 minuten langer onderweg. Snelheidscontrole, A2 Amsterdam-Utrecht, Apkoude, 37,8. De A4 Delft-Schiedam bij Schipluiden, 58,0. En op de A6 Emmeloord Lelystad bij Lelystad bij 83,8. Een nieuwe ronde Stop or Go, de Dance Smash Classic en ook The Weeknd. Vlak voor het weekend, je hoort ze zelf.
30: 18 plus, speel bewust.
0: Ja. Echt serieus?
31: Zo.
0: Oh, wat een geld.
32: 50.000, potverdikke me.
30: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
33: De Staatsloterijshow is terug. Met grotere spellen, nog meer spanning en kandidaten die alles geven. Nog nooit waren ze zo dichtbij die 100.000 euro. En tegelijkertijd zo ver ervan af. De Staatsloterijshow. Morgen om 8 uur op 6.
30: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
34: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
35: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en

0: Dus even bollen voor een swingende start.
1: Hijks werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
2: Welkom thuis bij Radio 538.
3: Met vanaf maandag
2: de 90s en zeros op 538.
3: Stemmen op je favoriete 90s en zeros hits. Doe je op 538.nl.
2: Happy Friday.
3: Dennis Rijen.
2: En hier is het geluid van de koffiegong. Tijd voor een driedubbele Johnny Bakker met The Weeknd.
3: Radio 538.
2: Dancing in the Flames.

0: Mr. Know-it-all, de vrijdag van 538. Zin in een dansje?
1: 538 Dance Smash Classic.
0: Ja, en een damp op de 538 Dance Smash Classic voor de vrijdagmorgen. En daarvoor vlieg ik je even terug naar 2011. Zonder een deuk in je vakantiedagen te slaan. Dat is ook wel handig. 2011, het jaar waarin Facebook niet meer weg te denken is. Twister nog niet hoe crimineel die Mark Zuckerberg eigenlijk is. Tegenwoordig zie je alleen maar illegale sigarettenadvertenties, illegale tv. Alles wat niet mag, doet Facebook. Maar ja, dat was het jaar dat we dat nog niet zo door hadden. Je kon ook nog prima met een iPhone 4 rondlopen zonder uitgelachen te worden. En het jaar waarin acteur Hugh Laurie als dokter Gregory House in die serie House, weet je nog wel, de ene na de andere medische puzzel oplost. En juist die dokter blijkt dus de inspiratie voor de 538 Dance Parel in de groenpaarse spotlight vandaag. Want de Basto brengt in 2011 Gregory's team uit zijn ode aan de eigenzinnige, chagrijnige dokter House. En die track begint dus oorspronkelijk als een klassiek stukje. Een beetje zo. Maar al snel krikt Basto de BPM's verderop. Hij heeft een tijdloze dance hit te pakken. Vandaag uit 2011, de Dance Smash Classic bij 538. Basto, dit is Gregory's Theme.

Vijfdaag Classic, Roxette en The Look. Terwijl ik een prachtige foto kreeg uit de buurt van Zwolle van Alexander. Die zit in een kraan altijd. Die stuurt de meest prachtige foto's door. Als ik zeg, gewaait het een beetje. Nou, ik sta vooral dwars op de wind. Mocht je ook in een kraan zitten. Ik ben gewoon benieuwd hoe dat dan boven, of dat een beetje heen en weer gaat, zeg maar, als je daar zit. Terwijl je luistert naar de hits van 58. Die geeft natuurlijk ook soms wat turbulentie qua bastonen en zo. Zometeen spelen wij hier een nieuwe ronde. Stop or Go, de vrijdageditie. Denk je, hey, gezellige ruier, even 100 euro meepakken, geef je dan nu vast op. Dat doe je door Go te appen met de 58-app naar de studio. Zet je naam er even bij, dat is handig. Dus je voornaam en Go met de 58-app naar de studio. 5 vragen binnen een minuut goed beantwoorden is 100 euro pakken zometeen in Stop or Go. En dit is nieuw.

0: Meld jezelf en een vriend nu aan op 538.nl. Luister naar ons, Bas en Dylan, bij Radio 538. Speel mee met de Ken Je Vrienden quiz en win 4 tickets voor de Vrienden van Amstel Live 2027.
1: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
2: Vrienden!
3: Proef de heerlijk frisse Amstel 0.0 uit Vriendschap Gebrouwen.
4: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
5: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
4: Stop de bezuiniging. Doe mee. Ga naar fnv.nl.
6: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
7: Deze week bij HEMA, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
6: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
8: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Er is altijd wat te beleven bij Star Channel. Voetbal.
10: I am Iron Man.
9: Je favoriete films. En Disney Plus hitseries. Volg je allemaal op één kanaal. Volg jouw Disney Plus series en films bij Star Channel.
8: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
11: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
12: Deze week in de bonus. Alle AH bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
13: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
14: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
15: Direct in Ahoy. De grootste hit van de band in een spectaculaire show. 13 tot en met 21 november in Rotterdam Ahoy. Mis deze megashows niet. Kijk voor kaarten op directinahoy.nl.
16: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
17: Hey, do you suck? Or do you chill your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
18: Binnen 1 minuut.
19: Meer muziek.
18: Tijdens de 538 werkdag.
20: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto.
19: Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
20: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
21: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
22: Lachend inslaan doe je bij Trekpleister. Nu Parodontax mondverzorging 1+1 gratis. Dan ga je echt van glimlachen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
23: Welkom thuis bij Radio 538.
24: Met Dennis Geijer.
25: Ja, ik zou willen zeggen, no fighting. No fighting. Shakira, hips don't lie.
26: Radio 538.
23: Vanaf maandag, de 90s en zeros top 538.
27: Stemmen op je favoriete 90s en zeros hits. Doe je op 538.nl.
25: No

0: Nou, een beetje nog goed voelde de zon op je huid. Die zomer van 26 voelt alweer eens lang geleden. Jonas Bloemelef, zomerbanger, The Edge of Desire. Stop or go. Hey Nadia, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen, hallo.
0: Hoofdreceptie bij een camping.
1: Jazeker, in de regen.
0: Ja, ja, precies. je woont in Rukven.
1: Jazeker, ja.
0: En wat ik grappig vind op de camping... jij zegt net, de grijze golf is begonnen.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, maar wat houdt dat in? De grijze golf is begonnen op de camping.
1: Ja, dat het hoogseizoen erop zit, dat de kindjes vertrokken zijn... en dat nu heerlijk, onze oude vandaag heerlijk komen genieten... van het nazomerzonnetje die het nog niet helemaal doet.
0: Oh nee, precies. Nee. Dus die zitten eigenlijk... Ja, zo zie ik dat dan voor me onder een luifel aan een glaasje sherry...
1: Dat, ja, met een lekker boek.
0: De klaverjassen met elkaar. Zeker. Ja, precies. Ja, heerlijk, wat heerlijk. Maar ja, wel gezellig publiek toch, die grijze golf,
1: absoluut,
0: denk ik.
1: Ja, ja,
0: precies.
1: Is altijd gezellig. Ja hoor, hartstikke lief.
0: Hé, hey, Nadia, nou gezellig dat je meespeelt met Stop or Go.
1: Ja.
0: Categorie algemene kennis. Ja, iedere vraag natuurlijk €20 waard. Je mag na iedere vraag weer stoppen. En het mooie troost-item wat we hebben is het 58 tosti-ijzer.
1: Die komt hier sowieso goed van pas.
0: Ja, precies. Dan kun je ook tosti's maken voor de grijze golf natuurlijk, hè? Dat is ook lekker.
1: Daarom.
0: Hey, Nadia, ben je er klaar voor?
1: Zeker, ja.
0: Oké, mooi. Let's go. Hoeveel vakjes heeft een standaard schaakbord?
1: Dat is 64.
0: Wat zei je?
1: 64?
0: Ja, dat is helemaal goed. Goeie antwoord. €20 in de pocket, dat heb je goed gedaan.
1: Lekker.
0: Ja, snelle denker. Stoppen, doorgaan, wat wil je doen?
1: Doorgaan.
0: Oké, vraag nummer 2. Wat is het kleinste even priemgetal?
1: Twee?
0: Wat zei je?
1: Twee.
0: Twee, zei je? Dat is het goede antwoord. Ongelooflijk dit. Zeg het maar, wat gaan we doen?
1: Ik ga stoppen.
0: Jij denkt, die vragen van die ruiers zijn veel te moeilijk vandaag.
1: Ja,
0: ik dacht, vrijdag makkelijke ronde. Nee, jij maakt het moeilijker. Ja, heel goed. Goed gespeeld, €40. Storten wij zo snel mogelijk op je rekening, Nadia.
1: Nou, hartstikke leuk. Leuk het weekend in.
0: Hey, dan kun je zeg maar in Klaviasclub de Grijze Golf toch wel weer een borreltje van doen.
1: Ik bedoel maar.
0: Heel veel plezier daar vandaag. Mooi weekend, ja. Mooi weekend vast en leuk dat je meespeelde.
1: Dankjewel. Fijne uitzending nog.
0: Groetjes. Hoi, hoi.
1: Doei, doei.
0: Dag Nadia. Hoi, hoi.

0: When I spent the summer on you.
1: Sam Veld, Lucas en Steve, I spent the summer on you. We gaan richting die Nines en Zeros lijst bij 58. En dat is leuk, want dan ben je gewoon een beetje in het archief aan het ploeteren. Ik kwam net bijvoorbeeld een zeer discutabele hit tegen, zou je kunnen zeggen, qua vocalen. Roughneck Rules, de hardcore scene, Juggernaut. Wat ik je net, Arnold, zegt, Dennis, mag ik ook stemmen op hakken voor de lijst? Nou, je kan er natuurlijk op stemmen. Maar de jaren 90 had natuurlijk ook heel veel grappige commercials. Als je dat nu terughoort, dit was bijvoorbeeld een soort van proteïnereep, zouden we dat nu noemen. Ballisto, luister even mee.
2: Je wilt genieten, je wilt Ballisto. Wilt chocolade, je voelt je lekker goed.
1: Je voelt je lekker goed. Dat waren de jaren 90 qua commercials. En de jaren 90 qua muziek heeft ook zelf een moois gebracht. Je kan nog stemmen via 50.nl voor de 90s en Zero's Top 58. Vanaf aanstaande maandag hier op Radio 58. Richting het weekend met de hits van Sven Siliers. Dit is Somebody New.

0: or go zo meteen. Esther schuift aan voor het nieuws zo rond de lunch 12 uur. Es, wat heb je voor ons?
1: Ja, na de Maxima-serie komt er nog een zeer bekende royal op het witte doek. En om wie het gaat, dat hoor je zo.
2: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Multifly.
3: Welkom
2: thuis.
3: Bij Radio 538.
2: Thuis.
3: Bij je vertrouwde 538-ochtendshow.
4: Er is één vogel die niet vreemd gaat, dat is de trekvogel. Oh.

0: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
1: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met al 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
4: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken en te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: En met de adviesmogelijkheden van Essent weet je zeker dat je een goed advies krijgt op de manier die bij jou past. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
5: Mama! Mama! Mama!
6: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
5: Mama, een kleurplaat.
6: Gewoon vliegen. Een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
7: Nieuwsflash. Fomar maakt je boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij...
8: Fomar, voordeelmarkt.
9: Nou, je zit naast papa.
6: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
10: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
11: Jongens, eten!
12: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
13: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
14: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
15: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
16: Oh, nu al zin in zaterdag.
15: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
17: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
18: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
19: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
20: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
21: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
22: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puin rijden. Ben zo terug.
23: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
24: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
23: nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
0: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
1: 538 Nieuws.
2: 12 uur. Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. Bijna alle verdachten die zijn opgepakt na het geweld in Overasselt zijn voorgeleid bij de rechtbank. Ze worden allemaal verdacht van moord en of doodslag. Twee zijn niet voorgeleid, zij konden naar huis. Er zitten nu 32 mensen vast. Bij het schietincident in Overasselt werd een bewaker vermoord en twee agenten raakten gewond. Het kind dat vanmorgen dood werd gevonden in een huis in het Gelderse Eerbeek is een jongen van 12. De politie denkt dat hij slachtoffer is van een misdrijf en heeft iemand opgepakt die ook in het huis woont. Omwonenden zeggen tegen regionale media dat er een gezin woont met twee kinderen, een jongen en een meisje. Bij een verfcoatingsbedrijf in het Noord-Hollandse Zwaag is iemand om het leven gekomen toen die in contact was gekomen met een chemische stof. Een collega raakte zwaar gewond. Het is niet duidelijk om welke stof het gaat. De hulpdiensten zijn massaal aanwezig voor het bedrijf. En heel iets anders, er komt een speelfilm over prinses Beatrix. De film wordt gemaakt door dezelfde makers als de serie Maxima. Het zal gaan over de 3 decennia dat Beatrix op de troon zat. Wie de titelrol mag spelen is nog niet bekend. Het Koningshuis doet het trouwens goed op tv. Want er komt ook nog een serie over Mabel en Margarita. En het weer dan nog. Ja, vanmiddag trekt er een gebied met regen van noordwest naar zuidoost over het land. Later klaart het op vanuit het noorden en het wordt lokaal 25 graden. En tot zover het 538 Nieuws.
9: Dan even kijken naar de weg, hoe het daar is. Het is nog niet zo heel druk voor vrijdag. Wel wat drukte op de A1, de A12 en ook de A77 richting Duitsland. A76, pardon. Dat is natuurlijk grenscontrole. Dan nog de A7 zie ik. Heerenveen Groningen bij Drachten Centrum. Daar sta je even 8 minuten in de rij. Ook de andere kant op. Drachten Friese Palen richting Groningen. Nee, dat is dezelfde kant op. Dat komt door een ongeluk. Ligt de auto op zijn dak. Dat is niet de bedoeling natuurlijk. Nog de A12 Arnhem-Utrecht bij Grijs. 7 minuten extra en de A73 Maasbracht Nijmegen bij Belfeld 6 minuten plussen. Dan de controles om snelheid. Kom je vanuit Duitsland via de A1 naar Hengelo 177,4. A2 Weert Echt 202,2. A6 Almere Lelystad 69,4. Ook de A7 Duitsland Groningen 230,6. A16 Breda Dordrecht 51,6. A28 Amersfoort Zwolle 59,9. En de A50 Zwolle Apeldoorn 212,8.
11: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
15: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
16: Nu al zin in zaterdag.
15: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
25: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
26: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
1: Welkom thuis bij Radio 538.
27: Met vanaf maandag
1: de 90s en zeros tot 538.
27: Stemmen op je favoriete 90s en zeros hits. Doe je op 538.nl.
9: Hallo. Richting een nieuw weekend met another.

0: Alex Warren. En Passenger bij jou, 538. Ja. Richting je werkvrije zone in vlucht 538. De officiële kick-off van je weekend is Evers & Co. Straks vanaf 2 uur. Mijn naam is Lindo. In een mooi weekend waarin er ook weer gevoetbald wordt in de Eredivisie. Vanavond Sparta PEC Zwolle. En morgen eigenlijk de eerste topper. Twee toppers van het seizoen. Dat zou je wel kunnen zeggen. Ja hoor, want het is ook nog NEC Feyenoord. En natuurlijk Ajax-PSV. De transfer is gesloten. Je weet het, spelers mogen niet meer aangekocht en verkocht worden door de clubs in de Eredivisie en de Eerste Divisie. Maar ik vond het zo mooi. Ik zag een interview met Jordi Cruijff, de zoon van Johan en huidige technisch directeur bij Ajax. En werd gevraagd naar de spits Leonardo, die daar is aangetrokken voor best wel veel geld. Hij scoort nog niet zo vaak. En is het dan wel een, is het misschien wel een miskoop? Vroegen veel supporters zich af. En Jordi zei iets heel moois. Dat een beetje echt, je hoorde echt zijn vader luisteren.
1: Iedereen kan een beetje zeuren over, ja, die mist veel kansen. Maar hij staat altijd wel op de juiste plek, anders mist hij geen kans. En iemand die nooit de kans mist, betekent dat hij nooit op de juiste plek staat.
0: Toch, dit is toch gewoon Johan. Het is 538, zometeen een nieuwe editie van de Dingen Die. Daarover zo meer naar deze, ja, mooie TLC Classic. What

0: 538. Favorite.
1: Hey, Marcel hier van Direct. Deze week is onze nieuwe track, de 538 Favorite.
2: Direct, my friend.

0: Is dit net zo goed als Soldier On van Direct Out? Beetje diezelfde sfeer heeft het wel. Direct, de nieuwe My Friend is de 5 jaar favorite voor deze bijna afgelopen week. Over een dik uurtje, ga ik je voorstellen aan de nieuwe 5 jaar favorite. Die er ook wel mag zijn. Ook uit Nederland trouwens, dat zeg ik vanzelf. Dingen die je kan zeggen op een bepaalde plek. Maar ook in een sekstape. Laten we even gaan zoeken naar dingen die je kan zeggen in een brillenwinkel. Bij de opticien, weet je wel. Dingen die je kan zeggen bij de opticien, brillenwinkel.
1: Maar ook in een sekstape.
0: Ja, dus moet hetzelfde dingetje zijn. Dus wat zou je daar kunnen zeggen in de brillenwinkel? De tweede is halve prijs. Of die is wel heel flexibel. Zou ook kunnen bijvoorbeeld. Of weer eens wat anders, zo'n rode. Ik noem maar wat. Ik zeg maar wat. Zou je kunnen zeggen bij de brillenwinkel, maar ook in een sekstape. Jouw suggestie spreken we even in via de 538-app. Dan maken we even een prachtig overzicht zometeen van de allerleukste. Na Elton John en Dua Lipa. Dit is Cold Heart.

0: Dingen die je kan zeggen in de brillenwinkel.
1: Maar ook in een sextape.
0: Ik maak even een mooi overzichtje voor je zometeen. Even een voorbeeldje vast. Deze komt van meneer Broeren.
2: 3 voor de prijs van 1.
0: Ja, dat kan natuurlijk. Bij een brillenwinkel, maar ook in een sextape. Juist de rest die inspreken in de 538-app. Hoor je hem zometeen hier. Net als een prachtige suggestie voor de 90's en Zero's lijst. Die je vanaf maandag hier hoort bij 538.
3: Je hoort ze in de karaokebar.
1: En langs de lijn van het voetbalveld. De 90's en Zero's zijn nog steeds overal.
3: En je hoort ze allemaal in de 90's en Zero's.

0: hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom maar aan.
1: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
2: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
1: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
3: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.

0: bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
2: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
1: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: De mega-jackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Zo is je voorraad weer helemaal op peil. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone. Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek. Verlies je baan of hebt zorg nodig? Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
3: Nog 309.000.
4: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
5: 7 sturen.
4: Alcantara bekleding.
6: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
3: Kijk eens, gevonden.
6: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
2: Alleen samen staan we sterk. Word lid op fnv.nl.
7: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga

0: Hier wil je normaal gesproken niet terechtkomen. Toch ga ik, JJ Boske, vrijwillig naar binnen. Een dag achter de muren van een echte gevangenis. Je ziet het vanaf maandag op Kijk en het Day One YouTube-kanaal. Lijkt werken in de gevangenis jou ook interessant? Kijk op werkenbijdji.nl en ontdek jouw mogelijkheden.
1: Pak een podium.
2: Ga naar podiumcadeaukaart.nl en zet iemand in de spotlight met een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart, het cadeau dat bijblijft.
3: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
4: Binnen 1 minuut
3: meer muziek
4: tijdens de 538 werkdag.
5: 18 plus, speel bewust.
6: Ja. Echt serieus?
7: Wat een geld.
8: 50.000, godverdikke me.
5: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
9: Vraag je.
10: Wat?
9: Elk jaar goedkope werkkleding kopen of iets meer betalen en langer mee doen.
11: Langer mee doen is goedkoper.
9: Zeker, kwaliteit rendeert.
12: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
5: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
13: Jongens, eten!
14: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
15: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
16: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Welkom thuis bij Radio 538 met Lindo Duval.
17: Ja, van harte welkom met een tip voor de 90's en Zero's lijst van maandag. Radio 538.
4: Vanaf maandag, de 90's en Zero's top 538.
18: Stemmen op je favoriete 90's en Zero's hits. Doe je op 538.nl. Put your hands up, put your hands up, put your hands up, put your hands up.

0: En on my soul. Dingen die je kan zeggen in de brillenwinkel.
1: Maar ook in een sekstape.
0: Ja, kan je daar nou zeggen? In allebei die situaties dus hetzelfde dingetje. Anita, daar gaan we.
2: Die staat wel heel mooi.
0: Ja, dat zou je kunnen zeggen. Even in 1 minuut, dan gaan we. Dennis.
3: Welke is beter? De eerste of de tweede?
0: Dat zeggen ze altijd. Dat zeggen ze altijd. Camila.
4: Deze voelt lekker stevig.
0: Oh. Thijs.
5: Niet schrikken. Ik spuit even wat in je ogen.
0: Nou ja, daar hebben de ogen test. Ja, ik snap het. Marion.
6: Jeetje, die is wel wat scheef hoor.
0: Dit is Patrick.
7: Wil je hem eerst even schoonmaken?
0: Eerst even schoonmaken. Merel.
8: De dikte zegt niks over de kwaliteit.
0: Ja. Tom.
9: Ciao, tering. Nu ik dit zie, wordt het wel tijd voor een nieuwe bril, ja.
0: En Mariska heb ik nog. Dit is Mariska.
10: Goh. Hij lijkt ineens een heel stuk groter.
0: Ja, natuurlijk. Ja, allemaal dingen die je kan zeggen bij de brillenwinkel, maar ook in de sekstape. De laatste is voor Rob. Ga je gang, Rob, zeg maar.
11: Kun je de pootjes nog even bijbuigen?
1: Dingen die.
0: Ja. Het is 5-8. De nieuwe 5-8-favorite wordt zo aan je voorgesteld. Nu een classic van Foreigner. Dit is Cold as Ice.

0: Hier op je welkom thuis station Radio 58. Met nu de nieuwe dancebass Marshmallow. De beatbaas met die iconische witte helm, zullen we het maar noemen. Een soort emmer. Je kent hem als hit van Happier, Leave Before You Love Me, al dat soort dingen. Hij heeft voor zijn nieuwste hit de Canadese countryzanger Cameron Whitcomb gevonden. Hollow is hij gaan heten. Een nummer dat gaat over afscheid, verlies en het vasthouden aan het moment. Dat klinkt heel zwaar, maar het is een lekker fris liedje geworden. Om lekker op te dansen. Dus dachten wij, dit is een goeie voor de nieuwe
1: Radio 538 Dance Smash.
2: Marshmallow en Cameron Whitcomb. Hollow.

0: Esther heeft er nieuws voor je. Het gaat over die, Polar Steps heet die, hè? Die reisapp.
1: Ja, kun je je reis bijhouden? Leuk, hè? Voor familie en vrienden zou je denken. Maar dat blijkt niet zonder gevaar.

0: Leverkin.nl.
1: Alles waar Nederland over praat, bespreken we in de nieuwe talkshow Buzz. Van viral topics...
2: Het gaat online dus helemaal los.
1: ...tot de meest juicy gesprekken met Iris Enthoven, Wiesje Hille... en de meest spraakmakende online gezichten van nu. Buzz, de groepschat van Nederland. Vanaf maandag 7 september om 7:15 bij Net 5.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
4: Nu?
3: Coca-Cola, 2 liter voor maar 1,69.
4: Nu halen, dus niet straks.
5: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
6: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen deze week topdeals op geselecteerde laptops van onder andere HP. En tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere e-spec. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki. En Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
5: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
7: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
8: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, David Amon Beauty Gummies met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in één formule. Nu alle David Amon Imea en Bional 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine.
7: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
9: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
10: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
10: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
12: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd... Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
13: Het is prijzenparade bij Keukenloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken en de allerscherpste apparatuurdeals. Keukenloods.nl, de inbouwapparatuur en keukenspecialist.
14: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm... of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app... en krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
13: Prijzenparade. De beste Siemens deals. Nu bij Keukeloods.
15: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Alpro 1+1 gratis. En Senseo Coffee Pads, een zak van 16 stuks, €4,99. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee, Plus.
16: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1+1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1+1 gratis. En alle Iglo Vis Cuisine, Viskraam of Fish & Fun ook 1+1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
17: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
18: Mindshift.
0: Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Ook nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf €1099. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
18: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.
19: 538 Nieuws. 1 uur.
20: Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. De verdachte die is opgepakt na de vondst van een dode jongen in Eerbeek is zijn moeder, dat zeggen omwonenden tegen Omroep Gelderland. De jongen werd vanmorgen dood in een huis gevonden en de politie denkt aan een misdrijf. In het huis zou een gezin wonen met 2 kinderen, een jongen en een meisje. Een flinke privacy-blunder bij de reisapp Polarsteps. Door een beveiligingslek konden maandenlang gegevens van miljoenen reizigers worden bekeken, ook van privéreizen. Het ging om namen, foto's, GPS-locaties en soms ook woonadressen. Polarsteps zegt dat er geen wachtwoorden zijn buitgemaakt. De autoriteit persoonsgegevens die onderzoekt de zaak. Van de ruim 30 mensen die zijn opgepakt na het geweld in Overasselt komt het grootste deel niet uit Nederland. De helft van de groep komt uit Frankrijk en voor de rest zijn er mensen uit Algerije, Libië, Oekraïne en België. 11 mensen komen uit Nederland. En allemaal worden ze verdacht van moord en of doodslag. En omstreden influencer Andrew Tate is door justitie in Roemenië aangeklaagd voor mensenhandel in minderjarigen en seks met minderjarigen. Zijn broer is ook aangeklaagd, maar dan voor medeplichtigheid. De broer Tate woonde jarenlang in Roemenië, maar vluchtte vorig jaar naar de Verenigde Staten. En daar zitten ze nu vast. Het weer dan nog. Veel regen. Later klaart het vanuit het noorden wel op. En het wordt vandaag maximaal 25 graden. Vanavond lokaal kans op een bui. Vannacht meestal droog en het koelt af naar een graad of 15. En tot zover het 538 nieuws.
21: Ik snap je wel, want dit is ook wel zo'n dag dat je niet verwacht dat het 25 graden wordt nog. Hey, toch?
20: Gekkigheid.
21: Ja, dat is ja.
20: En weekend, hè? Ja.
21: En weekend. Je hebt weekend.
20: Ja.
21: Oh, heerlijk. Nou, geniet er pas van. Even kijken naar het verkeer. Het begint aardig druk te worden. Dit zijn de langste van dit moment. A1 Amersfoort, Apeldoorn, Hoenderloo. 8 minuten. Ga je van Apeldoorn naar Amersfoort, heb ik 1 kwartier voor Hoevelaken. Dan de A12 voor de grens met Duitsland. 18 minuten momenteel. Kom je juist vanuit Duitsland richting Arnhem voor Duiven. 11 minuten. A16 Breda Rotterdam voor Dordrecht Centrum. 25 minuten. Botsing op de A50. Osse Arnhem voor Grijshoort 7. En de A76 ook daar richting Duitsland. 19 minuten door grenscontrole. Controles langs de weg A6 bij Lelystad. En dan richting Friesland 69-2. Ga je vanuit Emmeloord naar Lelystad, staan ze ook nog bij 83-8. Dan de A16 Dordrecht-Breda bij 50.0. A17 Roosendaal-Moerdijk 6.6. A27 Hilversum-Almere 115.0. Andere kant op Almere-Hilversum 112.3. A28 Amersfoort-Zwolle 59.9. A50 Zwolle-Apeldoorn 212.9. En als je echt niet genoeg bonnen hebt, kan je er eentje oppikken op de A59. Den Bosch-Breda 111.9.
22: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
23: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
22: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
24: Deze week is het de week tegen kanker.
25: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
26: Jij waarschijnlijk ook.
27: Iemand die er dierbaar is.
25: Of was.
27: Tijdens de Week tegen Kanker samelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
25: en de beste zorg.
27: Voor wie geef jij?
28: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
29: KWF. Tegen kanker voor het leven.
30: MacBook is gemaakt voor je studie. Krijg nu €50 studentenkorting op MacBook Neo en MacBook Pro. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
27: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
28: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
29: KWF. Tegen kanker voor het leven.
31: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
32: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
33: Voor wie zijn we alweer?
32: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
34: Thuis bij Radio 538.
35: Met vanaf maandag.
34: De 90s en zeros top 538.
35: Stemmen op je favoriete 90s en zeros hits. Doe je op 538.nl.
21: Ja, dat is het weer, denk ik, hè? Of niet?
1: Ja, precies.

0: Salsa.
1: Dit is toch een van de grootste zomerhits van dit jaar. Prachtig liedje. Magnetic hoorde je. De Evers & Co. Countdown Clock staat op minder dan 50 minuten vanmiddag in de studio te gast. Natuurlijk, Edwin Evers. Hij ziet er wel eens meer gast hier, hè? Edwin Evers gast hier. Glennis Grace komt langs. Ook Rondé doet de feestverlichting aan hier vanmiddag. En dan een lekker weekend. Met z'n allen. Na het weekend even goed onthouden. Want we hebben natuurlijk de 90s en Zero's top 5 jacht vanaf maandag. En dan volgens mij een week later, de week daarna, dan start er een nieuwe editie van de 538 Stemmenjacht. Er is weer heel veel geld te verdienen met de Stemmenjacht. En dit jaar nieuw, wat je alvast even kan doen, is even oefenen op de Stemmenjacht. Ik weet niet of ik dat mag vertellen al, maar nou, ik denk het wel, want het staat gewoon in de 538-app. In de 538-app kan je namelijk oefenen met Stemmenjacht. Dat is handig. Ja, alvast even een beetje poging doen. Even elke dag met een nieuwe stem, weet je wel. Even kijken of je die kan raden alvast. Dan ben je maar lekker even ingewerkt, toch? Oké. Meredith Brooks. Uit het mapje Doe je haar met de gitaar.

Lekker zo'n smerig randje. In de Dance Beach, Bakermat. En Ronnie en I Love Life bij jou. 538. Zometeen een nieuwe ronde van de 538 Stop or Go. Stop or Go kan je meedoen. Als je kandidaat wil zijn, laat het even weten in de app van 538 met je voornaam en het woordje Go. Nu Fleming en Meteor. Lig in mijn

0: Sienna Spyro.
1: Heb jij wel eens op de badkamervloer zien liggen, of niet? De badkamervloer, deze. Als je nu ja zegt, dan was je er vroeg bij. Want zij is echt begonnen met haar video's uploaden. Die ze, nou, het is al 2021 of zo geweest. Ja, 5 geleden. En dan lag ze gewoon op de badkamervloer. Ze zat op de badkamervloer. Dan ging ze lekker zo, lekker uploaden. Ja, wel lekker galm, weet je wel, in die badkamer. Dat is wel mooi natuurlijk. Dank je wel. Ja, er worden wel vaker video's opgenomen in de badkamer. Meestal blijft het dan binnen zijn huis. Maar dit is dan, het gaat dan even gewoon even de wereld rond. Ja. Stop or go, zometeen wil jij kandidaat zijn? Laat het weten in de app van 538. Je voornaam en het woordje go. Dan kan je 100 euro winnen in 1 minuut tijd.
2: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
3: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
4: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
3: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het. De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
7: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
8: Nog 309.000.
9: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
10: 7 sturen. Oh,
9: Alcantara bekleding.
11: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
12: Kijk eens, gevonden.
11: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
13: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf 40 euro. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
14: Alles waar Nederland over praat bespreken we in de nieuwe talkshow Buzz. Van viral topics...
15: Het gaat online dus helemaal los.
14: ...tot de meest juicy gesprekken met Iris Enthoven, Wiesje Hille... en de meest spraakmakende online gezichten van nu. Buzz, de groepschat van Nederland. Vanaf maandag 7 september om 7:15 bij Net 5.
16: Yes! Nu bij New York Pizza.
17: De Double Dough Dagen.
16: Dat betekent 10 dagen lang de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
18: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
19: Direct in Ahoy. De grootste hit van de band in een spectaculaire show. 13 tot en met 21 november in Rotterdam Ahoy. Mis deze megashows niet. Kijk voor kaarten op directinahoy.nl.
20: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus hamburgers 50% korting... en dubbel fris en appelsientje fruitdrink... een pak van 1 of 1,5 liter, 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee, Plus.
21: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen deze week topdeals op geselecteerde laptops van onder andere HP... en tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere ISP. spek. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even boelen voor een swingende start.
0: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
10: Binnen 1 minuut meer muziek tijdens de 538 werkdag.
12: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
22: Wie was er aan de beurt?
23: Mag ik voor 2 euro kibbeling alsjeblieft?
22: Hit it!
24: Voor die

0: 18+. Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
1: Welkom thuis bij Radio 538
2: met Lindo Duval.
3: En even een vooruitblik naar maandag als de 90's en Zero's lijst begint. 2 keer lang genieten.

0: Mary Poppy, topic, Becky G bij 5-4. Stop or go. Hey Dennis, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: De week zit er al op voor jou, heerlijk. Lekker.
1: Ja.
0: Nou ben jij elektricien. Wat moest je nou ook alweer niet bij elkaar? Was het blauw en bruin? Hoe zat het ook alweer?
1: Je moet alles niet bij elkaar doen.
0: Alles niet bij elkaar. Dat is misschien wel het veiligste, denk ik. Ja. En meten is weten, hè, altijd, hè?
1: Ja, dat zeggen ze wel, ja, dat klopt.
0: Meten is weten. Ja. Krijg je wel eens een optater, of niet?
1: Oh, jawel, hoor. Ja, zeker.
0: Kijken we of we jou 100 euro rijker kunnen maken zo vlak voor het weekend. Je gaat de categorie showbiz doen. Dat betekent dat je 5 vragen krijgt, maximaal. Elk goed antwoord dat je geeft is 20 euro waard. Als je zegt go, als we doorgaan, zit je wel alles weer op het spel. Dus 1 fout antwoord ben je alles kwijt. Ben je er klaar voor?
1: Ja. Yes.
0: Daar gaan we. Vraag 1. Even makkelijk om in te komen. Wat voor dier is Innie Minnie uit Sesamstraat?
1: Dat is een muis.
0: Dat is een muis, ja, natuurlijk. Zo makkelijk is het. Stop or go?
1: Go.
0: Welke Nederlandse zanger scoorde een hit met Ik ga zwemmen?
1: Oh. Weet je ook alweer. Ja, Bacardi Lemon. Ik weet het niet.
0: Tijd is om. Dit is, als ik het nu zeg, zeg je, oh ja.
1: Ja, dat is altijd zo.
0: Mart Hoogkamer.
1: Ja, tuurlijk.
0: Oh ja. Maar in de spanning, ja. Leuk in jouw vakgebied ook, met spanning ook natuurlijk. Nu ook een beetje spanning.
1: Ja.
0: Dennis, het is niet gelukt. Je krijgt geen geld. Ik heb wel de troostprijs voor je. Omdat we een goede dag hebben, krijg je een 538-tostiijzer vandaag.
1: Kijk, daar speel ik ook voor mee.
0: Goed. En een fijn weekend vast. Hoi.
1: Yo, dank je. Hoi.

0: Hassel.
1: Oh, Macklemore, Ryan Lewis en de Thrift Shop.
0: 538. Favorite.
1: Het is kwart voor Evers. Evers en Co. We staan klaar voor een bomvolle show. Zo meteen vanaf 2 uur om je weekend echt officieel in te luiden. En nu is het even tijd om je voor te stellen aan de verse 538 Favorite. En die komt uit de gitaarcover van Douwe Bob. Zijn nieuwste heet No To Self. En Douwe, ja, hij nam dit nummer op in het Amerikaanse Nashville. En dat kan je echt aan alles horen. Die Amerikaanse country sound. Je hoort het heel goed in deze prachtige nieuwe van Douwe. Het is de belangrijkste nieuwe track voor komende week. Oftewel, de nieuwe
0: 538. Favorite.
2: Douwe Bob. No To Self.
0: Favorite.

0: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Zes BN'ers nemen het tegen elkaar op in de psychologische kennisquiz Dit weet jij niet. Hier draait het niet alleen om wat jij wel weet, maar vooral om wat jij denkt dat de ander niet weet. De BN'ers testen hun eigen kennis, maar vooral hun mensenkennis. Wie overschat zichzelf en wie onderschat de ander? Dit weet jij niet. Morgen om 9:30 op 6.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
3: nu
2: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
3: Nu halen, hè? Dus niet straks.
4: Fans van Voordeel.
5: Aldi. Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Kroki chips, zak van 200 gram, nu maar 1,39.
3: Nu hou hè, dus niet straks.
4: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
6: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
2: Mooi van Ethos.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: Vodafone. Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
5: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife.
4: Sportlife. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
6: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
6: De megacheckpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
9: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
10: Nieuw bij 24 Kitchen. Ramon Brugman is terug.
11: Ja, geweldig, hè?
10: Met een nieuw seizoen van Ramon's Buitenkeuken.
11: We gaan fantastische gerechten maken uit de oven, van de barbecue. Allemaal gerechten die jij ook thuis kunt maken.
10: Het nieuwe seizoen van Ramon's Buitenkeuken. Elke werkdag bij 24 Kitchen.
11: Aan tafel!
12: De energietransitie is onmogelijk.
13: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
14: Nieuwsflash! FOMAR maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
15: FOMAR! Voordeelmarkt!
16: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
17: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
16: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
18: 538 Nieuws.
19: 2 uur.
20: Goedemiddag, ik ben Henk Blok. Het begint er steeds weer op te lijken dat zich een familiedrama heeft afgespeeld in het Gelderse dorpje Eerbeek. Daar werd vanmorgen vroeg een dode jongen van 12 gevonden. Een vrouw die daar ook woont is opgepakt en volgens de Telegraaf is het zijn moeder die psychische problemen heeft. Het gezin zou uit Syrië komen. Een vrouw moet 4 jaar de cel in voor het doodsteken van haar 77-jarige huisbaas. Ook kreeg ze TBS. Ze werkte als sekswerker en huurde het tuinhuis van de man in Amsterdam. De twee kregen ruzie waarop de vrouw vertrok zonder huur te betalen. Toen ze terugkwam om te praten, liep het uit de hand en stak ze hem neer. En delen van de begroting die over anderhalve week bekend wordt lekte deze week al uit en premier Rob Jetten gaat daar aangifte van doen. Dat doe ik altijd, zegt hij. Maar hij gaf ook aan dat zoiets vaak weinig oplevert. Jetten wil met de Kamer wel afspraken maken over stukken die onder embargo worden gegeven. Het 538 weer vanmiddag trekken flinke regenbuien over het land. Vanavond is het op veel plaatsen droog met opklaringen en het wordt zo'n 21 graden. En dan
2: dan de files, Kobus.
19: Ja, 35 stuks in totaal. En de drie met de meeste vertraging komen we tegen op de A2 Utrecht-Den Bosch. Voor Waardenburg een half uur. A50 Eindhoven-Arnhem voor Ravenstein. Door een ongeluk ook ruim een half uur vertraging. En de A59 Zonzeel-Os voor Paalgraven. Een vertraging van ruim 20 minuten.
21: De Staatsloterijshow is terug. Met grotere spellen, nog meer spanning en kandidaten die alles geven. Nog nooit waren ze zo dichtbij die 100.000 euro. En tegelijkertijd zo ver ervan af. De Staatsloterijshow.

0: digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
2: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
3: Deze week bij HEMA. Korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
4: Welkom thuis bij Radio 538.
5: Met vanaf maandag.
4: De 90s en zeros tot 538.
5: Stemmen op je favoriete 90s en zeros hits. Doe je op 538.nl.

0: Lopers.
1: Goedemiddag.
0: Zo, daar zijn we weer, hè? Ja, is dat lang geleden?
1: Een week, Edwin.
0: Ja, dankjewel, Henk. Goeie week gehad, Henk, ja?
1: Ja, lekker weekje.
0: Lekker weekje gehad.
1: Ondanks dit, ja, toch een beetje herfstachtige
0: weer. Het is, Nederland, ja, we zijn eigenlijk wel een stel oude wijven om meteen over het weer te beginnen.
1: Maar je maakt er wat van en dan is het toch wel weer een lekker weekje, hoor.
0: Het is all or nothing, hè, in Nederland. Het is of 45 graden, of het is meteen het gevoel dat het herfst is al begin september.
1: Ja, oh ja.
0: Maar goed, genoeg geklaagd nu voor de rest van de middag. Alleen maar leuk. Henk, wat is jouw woord vanaf afgelopen week?
1: Een stroomstoring.
0: Stroomstoring?
1: Ja, wij hadden gisteren een stroomstoring. En niet meer van een paar minuten, maar anderhalf uur.
0: Zo, dan ben je verklaard,
1: zeg maar. En dan besef je pas hoeveel stroom je eigenlijk gebruikt van allemaal apparaten.
0: Nou, dat zie ik één keer in de maand wel, hoor, hoeveel stroom ik gebruik.
1: Ja, door de rekening natuurlijk.
0: Ja, door de rekening, Henk.
1: Ja, nee, maar je kan helemaal niks meer.
0: Wat was de grootste uitdaging die je had? Wat was het lastigst?
1: Even een kopje thee zetten. En ik dacht, nou, dan doe ik het wel even via het gas. Even een beetje water koken.
0: Zeker, ja.
1: Maar het gas ging ook niet aan. Want dan heb je ook zo'n... Precies, daar. Dan had ik ook weer lucifers voor nodig. Moest ik die weer zoeken.
0: Maar Henk, moest jij jouw noodpakket aanspreken?
1: Daar moest ik ook aan denken.
0: Moest jij je noodpakket aanspreken?
1: Een noodpakket, dat hebben we nog steeds niet helemaal op orde.
0: Nee, maar lucifers had je wel gelukkig. Maar
1: lucifers had ik
0: wel. Dus anderhalf uur zing jij het wel uit, als de Russen binnenvallen.
1: Maar dat moet niet veel langer duren.
0: Nee.
1: Dat merk je dan wel, hè?
0: Ja, precies. Ja. Want jij bent toch helemaal voorbereid?
2: Ja, we hebben batterijen, 50 kilowatt opslag. Dus
0: dan kan je wel een dag vooruit. Dat is wel lekker.
1: Oh, dan gaan we
2: kan jij een dag, denk ik.
0: Kan je een dag vooruit, denk ik. Dat is heerlijk, toch?
2: Maar dat noodpakket, dat is ook kolder natuurlijk. Ja, dat kleine. Want laten we eerlijk zijn, jongens. Als er echt stront aan de knikker komt...
1: Ja.
2: Het enige noodpakket, dat zijn de boeren.
0: Ja, natuurlijk. Met eten.
2: Ja, maar natuurlijk, maar die worden weggepest. En we krijgen allemaal een klein doosje, die liggen wel bovenop zolder.
0: Ja, maar er blijft er in principe, zou je zeggen, genoeg over om ons van voedsel te voorzien.
2: Zou je denken, joh?
0: Nou ja, er gaat heel veel naar het buitenland natuurlijk.
2: Ja, ja.
0: Waarbij ik niet zeg van ruim alle boeren maar op. Integendeel, ik denk inderdaad wat ze hard nodig hebben.
2: Ja.
0: Dus graag wel een beetje voorzichtig ermee omgaan.
2: Ja.
0: Al is het ook alleen maar omdat ik geen boze trekkers achter me aan wil hebben. Nee. Dat snap je natuurlijk ook wel, hè?
1: Of voor je, nog erger.
0: Nou, dat is toch voor erger inderdaad.
2: mijn woord is crisiscursus.
0: Crisiscursus.
2: Ja, Henry Bontebal die heeft afgelopen week bij een lezing in Amsterdam gepleit voor een crisiscursus...
0: zodat
2: wij als burgers beter zijn voorbereid op oorlog en bijvoorbeeld stroomuitval.
0: Dan leer je dus dat je twee pakjes lucifers in huis moet hebben.
2: Om maar een voorbeeld te noemen. Hij heeft een idee opgedaan in Polen. Daar krijgen de burgers allemaal gratis een cursus... en worden ze allemaal getraind in eerste hulpverlening.
0: Ja.
2: Overleven in het bos en cyberveiligheid. En daardoor is de gemiddelde Pool in staat om 3 dagen voor zijn eigen veiligheid te zorgen.
0: Oké. Overleven in het bos, dat lijkt me wel een leuke cursus inderdaad, ja.
2: Ja.
0: Nou, trouwens, dat je... leert bijvoorbeeld reanimeren. Ik kan het bijvoorbeeld ook niet.
1: Ik ook niet.
0: Maar dan denk je wel, als er iets gebeurt, wat moet je in godsnaam doen? Pompen op de beat van Stay in the Life.
1: Ja.
0: Daar heb ik dan het voordeel dat ik nog weet hoe snel dat ongeveer is.
1: Ja, klopt.
0: Weet je wel, dat hebben ook heel veel mensen die doen maar wat. Die denken, Stay in the Life. Ja,
2: was het nou More Than a Woman? Of was het nou Spix in Spix?
0: Hoe snel moet je pompen op die ribbenkast, weet je wel? Dat is ook nog lastig. Maar goed, daar is Henry Bontebal op dit moment.
2: Crisiscursus voor elke burger.
0: Ja, oké. Ja, mijn woord is toch wat kleiner en wat dichter bij huis. Het is namelijk waar een mens blij van kan worden. Groentesnijder.
1: Groentesnijder?
0: Ja, ik zie die wenkbrauw alweer. Ja, ik heb deze week een groentesnijder gekocht en daar ben ik zo blij van. Maar je zit echt aan te kijken zo van... ik eet natuurlijk best wel gezond tegenwoordig.
1: Oh ja, natuurlijk.
0: Maar dat is natuurlijk al gehannes in die keuken altijd. Met een tomaat snijden en een appeltje en een dingetje. En je wil het allemaal een beetje mooie stukjes hebben.
1: Ja.
0: Heb ik zo'n ding gevonden, dan doe je gewoon bam!
1: Oh.
0: Die sla je dicht en dan heb je het meteen alles in stukjes. Avocado, appeltjes.
1: Wel, ja.
0: Heerlijk, man. Ik werd er heel blij van, werd ik ervan.
2: Maar sta je ook te koken zelf nu dan?
0: Nou, koken is meer opwarmen natuurlijk. Maar een saladetje maken is een stuk makkelijker geworden.
1: Ja. Ja, goed, man.
0: Leuk, hè, dat je daar blij van kan worden.
1: Ja,
0: dat is dan ook een openbaring weer, zeg maar.
1: Nou.
0: Goed. Ik zie dat jij fronsen zo van, wat zijn dit voor woorden inderdaad, hè? Maar goed, ik kies wat.
1: Ja.
0: Je kiest wat. Goed, klein geluk, klein leed, het ligt soms dicht bij elkaar. Is het ook niet zo, toch? Oké, hartelijk welkom mensen. Het is 12 minuten over 2 en daar gaan we weer, hoor.

0: Goedemiddag mensen, welkom bij Evers & Co. Het is 10 minuten voor half 3. We gaan richting het weekend, aflevering 101. Nou, vorige week natuurlijk de feestelijke...
1: God, een feest was dat.
0: Wat gebak hebben we gegeten.
1: Niet normaal.
0: Ongelooflijk. Week 36 achter ons mensen, voor de jaargang nummer 3. 4 september op de kalender en een volle show vandaag. Met Glennis Grace, die heeft een nieuwe single. Leuk liedje.
1: Ja.
0: En ze komt hem hier straks live ten beste geven. En we hebben ook Rondé met de nieuwe single. Oh my god.
2: Ja, ze zijn al een half uur bezig met spullen uitlaten.
0: Ja, dat is, sommige bankjes hebben dat. Dan kom je 's middags en dan staat er een vrachtwagen voor. Nou, die neemt zo'n beetje de hele straat in beslag. Van voor tot achter. Rondé is zo'n band.
1: Ja.
0: Bij Direct heb je dat ook altijd.
2: Ja, oh ja.
0: Ilse de Lange neemt ook altijd veel spullen mee.
3: Davina Michelle. Ja,
0: ja, oh. Davina ook. Ja, ja, ja.
2: Oh, de Edwin Evers band.
0: Ja, ja, ja, ja, dat ja. Is, maar dat is, dat is, daar zit, komt de vrachtwagen, gaat de klep open, komen er alleen maar muzikanten uit.
2: Ja, dat klopt. Ja.
0: Er zijn met zoveel, dat hebben we zoveel vrachtwagen voor.
3: Wat voor muzikanten.
0: Nou, inderdaad, Henk. Ja. Inderdaad. We moeten ze binnenkort weer uitnodigen. Denk, ja. Ja, ik bedoel, ik zie ze elke week. Daar gaat gisteravond nog.
2: Oh, ja.
0: Daar gaat niet om, maar voor gezellig hier.
2: Jullie staan ook op het Rapunzel Festival, zag ik.
0: Rapunzel, ja. Daar staan we voor in Vleut is dat. Staan we volgende week.
2: Oh, oké. Okay.
0: Ja, hoezo? Ja. Waar je komen?
2: Nou, nee, dat niet.
0: Maar. Ja, met van harte welkom, mensen. Rapunzel, volgende week. Ja, vandaag dus Rondé. Maar die single, is die... Want ik hoorde het liedje. Ik dacht, ik ken dit liedje.
2: Ja? Nou, is een nieuwe plaat, toch?
0: Nou ja, goed. We gaan het zo meteen even overleggen met dames en heren van Rondé. Victor Vlam is de gast. Media personality tegenwoordig. Ja. Hij heeft nog heel veel meer dingen gedaan. Een tijdje in Amerika gewoond. 2 boeken geschreven over Donald Trump, onder andere. En hij heeft een eigen podcast.
2: Hij is halve finalist wereldkampioen debatteren.
0: Ja, ja, dat wist ik ook niet.
2: Wist ik ook
0: niet. Nou, we hebben genoeg met hem te bespreken. We hebben natuurlijk straks het zangetje die de vrijdagmiddagborrel af gaat trappen. Uiteraard. En verder natuurlijk onze legendarische spelelement in dit programma. Lammelallen. Wat zit er in de pot, Kobus?
2: €400.
0: €400. Zit in de pot straks te verdienen als je weet wie onze laller is. En zometeen om 2:45 doen we natuurlijk de weekendquiz. Een beetje terugkijken tot de afgelopen week. Wat weet jij er nog van als je mee wilt doen? Kans op grote prijzen, waaronder natuurlijk de borrelplak. Dit is Richanel.

0: muziek is onderweg van Robin Thicke en Pharrell. Ook Somber hoor je zo meteen. Maar wie je ook zo meteen hoort, nog veel belangrijker, Henk natuurlijk. Met het laatste nieuws, het belangrijkste nieuws en andere dingetjes van afgelopen week. En zoals gezegd zometeen ook de weekendquiz. Dat en nu binnen een paar minuten.
1: Je hoort ze tijdens een zwoele zomernacht. Ja,
2: beautiful. En als je een festivaletje pakt.
1: Uit de 90s en zero's zijn nog steeds overal.
2: En je hoort ze allemaal in de 90s en zero's top 538.
1: Wat zijn jouw favorieten?
2: Geef ze nu door via 538.nl.
1: En luister vanaf maandag. 90s en
2: zero's. Top 538. Radio
3: 538. Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koutabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
4: Smint.
5: Valt je iets op aan mij?
4: Nieuwe jas?
5: Nee.
4: Nieuwe schoenen?
5: Nee.
4: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
6: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
7: Boost yourself. Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
8: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
7: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
9: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
10: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
9: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
11: Schat? Zeg, ik ga even boerzoekvrouw in bad kijken.
12: Boerzoekvrouw in bad? Hé, ze verzinnen steeds gekkere dingen. In bad.
11: Mafkees.
13: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk overal in huis. Dus ook in bad. NL ziet. Slim bekeken.
14: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen. Helemaal gratis. Want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
15: NHA.nl.
16: Nu bij NL ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL ziet. Slim bekeken.
17: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
18: nu
17: Coca-Cola 2 liter voor maar €1,69.
18: Nu halen, hè? Dus niet straks.
19: Fans van voordeel.
20: Aldi. Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
21: Voor wie zijn we ook alweer?
20: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
22: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Nederlandse komkommers voor maar 45 cent per stuk. En ook nergens goedkoper. Nectarines. 500 gram, maar €0,79.
19: Fans van voordeel.
22: Aldi.
23: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
24: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
25: Get ready for the OG.
26: All y'all bitches wanna look like me.
27: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. With the OG.
0: Precies.
1: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
2: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Goedemiddag, dit is 538. Vandaag trekken er flinke regenbuien over het land. Alsof we dat nog niet gemerkt hadden. Vanavond nog lokaal een bui. Maar op veel plaatsen wordt het droog bij zo'n 21 graden. Hoe is het met de middagspits, Kobus?
5: 42 stuks in totaal. En de drie met de meeste vertraging komen we tegen. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch voor Deil een half uur. En de andere kant op voor Zaltbommel ruim 20 minuten vertraging. En de A50 Eindhoven-Arnhem voor Ravenstein een vertraging van bijna een half uur.
4: 1 minuut over 2:30. Hier zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Henk Blok, goedemiddag Henk.
15: Goedemiddag. In het Gelderse dorp Eerbeek lijkt zich een familiedrama te hebben afgespeeld. Er werd vanmorgen vroeg een dode jongen van 12 gevonden. Iemand die daar ook woont is opgepakt. Zijn moeder, zeggen buurtbewoners. Politie wil er nog niks over kwijt. Reddingswerkers hebben weer slachtoffers gevonden van de gezonken veerboot bij Cyprus. Het totaal aantal doden komt ermee op 12. 16 mensen zijn op zoek. En een vrouw die vast zat omdat ze Marco van Basten zou hebben gestalkt, is vrijgelaten omdat ze in de war is. Ze gaat naar een kliniek en krijgt dan psychische zorg.
4: Dat is nu net gebeurd.
15: Ja, dat is net gebeurd.
4: Ook dat is omdat net ook die serie uitkomt.
15: Goh, wat een toeval.
4: Ja, inderdaad, ja. Daar sta ik ook aan te denken. Had jij dat ook?
15: Ja.
4: Nou ja.
15: Ja, dit is
4: gewoon. Zo heeft het een met de ander te maken. Misschien is het echt toeval, dat zou natuurlijk kunnen. Maar, want die serie gaat vanavond in première.
15: Nee, die is van de week al in première.
4: Hoe is die al? Die is al wordt uitgezonden.
15: Ja, ik dacht dat vanavond bij Videoland begint.
4: Oh, vanavond.
15: Vanavond.
4: Oh,
15: ja. Maar de première
4: ik heb hem al gezien.
15: Nee, ergens van de week was er een feestje over.
4: Ja, dat is wel veel om te doen in ieder geval. Ja, maar ik dacht eerst dat het een documentaire was, maar het is echt een serie met iemand die Marco van Basten speelt.
15: Ja, dus, inderdaad.
4: Ja. Leuk. Nou, Henk, nog andere dingetjes.
15: Nou, zeker andere dingetjes, noem dat maar andere dingetjes. Ja. Maar het kabinet heeft de begroting op een dippertje in elkaar gesleuteld van de week.
4: Ja,
15: en je verwacht het niet natuurlijk. Er is alweer van alles gelekt.
4: Oh, wat is het toch vermoeiend.
15: Op de sociale zekerheid, die wordt de bezuinigingen erop worden deels geschrapt of uitgesteld. Ja. Om pro een beetje te pleasen natuurlijk.
4: Ja.
15: Verder komt er meer geld voor wegen. Wel mooi natuurlijk.
4: Ja, 1 miljard.
15: Ja, het eigen risico gaat nog even niet omhoog. En ook heel belangrijk, ouderen krijgen straks een gratis vaccinatie. Tegen gordelroos.
4: Oh, dat is ook lekker, ja. Daar zit
15: iedereen alvast geregeld.
4: Zit iedereen op te wachten. Dat zijn wel... ik zeg niet dat die belangrijk is, maar...
15: Nee, ja.
4: Maar wat is het weer een zootje, hè, toch?
15: Ja. Oh, maar ook die 1 miljard voor de infrastructuur.
4: Is dat niet, ja, ik weet niet, is dat niet genoeg?
15: Is helemaal niks. We hebben echt tientallen miljarden hebben ze nodig.
4: Is dat zo?
15: Ja.
4: Ja, maar ja.
15: Ja, waarschijnlijk we zijn nu de zak ook.
4: Maar er zijn nu allemaal dingen, zeg maar, teruggedraaid. Omdat Pro dat dan blijkbaar wil. En ze toch misschien een beetje de linkerkant
15: op willen.
4: En
15: Pro is al niet tevreden.
4: Nee, die zijn niet tevreden.
15: Dat verwacht je ook niet, hè?
4: Nee, dat... Ja.
15: Het is ook één groot... Nou ja.
4: Ik heb Jesse Klaver nog nooit op televisie gezien dat hij zegt... Nou, dat is echt... Dat is goed.
15: Terwijl die Pro heet, hè? Maar ja.
4: Ja, dus die is... Oké, maar goed, dat maakt niet uit. Ieder zijn ding.
15: Ja.
4: Maar...
15: Eigenlijk is hij een beetje anti.
4: Een beetje anti?
15: Ja, in plaats van pro.
4: Anti, ja, precies. Ja. Anti alles.
15: Ja.
4: Ja. Ik heb een beetje... Ja, wat ik zeg, iedereen moet voor zijn eigen...
15: Ja, maar
4: ik vind, als ik Jesse Klaver zie, dan denk ik... Ik hoop heel snel dat hij premier van Nederland wordt.
15: Want?
4: Nou ja, dan krijgt hij wat hij nu doet, zelf.
15: Oh ja, ja. Maar goed, dat is gebeurd.
4: Maar het is natuurlijk allemaal niet zo makkelijk.
15: Nee, dat zie je nu toch ook met Jette, grote mond bij het vorige kabinet.
4: Ja, maar dat is
15: en nu
4: continu
15: zelf...
4: aan de hand.
15: Ja.
4: Iedereen weet vanaf de zijkant en in de oppositie precies hoe het moet.
15: Ja.
4: En wat er allemaal fout is, maar dan moet je het zelf gaan doen.
15: En dan
4: gebeurt er precies hetzelfde.
15: Ja.
4: We zitten al heel lang in een soort malle molen van de politiek, zeg maar. Die draait maar in de rond en rond. En iedereen springt af en toe op een paardje.
15: Ja,
4: hè?
15: De malle molen, ja.
4: Ja, dat is het toch een beetje. Maar goed, we gaan afwachten hoe dit allemaal gaat.
15: Ah, wel, ja. Badr Hari werd deze week aangehouden voor stalking en bedreiging. Ook zou de kickbokser een eerder opgelegd contactverbod hebben overtreden. Hari spreekt de beschuldigingen tegen. Oh, ja. En volgens een verklaring van zijn advocaat speelt de zaak zich af tegen de achtergrond van een lopend familiegeschil tussen Harry en zijn voormalige vrouw, zijn ex.
4: Ja, precies. Ja.
15: Ja, natuurlijk.
4: Lastig.
15: En ja, dierennieuws was er deze week ook, want en het is meteen ook extra verkeersinformatie.
4: Oh, dat is een combinatie. Combinatienieuws.
15: Ja, een broedende, beschermde vogel zorgt ervoor dat een belangrijke brug bij Assen, dat is bij jou in de buurt.
4: Nou, het is alles achterhamersvoort voor jou.
15: Waarom? De Norgerbrug, je kent hem denk ik
4: de
15: wel.
4: De Norgerbrug, ja.
15: Ja, nog maanden afgesloten blijft.
4: Want ze weten nu al dat die vogel daar nog maanden blijft zitten, of wat is
15: om te broeden, ja, dat duurt kennelijk 9 maanden of zo, ik weet het ook niet.
4: Bij vogels gaat het toch veel sneller,
15: dat zou je zeggen, ja.
4: Door zeker als je op zo'n brug zit, dan denk je van nou, laat ik een beetje doorbroeden, want het is maar veel te gevaarlijk hier. Zou ik zeggen, hè?
15: Ja, dat zou ik ook zeggen, maar ja. Ik ben geen vogel.
4: Nee.
15: Door werkzaamheden zou de brug sowieso al een half jaar lang afgesloten zijn voor het verkeer, maar er zit een boerenzwaluw te broeden en daardoor ligt het werk stil en kan het pas volgend jaar weer verkeer over.
4: Ja,
15: een
4: boerenzwaluw, dan heb je zo'n blauw kieltje heeft hij aan.
15: Dat denk ik
4: en
15: wel.
4: Een beetje
15: vlag omgekeerd.
4: Ja, precies, de vlag omgekeerd. Zit hier een beetje te broeden.
15: Maar ja, die ballen altijd die boeren lastig.
4: Ja, die hebben het niet makkelijker.
15: Die hebben
4: het niet. Dat was hem, Henk.
15: Ja, ja.
4: Oké, tot zover, mensen. Even opstaan.

0: My body isn't ready. Zo mensen, dit is Evers & Co. met zoals gezegd de volle show vandaag. Gladys Grace komt straks de nieuwe single doen. Ron Day is er vanmiddag ook met een nieuwe single. En toen natuurlijk afsluiter. En we hebben Victor Vlam te gast vanmiddag. Vanaf uurtje 4 is Victor hier aan tafel. Maar nu eerst... Ja, de Weekend Quiz. Voor het einde van week 36. En aan de telefoon is gekomen... even kijken. Tim. Hallo Tim.
1: Hoi, goedemiddag.
0: Hoi, goedemiddag Tim. Waar vandaan?
1: Ik bel uit Seerhendrikskinderen. Dat is een dorpje in Zeeland, bij Goes.
0: Potverdorie. Seerhendrik, ik heb de afslag wel eens gezien. Ja, serieus.
1: Ja, dat kan, dat kan.
0: Ik ben nog teruggereden om te kijken, maar ik denk, wat staat daar nou? Ik moest twee keer langsrijden. Hoe heet nog één keer die plaatsnaam?
1: Seerhendrikskinderen.
0: Seerhendrikskinderen. Heb jij enig idee waar die naam vandaan komt?
1: Er is hier wel een historie met allerlei graven en dergelijke. Jacoba van Beieren, heer Hendrik. Een beetje uit die konterijen, zeg maar.
0: Ja, Jacoba, ja. Nou, dit is misschien iets om een keer met een lang regenachtig weekend uit te zoeken, zeg maar.
2: Ik denk dat die meneer Hendricks, dat is zeg maar de Douwe Bob van vroeger, zeg maar.
0: Dat moet haast wel.
2: Seer Hendrikskinderen,
0: ja, precies, ja. Veel Hendrikskinderen zou het eigenlijk moeten hebben. Maar ben jij een echte Seer Hendrikskinder, kinderig? Hoe zeg je dat?
1: Wel uit de regio Zuid-Beveland.
0: Oké. En hoe ben je daar dan in Seer Hendrikskinderen terecht gekomen?
1: Ja, mijn vrouw komt uit een dorpje weer iets verderop. Dus wij hebben een beetje de gulden middenweg gekozen vlakbij de stad.
0: Is dat dan de Seer Hendrikskinderen neven of Seer Hendrikskinderen broers? Of wat, weet je dat niet zo? Ja, dat is flauw.
1: Dat hoort waar ik vandaan kom.
0: Helemaal nergens, oké. Goed, heb je al weekend, Tim, of nog niet?
1: Jazeker.
0: Oké, en wat doe je in het dagelijks leven?
1: Ik ben omgevingsmanager. Ik ben ZZP'er en ik heb meerdere opdrachtgevers, zeg maar.
0: Wacht even, omgevingsmanager. Dat vind ik interessant. Ja. Wat doe je dan als je omgevingsmanager bent?
1: Ja, dan kom je bij infrastructurele projecten, zeg maar. Dan verbind je de omgeving. Dus je zorgt eigenlijk voor de omgevingszaken, vergunningen en dergelijke. Maar je bent ook, van de participatie, zeg maar. Dus alle belangen van alle partijen samenbrengen.
0: Ja. Nou, dan zou je het wat lekker vinden om even weekend te hebben in Seer Hendrikskinderen, toch?
1: Ik heb te weten.
0: Zo is het ook. Tim, we gaan een spelletje doen. Ik hoop dat je een beetje op de hoogte bent van de actualiteit. Kobus heeft allemaal vragen daaruit geknipt. Op het spel staat natuurlijk de borrelplank. En voor elk goed antwoord 5 vragen in totaal. €20 aan borrelhapjes.
1: Lekker.
0: Oké, daar gaan we. Kom, gaan we.
2: Afgelopen maandag was de talkshow van Renze er weer. Ja. En Donnie Roelvink was afgelopen maandag het slachtoffer die
0: Donnie
2: avond.
0: Donnie Roelvink, ja.
2: Die heeft namelijk een paar domme uitspraken gedaan. Luister maar even.
3: Wat vind jij van vrouwen die naar een mannelijke personal trainer gaan?
4: Als je een man hebt en je man is er oké mee, ja, be my guest. Maar in mijn ogen is dat dan niet echt...
2: In mijn ogen is dat dan niet echt A, ware liefde, of niet echt een man, of C, niet echt een betrouwbare vrouw.
1: Niet echt.

0: Ik denk C.
1: Jij denkt niet echt een betrouwbare vrouw.
2: Oh, ja, okay, ja. In mijn ogen is dat dan niet echt een man.
3: Oh, dat is niet mannelijk als je vrouw een mannelijke personal trainer heeft.
1: Ja, en als jij dat, dat goed vindt, dan ben jij geen man. Ja,
3: maar hij zegt wel steeds, in mijn optiek, hè?
1: Ja, dat klopt.
3: Hij mag dat natuurlijk, kan het er niet mee eens zijn, maar...
1: Klopt. We gaan naar dinsdag. Ja, de Wild West taferelen natuurlijk in Overasselt. Dinsdag eind van de middag gaf de burgemeester daar een persconferentie.
4: Wat er vannacht is gebeurd in Overasselt gaat alle perken te buiten. En niet alleen de gemeenschap Overasselt is geschokt. Niet alleen de gemeente Heumen is geschokt, maar de hele samenleving. Dit is
1: A, de druppel die de emmer doet overlopen. B, dit is met geen pen te beschrijven. Of C, dit is on-Nederlands.
0: C.
3: Ja, dacht ik ook maar.
4: Dit is on-Nederlands.
1: Ja.
3: Nou, dat was ook heel veel kritiek, want dat heb ik ook heel veel gehoord. Hè. De mensen zeiden het is on-Nederlands, terwijl gewoon echt de crime reporters zeggen... nou, het is helemaal niet on-Nederlands, want dit is al jaren aan de gang hier in Nederland.
1: Nou, de afgelopen 10 jaar, wat hadden we? Hoofden bij shisha-lounges, ja, ja. We hadden reporters die neergeschoten werden... advocaten die neergeschoten werden, in Broek in Waterland liepen ze...
3: Ja, niet normaal. Dus... Maar niet natuurlijk dat ze met 30 man een plaats binnenkomen... En daar gewoon zomaar een bewaker gewoon doodschieten.
1: Ja.
3: Echt krankzinnig. Ja,
1: ongelooflijk. We gaan naar het begrotingsakkoord. Dat verdient niet echt de schoonheidsprijs volgens velen. Het was ook een hele zware bevalling. Nou, politiek verslaggever Floor Bremer zat afgelopen maandag bij Renze om erover te praten. En die stelde haar vervolgens een vraag over het slaaptekort van premier Jetten.
5: Het was natuurlijk vaak een van de krachten van Mark Rutte die had. Maar wat is het? 3-4 uur slaap nodig per nacht. Daar zag je eigenlijk nooit wallen. Is onze premier hier een beetje tegen bestand, denk jij?
6: Nou, hij heeft zelf wel eens gezegd dat als hij te weinig slaapt, dat hij zwarte randen onder zijn ogen krijgt en dat zijn bijnaam...
1: Wat is zijn bijnaam? Is dat A, gladde?
3: Ja.
1: B, panda? Of C, de wallen op stap?
0: B.
1: Panda, we gaan luisteren.
3: Panda.
6: Dat hij zwarte randen onder zijn ogen krijgt en dat zijn bijnaam panda is.
1: Ja!
3: Leuk hoor, pandaatje.
1: Jan Slachter van Omroep Max die heeft afgelopen week aangegeven... dat Omroep Max niks met het Songfestival gaat doen. Luister maar.
7: Wij gaan niet het Eurovisie Songfestival organiseren. En dat heeft te maken met het feit dat wij vinden... dat we met intern met mensen hebben gesproken, extern... dat het niet bij me past. En als ik naar mezelf kijk, als het Eurovisie Songfestival op televisie is... na 3 nummers ben ik al afgehaakt, want ik vind het echt...
1: Ja, hij vindt het echt A, een rariteitenkabinet.
3: Oh, mooi woord.
1: B, hij vindt het veel te duur. Of C, hij vindt het pokkenherrie.
0: Volgens mij A.
1: Een rariteitenkabinet, we gaan luisteren.
7: Na 3 nummers ben ik al afgehaakt, want ik vind het echt een enorme pokkenherrie.
3: Ja.
1: Nou, we gaan naar de laatste. Afgelopen week zat...
3: Je hebt de plank sowieso, hè?
1: Daarop. Afgelopen week zat Vert Grapperhaus voor de coronacommissie... en die werd geconfronteerd met berichtjes die hij stuurde... tijdens corona aan minister De Jonge.
8: En dan willen we nogmaals doorpraten met u over berichtenverkeer... met u en de heer De Jonge. Daarin is meermaals sprake van opvallend taalgebruik. Zo noemt u de minister van Basis en Voortgezet Onderwijs...
1: Ja, hoe noemt u die?
3: Leuk.
1: A, een soepjurk en een jankert. B, een ongeleid projectiel. Of C, een incapabele brugklasser.
0: Nee, dat was A.
1: Ja, soepjurk en een jankert.
3: Dat dacht ik ook, ja.
8: Zo noemt u de minister van Basis en Voortgezet Onderwijs... een soepjurk en een jankert.
1: Ja. Nou, dat was hem.
3: Wat leuk, hè, de inzage in die appjes. Een soepjurk en een jankert. Ja, het gaat daar natuurlijk net als gewoon in het gewone dagelijkse leven, zeg maar.
1: Ja, maar daar hebben ze allemaal de mond vol over respectvol met elkaar omgaan.
3: Ja, maar dat kan ook naar buiten toe. Maar onderling, dat doen we toch allemaal? Als we in de kroeg staan, roepen we toch ook allemaal dingen.
1: Ja, in de kroeg wel, maar niet als ik op binnenhof loop.
3: Nee, goed, misschien onder elkaar. Maar ja, ik vond het wel mooi. Soepjurk vind ik wel echt een mooi woord eigenlijk. Maar goed.
1: En Olongeren was een soort grindpad.
3: Grindpad. En langs het grindpad van mijn vader. Mooi. Sorry, Tim, ben je er nog?
0: Nee, jazeker, ik was lekker mee.
3: Ja, we waren erg druk met onszelf. We vinden onszelf ontzettend grappig. 3 goed.
0: Ah, kijk.
3: €60 aan borrelhapjes en natuurlijk de Evers & Co. plankje is het, de kant door de brievenbus.
0: Nou, hartstikke leuk, dankjewel.
3: Hij is meer in de lengte, zeg maar. Ik wens jou daar veel plezier mee en ik wens je ook een goed weekend in...
1: Zeeland.
3: Zeeland.
0: Dank jullie wel.
3: Dankjewel, Tim.
0: Dankjewel.
3: Doei.
0: Hoi.
3: Ik heb de afgelopen, maar het was een moeilijke naam. Dat weet ik.

0: Zes BN'ers nemen het tegen elkaar op in de psychologische kennisquiz Dit weet jij niet. Hier draait het niet alleen om wat jij wel weet, maar vooral om wat jij denkt dat de ander niet weet. De BN'ers testen hun eigen kennis, maar vooral hun mensenkennis. Wie overschat zichzelf en wie onderschat de ander? Dit weet jij niet. Morgen om 9:30 op 6.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
3: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma-salades, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is Tia van Jumbo.
4: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
5: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent 10 dagen lang de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
4: Stop de bezuiniging. Doe mee. Ga naar fnv.nl.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Korenlanders vloerbroden 1 plus 1 gratis. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee. Plus.
7: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
8: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
9: Krullenbollen naar Kruidvat. Nu alle verzorging van Shea Moisture voor zachte gehydrateerde krullen... voor maar een tientje per stuk. Zulke mooie krullen heb ik nog nooit gezien.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
11: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
12: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
11: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
13: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
14: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
13: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
15: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Die voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
17: nu
16: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
17: Nu halen, hè? Dus niet straks.
18: Fans van voordeel.
16: Aldi.
15: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
16: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
18: Fans van voordeel.
16: Aldi.
19: 538 Nieuws.
20: 3 uur.
21: Goedemiddag, ik ben Henk Blok. Op de beroemdste brug van New York, de Brooklyn Bridge, is een man doodgeschoten door de politie. Volgens Amerikaanse media was hij suïcidaal. De politie wilde hem helpen, maar toen kwam hij met een mes op ze af. De brug is dicht en mensen mopperen erover op social media. Een vrouw die vastzat omdat ze Marco van Basten zou hebben gestalkt, is vrijgelaten omdat ze in de war is. Ze gaat naar een kliniek en krijgt dan psychische zorg. Ze zou van Basten maandenlang zijn gevolgd en hing rond bij zijn huis. Ze dacht dat ze hem moest redden van zijn vrouw die zogenaamd door de duivel was bezeten. En er is tot nu toe bijna 360 kilo vuurwerk ingeleverd bij de speciale inzamelpunten. Meeste in Lochem, daar kwam heel veel binnen. Door het hele land zijn de inzamelpunten van de overheid waar je tot begin oktober vuurwerk kunt inleveren. Deze jaarwisseling is voor het eerst al het vuurwerk verboden. 538 weer. Na de regen van vanmiddag wordt het vanavond op de meeste plaatsen droog. Morgen van tijd tot tijd zon en vooral landinwaarts nog een bui. Zondag meer zon en 21 tot 24 graden.
22: De files, Kobus.
23: 44 stuks in totaal. De 3 met de meeste vertraging vinden we op de A2 Utrecht-Den Bosch. Voor Waardenburg bijna 40 minuten. De A2 vanuit de Sint-Michels-Gestel richting knooppunt Empel. Voor Empel op de hoofdrijbaan bijna een half uur. En de A35 Almelo-Enschede voor Enschede-Zuid. Een vertraging van bijna 40 minuten.
24: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AH Bakkersbrood Oerdecem Eiwitrijk voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
25: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
26: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
27: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
28: Voor wie zijn we ook alweer?
27: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
26: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
29: De Staatsloterijshow is terug. Met grotere spellen, nog meer spanning en kandidaten die alles geven. Nog nooit waren ze zo dicht bij die 100.000 euro. En tegelijkertijd zo ver ervan af. De Staatsloterijshow. Morgen om 8 uur op 6.
30: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
31: Welkom thuis bij Radio 538.
32: Met vanaf maandag
31: de 90s en zeros op 538.
32: Stemmen op je favoriete 90s en zeros hits. Doe je op 538.nl.
21: Welkom bij Evers & Co aan het eind van week 36.

0: You too. And she moves in mysterious ways. Zo, lieve mensen, goedemiddag. En hartelijk welkom bij Evers & Co. voor deze jaargang 3. En het einde van week 36, aflevering 101. Mooi. Op naar de 200, hè?
1: Ja.
0: Hoe doet dat? Dat duurt dan nog...
1: Twee jaar.
0: Ja, dat is, we zitten hier nu ruim... enfin, goed, laten we het allemaal niet te technisch en te ingewikkeld maken. Vind je ook niet. We hebben een volle show, zoals gezegd. Ron Day gaat vanmiddag optreden, komen met een nieuwe single. We doen ook de afsluiting. We hebben Victor Vlam te gast. De media, ja, deskundige, media personality is hier. Hij heeft andere dingen gedaan. Twee boeken geschreven over Donald Trump, onder andere. Hij heeft ook nog meegewerkt aan de verkiezingscampagne van Barack Obama, las ik.
2: Ja, klopt. Ja, sorry,
0: ja. Ja, nou goed, we hebben genoeg om met hem te bespreken. Dus we hebben straks het zangetje ook om 4 uur voor de aftrap van de vrijdagmiddagborrel. En natuurlijk straks Lamme Lalle met In de Pocket.
1: €400.
0: En een bekende laller, ja, nog niet. Hij is wel bekend, maar bij het grote publiek nog niet. Want het is natuurlijk de bedoeling dat jij gaat raden wie onze laller is en welk liedje die lalt. Dat gaan we straks horen hier. Dus dat en meer tussen nu en, nou, pak een beet een uurtje of 6, mensen. Dit is Evers & Co. Oh, ik heb er nog even 1 in de categorie.
3: Dat hoorde je nou vroeger nooit.
0: Ja, leuk even, ja.
3: Dat hoorde je vroeger nooit. Wat zeg je nou? €5,50 voor een litertje benzine?
0: Ja.
3: Dat hoorde je nou vroeger nooit.
0: Dat hoorde je niet.

0: Amy Winehouse, Mark Ronson op 538 en Valerie. Zo, die heb jij ook nog eens gedaan, Glennis, volgens mij, toch?
1: Zo, in het begin dat ik hier kwam.
0: Ja, hè? Zongen. Iedere keer als je hier kwam, moest je weer Valerie zingen. Oh, dat
1: moet ik weer.
0: Dames en heren, wel eens vandaag Glennis Gray!
1: Hi guys.
0: Hallo Glennis. Goed dat je er bent. Hoe is het met je?
1: Gaat goed.
0: Ja?
1: Ja, ik voel me goed.
0: Dat is goed om te horen. Waar ben je druk mee? Ja, je hebt een nieuwe single, daar gaan we het over hebben. Althans, ja. Je gaat hem spelen ook natuurlijk. Maar,
1: ik ben druk met mijn optredens die er gelukkig weer zijn. Ik ben druk met mijn optredens in het buitenland. Er staan heel veel buitenlandse boekingen. Dus daar ben ik. Dat was natuurlijk altijd mijn droom.
2: Ze gaan zelfs naar Thailand.
0: Wat zeg je nou?
1: Ik ga naar Thailand, ik ga naar Chili, ik ga naar Polen, naar Ierland. Noem maar op.
0: Wauw. Maar wat zijn het dan voor optredens die je daar allemaal gaat doen?
1: Ja, dat is. Ze willen heel graag de Whitney tribute daar horen.
0: Oh, natuurlijk, ja.
1: Ja, dus dat is wel heel nice.
0: Moet even, want de Kobus is net in Thailand geweest. Die weet er alles van.
1: Oké, okay, Kobus, ga je mee.
0: Die weet precies waar je op moet letten. Dat kan ik zeggen. Weet precies waar je op moet letten.
1: Graag. Okay.
0: Maar goed, hartstikke leuk, man. En dat gaat de komende maanden allemaal plaatsvinden.
1: Ja, dat. In ieder geval het aankomend jaar.
0: Ja, ja. Oké, okay. En je bent verder. Je doet hier in Nederland ook nog de Whitney tribute, ja toch?
1: Die ga ik ook doen, 6 november.
0: Juist.
1: Niet in Nederland, maar wel in Antwerpen.
0: Ja, dat hoort eigenlijk bij ons. Dat moeten we nog een keer. Maar in ieder geval, zeker om de hoek. Ja, zeker. Goed, maar je hebt een nieuwe single.
1: Ik heb een nieuwe single.
0: En ben jij sowieso druk met nieuwe muziek? En komt er nog meer uit? Of hoe gaat het?
1: Ja, het is wel de bedoeling dat er nog meer uitkomt. Ja. Ik ben nog een beetje in dubio. Dit is een Engelstalige single natuurlijk. Maar ik heb ook heel veel Nederlandstalige liedjes klaar liggen. Dus
0: dat is lastig, hè?
1: Dat is heel lastig. Maar ik vind beide heel erg leuk. Ja, het is eigenlijk maar net. Wat gaat aanslaan en wat niet?
0: Ja, nou, en volgens mij, tenminste zou ik zeggen, ook wat je zelf leuk vindt, toch?
1: Absoluut. Ja, ja, dat zeg ik. Ik vind beide heel
0: leuk. Ja, dan doe je toch lekker beide. Wat maakt het nou toch uit?
1: Als jij het zegt, hè?
0: Nee, maar dat vind ik gewoon. Ik bedoel, Raccoon doet het toch ook bijvoorbeeld?
3: Ja.
0: En zijn in beide gewoon ook heel succesvol. Ja, je moet doen wat je leuk vindt, zou ik zeggen.
1: Dat vind ik leuk. Dus nu heb ik dat van jou.
0: Ja, voor mij moet je niks aannemen. Ik ben ook al lang outdated. Maar goed, because I have nothing.
1: Yes.
0: Wil je er nog iets over zeggen? Of zeg je van, laat me alsjeblieft gewoon zingen?
1: Laat me alsjeblieft gewoon zingen.
0: Dames en heren, because I have nothing. Here is Glennis Grace.

0: doe je dat, mensen. Cause I am nothing, de nieuwe single van Glennis. Glennis, dankjewel dat je was vandaag.
1: Graag gedaan.
0: 6 november de Whitney Tribute dus in Antwerpen. En voor de rest ga je lekker de wereld over, hè?
1: Yes!
0: Oké, kom, vergeet niet ook om af en toe terug te komen, toch?
1: Nee, bij jou zeker niet.
0: Oké, goed. Dankjewel. Glennis Grace, dames en heren, vandaag in de show. California.

0: Meld jezelf en een vriend nu aan op 538.nl. Luister naar ons, Bas en Dylan, bij Radio 538. Speel mee met de Ken Je Vrienden quiz en win 4 tickets voor de Vrienden van Amstel Live 2027.
1: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
2: Proef de heerlijk frisse Amstel 0.0 uit Vriendschap Gebrouwen.
3: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
4: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Oma altijd dichtbij met Vodafone.
5: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
6: Smint.
7: Valt je iets op aan mij?
6: Nieuwe jas?
7: Nee.
6: Nieuwe schoenen?
7: Nee.
6: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
8: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
6: Smint.
9: Boost yourself.
5: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
9: Vodafone.
10: 18 plus, speel bewust.
11: Ja. Echt serieus?
12: Zo.
11: Oh, wat een geld.
13: 50.000. Godverdikke me.
10: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
14: Nog 309.000.
15: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
16: 7 sturen.
15: Alcantara bekleding.
17: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
14: Kijk eens, gevonden.
17: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
10: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
18: Alles waar Nederland over praat, bespreken we in de nieuwe talkshow Buzz. Van viral topics...
19: Het gaat online dus helemaal los.
18: ...tot de meest juicy gesprekken met Iris Enthoven, Wiesje Hille... en de meest spraakmakende online gezichten van nu. Buzz, de groepschat van Nederland. Vanaf maandag 7 september om 7:15 bij Net5.
20: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
21: Deze week is het de week tegen kanker.
22: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
23: Jij waarschijnlijk ook.
24: Iemand die je dierbaar is.
22: Of was.
24: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
22: En de beste zorg.
24: Voor wie geef jij?
25: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
22: KWF. Tegen kanker voor het leven.
26: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
24: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
25: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
22: KWF. Tegen kanker voor het leven.
27: Pakken ze een podium?
28: Pakken ze een podium?
27: Pak zelf eens een podium.
29: Pakken ze een podium.
30: Pakken ze een podium.
31: Pakken ze een podium.
32: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en zet iemand in de spotlight met een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het cadeau dat bijblijft.
33: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
34: Nieuwsflash! FOMAR maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij...
35: Hier wil je normaal gesproken niet terechtkomen. Toch ga ik, JJ Boske, vrijwillig naar binnen. Een dag achter de muren van een echte gevangenis. Je ziet het vanaf maandag op Kijk en het Day One YouTube-kanaal. Lijkt werken in de gevangenis jou ook interessant? Kijk op werkenbijdji.nl en ontdek jouw mogelijkheden.
0: Vimeo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar Vimeo.nl.
1: Vimeo.
2: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
3: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
4: MacBook is gemaakt voor je studie. Krijg nu 50 euro studentenkorting op MacBook Neo en MacBook Pro. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
5: Goedemiddag, dit is 538. Vanmiddag trekken er flinke regenbuien over het land. Vanavond lokaal nog een bui. Maar op veel plaatsen wordt het wel droog bij 21 graden. En dan een gezellig drukke vrijdagmiddagspits, hè?
6: Ja, het wordt steeds drukker. 61 stuks in totaal. De drie met de meeste vertraging komen we tegen op de A2 Den Bosch-Utrecht voor Kerkdriel bijna een half uur. De A15 Nijmegen-Gorkum voor Tiel-West door een ongeluk bijna 50 minuten vertraging. En de A35 Almelo-Enschede voor Enschede-Zuid. Daar is de afrit afgesloten en daardoor een vertraging van bijna 40 minuten.
5: 4 minuten over half vier, hier zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Henk Blok, goedemiddag Henk.
7: Goedemiddag. In Overasselt gaat een tweede woning dicht op last van de burgemeester, meldt Omroep Gelderland. Bij die woning werd in de nacht van maandag op dinsdag de klink van de voordeur weggeblazen. Die actie lijkt in verband te staan met de heftige gebeurtenissen later die nacht even verderop in het dorp. Het bedrijventerrein in Zwaag, waar een dode en zwaar gewonde vielen door een chemische stof, is weer vrijgegeven. De stof is volgens de politie niet gevaarlijk voor de omgeving. De twee werknemers van een coatingbedrijf kwamen in contact met de stof. Onderzocht wordt hoe dat kon gebeuren. En een man uit Hilversum heeft in Marokko een hogere straf gekregen dan in Nederland. Hier was hij veroordeeld tot 6 jaar cel voor onder meer drugshandel. Maar hij sloeg op de vlucht naar Marokko. Daar werd hij opgepakt en kreeg hij 8 jaar cel.
8: Oh. Dat was geen handige vlucht.
5: Nee.
8: Ik had het verkeerde land uitgekozen.
5: Ja, dat denk ik ook, ja.
8: Ja, goed.
5: Ja, Henk, dan kijken naar andere dingetjes van afgelopen week. Er is natuurlijk veel gebeurd afgelopen week.
7: Ja, veel gebeurd deze week. Alweer nieuws deze week over Matthijs van Nieuwkerk.
8: Oh ja.
7: Hij gaat een spelprogramma presenteren op de zaterdagavond bij SBS. De Golden Elevators gaat het heten.
8: Golden
7: de Gouden Liften.
8: Dankjewel, Henk. Ja.
7: Ja. De kandidaten moeten daarin zo snel mogelijk de top proberen te bereiken door telkens te kiezen tussen twee liften.
8: Ik vond het heel gek toen ik dit las. Ik weet niet jullie dat hadden, maar...
7: Waarom vind je het gek?
8: Nou ja, Matthijs van Nieuwkerk en een spelprogramma, ja.
7: Nou, zo is het anders.
8: Nee, dat wel. Hij moet het ook zelf weten. Ik heb het ook nog niet gezien, dus ik kan helemaal niet over oordelen. Maar de combinatie van Matthijs van Nieuwkerk en een spelprogramma, dat vond ik even...
7: Ja, nee, snap ik.
8: Dat dacht ik van, dat weet ik niet.
7: Ja, maar ze hebben natuurlijk gedacht van, joh, weer een talkshow. Dus laten we iets anders doen.
8: Dat is ook zo. Talkshows zijn er natuurlijk...
7: En dan gaat ook een programma doen over Aretha Franklin.
8: Aretha Franklin, dat gaat hij ook weer eens doen. Nou, dat vind ik nog wel bij hem passen. Maar goed, nogmaals, ik heb het programma natuurlijk nog helemaal niet gezien. Dus we weten helemaal niet.
7: Even afwachten.
8: Maar in eerste instantie was ik een beetje verbaasd. Ik laat me heel graag verrassen.
7: Ja. De KNVB kwam deze week in het nieuws omdat ze een internationale top willen organiseren in Amsterdam over de toekomst van de FIFA en dan met name over voorzitter Gianni Infantino.
8: Ja.
7: De KNVB heeft geen vertrouwen meer in de 56-jarige Zwitser.
8: Ach.
7: Infantino is niet welkom bij de bijeenkomst. Hij mag er zelf niet bij zijn.
8: Hoe oud is die?
7: 56.
8: 56. Gianni Infantino?
7: Ja.
8: Hij is een jaar ouder dan ik.
7: Ja. Jij had het ouder geschat, hè?
8: Dan zie ik er dus wel echt gewoon heel goed uit. Dan zie ik er wel gewoon heel goed uit, hoor.
7: Ja. Je had hem ook ouder
8: geschat, hè? Nou ja, Gianni Infantino dan, denk ik.
7: Ja, ja, ja.
8: Ja, nee, maar ik dacht echt dat hij al veel ouder was.
7: Ik dacht ook dat hij...
8: Ja, maar het komt ook omdat je zelf uit, dat je denkt, oh ja, ik ben zelf ook een beetje...
7: Ja.
8: Maar ze willen van hem af, dat is al een hele tijd. Volgens mij zijn er meerdere mensen die... hoe kan het dan dat die man toch nog op een of andere manier zoveel vertrouwen geniet, hè?
7: Ja, dat zal met geld te maken hebben, denk
8: waarschijnlijk.
7: Ik. Afspraken, kleine voetballanden.
8: Hij weet dingen, misschien. Hij weet dingen.
7: Zou ook nog kunnen.
8: Hij weet dingen, denk ik.
7: Ja. En de middelbare school in Groningen brak deze week een schoolreisje in Praag af, omdat de helft van de groep zich niet aan de regels had gehouden.
8: Oh, dat is vervelend, ja.
7: Ja, zal je net zien. 72 van de 150 leerlingen uit 5 VWO bleken s'nachts buiten hun hostel aan de drank gezeten te hebben.
8: Och, godverdorie. Maar noem mij een schoolreisje waar dat niet gebeurt.
7: Nou, precies. De school heeft na ampel beraad meteen besloten de complete groep terug naar huis te sturen. Mooi, hè?
9: Ampel. De hele groep terug?
8: Ampel beraad.
7: De hele groep terug, omdat... Ja, precies. De hele groep moest terug.
8: Ja, dat vind ik ook sneu voor dat is altijd de goede moeten leiden onder de kwaaien.
7: Ja,
8: dat is
7: gaat er één bus natuurlijk.
8: Kijk om je heen, dat is overal aan de hand in de samenleving.
7: Ja.
8: Om het even wat breder te trekken.
7: Ja.
5: En deze week begon het talkshowseizoen weer. Is je vast niet ontgaan. Eva Jinek, Renze Klamer, Pauw en De Wit. Die allemaal waren ze terug van vakantie.
8: Ongelooflijk.
5: Renze keerde terug als vaste talkshowpresentator. En de scoorde al meteen de eerste avond 465.000 kijkers.
8: Sowieso.
5: En dat is toch ruim de helft van wat Eva kreeg.
8: Die had
5: 840.000.
8: Ja. Ik moest wel lachen, want er was één avond de talkshow geweest en ik wist al wat er ging gebeuren de volgende dag. Dan krijgen we meteen al die commentaren in de krant.
5: Ja.
8: Maar tegenwoordig is het natuurlijk niet meer dat je gewoon... Het gaat niet om het commentaar geven, het gaat om dat je het eerste bent. Nee, maar je kunt toch niet een talkshow na één dag al beoordelen? Nee, hoe kun je daar nou... En hij werd meteen... Renze deed meteen bij de eerste uitzending dit al verkeerd. En hij dacht... Die man gewoon een talkshow. Heeft gewoon even misschien een paar weken, misschien wel een paar maanden nodig om te groeien.
5: Ja.
8: Maar je krijgt bij tv krijg je die tijd natuurlijk helemaal niet. We moeten zo met Victor maar eens even over praten hoe hij dat ziet.
5: Het moet snel scoren.
8: Maar je wordt meteen afgebrand. Het mag niet even groeien. Maar het komt ook vooral... En natuurlijk ligt het ook aan die talkshow zelf. Maar al die mensen die hun plasje erover willen, die willen allemaal het eerste zijn. Die willen allemaal de eerste zijn die er wat over zeggen.
5: Ja, je hebt helemaal gelijk.
8: En ik denk, wacht even 3-4 weken. En kijk dan eens wat er de afgelopen 3 weken gebeurd is.
5: Ja, maar waar moeten ze dan over schrijven?
8: Ja, maar dat is het hele probleem natuurlijk.
5: Kranten moeten gevuld worden.
8: Met heel veel nieuws en actualiteiten natuurlijk. Dat was hem, Henk.
5: Ja, dat was hem.
8: Ja, dat had ik wel, hoor. Ik heb een klein tabletje onder de tong. Laten we nou nog niet zo op in op vrijdagmiddag. Dan kom je toch natuurlijk ook een beetje voor de gezelligheid. Zo is het natuurlijk ook, hè.

0: Teddy Swims. Op 538. Goed liedje. Lekker man. Mr. Know-it-all. Nou, die komt hier straks, hè?
1: Ben je Mr. Know-it-all?
0: Victor Vlam.
1: Oh, Victor Vlam, ja.
0: Die weet veel, hoor.
1: Gaan we het vuur aan de schenen leggen?
0: Ja, leggen we hem. Wat? Heb je een brandere vraag voor Victor? Ja.
1: Nou ja, genoeg. Er gebeurt natuurlijk genoeg, hè. Nieuw tv-seizoen is begonnen.
0: Nou, volgens mij was hij ook degene die zich afvroeg of er niet een beetje erg veel talkshows op dit moment zijn.
1: Nou, vooral overal dezelfde gasten.
0: Ja, maar ja, wat wil je als je een talkshow hebt? Je wil op de actualiteit. Dan kom je heel snel bij dezelfde mensen natuurlijk uit.
1: Ja, er zijn toch een heleboel mensen die genegeerd worden, vind ik dan.
0: Ja?
1: Ja, vind ik wel.
0: Oké.
1: Okay. Ja. Mis ik. Het is allemaal een beetje hetzelfde.
0: Wie mis je dan op televisie bijvoorbeeld?
1: Ja, Lieden wij de Vos. Lieden zou ik best willen horen.
0: Ja.
1: Geert zou ik wel eens ergens willen zien.
0: Ja, maar Geert wil zelf volgens mij nergens naartoe.
1: Nou ja, goed, hij is kieskeurig. Ook andere mensen die anders tegen dingen aankijken, die anders naar de woningnood kijken, die anders naar het stikstofprobleem kijken.
0: Ja, die zie je nu niet genoeg.
1: Nee, ik zie nu allemaal dezelfde. Hetzelfde verhaaltje wat afgedraaid wordt.
0: Ja. Dus we gaan kijken of Victor dat met jou eens is. Ja. Ik heb wel een beetje de talkshows gevolgd, maar dit kan ik nou zo 1, 2, 3 niet. Je hebt natuurlijk veel duiders aan tafel.
1: Ja.
0: Duiders. Weet je wel, die niet voor of tegen zijn, maar die gewoon even een beetje uitleggen wat het probleem is, voor zover we dat zelf natuurlijk niet kunnen zien.
1: Maar ik hoor bijna bijvoorbeeld nooit iemand positief over Donald Trump praten.
0: Nee.
1: Omdat het gewoon. Het is zo.
0: Vind ik persoonlijk niet zo.

0: Heel gek, maar...
1: Nee, maar ik zou het ook wel eens verfrissend vinden.
0: Om, nou, misschien Victor zo meteen, want hij heeft er twee boeken over geschreven. Volgens mij één met de titel Donald Trump is niet gek.
2: Nee.
0: Of zoiets, weet je wel. Ja. Dus... Nou, ik ben het niet helemaal met je eens. Want ik hoor toch wel mensen die erover praten... die ook wel de goede kanten van... Of want daar vraagt altijd een journalist... vraagt altijd, zijn er ook dingen goed gegaan het afgelopen jaar? Want het is natuurlijk heel makkelijk om alle dingen aan te wijzen... van Donald Trump die niet goed zijn.
1: Ja.
0: Maar een beetje journalist vraagt natuurlijk wel van... en wat zijn dan de dingen die er goed zijn gegaan?
1: Ja, zoals?
0: Ja, dat weet ik niet. Ik kan geen dingen noemen die goed zijn gegaan onder Donald Trump. Ik bedoel, de grootste narcist ter wereld maakt je president van Amerika. Ik weet niet, maar is dat niet vragen op problemen? Maar goed, ik moet misschien niet zo uitgesproken zijn over Donald Trump. Verder een hele aardige gozer, daar gaat het ook niet
2: gast.
0: Om. Ja. Ik heb dus van de week een bekeuring gehad.
1: Oh.
0: Maar jij raadt nooit waarvoor.
1: Parkeren?
0: Nou, bijna.
1: Oh.
0: Tanken zonder te betalen.
1: Hè?
0: Ja, ik schrok me helemaal dood. Ik denk, hè? Ik had ook geen idee meer. Is jou dat wel eens overkomen of niet?
1: Nee, dat nooit. Ja, vroeger toen ik jong was, maar dat betekent Express.
0: Express, ja, precies. Ja. Nee, maar ik heb ook geen idee. Ja. Ik ben waarschijnlijk in gedachten geweest met iets of...
1: Zat je te bellen?
0: Ja, weet ik veel. Ik weet ook niet waar het was. Ja, het staat er wel bij, maar ik weet niet eens. Ik kon me helemaal niets van herinneren.
1: Oh, je bent echt helemaal weggereden ook?
0: Ja, ik ben weggereden, ja. Ik heb getankt. Gewoon weggereden, blijkbaar.
1: En je bent...
0: Ik moest natuurlijk en de benzine betalen en de bekeuring. Ja, ik snap er ook helemaal niks van.
1: Ah, heb je ook je excuses aangeboden aan die pomp daar?
0: Nee, nou, ik zal je wel vertellen. Heel lang geleden. Ik heb dit een keer eerder gehad.
1: Oh, ook daar.
0: Maar midden in de nacht, zeg maar, kwam ik even optreden terug. Balletje rak gekocht.
1: Oh, lekker.
0: Balletje afgerekend. Tanken niet. Oh, heb ik daar een keer gebeld van. Ja, ik vind het verschrikkelijk stom. Het is zo niks voor mij om dat
1: zoet. Nou, je bent wel een recidieve geval.
0: Ja, ik ben een recidieve, ja. Ik denk dat ik ook... ik denk dat ik een aantekening krijg op mijn rijbewijs.
1: Ja, dat denk ik ook.
0: Gek, hè, dit, hè?
1: Ja. Ja.
0: Maar dat je ook niet... Nou ja, goed. Kan gebeuren. Goed, ja mensen, we hebben er weer één.
3: De muziek uit lang verboden tijden.
0: Ja, het was natuurlijk even zoeken. Nou ja, even zoeken. Als je het internet een beetje afstruit of Spotify, er staat ook nog heel veel op. Muziek waarvan je denkt, van, nou, toen kon dat wel, maar als je dat tegenwoordig zou doen, zou iedereen daarover vallen.
1: Ja, vorige week bijvoorbeeld hadden we vader Abraham met die Arabieren.
0: Wat doen die Arabieren hier?
1: Ja.
0: Nee. En wat was ook alweer die zin die erin zat? Ook,
1: want ze zijn niet te vertrouwen bij onze mooie vrouwen.
0: Dat zeg ik.
1: Ja.
0: Nou, ik heb er nu weer één gevonden. Al lang geleden, dit is 1972. Ik moest even grasduinen, zeg maar. Van het Radi-ensemble. Wel eens van gehoord?
1: Nee.
0: Ik ook niet.

0: Nee, dit moeten we niet meer doen, jongens. Oh. Dit kan echt niet meer. Meisjes in bikini wordt niet meer gepikt tegenwoordig, mensen.
1: Muziek
0: en
1: lang verboden tijden.
0: Nou ja, goed. Wat zou het? Het was 1972. We deden allemaal wel eens gewoon eens een keer wat geks, hè, Jappie.

dopamine. Zo mensen, we zijn bijna toegekomen aan het slot van dit uur. Maar dat gaat natuurlijk niet gebeuren zonder... dat we even een beetje hebben lopen leggen te lallen hier, zo zullen we zeggen. Hè? Jazeker.

0: zijn als je weet wie onze laller is. Ik zeg daarbij nog even één keer voor de duidelijkheid. Het gaat er dus niet om welk liedje. Dat is totaal niet relevant. Het gaat om wie is het. En de vraag is, wie is dit?
1: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
0: Hij doet zelf
1: la la la.
0: Ja, hij doet zelf ook het publiek. Dat is wel leuk. Goed, onze lijnen zijn open voor 400 euro nog even mee te pakken zo vlak voor het weekend. 0909-3058 is het nummer als je weet wie onze lallig is. Dus niet welk liedje, want dat was natuurlijk overduidelijk Cheerio. Oké, Arthur is aan de telefoon. Goedemiddag, Arthur.
2: Hallo, goedemiddag.
0: Hallo, waar vandaan, Arthur?
2: Berkel en Rode Reis.
0: Berkel en Rode Reis, oké. De vraag aan jou. Wie hoorde jij zojuist lallen?
2: Ik denk Marco van Basten.
0: Jij denkt die serie komt uit Basta en dat moet er maar zo zijn.
2: Ja, ja, ja.
0: Ik weet niet of wij Marco zover zouden krijgen, eerlijk gezegd. Hij is het dus niet. Dat mag duidelijk zijn. Maar
3: doet hij dat niet zo snel?
0: Ja, ik heb geen idee, Marco. Of als ik hem zou vragen, zou hij een stukje willen lallen?
3: Ja, of hij dat zou doen.
0: Nee.
3: Want er werd hem gisteren ook al de vraag gesteld, AC Milan of Ajax? Toen zei hij, daar ga ik geen antwoord op geven.
0: Nee, dat snap ik ook.
3: En toen zei hij, ben je een ochtend- of een avondmens? Toen zei hij, ik ben een middagmens. Dus dat is
0: nou, is het zo één. Ja, goed. Arthur, dankjewel. Ik wens jou een goed weekend. Bedankt voor het bellen. Oh, die hebben al opgehangen. Ja, er is immer in. Die denk je, als die goed is, dan zoek het ook maar uit ook. Dan heb ik hier aan de telefoon. Goedemiddag, wie?
4: Goedemiddag, met Thijs.
0: Hallo Thijs, goedemiddag.
4: Hallo.
0: Waar vandaan?
4: Vanuit Maasland.
0: Maasland, oké. En heb jij enig idee wie hier aan het lallen was?
4: Ja, ik denk Raymond Mens.
0: Raymond Mens.
3: Oh.
0: De deskundige, Amerika-deskundige en overall deskundige zou je bent.
4: Ja,
0: precies. Die is het ook niet.
4: Helaas.
0: Dat is ontzettend jammer. Nou. Dankjewel, Thijs.
4: Ja, doei. Hoi.
3: Ah, sneu. Laatste.
0: De laatste alweer. En dan moeten we de pot weer aanvullen. Maar voor het zover is, gaat Wouter nog een antwoord proberen te geven. Wouter, goedemiddag.
5: Hey, goedemiddag. Hallo.
0: Waar vandaan?
5: Hi. Rijswijk.
0: Rijswijk.
5: Ja.
0: En wie is onze laller, denk jij?
5: Ik denk Dennis Schouten.
0: Dennis Schouten?
5: Ja.
0: Nee. Ah, dat is het geluid jammer. Van niet goed, inderdaad. Het is ook niet. Ja, ontzettend jammer. Het is niet Dennis Schouten. Ik wens jou ook een goed weekend, natuurlijk.
5: Ja, eens gelijk.
0: Dankjewel. Tot zover, mensen. Koop een spotje aanvullen. 500 euro. 500 euro in de pot voor volgende week. Laat maar lallen. Wie is onze mysterious laller? Later meer. Zometeen deel 3 van Evers & Go.
6: Welkom thuis.
7: Bij Radio 538.
6: Thuis.
7: Bij je vertrouwde 538 ochtendshow.
8: Er is één vogel die niet vreemd gaat, dat is de trekvogel.
7: Thuis. Met de meeste hits tijdens de 538 werkdag.
6: Thuis.
7: Bij Frank en Ayren en de 538 middagshow.

0: vaak de A2 tussen knooppunt Del en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
3: Nog 309.000.
4: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
5: 7 sturen.
4: Alcantara bekleding.
6: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
7: Kijk eens, gevonden.
6: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
10: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
11: 6 BN'ers nemen het tegen elkaar op in de psychologische kennisquiz Dit weet jij niet. Hier draait het niet alleen om wat jij wel weet, maar vooral om wat jij denkt dat de ander niet weet. De BN'ers testen hun eigen kennis, maar vooral hun mensenkennis. Wie overschat zichzelf en wie onderschat de ander? Dit weet jij niet. Morgen om 9:30 op 6.
12: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
13: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
14: nu
13: Coca-Cola 2 liter voor maar €1,69.
14: Nu halen, hè? Dus niet straks.
15: Fans van Voordeel.
13: Aldi.
16: Yes!

0: actie voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Kroki chips, zak van 200 gram, nu maar 1,39.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
3: De energietransitie is onmogelijk.
4: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
5: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
6: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwketen.
5: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
7: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met al 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
10: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste

0: Dus even bollen voor een swingende start.
1: Weekenddeal bij Gamma. Deze vrijdag tot en met zondag met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Tuinklusweekend? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
3: 538 Nieuws. 4 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Henk Blok. In Overasselt is een informatiebijeenkomst voor de inwoners begonnen over de dodelijke schietpartij en de bedreigingen van de afgelopen dagen. Tot 7 uur vanavond kunnen ze er praten met gemeente, politie en slachtofferhulp. Voor het geweld zijn 34 verdachten opgepakt, 2 zijn vrijgelaten. In Overasselt is een tweede woning gesloten voor de veiligheid. Was daar een explosie in dezelfde nacht dat er bij een andere woning een beveiliger werd doodgeschoten. Volgens lokale media zijn de bewoners familie van elkaar en is eentje een veroordeelde crimineel. De woning die nu is gesloten blijft 2 weken dicht, de ander een jaar. 3 jongens die vorig jaar meededen aan de rellen op het Malieveld zijn veroordeeld. Ze gooiden allerlei dingen naar de ME. 2 krijgen een taakstraf, eentje krijgt 2 dagen cel in de jeugdgevangenis en ook moeten ze allemaal rond de €200 schadevergoeding betalen aan de gewonde agenten. En er is tot nu toe bijna 360 kilo vuurwerk ingeleverd bij de speciale inzamelpunten. Ruim 200 kilo daarvan werd vandaag ingeleverd in Lochem. Door het hele land zijn inzamelpunten van de overheid waar je tot begin oktober vuurwerk kunt inleveren. 538 weer. Op de meeste plaatsen wordt het weer droog. Vanavond klaart het verder op. Morgen af en toe zon en kans op een bui bij 20 graden.
5: En al de files, Kobus. 51 stuks in totaal. De 3 met de meeste vertraging vinden op de A2 Utrecht-Den Bosch voor Waardenburg. Bijna 40 minuten. De A58 Bergen-op-Zoom Vlissingen voor Gravenpolder. Bijna 40 minuten. En de A73 Maasbracht-Nijmegen voor Haps. Door een ongeluk een vertraging van 3 kwartier.
6: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
7: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl. Hikes.
8: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
9: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
8: Phew, we kunnen weer.
9: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
7: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
10: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match. En ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
11: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
12: Welkom thuis bij Radio 538.
13: Met vanaf maandag
12: de 90s en zeros op 538.
13: Stemmen op je favoriete 90s en zeros hits. Doe je op 538.nl.

0: Een hele goede middag, Mike. Goedemiddag, welkom.
1: Ja, leuk om er weer te mogen staan.
0: Ja, oh, weer?
1: Ja, het is al een paar jaar geleden. Toen was ik hier ook. Alleen dat, zeker.
0: Meen je dat nou? Godverdorie, ben ik dat vergeten? Dan? Dat kan toch niet waar zijn, dit?
1: Ja, dat maakt niet uit. Ik was te gelukkig om twee keer hier te mogen staan. Dus,
0: nou, dat is toch fantastisch. Maar zijn we dan nu al op een punt gekomen na twee jaar dat we gewoon gaan roleren hier met z'n allen? Krijg ik dan volgende week vanaf nu elke week dezelfde zanger? Dat zal toch niet? Nee, goed. Mike, waar kom je vandaan dan?
1: Ik kom uit IJsselstein.
0: Ja, IJsselstein natuurlijk.
1: Ik kan zeggen, wie kent het niet?
0: Maar gaat het goed met je?
1: Ja, zeker. Met jullie ook natuurlijk.
0: Ja, heel goed, dankjewel. Heb je veel werk? Ben je druk?
1: Ik ben heel druk.
0: Ja?
1: Ja, ik heb echt niet te klagen. En een heel mooi weekend voor de deur.
0: Wat, hoeveel trek je nou op zo in een weekend?
1: Ik denk, als ik er 5 of 6 mag zeggen, dan zit mijn weekend wel lekker vol.
0: Heerlijk. En doe je alleen dit, of heb je nog een maand ernaast? Of,
1: nee, ik werk er ook nog bij.
0: Ook dus, nog eens een keer?
1: Ja.
0: Oh, jij kan het rijk worden echt niet meer tegen.
1: Ja, het is meer vrijwilligerswerk, zou ik bijna zeggen.
0: Oh, oké. Maar goed, ja, zingen is natuurlijk het leukste wat er is, of niet?
1: Ja, zeker weten.
0: Oké, en wat is jou een beetje jouw repertoire als je het land in gaat?
1: Ik denk toch wel, eigenlijk een beetje allround, maar wel echt feestcafé, Hazes.
0: Nou.
1: En lekker mijn eigen nummertjes een beetje zingen dan.
0: Nou, hartstikke goed. Ja, dan zit je voor de aftrap van de vrijdagmiddagborrel hier, zit je helemaal op je plek, denk ik zomaar.
1: Dat denk ik zeker.
0: Je krijgt daar een minuut de tijd voor, dan gooien wij de deur dicht. Nou ja, goed, je weet het, je kent het. Je was hier 2 jaar geleden ook.
1: Ja, ja.
0: Het is dezelfde deur.
1: Oh jee.
0: Wat ga je zingen?
1: Hoeft niet te weten.
0: Dames en heren, Mike Oskam!
2: Een weekendje eruit voor een pleziertje. Geloof me, ja, die heb ik wel verdiend.

0: hard aan je in de gaten hebt, dan staat hij daar zich achter de deur. Mike Oskam voor de aftrap van de vrijdagmiddagborrel. En die is geweest, want ja, the show must go on. Zo is het natuurlijk wel, hè. 10 over 4, hartelijk welkom.
1: Evers & Co.

0: 42 op 538 en Lessons in Love. Goedemiddag, welkom bij Evers & Co. Het is 14 minuten over 4. Aan het eind van week 36 gaan wij richting het weekend. Met straks Rondé live hier. Zijn we dus allemaal binnen, gaan straks hier een nieuwe single spelen en sluiten af. En bij ons de gast is vanmiddag, dames en heren, Victor Vloon. Victor, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Leuk dat je er bent.
1: Ik vind het hartstikke leuk om hier te zijn, eerlijk gezegd.
0: Dat is, oh, eerlijk gezegd.
1: Nou ja, ja, ja. Ja, nee, ik twijfelde er niet aan. Nee, ik vind het hartstikke gezegd.
0: Nee, je hebt niet getwijfeld toen je uitgenodigd werd. Dat je dacht, waar ga ik nou naartoe?
1: Nou, ik moet je eerlijk zeggen, ik vind altijd dat jij wel een hele goede sfeer weet te krijgen. Ja, dat is volgens mij ook wat een goede radio-dj moet kunnen.
0: Ja, heel goed, Victor. Ga zo door. Het zuur komt waarschijnlijk zo, maar goed, dat maakt niet uit. Nee, maar ja, nou, fijn dat je dat zo ervaart. Want de sfeer is wel, uiteindelijk ben ik met je eens. Daar gaat het uiteindelijk allemaal om, toch?
1: Denk het ook, ja. Dat is de reden waar mensen luisteren.
0: Dan koop het. Had je een goede week?
1: Ja, eigenlijk wel. Het is een beetje een drukke week geweest.
0: Wat moest je allemaal doen dan?
1: Nou, wat nieuws vandaag een keertje. Nu straks nog een keertje. Dus dat we hier wat.
0: Hoe zit je er vanavond?
1: Vanavond ook weer inderdaad.
0: Ga je het over hebben?
1: Vanavond ga ik het hebben over Gerrit Hiemstra, die een klimaatpreek heeft gehouden.
2: Nee, even.
1: Ja, exact. Ja. Ja, kijk, weet je, ik vind het gewoon te activistisch. Want het probleem is een beetje, ik begrijp dat hij wat wil doen aan het klimaat.
0: Ja.
1: Maar wat ze daar doen, is dat ze er zoveel te ver gaan dat er geen discussie meer over mogelijk is.
0: Ah, oké.
1: En de prijs ligt soms wel bij gewone mensen die niet heel veel geld hebben, maar die bijvoorbeeld geen vlees meer kunnen eten of daar veel meer geld voor betalen. Mm-hmm. En daar moet je wel echt een goed debat over met z'n allen.
0: Ja, en daar ben je bij jou een goede adres, want je hebt meegedaan aan de wereldkampioenschap debatteren.
1: Klopt.
0: Hoe kom je daar zo, terecht gekomen?
1: Ik heb ooit rechten gestudeerd en toen wilde ik advocaat worden. Dus toen dacht ik van, ik ga bij de debatvereniging. En er zijn allerlei debatwedstrijden die in heel het land, maar ook in heel de wereld worden georganiseerd. En deze was in Vancouver, Canada. En met mijn debatvereniging ben ik daar destijds naartoe gegaan.
0: Je wilde advocaat worden, ben je uiteindelijk niet geworden.
1: Nee, gelukkig
0: maar je bent
1: niet.
0: Nu wel ingehuurd door de duivel om. Of niet?
1: Nou, volgens mij valt
0: het
1: wel mee.
0: Ja, ik weet het ook niet. Maar leuk, ik ben benieuwd wat je erover te zeggen hebt. Nou, een beetje dit dus, maar daar ga je dus straks over discussiëren, neem ik aan.
1: Ja, zeker.
0: Vind je dat je vindt discussiëren leuk?
1: Ik vind het ook noodzakelijk eigenlijk in het publieke debat. Ik denk dat er het debat een beetje is doodgeslagen in Nederland. Dus dan heb je af en toe mensen nodig die een beetje tegen dingen aanschoppen.
0: Zeker.
1: En ik vind dat, ja, dat is natuurlijk ook oprecht wel iets wat ik leuk vind om te doen.
0: En overwogen om ooit ook om de politiek in te gaan? Die vraag zal je misschien wel vaker gesteld krijgen.
1: Ja, klopt, ja. Nee, niet zo. Want dit kan je ook een beetje doen in de politiek. Maar je moet ook heel veel andere dingen doen die ik helemaal niet leuk vind. Allerlei achterkamertjes, gesprekken daar gaan voeren en dat soort dingen. Ik moet er echt niet aan denken.
0: Maar blijf je dan niet een beetje de beste stuurlui?
1: Misschien wel.
0: Maar vind je verder niet?
1: Nee, ik vind het niet zo erg, omdat je ook gewoon commentaar op een goede manier moet kunnen leveren. Dat heeft ook een bepaalde waarde.
0: En je discussieert, dus je krijgt ook weerwoord, zeg maar.
1: Ja, zeker. Dus, zeker. Ja.
0: Nou, vanmiddag hoef je niet veel weer. Ik bedoel, ik ga met iemand die de WK debatteren, ga ik niet in discussie. Daar hoef je niet bang voor te zijn. Ja.
1: Maar als je goed argument hebt, kan je altijd winnen.
0: Ja, dat is
1: alleen om de vorm.
0: Dat is ook weer zo. Ik heb ook wat van je muzikale voorkeur hier gekregen.
1: Oh jeetje.
0: Nou, inderdaad.
1: Jij schrok.
0: Schrok me helemaal wezenlijk. Nee, echt goede dingen. Ja. Maar je bent 90's kid, hè, volgens mij wel, als ik het zo zie.
1: Ik ben in 1984 geboren.
0: Ja, dan is jouw muzikale herinnering ligt waarschijnlijk ergens in de 90's. Ja.
1: Ik vind eigenlijk niks wat na 2005 is uitgebracht leuk. En ik ben echt heel groot fan van de Venga Boys. Sterker nog, ik vind ze beter dan de Beatles, eerlijk gezegd.
0: Dankjewel, Victor. Ik vond het leuk dat je er was. Nou, als de sodomieten maken dat je wegkomt hier.
3: Ja, ze zien er wel een stuk beter uit dan de Beatles, de Venga Boys.
0: Dit ga je toch niet menen, dit?
1: Ja, ik meen het.
0: Maar dan
1: echt.
0: Heb je echt gewoon geen verstand van muziek, sorry. Dan weet je er echt helemaal geen zak van.
1: Nee, maar dat zal waarschijnlijk waar zijn.
0: Flauwekul, onzin. Kijk, het verstand van muziek, zeg ik ook al, het bestaat niet.
1: Nee,
0: het is zoals met wijn. Je drinkt het, je vindt het lekker of je vindt het niet. Met muziek is dat ook zo. Je kunt allemaal interessant over doen en weet je wel. Maar het is toch uiteindelijk, je vindt het leuk of niet, ja.
1: Het prikkelt de emotie. Dat is waar het om gaat.
0: Dat is absoluut waar het om gaat. Jacobus, week 36 ligt achter ons. Er is van alles aan de hand met Badr Hari was er van de week.
3: Ja, die was opgepakt voor belediging en bedreiging. Ik geloof dat die alweer los is inmiddels.
0: Oh.
3: We hadden een oud-wethouder van D66 die opgepakt was met cocaïne, MDMA en cannabis.
0: Nee, past er niet in de kofferbak, denk ik. Ongelooflijk.
3: En Matthijs van Nieuwkerk komt terug.
0: Ja, met wat was het? De Golden Elevators.
3: Juist.
0: Maar dat klinkt als een porno-show, maar in ieder geval.

0: jeugdsentiment, hè, Victor?
1: Zeker weten, inderdaad.
0: Ja. Heb je op gedanst ook? Of,
1: Ja, volgens mij wel schoolfeest, inderdaad.
0: Schoolfeest, hè?
1: Ja, zeker. Ja,
0: ja. Ja, wij dansen op de Bellamy Brothers, hè, ook.
2: Of nog ouder, ik weet het ook niet meer precies. Maar want je draait net Tour Unlimited. Ja. Heb je die special gezien afgelopen week?
0: Die documentaire, heb jij hem gezien, Victor?
1: Nee, ik heb niet gezien, nee.
0: Ja, was een documentaire over...
2: Geweldig.
0: Met Ray en Ray zoals hij nu is, zeg maar, hoe je een beetje terugkijkt.
2: En Anita natuurlijk.
0: En Anita, ja.
2: 20 miljoen heeft hij er doorheen gejaagd.
0: Ongelooflijk. Hij had, 20 miljoen als bij elkaar had hij.
1: Jeetje.
0: Hij heeft niet meer.
1: Oh, wat zielig is dat eigenlijk.
0: Ja, ja, maar hij zei, en dat hoor je natuurlijk vaak van artiesten die snel beroemd worden, heel veel geld verdienen, die gaan
2: geld uit. Wonen. Ja.
0: Hij zegt, ik gaf gewoon een paar ton in de maand uit of op een avond, dat maakte niet uit. Ik nam vrienden mee, ik ging op vakantie. Als ik vandaag dacht, ik wil morgen naar... De Bahama's, dan ging ik, bij wijze van spreken.
1: Maar dat is volgens mij ook het moeilijke van als je succes hebt op jonge leeftijd.
0: Dat denk ik ook.
1: Je kunt het niet echt waarderen, want het is gewoon geworden. En dan ga je als een wilde geld uitgeven.
0: Ja, en verpest meteen voor de rest van je leven. Ja. Tot je wat ouder wordt en denkt van, wat heb ik in godsnaam gedaan?
1: Ja.
2: Nou, hij zat er nog steeds wel aardig gevuld. Ik bedoel, die nummers worden nog steeds wereldwijd
0: gedraaid. Nou, wat we heel slim gedaan hadden, had op een gegeven moment gezegd van, ook tegen Anita, zorg dat je zelf ook schrijft. Want als je schrijft, heb je natuurlijk recht op je... Ja. Dan blijf je altijd inkomsten houden, dat zei hij ook. Van dat hij altijd inkomsten heeft uit de liedjes die hij geschreven heeft.
2: Ja, was
0: maar dat
2: was
0: wel grappig, want de Stock Aitken Waterman, Pete Waterman, die was aan het woord. En in Engeland wilden ze de liedjes ook uitbrengen, maar ze wilden geen rap. Dus in Engeland werd Ray overal uitgeknipt. Ja, goed, hè? Ja, goed, ja, helemaal niet leuk natuurlijk. Ik bedoel, maar goed.
2: Hij zag er wel goed uit trouwens.
0: Ray zag er goed uit. En ik vond hem ook relaxter dan ik hem wel eens heb gehoord of gezien in de media.
2: Een soort reïncarnatie, zeg maar.
0: Ja. Maar goed, jij volgt natuurlijk wel de media. Je hebt zelfs een podcast die erover gaat. Althans, ja, Victor Duit.
1: Victor Duit TV.
0: En je bent afgelopen week druk geweest ook met de talkshows. Jij vond er ook van alles van.
1: Nou, er is een talkshow oorlog begonnen natuurlijk.
0: Maar die was er toch al?
1: Nou, ze zijn allemaal teruggekomen van zomerstop. Dus dat is wat er is veranderd. Renze is natuurlijk bijgekomen op RTL 4. Pauw en de Wit weer teruggekeerd. Vandaag Gezaaid is al vorige week teruggekeerd.
0: Ja.
1: Hebben jullie het gezien toevallig?
0: Ja, ik heb niet alles hele afleveringen gezien. Maar ik heb wel een beetje gezegd. Want het is ook wat je gaat doen.
1: Ja.
0: Want je kijkt ook een beetje. Wie zit waar aan tafel en wie wil ik horen praten eigenlijk?
1: Welke heb je gekeken?
0: Ik heb Renze gezien en ik heb ook Pauw en de Wit dan gezien.
1: Wat vond je van Renze?
0: Ja, ik vind Renze wel leuk.
1: Ja, ik vond
0: het
1: leuk.
0: Kijk, ik heb het net ook al even over gehad. Ik vond wel dat de volgende dag iedereen zijn best deed om als eerste daar commentaar op te geven. Terwijl ik denk van dat soort programma's hebben even tijd nodig om zich te ontwikkelen.
1: Klopt.
0: En dat moet ook bij radio ervaar ik. Ik bedoel, hoe lang ik ook radio maak, toen we aan dit programma begonnen. Ik maak al meer dan 30 jaar radio, maar het heeft maanden nodig. Ja. Misschien wel meer dan een jaar voordat het een beetje gaat zitten, echt.
1: En ik denk dat dat waar is. En tegelijkertijd dat het gewoon echt een hele slechte eerste uitzending was. En dat is gewoon wat er is misgegaan. Want ze hadden daar Donny Roelvink, die daar een interview had. Maar het liep compleet uit de klauwen. Rens had er geen controle meer over.
0: Nee.
1: Maar je hebt natuurlijk gewoon... wat jammer is soms, dat is toevallig je eerste uitzending. Maar als dat je vijfde uitzending was geweest, dan was het niet zo massaal bekeken. En hadden mensen er niet zo massaal commentaar op geleverd.
0: Nee.
1: Dus die eerste uitzending wordt ook zo ontzettend minutieus geanalyseerd allemaal. Het is ergens een klein beetje onredelijk natuurlijk.
0: Nou, dat is wat, eigenlijk wat ik wilde zeggen. Het is onredelijk. Je kunt niet na één aflevering iemand beoordelen op wat er... Kijk, natuurlijk, hij is ook een ervaren interviewer. Hij moet dat misschien niet uit de hand laten lopen, maar...
1: Ja, maar tegelijkertijd, de kijkcijfers zijn wel weer echt gestegen. Want hij had gisteravond 500.000. En in het begin van de week was dat rond iets meer dan 400.000.
0: Ja.
1: Dus als er een stijgende lijn in zit in die eerste week, denk ik dat dat wel een positief...
0: Heeft hij de schade beperkt, ja.
1: Ja.
0: Maar jij zegt een talkshow oorlog. Er zijn er natuurlijk ook veel. Maar ja, welke moeten verdwijnen?
1: Ja.
0: Weet jij het?
1: Ja, ik ben dus geen fan van Eva Jinek. Ik vind dat dus echt een verschrikkelijk programma. Maar dat...
2: Waarom dan?
1: Ja, ik vind Eva heel goed. Maar ik ben natuurlijk ook wat meer rechts. Dus ik vind het een ontzettend links programma. Ik zit me er elke dag aan. Ik kijk wel elke dag, maar het is echt dat ik me gewoon 50 minuten lang kapot zit te ergeren aan alles. En dat echt kapot zit te ergeren. Ik vind het verschrikkelijk.
0: Ja, maar er zijn veel mensen die dan een beetje rechts zijn. Die vinden dan de publieke omroep heel erg links.
1: Ja, maar dat is het ook wel hoor.
0: Ja, maar is dat zo?
1: Ja, maar er is geen rechtse talkshow bij de publieke omroep. Dus je hebt
0: we hadden Ongehoord Nederland en daar zien we daar allemaal van gekomen.
1: Ja, klopt. Maar die zaten ook om 12 uur 's middags. Dus die zag je normaal gesproken niet als je wegzet. Maar dat is de enige die echt rechts was.
0: Maar moeten we een rechtse of een linkse talkshow hebben? Ik bedoel, de NPO of de publieke omroep profileert zich toch niet als links? Dus het is toch ook heel raar om te zeggen, we moeten een rechtse omroep hebben. Omdat we vinden met z'n allen dat de publieke omroep links is.
1: Maar het is pluriform. Dus je hebt alle mogelijke geluiden nodig in de samenleving.
0: Dat is absoluut
1: waar. Vara is wat meer links. En Caro en Cervé ook. Dus dan is het logisch om iets meer rechtse omroep te hebben. En WNL is dat gewoon niet echt, eerlijk gezegd.
2: Maar die waren dat wel in het begin, maar die zijn gewoon geïnfecteerd.
0: Vroeger had je natuurlijk gewoon de Tros.
1: Ja, het was rechts.
0: Maar Roos.
3: De grootste familie van Nederland.
0: Ja. Goed, mensen, we praten zo meteen verder met Victor. Als je vragen hebt voor hem, mag je die ook gewoon even voorleggen. Stellen we ze zo aan.
4: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
5: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
4: De mega-jackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
5: En met het advies van Essent weet je zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op essent.nl/advies. Essent. Energie van vandaag.
6: Amazon presenteert... Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
7: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AHA Bakkersbrood Oerdecem Eiwitrijk. Voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
8: Deze week bij HEMA. Korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen. Denk aan de korting.
9: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom maar aan.
10: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
11: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent 10 dagen lang de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
10: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
12: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
13: Direct in Ahoy. De grootste hits van de band in een spectaculaire show. 13 tot en met 21 november in Rotterdam Ahoy. Mis deze megashows niet. Kijk voor kaarten op directinahoy.nl.
14: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
15: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
16: Nog 309.000.
17: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
18: 7 stuurlen.
17: Alcantara bekleding.
19: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
20: Kijk eens, gevonden.
19: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
21: Bij Ecoplaza vinden wij bodemleven belangrijker dan bodemprijzen. Dus gebruiken wij geen chemische bestrijdingsmiddelen. Ook niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza, principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
22: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
23: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
22: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
23: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
22: En als je voor jezelf werkt?
23: Ook gewoon één factuur per maand.
22: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
21: meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.
1: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
2: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
1: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB dit profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: Goedemiddag, dit is 15.8. Vanmiddag trekken flinke regenbuien over het land. Vanavond lokaal nog een bui, maar op veel plaatsen wordt het droog bij zo'n 21 graden. Dan de files voor dit moment.
18: 50 stuks in totaal. De drie met de meeste vertraging vinden we op de A2 Utrecht-Den Bosch. Voor Waardenburg ruim een half uur. De andere kant op voor Zaltbommel ook een half uur. En de A73 Maasbracht-Nijmegen voor Haps. Een vertraging van een half uur.
0: 5:30, hier zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Henk Blok, goedemiddag Henk.
20: Goedemiddag. Er rijden elke werkdag nog altijd meer dan 500 vrachtwagens over de Merwedebrug bij Gorkum, zegt Rijkswaterstaat. Sinds juli geldt een vrachtwagenverbod omdat de brug is verzwakt. In Overasselt is nog een woning gesloten. Er was een explosie in dezelfde nacht dat er een beveiliger werd doodgeschoten bij een ander huis. De bewoners zouden familie zijn en verwikkeld in een drugsruzie. En in het centrum van Kiev is het gebouw van de veiligheidsdienst aangevallen met een Russische drone. Ook een restaurant is geraakt. Er zijn 7 gewonden. Ja.
0: Dan wat andere dingetjes nog.
20: Ja. Nou, deze week bestond RTL Boulevard natuurlijk 25 jaar. Reden voor Luc Ikink om de bedenkers te feliciteren. Maar een van die grondleggers achter de schermen, Leo van der Goot.
0: Leo, ja.
20: Die kijkt zelf niet meer mee naar RTL Boulevard. Hij noemt het nu voorspelbare libellen-tv.
24: Oei. Echt waar? Het is wel hard commentaar. Ja, ik ben het wel mee eens, eerlijk gezegd.
0: Ja? Maar ja. En hoe komt dat, denk jij?
24: Ik denk dat ze... Kijk, ze hebben niet meer de persoonlijkheden van vroeger. Albert Verlinde was natuurlijk iemand die ook wel tegen de zenderbazen in durfde te gaan. En dingen durfde te zeggen die de baas van RTL helemaal niet leuk vindt. Dat heb je nodig bij zo'n...
0: Hij was wel de personality. En zeker samen met Bo was het natuurlijk wel een gouden combi.
24: Ja, echt, die hadden heel veel gemeen.
0: Maar is het ook niet zo dat... kijk, we hebben het over... wat was het, 20 jaar?
20: 25 jaar
0: al. De tijd is natuurlijk ook wel veranderd. Er is veel meer op dat gebied. Zij waren natuurlijk toen ook wel zo'n beetje de eerste.
24: Klopt, maar ik denk eigenlijk wat VI van tegenwoordig doet, dat is wat RTL Boulevard toen de tijd had. Het was een beetje waar het gesprek van de dag werd gevoerd. En Boulevard is nu een soort van magazine. Ja, het is veilig, het is braaf. Er zitten heel veel interieur-items. Het is een beetje een vrouwenprogramma, in alle eerlijkheid.
18: Ja, en ze vermijden ook dingen. Want bijvoorbeeld Bridget Maasland is natuurlijk presentatrice daar. En toen hij met André Hazen zat. En toen is er daar met geen woord over gerept in dat programma.
0: Dat is toen natuurlijk wel kwalijk gedaan.
18: Ja, en dat was met Donnie Roel, vond ik hetzelfde.
24: En ze weigerden daar ook wat over te zeggen van de week.
18: Ja.
24: Ze kregen er een vraag over, wat vind je van de Donnie Roelvink-situatie? En hij is natuurlijk fitnessdeskundige daar. En toen wilden ze daar niks over zeggen.
0: Oh, oké. Okay. Oh, dat had ik even niet meegegeven. Oh ja, dat ligt gevoelig.
24: Ken ik jou.
20: Prinses Ariane, de jongste telg van het gezin van onze koning en koningin, begon deze week aan haar studie aan de TU Delft. Lucht- en ruimtevaarttechniek gaat ze studeren.
0: Ja.
20: Een pittige studie waar een strenge selectie voor geldt. 4300 kandidaten hadden zich aangemeld. Daarvan is slechts 11% geselecteerd. Onder wie dus Ariane? De TU benadrukt dat zij geen voorkeursbehandeling heeft gekregen. En ook niet zal krijgen.
0: Nee, oké. Okay.
20: Nee.
0: Nee. Ja, ik weet nu dat half het land denkt, ja, dat zal wel. En toch is dat niet fair.
18: Nee, dat klopt.
0: Dat is niet fair. Misschien heeft dat meisje gewoon ongewijze kwaliteit. Heeft zo gigantisch de best gedaan. Ik weet het niet, hè. Maar ik bedoel, stel dat dat zo is. En je hele het land denkt van, ja, dat is toch niet gaaf.
18: Dat is niet leuk. Nou. En ze heeft ook de naam mee, hè, de Ariane Raket.
0: Natuurlijk. Ja. Komersie.
18: Ja.
0: Ja, hoor. Nog meer, Henk?
20: Ja, Lionel Messi zette deze week een punt achter zijn interlandcarrière bij Argentinië.
0: Ja.
20: De 39-jarige verdetter speelde 207 interlands voor zijn land, waarmee hij 4 jaar geleden wereldkampioen werd. Hij nam de beslissing al ruim een maand geleden, 2 dagen na de verloren WK-finale tegen Spanje.
0: Ja.
20: Dat was zijn laatste interland. Messi blijft nog wel actief voor zijn Amerikaanse club Inter Miami.
0: Juist. Nog eentje dan, Henk.
20: Ja, en de pauze is door het Amerikaanse blad Vanity Fair uitgeroepen tot een van de best geklede mannen ter wereld.
0: Nou, dat vind ik het.
20: Ja.
0: Best geklede mannen ter wereld.
20: Ja, paus Leo staat op die lijst omdat hij onder zijn traditionele pauselijke kleding vaak op sneakers loopt. En soms ook een honkbalpet op heeft.
0: Dat is wel opmerkelijk voor... Ja,
20: de paus bevindt zich op de volledige lijst.
0: Hij heeft wel een pet, maar er zit er niet zo'n klep aan.
20: Nee. Tussen onder andere Grace Jones, die staat ook op die lijst.
0: Oh, ja.
20: Fantastisch gekleed natuurlijk altijd.
0: Maar wat anders dan de paus, Grace Jones.
20: Ja, dat is toch wel...
0: Een klein verschilletje nog wel.
20: Toch wel, hè.
0: Ja.
20: Nicole Kidman en Rosalía natuurlijk, ook fantastisch gekleed.
0: Oh ja, dat is nou, de paus is in goed gezelschap.
20: Ja, kan je wel zeggen.
0: Oké, hartstikke goed. Dankjewel, Henk.
20: Ja, graag gedaan.
0: Zometeen Rondé live bij ons in de show. Ze doen een nieuwe single en straks natuurlijk de afsluiting. En we praten straks ook verder met Victor Vlam.

0: Victor Vlam is bij ons vandaag. Ik draai nog wat uit zijn muzikale fruitmand.
1: Ja.
0: Backstreet Boys?
1: Backstreet Boys, zeker. Ja, ik vind het een van de meest briljante nummers ooit, eerlijk gezegd.
0: Ah, dit is wel echt een heel goed liedje.
1: Heel goed geschreven, ja.
0: I want it.

0: Victor Vlam is bij ons vandaag. Ik draai nog wat uit zijn muzikale fruitmand.
1: Ja.
0: Backstreet Boys?
1: Backstreet Boys, zeker. Ja, ik vind het een van de meest briljante nummers ooit, eerlijk gezegd.
0: Ah, dit is wel echt een heel goed liedje.
1: Heel goed geschreven, ja. De tekst slaat nergens op.
0: Oh.

0: Maar een slechte tekst, zeg jij?
1: Het is een hele slechte tekst. Het slaat nergens op.
0: Maar je vindt het wel een heel goed liedje.
1: Het is heel goed, maar ze hebben zelf ook erkend dat die tekst dus nergens op slaat.
0: Oh.
1: Ze hebben ooit een keer een nieuwe of een versie gelanceerd, een paar jaar geleden.
0: Ja.
1: En dat was een alternatieve versie van deze, met andere tekst. Hetzelfde liedje, andere tekst.
0: Ja.
1: Omdat zij zelf dachten, die tekst slaat nergens op.
0: Ah.
1: Maar uiteindelijk dachten ze toch van, het klinkt gewoon mooier. Dus hebben ze het gewoon het oorspronkelijke liedje met de oorspronkelijke tekst uiteindelijk toch gelanceerd. Ja. Maar er is dus een alternatieve versie. Je kunt hem op internet gewoon luisteren.
0: Oh, dat is, gaan we binnenkort een keer doen. Maar die is geen hit geworden.
1: Nee, die
0: dus die Max
1: niet.
0: Martin is zo gek nog niet.
1: Nee, maar het briljante is dat de tekst gewoon, als je het gewoon hoort, dan past het gewoon heel goed bij de melodie.
0: Dus ja, ken je Max Martin, de producer?
1: Ja,
0: die heeft daar ook een theorie over. Dat klank super belangrijk is bij liedjes. Dat het meer een klankding is dan.
1: Ja.
0: Hij is waarschijnlijk gewoon achter die piano gaan zitten. En die, die hoorde dat in zijn hoofd. En die denkt, daar moet ik woorden bij hebben.
1: Maar het beste voorbeeld is Baby Hit Me One More Time. Want die tekst slaat ook nergens op. Is ook door Max Martin.
0: Ja, is ook Max Martin.
1: Maar als je gewoon hoort hoe het klinkt, past Hit Me.
0: Ja.
1: Perfect bij de muziek.
0: Ja, er is een leuke documentaire over met Max Martin op YouTube. Maar dat is echt een genius. Misschien wel een van de grootste die er...
1: Ja.
0: Dames en heren, bij ons vandaag over genius gesproken. Ron Day! Hallo, hallo! Goed dat jullie er zijn. Hoe is het?
2: Ja, goed. Ja, nu zeker, omdat jullie het hadden over Max Martin. Want wij zijn allemaal heel erg Max Martin fan.
0: Ja, dat is wel grappig. Iedereen die een beetje in de muziek zit en daarvan houdt en er een beetje in verdiept, die weet Max Martin is een hele, hele, hele grote.
2: Ja, je hebt soms van die spelletjes, toch? Met een groep dat je zegt van dat je zo'n kaartje trekt en dan zo van, oké, als je één dag in het hoofd van iemand zou mogen kruipen, dan is wel mijn antwoord heel vaak Max Martin.
0: Ja. Legendarische producer. Jullie zijn er. Heel fijn dat jullie er zijn. Ik liep net even de gang op. Er staan al jullie spullen. Er is er een hele trailer leeggehaald. En toen zag ik zo'n kist met jullie spullen. Allemaal met je eigen naam. En allemaal een eigen drinkflesje. Nou, maar dan ben je...

0: groot geworden, hè?
1: Ja, dit is wel een ding. Nou, het is wel heel schattig. Onze oude tourmanager Carly, die Carlijne, die heeft dit ooit verzonnen. Want zij vindt dat er sowieso altijd te veel plastic flesjes in omloop zijn.
0: Klopt.
1: Op festivals.
0: Is waar, ja.
1: Dus dit is eigenlijk meer een soort van sustainability manier. Van dat je altijd gewoon jezelf het bidon hebt.
0: Ja.
1: En niet elke
0: Ik vond het zo mooi in dat al die apparatuur en dan zo die flesjes op een rij met jullie namen.
1: Ja, en zij is lekker OCD, dus overal stickertjes.
0: Ja.
1: Overal onze naampjes, ja.
0: Ja, oké, heel goed. Jullie hebben een nieuwe single?
1: Ja, klopt.
0: Kun je er wat over zeggen? Of zeggen we van, we gaan gewoon spelen?
1: Nou, ik kan het hebben over onze nieuwe single, maar ik wil het eigenlijk ook even lekker hebben over onze tour. Vind ik ook wel leuk.
0: Dat vind ik
1: we gaan namelijk mooi. Over een maand gaan wij op tour. En we zitten volle bak in de voorbereidingen. En een van de paradepaardjes voor ons is dat we eindelijk weer allemaal nieuwe muziek gaan spelen. En ja. Een daarvan, dat is deze. Dit is Oh My God.
0: Dames en heren, Rondé.

0: krijg je weer zo'n liedje, dan kondig je af en dan gaat het nog verder. Weet je, daar ben ik altijd zo bang voor, maar dat was gelukkig niet zo.
1: Goeie timing.
0: Rodney bij ons vandaag. We praten straks met ze verder. Gaan nog even over de tour hebben, want ze komen op veel plekken. Bloemendaal, Zwolle, Amsterdam, Nijmegen, Hengelo zie ik er allemaal. Gaan we het over hebben zometeen. Nice. Maar... week 36 ligt achter ons, mensen. Dus we moeten ook even naar beneden schakelen om te kijken of onze vrienden van de stamtafel of aan de stamtafel daar zitten. Goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
0: Leuk dat jullie er weer zijn. Ja. Zo, wat een week was dit, hè? Ongelooflijk, toch?
3: Dat kun je wel zeggen, ja.
0: Nou,
3: ja.
0: Inderdaad, zeg. Er was flink geschoten en overrasseld. Daar begon het al mee, hè?
3: Oh, ja. Met name die hypotheekrente, die schoot omhoog.
4: Er is eigenlijk maar één ding waar ik deze week op zou willen schieten. Ja. En dat is op die flutbegroting.
0: Ja.
4: Dat kansloze akkoord van Jetten en zijn knuiten.
3: Ja, maar dat is gewoon een pleurisakkoord.
0: Nou, meneer Vermeer, er kan even iets minder.
3: Nee, maar ik zeg gewoon waar het op staat. Het is gewoon een decretering bende.
0: Nou, meneer Vermeer, alsjeblieft. Dat kan wel iets minder.
3: Ja, het zal allemaal wel, maar het is gewoon een tyfuszooi.
0: Ja, is mevrouw van der Plas er niet? Want die was altijd...
5: die stond net nog buiten te roken toen ik hier aankwam.
0: Oh, nou goed.
6: Nou, dat doe je toch alleen met paling?
0: Ja, mevrouw Keizer.
7: Oh, ik zit hier nog even in de krant te lezen.
0: Ja, Harry.
7: We zijn bij de J gekomen voor de nieuwe stormnaam.
0: Oh ja.
7: Stormseizoen.
0: Stormseizoen, ja. J.
7: De J van Jade.
0: Jade, ja.
7: De volgende storm.
4: Nou, dat had beter de J van Jette kunnen zijn. Want die gedraagt zich ook als een wervelstorm.
0: Ja.
4: No. Komt voorbij, vernietigt alles en dan is er niets meer over.
7: Box 3.
3: Ja. Nou, daar ben ik het helemaal mee eens. Geert,
0: dat box 3. Oh, ja, mevrouw van der Plas, goedemiddag. We waren al begonnen, u stond er ook bij. Kom er even bij, want we zijn al lang bezig met allerlei onderwerpen. Ja,
3: maar
0: ook.
3: Maar
0: wat is dit nou weer, mensen?
8: Wat is dat dan?
3: Jij hebt de rookalarm.
0: Ja, het rookalarm, mevrouw van der Plas.
4: Nee, maar ja, je stinkt nog een uur in de wind.
0: Je stinkt nog naar rook. Ja.
8: Gaat in je kleding zitten.
0: Doe de jas. Gaat in je kleding zitten. Doe de jas even uit anders. Leg die jas even
8: onder de stoel.
0: Ja, onder de stoel. Zo, ongelooflijk. Ja,
8: zo, hè, kijk.
0: Zo, mevrouw van der Plas. Leuk dat u er bent. U was afgevallen, had ik gelezen ook. Gezien ook.
8: Ja,
0: hè?
8: Dat klopt. Ik ben 17 kilo afgevallen.
0: Goeiedag.
8: Dus ja, ik eet alleen nog soep en, omelet.
0: Ja, ja.
8: Boerengroentesoep en boerenomelet.
0: Nee, natuurlijk. Dat snap ik, ja.
6: Caroline, een lekkere vette vis is ook heel gezond, hè?
0: Ja,
6: een stukje kabeljauw.
0: Ja.
8: Ja, kabeljauw nou. Kabel jij maar lekker verder.
0: Ja.
5: Ja, gezond eten, maar nog wel roken als de hoogovens.
8: Ja, roken is nog wat lastig.
0: Ja, dat zag ik inderdaad.
7: Rook je ook na de seks?
8: Of ik rook na de seks?
7: Ja.
8: Nou, daar heb ik nooit zo op gelet eigenlijk.
7: Oh ja.
8: God, ja, wat hoe is, het ook is, de BMI is een stuk beter.
7: Oh, gelukkig.
8: Bij de vorige BMI, als ik die zou uitdrukken in zetels, dan had ik een ruime kamermeerderheid.
0: Ja, fijn. Oh,
7: ik lees hier nog even over prinses Ariane.
0: Ja, daar hebben we het net al over gehad.
7: Gaat ruimtevaarttechniek studeren.
0: Gaat aan de TU in Delft.
5: Ja, nou, er is al een raket naar de genoemd.
0: Hebben we het ook al
3: over? Oh ja, de Ariane-raket.
0: Ja, meneer Vermeer, de raket. Ja. Dat is toch allemaal...
5: Het imago van haar vader is al naar de maan, dus ruimtevaart zit wel in de genen.
0: Ja, dat...
8: Oh, ik lees hier net... steeds meer 60-plussers gaan scheiden.
0: Ja.
4: Henk en Ingrid waarschijnlijk.
0: Dat stond van de week in de krant inderdaad.
7: Verstand komt met de jaren, dus dat klopt wel.
6: Ja. Ja, maar we hebben al te weinig huizen. Als er dan nog meer mensen gaan scheiden, dan vissen er nog meer mensen achter het net.
0: Vissen,
7: nou,
0: ja.
7: Ik zat laatst met een vriend van mij, die wilde ook gaan scheiden. Hij zei, mijn vrouw praat niet meer tegen me.
0: Ach.
8: Oh ja.
7: Ik zei, nou, denk er nog eens goed over na, want zo één vind je nooit meer.
0: Fijn, dankjewel Harry.
9: Welkom thuis bij Radio 538. Thuis bij je vertrouwde 538 ochtendshow.
0: Er is één vogel die niet vreemd gaat, dat is de trekvogel.
9: Thuis met de meeste hits tijdens de 538 werkdag.
10: Thuis
9: bij Frank en Ayren en de 538 middagshow.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Wow skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals alle Dr. Van der Hoog, tweede halve prijs. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
2: Hoor je dat? Niet. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
3: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
4: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
5: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
6: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwketen.
5: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
4: Odido. Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
7: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
8: nu
7: Coca-Cola 2 liter voor maar €1,69.
8: Nu halen, dus niet straks.
9: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
10: Lachend inslaan doe je bij Trekpleister. Nu Parodontax mondverzorging 1 plus 1 gratis. Dan ga je echt van glimlachen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Nederlandse komkommers voor maar 45 cent per stuk. En ook nergens goedkoper. Nectarines. 500 gram, maar 79 cent.
9: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
11: Zes BN'ers nemen het tegen elkaar op in de psychologische kennisquiz Dit weet jij niet. Hier draait het niet alleen om wat jij wel weet, maar vooral om wat jij denkt dat de ander niet weet. De BN'ers testen hun eigen kennis, maar vooral hun mensenkennis. Wie overschat zichzelf en wie onderschat de ander? Dit weet jij niet. Morgen om 9:30 op 6.
12: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
13: Hoe maak je snel vrienden? Zes malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
14: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
15: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
16: Nieuwsflash! FOMAR maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
17: FOMAR!
18: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
19: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
20: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
21: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
22: 538 Nieuws.
23: 5 uur.
24: Goedemiddag, ik ben Henk Blok. Er is weer op twee plekken ingebroken in brandweerkazernes. In Houten, in Utrecht, gingen dieven er vannacht vandoor met gereedschap dat wordt gebruikt om mensen te redden. En in Almere sloeg een dief met lege handen op de vlucht nadat hij was betrapt. Wordt de laatste tijd vaak gereedschap gestolen van de brandweer. Criminelen gebruiken het om in te breken. De dood van een jongen van 12 in Eerbeek, Gelderland, heeft de burgemeester diep geraakt. Volgens hem heeft het ook grote impact op buurtbewoners en andere betrokkenen. De jongen werd vanochtend doodgevonden in een huis en er is iemand aangehouden, volgens lokale media, zijn moeder. En veel vrachtwagenchauffeurs trekken zich helemaal niks aan van het rijverbod over de Merwedebrug bij Gorkum. Elke werkdag gaan nog altijd meer dan 500 trucks over de verzwakte brug, meldt Rijkswaterstaat. Het vrachtwagenverbod geldt sinds juli en overtreders riskeren 500 euro boete. 538 weer, het wordt op de meeste plaatsen weer droog. Vanavond klaart het op. Morgen af en toe zon, ook nog kans op een bui en 20 graden.
25: En dan de files, Kobus. 46 stuks in totaal, de drie met de meeste vertraging komen we tegen op de A2 Utrecht Den Bosch. Voor de Martinus Nijhofbrug ruim 40 minuten. De andere kant op die A2 voor Zaltbommel een half uur vertraging. En de A27 Utrecht-Gorkum voor Noorderloos een vertraging van ruim 20 minuten.
26: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
27: Met

0: En met de online huiscan van Essent weet je in een paar minuten zeker welke energieoplossingen bij jou passen. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
1: Topdeals op je favoriete merken voorbijrennen? Ik ben toch niet.
2: Coco.
3: De Lulu.
2: Gek.
1: Dus sprint terug voor een HP 14-inch laptop voor €579. Let's go! Mediamarkt.
4: 538. Welkom thuis bij Radio 538.
5: Met vanaf maandag.
4: De 90s en Zero's op 538.
5: Stemmen op je favoriete 90s en Zero's hits. Doe je op 538.nl.

0: Rockstar's a Joyride. Zo, welkom bij Evers & Co voor vrijdag de 4e van september. Victor Vlam is bij ons vandaag. Victor, je hebt ook twee boeken geschreven.
1: Klopt.
0: Over Donald Trump.
1: Ja, dat is jaren geleden inmiddels inderdaad.
0: Wat wou je ermee zeggen? Heb je er spijt van?
1: niet per se. Oh. Ze zijn gedateerd en ook niet meer te koop, zeg ik erbij.
0: Oh.
1: Nee, maar het is wel grappig. Ik ben in zijn leven gedoken. Want één is een beetje een biografisch boek.
0: Ja.
1: En dat is natuurlijk wel interessant. Want hij heeft wel van die dingen die hij altijd vanaf jonge leeftijd heeft gedaan. Hij wil zich altijd natuurlijk wat groter maken dan die is. En een van de meest interessante anekdotes die ik destijds heb gevonden is dat Trump Tower in New York, dat ken je wel.
0: Ja.
1: Dat heeft volgens Donald Trump 75 verdiepingen.
0: Ja.
1: In de lift is ook een knopje, daar kun je naar de 75ste. Maar er is geen verdieping 20 tot en met 29.
0: Nee, dat meen je niet.
1: Dus in feite is het 10 verdiepingen kleiner. Maar hij kan zeggen het heeft 75 verdiepingen.
0: Ja. Denken als Donald Trump.
1: Ja, dat is hem inderdaad. Ja.
0: Is een van de boeken. En die andere is Donald Trump is niet gek.
1: Ja,
0: denk
1: klopt,
0: je daar nog zo over?
1: Nou,
0: of was die titel gewoon een beetje... Ja.
1: Hij was wel provocerend bedoeld, maar ik denk wel dat Trump onderschat wordt. Inderdaad. Want
0: ja,
1: er worden gewoon heel weinig mensen twee keer tot president gekozen van de Verenigde Staten. Hij is ook succesvol op het gebied van vastgoed en reality televisie. Dus drie totaal verschillende gebieden.
0: Nou, succesvol. Hij is ook een paar keer behoorlijk failliet gegaan, toch?
1: Ja, klopt. Maar dat hoort er ook wel bij.
0: Ja, dit is ook
1: zeggen. Waar. Ondernemers die gaan soms failliet. Maar hij heeft wel de top bereikt in drie verschillende velden. Dat geeft wel aan dat hij een bepaalde intelligentie heeft. Dus er zijn heel veel mensen die denigrerend over hem doen. Ik denk, neem hem serieus. Je kunt het met hem oneens zijn. En ik vind ook heel veel dingen die hij heeft gedaan niet goed. Want wat er nu gebeurt in Iran, ja, dat is natuurlijk gewoon iets wat op een drama lijkt af te lopen.
0: Ja.
1: Maar het is wel een man die echt ontzettend veel kwaliteit heeft.
0: En is dat wat de Amerikanen in hem zien, die kwaliteiten? Of is hij gewoon, hij is natuurlijk ook gewoon iemand die gewoon hard schreeuwt, heel hard in de bus blaast. En, denkt van, en denken mensen van, nou, deze man gaat verandering brengen in Amerika. Hey, is dat gebeurd in Amerika?
1: Een beetje. Ik denk wel dat je kunt zeggen dat het land naar rechts is opgeschoven. Want zeker op het gebied van immigratie zie je dat hij toch wel echt een stuk strenger beleid heeft.
0: Je zou bijna zeggen welk land niet.
1: Ja, klopt. Dat is wel overal. Maar Trump is natuurlijk de American Dream voor heel veel mensen. Hè? Want hij is miljardair geworden. Heel veel mensen denken toch van, ja, wat hij doet, dat wil ik ook. En hij is voor heel veel gewone Amerikanen ergens toch gewoon gebleven. Want als jij een loodgieter bent en jij wordt ineens miljonair en multimiljonair, dan zou jij ook jouw naam groot op de gevel zetten. En dan zou je ook de mooiste vrouw proberen te vinden en die tot jouw vrouw proberen te maken. Dus Donald Trump is voor heel veel arbeiders in Amerika echt iemand die een voorbeeld is.
0: En is dat nog steeds zo?
1: Ja, daar is hij echt heel populair. Hij heeft ooit een keer gezegd dat als hij iemand neerschiet op Fifth Avenue, dat hij dan toch nog heel veel steun heeft van mensen. En dat is wel minder geworden. Dus je ziet wel dat hij in populariteit heeft ingeleverd.
0: Ja.
1: Maar Trump is nog steeds wel iemand die veel steun heeft. Ja.
0: Nou, wij kijken natuurlijk met een Europese bril. Hè. Dat is natuurlijk ook een beetje. Wij zijn geen Amerikanen. Dus we wonen daar niet. Die mensen daar. Nee. Bedoel, als je vraagt dat je in Nederland woont, dan hebben ze zoiets van ja. Waar is dat? Denemarken?
1: Ik heb 7 jaar in Amerika gewoond.
0: Ja.
1: Ik moest regelmatig uitleggen aan mensen waar inderdaad Nederland ligt en of het wel een land was.
0: Waarom woonde je daar eigenlijk?
1: Mijn vader ging werken voor de Verenigde Naties. Dus op 9-jarige leeftijd ben ik toen naar New York verhuisd met mijn hele gezin destijds.
0: Ja.
1: Wat op zich natuurlijk wel een ervaring is, want ik sprak geen woord Engels en dan kom je daar ineens op een Amerikaanse school.
0: Hoe was dat?
1: Dat is echt heel wennen. Dat is echt heel wennen. Grappig, op die leeftijd kan je zo snel een taal leren.
0: Ja.
1: Dus ik denk dat het mij een half jaar heeft gekost. En toen dacht ik ook volledig in het Engels. Maar ja, gewoon het hele idee van je vrienden achterlaten op die leeftijd is licht traumatisch. Maar achteraf gezien ben ik er echt heel dankbaar voor.
0: Maar je hebt vanaf je 9 jaar gewoond?
1: 7 jaar gewoond.
0: 7 jaar. Maar dan ben je ook in een hele belangrijke periode, eigenlijk in je leven, heb je daar gezeten.
1: Klopt.
0: Heb je nooit overwogen om daar te blijven?
1: Nee, want ik vind Amerika... Kijk, Amerika is echt een hard land. Als je daar valt, dan is er geen vangnet. En dan heb je gewoon echt heel veel pech in het leven. Dus ook als je door New York loopt, al die dakloze mensen die je daar ziet. Het kan echt een pikkelhard land zijn.
0: Ja.
1: Dus ik vind Nederland wel echt een mooier land. Maar kijk, Amerika, het is een land waar heel veel innovatie vandaan komt. En dat komt omdat ze daar niet de cultuur hebben dat als je je hoofd boven het maaiveld uitsteekt, dat die er direct wordt afgehakt.
0: Nee, je krijgt een schouderklopje.
1: Ja, je krijgt echt een schouderklopje inderdaad. Ja.
0: Je wordt aangekeken van, doe jij eens even lekker normaal.
1: Ja.
0: Daar is het, great car.
1: Absoluut.
0: Hier is het mooi hem zien met die dikke wagen. Vuile pooier. Goed. De talkshow oorlog die is begonnen. Daar hebben we het net al even over gehad. We zagen Donnie Rolfink. Wat gebeurde daar nou allemaal?
1: Nou ja, hij werd bevraagd bij Renze op de eerste avond. En dat liep uit op een soort van discussie tussen Olcay en Donnie.
0: Ja.
1: Olcay was het radicaal met zijn denkbeelden oneens over of je van je vrouw of je vriendin mag eisen dat zij geen mannelijke personal trainer heeft.
0: Ja, nou, hij had dingen daarover gezegd in een podcast. Daar werd hij over bevraagd. Volgens mij zei hij gewoon letterlijk eigenlijk van, nou, ik vraag dat niet zozeer van mijn vrouw, maar ik zoek een vrouw die dat eigenlijk uit zichzelf al vindt.
1: Ja. Klopt.
0: Dat is een beetje wat
1: hij... drong het niet op, inderdaad. Ja.
0: Nee, goed. Daar kun je toch oneens zijn met zijn denkbeelden natuurlijk. Want die zijn, ja, misschien tikkelt je oude west, dat moet hij voor zichzelf bepalen natuurlijk. Maar dat was een flinke discussie. Hij heeft volgens mij ook geroepen dat hij... Hij is bekeerd tot de islam. Ja, dus, hij wilde ook in een islamitisch land gaan wonen. Koos hij wel voor Dubai.
2: Ja.
0: Dan wel, en een van de dingen die hij ook gezegd heeft, dat over de Pride. Dat werd hem ook nogal kwalijk genomen. Over het feit dat... dat mensen die daar aan meedoen, dat het niet meer eigenlijk is wat het zou moeten zijn. Waarvoor het bedoeld was. En dat zeg maar de mensen die tegenwoordig op die boten zitten, dat allemaal gekjes zijn.
1: Ik ben het dus wel een beetje met hem eens.
0: Oh ja?
1: Is
0: het uit de hand gelopen?
1: Ja, kijk, als homo heb ik niet zo heel veel gehad aan al die mensen die op de Pride rondliepen.
0: Nee.
1: Ik had juist een beetje een afkeer daartegen. Dat ik dacht van, ja, als ik daarbij hoor, dan zou ik me daarvoor schamen.
0: Ja, precies. Nou goed, ik... Dr. Anders P, die vindt er ook het een en ander van. Dan moet Donnie maar eens even naar luisteren, denk ik. Want zo mooi is dat.

0: Maarten op 538. And all I want to do is make love to you. Ja. Nou, zometeen om 6 uur nieuws van de dag. Met Pim CD. En die is hier toevallig aangeschoven.
1: Ja. Het is wel hard werken hier met Talpa, zeg.
0: Nou, dat valt wel mee. Hoezo dan?
1: Ik ren echt uit de repetitie. Ik krijg allemaal boze blikken van, nou, je bent nog net op tijd.
0: Ja, inderdaad, ja.
1: Ja, maar er worden allemaal nieuwe programma's hier op Net 5. En daardoor alles wordt in één studio gedaan ongeveer.
0: Ja, maar ja, als bij jou in de uitzending iemand om 6:15 komt aankakken, dan zeg je toch ook van, waar ben je mee bezig?
1: Gebeurde wel bij Renze deze week, toch?
2: Deze week,
1: ja, precies.
0: Ja, dat zag ik met dingen.
2: Dit was het nieuws.
1: Ja, ja, die was, ja, waren echt nog later. Ja, ja, ja. Nee, maar dat kan natuurlijk eigenlijk niet. Ja, Victor Vlam, ken je die? Die komt bij ons op bezoek.
0: Ik was van gehoord, ja.
1: Ja, die schijnt het te gaan hebben over Gerrit Hiemstra. Daar, ja, is hij nogal druk mee bezig.
0: Ja.
1: Maar goed, dat geheel terzijde.
0: Over de klimaatplannen van... Ja, hij vindt hem een beetje te activistisch.
1: Het gaat dan allemaal om die gehaktbal, hè?
2: Ik stoor me zeer eraan.
1: Ja?
2: Ja, dat we een gehaktbal moeten gaan opgeven. Geen zuivel meer moeten gaan drinken. Ja. Jongens, dat gaat te ver.
0: Ja, precies.
1: Nou ja, dat dus. En ja. Hans Spekman, de FNV-baas, die komt langs woensdag. Vandaag waren er al stakingen in havens. Woensdag gaat het hele land plat, het OV.
0: Ja.
1: Is dat nou allemaal wel nodig? Martin Visser, natuurlijk huiseconoom, fantastische kerel. Die gaat met Spekman in debat. Dus dat wordt wel interessant.
0: Dat wordt leuk, want Spekman die heeft gezegd van, dat kan ons niet schelen, het gaat ons nog niet ver genoeg.
1: Wat vinden jullie eigenlijk? Terecht, die stakingen?
3: De stakingen?
1: Ja?
3: Nou ja. Nou ja, ik vind eigenlijk... Nee, ja, sorry.
1: Nee, wat? Ja. Die nemen we mee, ja, opiniepanel.
3: Ja, het heeft natuurlijk, ja, te maken met de bezuinigingen op alle sociale voorzieningen.
0: Ja, dat natuurlijk. Ja.
3: Maar ik heb begrepen, ja, dat het nu even op hold wordt gezet. Maar ja, dan gaat volgend jaar gaat dat gewoon door. Dus ja, je moet wel van je laten horen. Je moet wel van je laten horen.
1: Ja, ja, ja, ja, zo is het ook. En er is een 18-jarige Syrische asielzoeker. Die is 114 keer in aanraking gekomen met de politie. Die wordt nu verdacht van een zwaar geweldsdelict. Een overval op 2 sekswerkers. Maar toch kan zijn familie overkomen naar Nederland.
0: Oh.
1: En daar heeft Ladegul een opinie over. Dus het wordt wel weer een boeiende uitzending. Na een hete politieke week in Den Haag ook. Daar natuurlijk ook nog alles over.
0: Oh, toch ook nog even gezellig. Ja. Ja.
1: Gezellige show weer.
0: Nou, ik hoor het al. Het wordt echt wel weer een lachen, grieken brullen, denk ik. Ja,
1: daar hebben we Victor voor, hè?
0: Ja, ja, zeker. Nou, heel goed. 6 uur, 5 over 6, hè?
1: Zo is het.
0: Heel goed, dankjewel en tot de volgende.
1: All right,
0: en mooie tijd dit keer, hoor.

0: this time.
1: Je hoort ze tijdens een barbecue in de tuin.
2: En op de camping in Frankrijk.
1: De hits uit de 90s en zero's zijn nog steeds overal.
2: En je hoort ze allemaal in de 90s en zero's top

0: drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
1: Deze week is het de week tegen kanker.
2: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
3: Jij waarschijnlijk ook.
4: Iemand die je dierbaar is.
5: Of was.
6: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
5: en de beste zorg.
6: Voor wie geef jij?
7: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
8: KWF. Tegen kanker voor het leven.
0: Professioneel design voor een vaste prijs. Dat is de kracht van online. Met de service van Femke. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
6: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
7: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
8: KWF. Tegen kanker voor het leven.
9: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
10: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
10: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Doe het lekker zelf met Gamma, met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
14: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl. Hikes.
15: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
14: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
16: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
17: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus.

0: glascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl, de grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl, verrassend, slim en duurzaam.
1: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
2: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
3: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
4: Pak eens een podium.
5: Pak eens een podium.
4: Pak zelf eens een podium.
6: Pak eens een podium.
7: Pak eens een podium.
6: Pak een podium.
8: Pak eens een podium.
9: Pak eens een podium.
10: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en zet iemand in de spotlight met een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het cadeau dat bijblijft.
3: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf 663 euro netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op

0: spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
2: Goedemiddag, dit is 5 uur 8. Vanmiddag trekken er flinke regenbuien over het land. Vanavond lokaal nog een bui, maar veel plaatsen worden droog. Temperatuur zo'n 21 graden. Is het nog een middagspits?
3: Ja, het loopt aardig terug. 26 in totaal nog. En de drie met de meeste vertraging komen we op dit moment tegen. Op de A2 Utrecht-Den Bosch voor Geldermalsen door een auto met pech. Bijna een half uur. Dan de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht-Noord voor Valkenswaard door een ongeluk. Ruim een uur vertraging. En de A12 Utrecht-Oberhausen voor Zevenaar. Een vertraging van een half uur.
2: 5 minuten over 6 zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Henk Blok, goedemiddag Henk.
4: Goedemiddag. In Arnhem wordt een groep van 35 mensen voorgeleid die gewapend rondliepen door Overasselt en iemand doodschoten. 5 rechters zijn ermee bezig. De hele groep wordt voorlopig verdacht van moord. Wie er precies heeft geschoten, wordt nog uitgezocht. Badr Hari mag de behandeling van zijn rechtszaak in vrijheid afwachten. Hij was dinsdag opgepakt voor bedreiging en belediging. Er was een incident aan vooraf gegaan. De politie wil niet zeggen wat. En in het Zuid-Hollandse Portugal heeft de politie 5000 lachgasflessen in beslag genomen. Die lagen in een loods en werden gevonden na een drugsdeal. Een man en een vrouw zijn aangehouden.
2: Juist, denk ik. Nou, nog even tot slot wat andere dingetjes.
4: Want McDonald's is deze week op de vingers getikt.
2: Oh.
4: Ja, door de inspectie, omdat ze hun drank nog steeds in wegwerpbekers verkopen. Wat al sinds 2024 niet mag. Als ze volgend jaar niet zijn overgestapt op herbruikbare bekers, dan dreigt een miljoenenboete voor de
5: Mac. Oh, Jezus.
4: Ja.
2: Ja. Ach. Ja. Maar je moet toch, je neemt toch dat bekertje vaak mee in de auto? Of je gaat toch door de McDrive? Of
4: ja, dat is het hele
2: eieren eten.
4: Maar, ja.
2: Wat zeg je?
4: Dat is het hele eieren eten.
2: Het eieren eten, inderdaad, ja.
5: Maar daar gaan ze er statiegeld op doen. Dat is volgens mij het plan. Want andere fastfoodketens die hebben dat al. En dat betekent dus dat je het weer terug moet brengen.
2: Ja, moet je het weer terugbrengen. Ja. Dus dan ben je net, je hebt je milkshake, zeg maar. En je bent dan ondertussen weggereden. Je bent 30 kilometer verderop. Die milkshake is op. Moet je weer terug.
5: Ja.
2: Dat is niet handig.
3: Als je nou kijkt in Zuid-Europa, dan hebben ze die regels allemaal niet. Daar heb je gewoon plastic. Daar kan je gewoon de dop van het flesje afhalen. Dat
2: Waarom zijn wij
3: toch het braafste jongetje van de klas?
2: We zijn wel het braafste. Maar aan de andere kant, ja, je kunt ook niet steeds maar naar andere landen kijken. Ik heb ook die neiging, hoor. Maar,
3: ja, maar ik bedoel, hoe groot zijn wij nou eigenlijk in vergelijking met alle andere landen?
2: Dat ben ik helemaal met je eens. Maar ook dat, daarvan denk ik ook van ja, je kunt wel. Want ja, dat geldt ook natuurlijk sowieso in het algemeen net voor milieu, met fabrieken en dingen. Dan denk ik, wij moeten hier van alles doen, terwijl ze in China en weet ik al die landen, daar poffen ze alles maar de lucht in.
3: Nou ja, als Extinction Rebellion ballen hebben, dan gaan ze in China op de A12 liggen.
2: Ja, maar
5: dat is echt een goede. 0,3% van de CO2-uitstoot komt uit Nederland, dus het grootste deel komt uit de rest van de wereld.
2: Ja, maar moeten wij dan niks doen, is de vraag.
5: Nee, we moeten wel iets doen, daar heb je zeker gelijk in.
3: Maar we hoeven niet door te slaan.
2: Nee, maar dat is wel een beetje aan de hand, hè. Met alles, we slaan met alles gewoon voor.
3: Plastic kan niet, maar vervolgens komt er een eclipse en dan worden er honderdduizenden eclipsbrilletjes van plastic worden geïmporteerd.
2: Ja, maar die kan je nu wel heel goedkoop kopen.
5: Ik vind die rietjes nog steeds vreselijk trouwens.
2: Ja, die kartonnen rietjes. Ja, papier rietjes, is niet lekker.
5: Echt verschrikkelijk.
2: Het drinkt niet lekker, nee. Maar goed, we moeten door.
4: Ja, de Amsterdamse krant Het Parool die signaleerde deze week een bijzondere trend.
2: Oh.
4: Steeds meer Amsterdamse jongeren zijn namelijk verslingerd aan jazz.
2: Aan jazz?
4: Jazz. Oh. Jam-sessies worden druk bezocht en video's van dansvloeren vol jongeren in jazzbars gaan viraal. Zo komen omdat er tegenwoordig zoveel prikkels zijn dat jongeren behoefte hebben aan vertraging en een goede boodschap. En jazzmuziek zou daar prima aan voldoen.
2: Ja, precies. Nou, het is, jazz kent natuurlijk vele vormen. En dus ja, je kan er ook heel nerveus van worden.
3: Ja, Hans Dulver bijvoorbeeld. Zo.
2: Ja, maar dat is alleen maar een stoomboot die hier voorbij hoort. Maar wel geweldig. Ik zal je vertellen, ik zag Hans Dulver hier een keer in Hilversum, trad hij op.
3: Ja.
2: Met een DJ en hij kwam op. Ja, er stond 1500, 2000 man en hij begint te toeteren. Maar echt, ik zweer het je, binnen 20 minuten die hele tent uit zijn dak.
3: Ja, goed, hè?
2: Ongelooflijk. Ja, ongelooflijk. Ja. Echt geweldig.
3: Stoomboot.
2: Wat?
3: Stoomboot.
2: Ja,
3: mooie vergelijking.
2: Zwaar geluid heeft Hans natuurlijk.
4: En onderzoek deze week over tikkies van die betaalverzoeken. Daaruit blijkt dat 65% van de tikkies binnen een uur wordt betaald.
2: Ja.
4: Sowieso worden bijna alle tikkies binnen 24 uur overgemaakt. En welke omschrijving wordt het vaakst gebruikt bij tikkies?
5: Etentje.
4: Wie?
2: Ja.
5: Etentje.
4: Nou, ja, ja.
2: Etentje, ja.
4: Ja, etentje, die staat op 1, op nummer 2 boodschappen.
2: Oh ja, boodschappen is ook al.
4: En op nummer 3, ja, dat is eigenlijk bijna hetzelfde als nummer 1, lunch.
2: Lunch, ja. Ja, precies. Ja. Okay. Gebruiken jullie ook veel tikkie? Ja, af en toe.
4: Ja, dat is wel makkelijk, toch? Ja.
5: Ik betaal altijd wel meteen als ik een
2: ja, ik ook. Ik ook, anders vergeet ik het. Ja, heb ik precies zo.
6: Ja, ik, ook.
2: Ik heb dat bij de benzinepomp ook altijd. Ik heb nog even één ding, Victor. Want ik begreep, jij verzamelt tv-tunes.
5: Ja, klopt, ja. Nou, sterker nog, ik sta in de Guinness Book of World Records met de grootste collectie tv-tunes ter wereld. Ja, het is...
2: Hoeveel heb je er dan?
5: Nou, als je alles bij elkaar optelt, 189 dagen aaneengesloten muziek.
2: Niet waar?
5: Ja, dat is echt gigantisch veel. Ja, uit Nederland, Groot-Brittannië, Amerika en uit andere delen van de
2: wereld. Waar komt deze fascinatie vandaan?
5: Jongs af aan. Ik heb vroeger dat ik gewoon voor de televisie zat. En dat is dat ik gewoon geluidjes op te nemen als bijvoorbeeld een grote show op televisie was. En later ben ik de componisten gaan mailen. En die heb ik gewoon gevraagd, mag ik het pakket hebben? En dan krijg je dus ook versies.
2: Wauw.
5: Die niet op televisie gebruikt zijn. Maar die dan net weer een klein beetje anders waren.
2: Oh, wat grappig, joh.
5: Maar ik heb onder andere in mijn collectie jouw tune van Eva en natuurlijk het hele pakket wat jij daar
2: echt waar?
5: Zeker.
2: Ja. Ik weet niet hoeveel versies. Ik werd er helemaal gek van. Ja. Dan moesten ze weer dit, dan wilden ze weer dat. Dan moest het weer...
5: Nou, en het leuke is, er zit een versie in die net wat langer is dan op televisie.
2: Ja, dat zal wel kloppen, ja. Wat grappig, joh, dat je dat... Maar wat, en wat is nou... Ja, je hebt het eigenlijk net al verteld, je favoriete tune.
5: Ja, ik durf
2: niet
5: niks meer te zeggen.
2: Nee, maar heb je één tune waarvan je denkt, nou, die is zo legendarisch?
5: Nou, ik vind, meerdere. Airwolf, ken je die?
2: Ja, ik ken de serie, maar de tune zegt me zo niks.
5: Nou, het is inderdaad een beetje een geflopte serie. Maar de tune is echt heel goed, want hij past er gewoon heel goed bij.
2: Oké. Okay.
5: Ja, maar het is wel vaker dat soms een slecht programma wel een hele goede tune heeft.
2: Ja.
5: En dit is, als je hem een keer op YouTube wil luisteren, is het echt leuk om dat te
2: doen. Ik ga dat checken. Oké, goed. We hebben nog één spel te gaan. Maar jij weet veel van muziek, dus we verwachten veel van jou. Zometeen, mensen, ken uw klassiekers, hoor.
7: Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road.

0: nooit door de trompet solo heen praten. Dat kan natuurlijk niet. George Ezra was dat. Shotgun. Dit is even zijn cover. We zijn toegekomen aan het slot van de show. Ik weet niet of je weet wat het is, Victor. Maar,
1: ik begreep dat het Kenya Klassiekers was.
0: Ja. Rondé kent het spel, denk ik al. Die hebben het al volgens mij 5 keer gedaan.
2: Ja, wij hebben het dus wel eens gedaan. Ja,
0: we hebben wel eens gedaan, hè? Maar doen jullie mee of niet?
2: Jazeker. Let's go.
0: Dames en heren, tot besluit van dit radioprogramma. En ik zeg er meteen even bij, het gaat helemaal nergens om. Je kan niks winnen. Geen punten, niks. Dat doen we niet aan. Het is alleen de bedoeling dat het
2: alleen
0: uiteindelijk dat het 6 uur wordt.
3: Ken ja, klassiekers.
0: Alleen maar winnaars. Zo is het ook natuurlijk.
3: Ken nu klassiekers.
0: Nou, ik ben benieuwd wat hij weer heeft, Kobus.
3: Ja.
0: Of het al voor of na de oorlog is. Meestal is dat vrij oud, namelijk.
4: Ja, nou, ik ben begonnen met het geboortejaar van Victor, 1984.
0: 1984
4: is plaatje uit 1984 halen. Het is heel makkelijk. We hebben allemaal Nederlandstalige klassiekers. Ik stel daar een vraag over en het antwoord op die vraag zit altijd in dat nummer.
0: Oké.
4: Okay. Ja. Heel makkelijk. Nico Haak, 1984. Nummer.
0: Nico Haak.
4: Als ze me missen, dan ben ik...
0: Vissen.
4: Oh. Maar als ze hem zoeken, wat is hij dan aan het doen?
1: Aan het hoeken? Ja, ik heb geen idee.
0: Ja, ik weet het, maar ik wacht even tot iemand anders het antwoord geeft.
2: Snoepen.
4: Snoeken, nee, hoor ik.
0: Snoeken?
4: Snoeken.
0: Ja, snoeken.
5: Oh ja. Als ze me missen, dan ben ik vissen. Als ze me zoeken, dan ben ik snoeken.
0: Ja, kom er maar op, Nico Haak, mensen.
4: We gaan naar 1992, is meer jouw tijd. Ja. Dat is je 8 jaar natuurlijk. Het nummer Kijkdoos van Hanny.
0: Vitamina.
4: Ken je dat nummer?
1: Nee, volgens mij niet.
4: Nee, in dat nummer zingt ze dat men even in haar kijkdoos mag kijken. Hè? Wil jij misschien mijn kijkdoos even zien? Maar wat kost dat nou om in die kijkdoos van Hanny te mogen kijken?
5: Euro of 10.
2: Ja, onbetaalbaar.
5: Gulden of 10.
2: Onbetaalbaar.
0: Ja, het is in ieder geval in gulden, dat weet ik wel vrij zeker. Alhoewel, bij Hanny kan het ook naar Florijnen zijn.
5: Florijnen.
1: Ik zeg 10 gulden.
4: 10 gulden hoor ik hier. Hoor ik ergens al iets anders? Wel een duur doosje trouwens.
1: Nou, dat is echt een kwartje.
0: Voor 10 cent?
1: Cent of 10.
0: Ja, dat is weer een stinkertje.
4: We gaan naar Frans Duits.
0: Die gasten van Rondé kijken van ben ik hier in godsnaam in allemaal.
4: Frans Duits, het nummer Jij denkt maar dat je alles mag van mij.
0: Oh ja, leuk. Ja.
4: Waar zit hij in dat nummer?
0: Waar zit hij?
5: Ik zit hier in een kooi.
2: Toch? In de kroeg? Waar
5: in
2: zit
5: de kroeg?
2: Hij?
0: Nee, in een kooi.
5: Een kooi, toch?
2: Ja. In een kooi.
4: Het ook, we gaan het spelletje even eer aan doen. Echt een klassieker uit 1974. En speciaal voor Victor, ik ben heel benieuwd of hij het weet.
0: Ja.
4: Een klassieker van Mark Winter. En omdat hij zo oud is, krijg je van mij multiple choice. Dus meer keuze.
0: Mark Winter. Ken ik ook niet.
4: Het liedje Hij sjouwde van kroegie naar kroegie.
0: Oh, die. Ja.
4: Wat vroeg hij aan elke klant? A. Wil je een grammetje coke kopen? B. Moet je knal voor je harses? Of C. Wilt u soms een strijdkreet?
1: Ik denk B.
2: Ik denk ook B.
4: Jullie denken, moet je een knal voor je hart?
2: Ja, ik denk ook B.
0: Nee, er komt C zijn, dat kan niet.

0: het blaadje van het Leger des Heils. Iets van deze tijd. Django Wagner met het nummer Je mooie blauwe ogen.
1: Oh ja, dat is wel modern, ja.
0: Django kijkt in haar mooie blauwe ogen als ze op de boulevard zitten. Maar wat drinken ze op dat moment?
1: Ja, dat is meestal sangria of dat soort.
2: Dat zou ik ook gezegd hebben, ja.
1: Ja.
3: Zo. Een Aperol Spritz.
4: Of een rode spritz. Heel modern.
1: Ja, maar wat ruimt er op Aperol Spritz? Dat is het probleem.
3: Ja, dat is
1: ja, ik wist nog niets.
3: Gewoon een pilsie.
1: Ik wist nog niets, maar toen kreeg ik een Aperol Spritz. Ja.

0: Oké.
1: Okay. Nog eentje, de laatste?
0: Ja, ik kan wel uren doorgaan, maar ik moet op een gegeven moment ook een keer naar huis natuurlijk.
1: Wat zullen we doen? Roxy, Roxy Dekker of Snelle en Maan?
2: Roxy.
1: Ja, wel helemaal omdat ze natuurlijk in de Ziggo staat deze dag. Gisteren stond ze in de Ziggo Dome, vanavond overigens ook. En daar doet ze ongetwijfeld het nummer Satisfyer. Ja. In dat nummer Satisfyer zingt Roxy dat zij op zijn kamer zit. Maar wat doet hij? Ligt hij, zit hij of staat hij?
3: Hij staat.
1: Ja? Komt-ie.
4: Ik zeg

0: Sta je.
1: Ja, doe die andere dan ook nog even.
0: Ja, okay, dat is,
1: ja, we zijn er nou toch. Ik bedoel, ja, het is nogal laat.
0: Daarom. We gaan dat nummer Blijven Slapen van Snelle en Maan.
1: Wat een goed liedje is dat.
0: Hij heeft zijn ondergoed, zijn tandenborstel en zijn luchtje meegenomen. Maar wat nog meer?
2: Laken.
1: Ja, dat is een lader.

0: Lauren. Ook meegenomen.
1: Oké, Lauren. Zo, we zijn er al door.
2: Ja, het ging goed hoor.
1: Jammer, wat een geweldig spel, vind je ook niet?
3: Dit is een hartstikke leuk spel, ja.
1: Ja, dat is, legendarisch. Ik weet ook niet waarom het moet het zelf zeggen natuurlijk. Maar. Goed, we zijn er bijna door. Victor, ik vond het geweldig dat je er was.
3: Ik vond het hartstikke leuk om hier te zijn inderdaad. Ja, hartstikke gezellig.
1: Je bent wederom welkom voor een volgende keer.
3: Dankjewel.
1: Dus, veel succes zometeen bij Nieuws van de Dag. Je moet rennen naar boven, denk ik.
3: Ik ga nu snel rennen inderdaad, ja.
1: Ja, je gaat niet kijken naar Ronde, jammer dit.
0: Nee. Dat vind je wel minder dit.
1: Ja, nee, maar hij moet naar boven naar de uitzending. Maar je mag ook blijven zitten natuurlijk.
3: Ik ga er snel vandoor.
1: Dankjewel, Victor. Victor Vlam bij ons vandaag. We gaan over naar Ronde, want die gaan nog de afsluiter doen hier vandaag. Maar niet voordat ik nog even verteld heb dat er een tour aankomt. Even kijken, zaterdag 12 september, Bloemendaal, Caprera.
0: Ja, zeker. Dat is eigenlijk de enige openlucht show die we dit jaar doen.
1: Ja.
0: Maar daardoor wel extra speciaal. We staan er nu voor de derde keer of vierde keer?
4: Ja, zoiets.
0: Derde keer, hè?
1: Caprera Bloemendaal.
0: Ja, en dat is echt prachtig.
1: Donderdag 8 oktober, Zwolle. Hedon, Paradiso, Amsterdam. 9 oktober, 14 oktober, Doornroosje, Nijmegen. En donderdag 15 oktober in Hengelo, in Metropool.
0: Zeker.
1: Voor Ronde. Zijn jullie klaar voor de afsluiting?
0: Ja, helemaal.
1: Helemaal, dames en heren. Dan gaan we dat eens even passend inleiden. Want zo doen we dat natuurlijk wel, mensen. De laatste van deze vrijdagmiddag. Voor het einde van week 36. Aflevering 101 alweer.

0: say goodbye. Maar dat moet toch, want we zijn er door. Dank jullie wel. Graag tot de volgende.
1: Tot heel snel, jongens. Dankjewel.
0: Goed weekend. Tot volgende week.
2: Welkom thuis.
3: Bij Radio 538.
2: Thuis.
3: Bij je vertrouwde 538-ochtendshow.
4: Er is één vogel die niet vreemd gaat. Dat is de trekvogel.
3: Thuis.

Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Alpro 1 plus 1 gratis. En Senseo koffiepads, een zak van 16 stuks, 4,99. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1.299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
2: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
3: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
2: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
6: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
7: Zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma salades 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is die, ja, van Jumbo.
8: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife. Sportlife.
9: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga erop.

0: Deze week in de bonus. Alle AH Bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En Hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
0: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches
4: look
3: like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
6: Nee.
5: Proteïne-shakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
7: Lekker bezig.
5: Milner.
8: Krullenbollen naar Kruidvat. Nu alle verzorging van She Moisture voor zachte, gehydrateerde krullen voor maar een tientje per stuk. Zulke mooie krullen heb ik nog nooit gezien.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
7: Lekker bezig.
10: 538 Nieuws.
11: 6 uur. Goedenavond, ik ben Eva Vloon. Alle verdachten die zijn opgepakt voor het geweld in Overasselt blijven nog zeker 2 weken vastzitten. Ze worden voorlopig als groep verdacht van moord en er wordt nog uitgezocht wie er precies op het slachtoffer heeft geschoten. Een Russische drone heeft het hoofdkantoor van de Oekraïnse Veiligheidsdienst in Kiev geraakt. Er zouden 5 mensen gewond zijn geraakt. Volgens president Zelensky was het geen willekeurige inslag. Hij heeft het hoofd van de Veiligheidsdienst nu opdracht gegeven om adequaat te reageren. Denemarken wil komend jaar de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers gaan uitzetten naar een centrum buiten de EU. Dat zei de Deense asielminister vandaag na een overleg met Nederland, Griekenland en Duitsland. Waar dat centrum komt, dat weten we volgens de Griekse minister binnen een maand. En kickbokser Badr Hari is weer op vrije voeten. Hij werd dinsdag opgepakt voor het bedreigen en beledigen van zijn ex. Maar hij mag de behandeling van die zaak in vrijheid afwachten. Hij en zijn ex zouden ruzie hebben over de opvoeding van hun kinderen. Ik heb het weer nog voor je. Het klaart een beetje op vanavond. Morgen is er af en toe zon, maar ook kans op een bui. Het wordt dan ongeveer 20 graden. En tot zover het 538 Nieuws.
12: Dan een verkeer. Op dit moment 15 vertragingen. De 3 grootste neem ik even met je door. Eentje op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch bij Waardenburg 20 minuten. En op de A2 tussen Eindhoven en Maastricht-Noord bij Leende 24 minuten. A12 in de richting van Oberhausen bij Zevenaar 28 minuten.
13: En de flitsers check je via de app van Flitsmeister.
14: 18 plus, speel bewust.
15: Ja. Echt serieus?
16: Zo.
15: Oh, wat een geld.
16: 50.000. Pot verdikken me.
14: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
17: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
18: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
17: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
14: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
19: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match. En ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
20: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
21: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Amstel 0.0.
22: Welkom thuis bij Radio 538.
21: Met vanaf maandag
22: de 90s en Zero's op 538.
21: Stemmen op je favoriete 90s en Zero's hits. Doe je op 538.nl.

0: en Dylan, wat goed dat je er bent. Mooie avond vandaag. We hebben tickets voor de vrienden van Amstel Live. Je kan je nu nog opgeven via 538.nl/acties voor de Ken je Vrienden quiz. En dan maak je kans op 4 tickets. Dus je gaat echt met je vrienden.
1: Ja, en we trappen natuurlijk zoals ieder weekend het weekend af met onze eigen Chris de Luxe. Ja, Chris, ik vind het wel mooi. Wij waren afgelopen week voor de ochtendshow. Die Welkom Thuis campagne van de ochtendshow. Waar we koffie uitdelen langs de snelweg. En toen kwam er een man naar ons toe. Vrachtwagenchauffeur die zei: jullie zijn toch Bas en Dylan van het programma na Edwin Evers? En toen zeiden wij: ja.
0: Nou, nee. Hij zei: jullie zijn toch Bas en Dylan van Chris Deluxe.
1: Ja, ja,
0: dat is wat hij zei.
1: Daar wilde ik naartoe, inderdaad. Dat hij zei: ja, van de mix van Chris.
0: Ja,
1: zei
0: precies.
1: Dat vond ik zo.
0: Maar dit was voor het eerst dat we herkend werden. Punt. Nee, dit was voor het eerst dat we herkend werden. Van Chris Deluxe, vond ik echt leuk.
2: Ja, ja, ik neem de boel over, jongens.
1: Dus heel blij dat wij te gast mogen zijn in jouw show, Chris.
2: Ja, graag gedaan.
1: Ja. De set is eigenlijk al jaren bij Chris hetzelfde. Je kan je verzoekje sturen via de app van 538. Dat kan echt van alles zijn, van Roxy Dekker tot Ramstein. Dat maakt allemaal helemaal niet uit. App van 538, dan gaat Chris het hier live aan elkaar mixen. En de eerste komt van Julie.
3: Hey Chris, ik kan er vanavond helaas niet bij zijn bij Roxy Dekker in de Ziggo. Maar zou je dan misschien dan wel Satisfy voor mij kunnen draaien? Dankjewel!

0: Amstel Live 2027. Appje voor Chris, kom binnen. Van Thomas.
1: Oh. Yo Chris, lekker bezig weer vanavond. Hey, kun jij voor mij David Guetta en Play Hard draaien?

0: uitverkochte vrienden van Amstel Live. Je kan jezelf nog opgeven via 538.nl/acties. Volgende appje komt binnen voor Chris van Roos.
1: Hey Chris, zou je voor mij Blessed van Tom Hengst kunnen draaien? Volgens mij is dit de ideale plaat om het weekend in te gaan.
2: Helemaal niet gek. Roos, dankjewel.

0: 538, je hoorde Chris de Leeuw!
1: Yeah. Ja. Chris, dankjewel! Het was super!
2: Graag gedaan, jongens.
1: Volgens mij is dat weekend begonnen.
0: Ik wil even een mooie, want kijk, we hebben natuurlijk zoveel binnengekregen. We zijn niet aan iedereen toegekomen. Ik zie Timmy nog wel. Zou het oprecht knap vinden als hij er Henk Wijngaard doorheen gooit? Kunnen we die dan afspreken voor volgende week, Chris?
2: Zit erin.
0: Ja, geweldig. Vind ik altijd leuk.
1: Heel mooi. Zometeen spelen we de Ken Je Vrienden quiz. 538.nl/acties. Daar maak je kans op tickets.
0: Ja, geef je jezelf op voor zometeen.
1: Voor de vrienden van Amstel Live.
0: Ja, 4 tickets hebben we.
1: Ja, daarom.
0: Uitverkocht helemaal.
1: Wat heb je voor nieuws, Eef?
3: Nou, webwinkels die halen allemaal trucs uit om je meer te laten kopen. Zo hoe je die trucs herkent.
4: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
5: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
6: nu
5: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
6: Nu halen, hè? Dus niet straks.
7: Fans van Voodoo.
5: Aldi.
4: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
5: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
7: Fans van Voodoo.
5: Aldi.
8: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
9: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
12: Manutan, Manutan.
11: Bestel op manutan.nl.
13: MacBook is gemaakt voor je studie. Krijg nu €50 studentenkorting op MacBook Neo en MacBook Pro. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
14: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
15: Nu bij

0: En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
2: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
1: Phew, we kunnen weer.
2: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
3: De megajackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Dames en heren, de daluren beginnen.
5: Vanaf 6:30 reis je met 40% korting per NS Flexdal voordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
6: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
7: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent 10 dagen lang de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
6: Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
8: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
9: Voordeel voor een stralende lach bij Trekpleister. Nu 2+2 gratis op de mondverzorging van Elmex, Meridol en Colgate. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
10: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
11: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
12: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
13: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
14: De vrijdagavond van 538.
15: Bas en Dylan.
16: Zijn we, het is 6:53 en Eva heeft het nieuws.
17: Ja, webwinkels halen allemaal trucs uit om je meer te laten kopen. En het is toch goed om daar even alert op te zijn. Het is niet altijd erg om je eraan over te geven, maar ja, je wil niet overal intrappen. 1 is aftelklokken en meldingen als nog maar 1 op voorraad. Dat is zelden echt zo. Dat
16: maar
17: is
16: dat
17: gewoon
16: mag toch niet?
17: Nou ja, ik zie het zo vaak staan.
16: Ja, ik zie het ook vaak staan.
17: Dus
16: ik krijg er ook altijd zenuwen van als ik iets nodig heb. Of als ik een hotelkamer wil boeken of zo.
18: Ja, Booking is het ergst.
16: Oh ja,
18: Booking.com is het allererg wat dat betreft. Dat is echt,
16: dat geeft me echt stress. Maar ja, dat is de bedoeling.
18: Ja, je kan wel net die tap afwegen.
17: Ik denk altijd, als het niet echt zo is.
16: Maar dan mag je het toch niet
17: dan
16: doen.
18: Daar krijgen ze toch wel ook echt smerige boetes voor. Anders zij nemen dat een beetje op de koop toe. Want ik denk als ze er meer uithalen dan dat het ze kost.
16: Ja, zou dat?
17: Ik druk wel op die bestelknop.
18: Ik denk het ook vaak hoor. Maar sowieso vind ik het echt.
16: Iemand luisteren. Een of andere developer die achter die app zit. Zeg maar, hangt dat ergens aan vast? Ja. Is er een soort ding wat hij dan.
18: Een soort magazijn.
17: De laatste kamer?
18: Overigens wel gewoon een tip als je. Een beetje boeking pesten. Maar als je daar kijkt, altijd even via het hotel zelf boeken. Is altijd goedkoop.
17: Ja, en is ook
16: maar ik vind het. Kijk, dat kun je zeggen, maar er valt ook wat voor te zeggen. We hadden laatst ook dit gesprek over thuisbezorgd, bijvoorbeeld. Dan zei je ook een boek bij het restaurant. Ja. Of reserveer bij het restaurant.
18: Dat kost heel weinig geld.
16: Dat snap ik. Alleen ik vind het ook lekker dat er iemand is die het faciliteert dat het even bij elkaar staat. Want als ik zeg maar alle hotels los moet gaan opzoeken, dan vind ik ook.
17: Blijf je bezig.
18: Alle hotels.
17: Maar goed, we dwalen af.
18: Ja.
17: Velgen gekleurde koop nu knoppen en dan veel soder de soap. Sorry.
16: Hey, wat zit je nou allemaal te bazelen?
17: Ik heb een 0.0 biertje op. Het nou, stijgt naar de bol. Ja. Nee, de koopknoppen heel fel gekleurd en opvallend. En dan hele sobere knoppen voor van nee, ik wil toch annuleren.
16: Oh ja, ja.
17: Dus dat je nou, heel erg er naartoe getrokken wordt. Mm-hmm. Als ze je dan iets aanbieden om iets extra's te kopen en dat dat dan voordelig zou zijn, dan staat er bijvoorbeeld als optie: nee, ik wil niet voordeliger uit zijn. Nou, dat is natuurlijk een mindgame die ze dan met je spelen. Ja, want ja, wie wil dat nou niet? En dan tot slot, voor Dylan vooral, spelletjes zoals het Rad van Fortuin met korting. Dat is eigenlijk niet te vertrouwen.
18: Nee. Ik wil nog wel eens een gokje wagen. En met dingetjes en kortingsraden en weet ik het wat allemaal. Alles met een rad vind ik geweldig. even kijken, wat zei je nou net over die koopknoppen? Dat is bij de Albert Heijn ook, hè? Dat als je daar bijvoorbeeld scant en je hebt een product wat in de bonus is, dan hoor je zo pongoeng. En dan daarna, als je hem dan de bonus hoort, dan gaat het
16: omhoog. Het is positief.
18: Het is positief. Ja, is zo, en het is hetzelfde als je bijvoorbeeld bij de zelfscankassa. Als je iets kent, dan zo... En hou je iets weg...
16: Er is een podcast, die heb ik een tijdje lang geluisterd. 20.000 hertz heet dat, geloof ik. Ja. En als in 20.000 hertz van geluid. En daar duiken ze dan een hele aflevering in dit soort kleine dingetjes. Dus gewoon casino geluidjes en zo. Bijvoorbeeld, noem maar even wat.
18: Oh, het hoog en positief.
16: Ja, maar er zit zoveel psychologisch in. Dat is natuurlijk in de supermarkt hetzelfde. Als je het naar boven doet, is het heel positief. Ja, als je dan zeg maar hoort dat je verloren hebt, dan wil je weer even dat positief geluid horen. Er zitten al heel veel van die dingetjes in. Een leuke podcast. Gewoon even...
18: Vroeger al bij Pac-Man. Zo.
16: Ja, dus verdrietig. Ja, het zit diep in.
18: Maar goed.
17: Wat zijn we dan eigenlijk simpel allemaal?
16: Zo is het.
18: Zo is het. Mooie conclusie. Dat is onnodig.

0: Burnout Boy en Die Die.
1: 538, Vrienden Vrijdag.
0: Iedere eerste vrijdag van de maand maak je kans op tickets voor de Vrienden van Amstel Live. En dit is het enige moment dat je nog kans hebt op die tickets, want dat is helemaal uitverkocht.
2: Ja, en zit je dan nu niet bij de kandidaten? Je kan je gewoon aanmelden via 538.nl/acties. Je aanmelding blijft voor altijd staan. Dus misschien ben je dan volgende week wel, volgende maand, excuus. Het is maar één keer in de maand.
0: Ja.
2: Onderdeel van de Ken Je Vrienden quiz, maar vandaag spelen we met Sabrina en Manon!
3: Ja! Yeah.
4: Hey.
0: Hallo. Hi, hi.
4: Hallo.
0: Hey, jullie zaten bij elkaar op de middelbare school.
4: Zeker.
5: Ja, klopt, ja.
2: Ja. En toen hebben jullie elkaar 30 jaar niet gezien. En opeens zijn jullie buren.
4: Ja, hoe dan, hè?
0: Hoe kan dat nou? Maar dat is puur toevallig.
4: Ja, puur toevallig. Ja.
0: En waren jullie ook al vriendinnetjes op de middelbare school?
5: Nou, nee. Nou. Niet echt.
0: Oh, ik heb het idee dat Manon iets anders wilde zeggen.
4: Nee, ik wilde zeggen, we zaten bij elkaar in de klas, maar hadden eigenlijk aparte vriendengroepjes.
0: Oh ja. Ja.
4: Dus zo.
0: Maar het was niet van het pesten en zo. Het was wel.
4: Nee.
0: En nu zijn jullie dus buurvrouwen en nu zijn jullie wel echt vriendinnen.
4: Ja.
0: Nou, kijk. Okay. Ja. Nou, blij dat jullie daar hetzelfde antwoord op geven.
2: Helemaal goed, we spelen de Ken Je Vrienden quiz. Jullie maken kans op 4 tickets voor de Vrienden van Amstel Live 2027. Is helemaal uitverkocht. Het mooie is, als je nu zit te luisteren en denkt, verdikke me, ik wilde ook meespelen en nu maak ik geen kans op kaarten. Jawel, want het kan zijn dat Sabrina en Manon de boot ingaan en dat het misgaat, dat ze niet alle 3 de vragen goed beantwoorden. En dan gaat de aasgierenlijn open. Dan moet je bellen met 0909-3000-538. En dan kan je eigenlijk zonder er enige moeite voor te doen, die kaarten voor hun neus wegsnaaien. Maar daar gaan we natuurlijk niet vanuit, Sabrina en Manon. Sabrina, jij speelt de quiz over Manon. Jullie krijgen 3 vragen over jullie vriendschap en jullie moeten ze alle 3 goed beantwoorden.
4: Let's go.
0: Wat is Manon haar favoriete snack na een drankje?
5: Oh, jongens. Ja. Ja, bitter garnituur, denk ik. Patatachtige dingen, snacks. Ja.
2: Ja, nou ja, goed, maar we willen 1 antwoord. Bitter garnituur, patat en snacks, dat zijn er 3. Je moet er eentje kiezen. En ik zou er eentje kiezen van die 3.
5: Dan ga ik voor de bitter garnituur.
2: De bitter garnituur.
0: Is dat echt hoe we dat gaan doen, ja?
2: Sabrina.
0: Dat is 1 antwoord.
2: En Sabrina, Manon heeft patat gezegd. Manon heeft patat gezegd.
4: En
2: ik probeerde je nog te sturen. Maar ga ik toch helaas zeggen. En ja, Bas, pak hem er maar bij de kooi. Waar de aasgier in zit.
0: Ja, is hoor.
2: We hebben hem weer uit het stof getrokken. Ja, Sabrina en Manon, ongelooflijk bedankt voor het meespelen. Maar we moeten streng zijn, anders worden de Amstel boos. We kunnen niet anders.
0: Nee, we kunnen niet anders.
5: Geef niet hoor.
0: Dank voor het meespelen en veel plezier met wat je dan gaat doen, hè, komende januari.
4: Ja,
2: goed tickets voor in de gaten houden.
0: 0909-3000-538. Ben jij de allereerste, dan kaap je die kaarten voor de neus weg. Krijg je dus 4 kaarten voor de Vrienden van Amstel Live. Bellen.

0: Wel bizar, want het is nog niet eerder gebeurd.
1: Nee, vervelend. Ja, ik probeer het nog te redden. Ze zijn natuurlijk, we hebben gespeeld net de Ken je vrienden quiz. Moet je 3 vragen beantwoorden over een vriendschap. Het was de vraag in de Ken je vrienden quiz. Wat is Manon haar favoriete snack na een drankje? En haar vriendin Sabrina zei ja bitter garnituur, patatje, snackie, dingetje. Ja,
2: dat is
1: het is één van de 3. En toen ging ze voor de bitter garnituur.
3: Ja. 538, vrienden vrijdag.
0: En dat betekent fout. Je moet ze alle 3 goed hebben. Ja, en anders dan gaat de aasgierenlijn open. En dat is de lijn waarmee je de 4 tickets voor de vrienden van Amstel Live voor de neus van deze dames weg kan kapen. Aan de telefoon, de allereerste beller van zojuist, Annemarie!
4: Ja!
0: Hey, maar wat is het belachelijk leuk om jou aan de telefoon te hebben. Jij dacht, ik ga gewoon zo snel mogelijk bellen.
4: Ja.
0: Onvoorstelbaar.
4: Ja, ik zat in de auto en mijn vriend zegt, wat doe je met je telefoon? Ik zeg, ja, dat nummer alvast in te zetten.
0: Ja, heel slim. Dus,
1: je
0: had er maar alvast bij.
1: Want je bent ook niet eerder geweest omdat je steeds de aankoopdatum vergeet.
4: Ja.
1: Ongelooflijk. Nou ja, Annemarie, we gaan even het officiële stuk doen. Want je bent erbij!
4: Ja!
1: Yeah. Yeah.
0: Lekker zeg! Gefeliciteerd, je wint 4 tickets voor de Vrienden van Amstel Live 2027. En die prijs wordt verzorgd door Amstel Bier.
4: Oh super, hartstikke bedankt.

0: Hij dacht echt dat zijn carrière voorbij was, hè? Dat zat ik te lezen van de week.
1: Ja, maar gelukkig is hij er nog.
0: Hij had enorm last van stemproblemen. En hij denkt, ik kan daar gewoon nooit meer van mijn leven presenteren. Maar hij is hier zometeen. Hij gaat een nieuw programma presenteren op SBS6. Art Rooijakkers, de gast zometeen.

0: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
1: Simyo. Nu bij Coolblue. Korting op Philips koffiezetapparaten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
2: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
3: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
4: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
5: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV. Alleen samen staan we sterk. Word lid op fnv.nl.
6: Zes BN'ers nemen het tegen elkaar op in de psychologische kennisquiz Dit weet jij niet. Hier draait het niet alleen om wat jij wel weet, maar vooral om wat jij denkt dat de ander niet weet. De BN'ers testen hun eigen kennis, maar vooral hun mensenkennis. Wie overschat zichzelf en wie onderschat de ander? Dit weet jij niet. Morgen om 9:30 op 6.
7: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AH Bakkersbrood Oerdesem Eiwitrijk voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
8: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga erop uit.

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
3: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest... Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
4: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
5: Kruisinga.nl, al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl, de grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl, verrassend, slim en duurzaam.
4: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Elsterappels, een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl. Verdient het.
6: 538 Nieuws.
7: 7 uur. Goedenavond, ik ben Eva Floon. Alle 32 verdachten van het geweld in Overasselt blijven nog zeker 2 weken vastzitten. Ze worden allemaal verdacht van de moord op een beveiliger. Wie hem uiteindelijk echt doodschoot, dat wordt nog uitgezocht. Er zijn inmiddels ook al 9 huizen doorzocht. De coalitie is het niet eens over de belasting op vermogen, dat meldt de NOS. Die heeft stukken in handen waaruit blijkt dat de VVD-aandeelhouders pas belasting wil laten betalen als ze hun aandelen verkopen. Maar D66 en CDA zijn daartegen. Een klimaatactivist zit waarschijnlijk achter de 3 sabotageacties op het Duitse stroomnet, dat zegt een Duitse minister. In een klopjacht zijn er al meerdere invallen gedaan en daarbij zijn ook explosieven gevonden. En een Amerikaanse man heeft bijna 9 maanden geleefd met een werkende varkensnier. Dat heeft nog nooit iemand zo lang volgehouden. Na die 9 maanden stoten zijn lichaam de nier toch af en daarom heeft hij nu een menselijke donornier. Onderzoekers willen kijken of varkensorganen een oplossing kunnen zijn voor het tekort aan donororganen. Ik heb het weer nog voor je. Het klaart een beetje op vanavond. Morgen is er af en toe zon, maar ook kans op een bui. Het wordt dan ongeveer 20 graden. En tot zover het 538 Nieuws.
8: Alle verkeer, er is 1 vertraging. Die vind je op de A12 tussen Arnhem en Oberhausen voor de grens met Duitsland. 6 minuten vertraging daar. En de flitsers?
9: Check je via de app van Flitsmeister.
10: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle deurkruksets voor binnen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
11: De Staatsloterijshow is terug. Met grotere spellen, nog meer spanning en kandidaten die alles geven. Nog nooit waren ze zo dicht bij die 100.000 euro. En tegelijkertijd zo ver ervan af. De Staatsloterijshow. Morgen om 8 uur op 6.
12: Alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
13: DJ'en op een festival. Skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
14: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
15: NHA.nl.
16: Welkom thuis bij Radio 538.
17: Met vanaf maandag
16: de 90s en zeros tot 538.
17: Stemmen op je favoriete 90s en zeros hits. Doe je op 538.nl.
8: Het is de vrijdagavondshow, Bas en Dylan. Welkom!
9: Met zometeen Arthur Nooijakkers in de studio.

0: 8. Je hoorde Jennifer Lopez, David Guetta en Save Me Tonight.
1: 538, Bas en Dylan.
2: Het is de vrijdagavondshow met in de studio Arnd Royakker.
3: Hallo, hallo, hallo.
2: Ja, ja.
0: Ik dacht, kijk, dan halen we een televisieman in een radiostudio. Maar je bent gewoon, je bent gewend aan een radiostudio.
3: Nou ja, maar niet zo flashy als deze.
0: Is dat niet, is het bij BNR niet zo...
3: Nee joh, ik denk dat onze, zeg maar, jullie studio is ongeveer net zo groot als de redactie bij BNR.
0: Oké.
3: Okay. Ja, dan een beetje het hoekje waar Eva zit, is mijn studio dan zo.
0: Ja, we hebben allemaal discolampen en die mogen ook aan nog op vrijdagavond.
3: Heb je ook rookmachine, of niet?
0: Ja.
4: Achter jou zelfs.
0: Ja, volgens mij is hij stuk.
2: Ze hebben hem uitgezet.
0: Ja, ik zat met de
3: jullie ook.
0: Krijg je dat. Ja. Art, hoe is het?
3: Goed.
0: Ja? Ik las vandaag allemaal dingen over de stemproblemen. Dat jij dat je echt dacht dat het voorbij was.
3: Ja, als in, dat is een paar jaar geleden.
0: Niet het leven, maar ja. de tv-carrière.
3: Ja.
0: En dat kwam vandaag weer een beetje omhoog. Er zit namelijk een nieuw tv-programma aan te komen.
3: Ja, en dan vragen ze daarna. Hè?
0: Ja.
3: Toen zei ik van ja, want hoe is het dan om dat te mogen presenteren? En toen gaf ik eerlijk antwoord dat ik... eigenlijk de programma's die ik nu doe, zie als een cadeau. Omdat ik heb ook tijden gehad dat ik echt heel veel programma's aan het maken was. En dan rijg je ze een beetje als een soort kale ketting aan elkaar. En nu ben ik me heel bewust van het feit dat het bijzonder is dat ik dit mag doen. Omdat ik een paar jaar geleden dacht, misschien kan ik dat werk überhaupt niet meer doen.
0: Ja.
3: Dus ik ben wel, het voelt als een soort bonus.
0: Maakt dat dat je dan ook kritischer bent of zo? Als ze dan met
3: alles wat ze
0: komen.
3: Vragen, doe ik echt.
0: Je wil wel echt met iets komen wat dan super 100% bij je past.
3: Ja, nee, dat zeker. En dat doet dit wel, want het is een kennisquiz die ik ga presenteren. En dat vind ik leuk om aan mee te doen en leuk om naar te kijken. Maar het is ook zo, bij televisie is het... je hebt als presentator heb je soms een kans die je krijgt om een programma te doen. En soms komt er iets voorbij dat ik denk, nou, dit past echt voor geen meter bij me. Maar nou, dit geval wat morgen komt,
2: Wat zijn dan dingen die zij jou vragen waarvan je zegt van ja, kom op, ga ik echt niet aan beginnen?
3: Ik heb wel eens een programma gepresenteerd, was nog voor de NPO. En toen had ik gezegd, nou, dat ging over mensen die moesten afvallen. Toen had ik gezegd, ja, maar dat zou dan eigenlijk een soort portret zijn. Dat je mensen heel lang aan het volgen was.
0: Ja.
3: Ik zei, ik zie één ding niet voor me, dat ik in zo'n studio sta met mensen in een onderbroek die op een weegschaal moeten stappen. Dat vind ik gewoon heel ongemakkelijk.
4: Dan zie je het juist nu heel erg voor me.
3: Nee, het is niet de bedoeling, zeiden ze toen ook. En toen was aflevering 1 uitgezonden, dat scoorde niet wat ze dachten. En toen zei ze, ja, ik ga toch die studio in. En in één keer stond ik daar. Nou, ik vond dat zo ongemakkelijk.
2: Ja, ja, we hebben er zijn nu ook glorietijden bij SBS6, maar ik vind... de glorietijden van, nou zeg, 15 jaar geleden. Waarin je bijvoorbeeld ook het programma had... De Afvallers XXL.
3: Ja, ja, ja.
2: Kennen jullie dat nog?
4: Ja,
2: en dat dan van die hele gezichten gingen afvallen... en dan moesten ze zo'n bak met vet... Ja. Moesten ze dan in een hele grote bak gooien. Ja, ja. Zo denigrerend. Ja, kijk eens hoeveel vet jullie weg mogen gooien nu. Maar dat soort programma's, daar passeer je dan toch wel voor.
3: Ja, ja, ja, ja. Die zou ik ook niet doen.
2: Uiteindelijk wel.
0: Maar de andere
3: toen
0: kant
3: was ook het programma Hole in the Wall. Ken je dat nog?
4: Oh, ja, ja, ja, ja, ja.
3: Met Bo en Geert. Gerard Joling die een soort lycra pakken. Gewoon een schuin rubberen muur moesten. En als ze dat niet goed deden, vielen ze ook in een bak met water. Of in dat bak met vet van de afval.
2: Nee, dat was wel water. Ja, maar ja, goed. Wat is het? Dus sterren springen.
4: Het was geen makkelijke tijd om BN'er te zijn toen, denk ik. Hoor. Je moest gekke dingen doen om een
0: BN'er
4: te krijgen.
0: En nu heb je allemaal die psychologische spelletjes. Arjen Lubach die had er van de week.
3: Dat was wel goed, hè?
0: Vond ik heel erg goed. Check dat vooral eventjes als je het nog niet gezien hebt. Maar ja, nu heb je allemaal van die dingen waar je andere BN'ers niet kan vertrouwen en zo. Zijn dat dingen waar je... hou je daarvan? Ben je daarvoor in? Ja, goed.
3: Ja, ik heb Wie is de Mol gepresenteerd.
0: Ja.
3: Toch een beetje de oorversie daarvan, zeg maar. En dat is zo'n populair programma. Dat heb je dan bij tv. Daar gaan er allerlei andere programma's op geïnspireerd worden.
0: Ja, ja, maar dat is natuurlijk het punt. Kijk, Wie is de Mol, dat kent iedereen. Daar komt het, denk ik, dan allemaal vandaan.
2: Ja, natuurlijk. Ja,
0: nu zijn er gewoon 160 van die programma's. Ja, en vind je het dan nog steeds leuk? Is een beetje,
3: Het ligt volgens mij heel erg aan het programma. Ja. Het ligt heel erg aan het programma. Want er komen er ongetwijfeld nog meer... hetzelfde als bij radio, denk ik. Het ligt ook aan de mensen die het maken. Er zit een team achter. En dan bijvoorbeeld mijn oude eindredacteur van Wie is de Mol... is bijvoorbeeld Hunt het gaan maken. Ja, in eerste instantie dacht ik, weet niet of dat nou wel zo'n programma wordt. Maar als hij het ging doen, dacht ik, ja... Hij maakt het programma dan.
0: Ja.
3: Dus daar hangt het ook een beetje vanaf.
0: En de andere kant, we gaan het zo meteen uitgebreid over... dit weet je niet hebben, maar... heb je ook van die soort tv-dromen, dat je dan wel eens wakker wordt en dat je denkt van, oh, maar dit moeten we maken. Gewoon echt, zeg maar, het utopia van, ja, dat is niet een handige naam om te gebruiken, maar dat is een tv-programma. Maar nee, maar gewoon iets wat je als alles zou willen maken.
3: Zeker.
0: Wat voor dingen, wat vind je dan
3: vet? Er is ooit een documentaire reeks gemaakt, 4 afleveringen, die heet The Defiant Ones. Ik weet niet of jullie kennen. Die gaat over 2 muziekproducers, Dr. Dre en Jimmy Iovine. En die komen bij elkaar, die richten het bedrijf Beats by Dr. Dre op, wat ze uiteindelijk voor, ik weet niet, voor meer dan 1 miljard volgens mij verkopen aan Apple.
0: Ja.
3: Die is waanzinnig gemaakt. Er zitten alle wereldsterren in die je kan bedenken, van Bruce Springsteen tot U2 en alles wat ertussen zit. En het is zo goed gemaakt. Dus ik heb wel een poosje rondgelopen met elke dag ideeën schrijven van hoe zou je dit in Nederland kunnen doen. Maar een goede muziekdocumentaire reeks zou ik heel graag willen presenteren of maken.
0: Zometeen willen we alles weten van

0: 538 Delirium Silence. Het is de vrijdagavondshow, Bas en Dylan. En zometeen het nieuws van Eva, wat heb je?
1: Ja, sommige mannen die douchen niet meer en trekken ook geen shirt meer aan. Schoon shirt meer aan. Oh. En dat heeft een reden.
2: Je luistert ze onder de douche.
3: En in je oortjes bij het sporten.
2: De hits uit de 90s en zero's zijn nog steeds overal.

0: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
1: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice agurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
0: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
2: Jongens, eten!
3: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
4: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
5: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
7: Deze week is het de week tegen kanker.
8: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
9: Jij waarschijnlijk ook.
10: Iemand die je dierbaar is.
11: Of was.
12: Tijdens de week tegen kanker samelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
11: En de beste zorg.
12: Voor wie geef jij?
13: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
14: KWF. Tegen kanker voor het leven.
15: Weekenddeal bij Gamma. Deze vrijdag tot en met zondag met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Tuinklusweekend? Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
12: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
13: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
14: KWF. Tegen kanker voor het leven.
16: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
17: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
16: Nu, gratis drukwerkbegeleiding van een echte expert. Dat is de kracht van online. Met de service van Dennis. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
18: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
19: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
2: Wie was er aan de beurt?
20: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
2: Hit it!
21: Voor die

0: Speelbewust 18 plus.
1: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
2: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
4: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
3: Oh, en nu niet?
4: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
3: Bueno, kies het.

0: €1,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
3: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
2: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
4: De vrijdagavond van 538.
5: Bas en Dylan.
6: Zijn we, het is 19:30. 538 met de vrijdagavondshow. En Art Rooijakker zit hier in de studio. En,
7: nog steeds, je hebt hem nog niet uitgezet, hè?
6: Nee, zeker niet. Ja, ik realiseerde me ook dat we... we hebben luisteraars ook helemaal niks aan. Maar dat we natuurlijk ook gewoon allemaal collega's zijn. Je hebt gewoon de sleutel van het pand hier.
7: Ja, nee, dus niet.
6: Niet?
7: Nee, heb je niet eens een sleutel? Nee, maar, ik moet aanbellen hier. Ik
6: SBS6 had zit ook in het pand.
7: Nu werkt dat niet meer.
8: Nou ja. Ja.
9: Oh, ik was meteen ingenomen toen je zei dat
7: sta je bij die sluis sta ik altijd aan te bellen. Ja. Wachten tot ik binnen mag.
6: Oh, wat erg.
9: Oh, maar dan mag je wel op de bezoekersparkeer plaatsen. En dat is fijn.
6: Ja, dat mogen wij. Eva, het nieuws.
9: Ja, niet meer douchen en dagen hetzelfde shirt aan. Dat klinkt misschien niet heel aantrekkelijk. Maar volgens sommige jonge kerels is het dat wel. Want die zeggen, daardoor komen je natuurlijke geuren naar boven en dus ook je feromonen. En dat zou een enorme aantrekkingskracht hebben op vrouwen. Dus die doen dat daarom. Ze zeggen, dan ruik je een beetje zwavel of ui-achtig. Een geurexpert die heeft...
6: Het slaat bij Artel op de keel.
9: Niks voor jou, hoor ik. Een geurexpert heeft bij het AD gereageerd en die zegt, ja, sorry, dit is echt onzin. Ten eerste bestaan er eigenlijk helemaal geen menselijke feromonen. Dat is echt iets van dieren. En daarnaast, je kan zeker iemand aantrekken met geur. Maar over het algemeen is dat niet de zwavel of uilucht.
8: Nee, maar ja, ik ben dus een beetje in paniek. Binnenkort laat ik mijn ogen lezen. En dan krijg je zo'n sheetje met wat je allemaal wel en niet mag. Nou, dan moet je 2 weken een speciale zonnebril dragen die je daar mee krijgt en dat soort dingen.
9: Maar daar ook, heb ik zo'n zin in, dat je met een zonnebril zit.
8: Zit ik hier de hele dag met een zonnebril binnen, zit hij natuurlijk in de felle lamp. Dan moet ik die zonnebril op, dan sta je natuurlijk sowieso over lul. Maar daar staat dus ook, je moet 2 weken opwassen, oppassen met spatwater. En je mag 2 dagen helemaal niet douchen. Daar echt nul risico dat er iets met water in je ogen komt. En daar kijk ik nu al zo tegenop. Ja. Want zeg maar, als ik één
7: omdat
8: dag.
7: Dat je best wel sterk ruikt.
8: Ja, als ik een dag niet douche, stink ik wel, ja. En bij 2 dagen helemaal. Oké, dan kan ik natuurlijk met de washand. Ga ik even met een natte lappen langs.
7: Dan ga je wel misschien ik waarschuwen dat ze ramen en deuren sluiten dan.
8: Ja, maar dat lijkt me alleszins verstandig, ja.
6: De washand is dan je enige remedie.
8: Ik heb niet eens een washand.
9: Ik denk dat ik het viezer vind als je met een washand er langs gaat dan als je niks doet.
8: Nou ja, als
6: Dylan hier naast je zit en dat ze piemel helemaal naar kinderboerderij begint te ruiken.
4: Welkom thuis bij Radio 538.
3: Met Bas en Dylan.
6: Een rare combinatie van stro en poep en zo. Ja, dat is een beetje raar toch?
4: Vanaf maandag, de 90s en Zero's top 538.
3: Stemmen op je favoriete 90s en Zero's hits. Doe je op 538.nl.

0: Zandvoort.
1: Bente 321.
2: De vrijdagavond van 538.
1: Roy is nog steeds in de studio en morgenavond om 9:30 start het nieuwe programma Dit Weet Jij Niet. Het programma op SBS6. Wat is het programma? Ja, laten we even beginnen bij dat begin.
3: Het is een kennisquiz. We stellen 6 vragen over 1 onderwerp. Bijvoorbeeld, ik zeg, nou, ga eens vragen over Wimbledon. We beginnen makkelijk, het wordt steeds moeilijker. Dus de eerste vraag kan zijn, op welke ondergrond wordt het gespeeld?
4: Gras.
3: Ja, nou goed. Welk gerecht is, moet je altijd aan denken bij Wimbledon? Aardbeien met slagroom. Ik noem maar iets. Welke Nederlander won het ooit? Wordt steeds moeilijker. En op een gegeven moment als je denkt, wordt de hete onder mijn voeten, druk je op de knop. En dan mag je de vragen weggeven aan iemand anders. Ze zeggen, Eva, dit weet je niet. En dan moet Eva de antwoorden geven.
1: Oh,
3: heb jij die vragen goed? Nou, niks aan de hand. Dan krijgt degene die de vragen weggeeft een strafpunt. Maar heb je het fout, krijg je het strafpunt.
1: Oké. Okay.
3: Oh, 2 strafpunten goed. En je ligt eruit.
1: Maar dit zijn BN'ers die het tegen elkaar opnemen?
3: Ja.
1: Weten we al wat voor BN'ers?
3: In de eerste aflevering zitten onder andere, wie zit er allemaal? Jochem van Gelder, Raymond Mens, Kluun, Lisa Loep, die ooit de slimste mens won, daar was ik geen bang van. Tess Wester, heet nu Tess Lieder, maar de handbalkeepster. Arjan Posma, de boswachter, nou zo. Allemaal
5: slimme types, denk ik.
3: Ja, het was best een goed niveau. Maar weet je, het voordeel is, in zo'n televisiestudio word je gewoon 20 IQ-punten dommer of minder slim, omdat die camera's op je staan en die lampen. Dus je wordt gewoon zenuwachtig. Dus je kan thuis echt meespelen en denken, jezus, dat ze dit weten. Weet je wel, dat wat altijd een lekker gevoel is, toch?
5: Ja, slimmer zijn dan een BN'er.
4: Dat is altijd, ik denk ook altijd dat ik heel goed mee zou kunnen doen met de slimste mens.
3: Denk ik ook.
4: Ja. En dan
3: zou ik het niet doen net nadat je die ogen hebt laten lezen.
4: Nee,
1: dat wordt toch taai.
4: Ja. Nee, dan kan ik de plaatjes niet zien. Maar ik denk dit altijd, je komt zo van een koude kermis. Wij hebben meegedaan met de quiz met ballen. Nou, ja. jij lag na 2 vragen in het water.
1: De maanvis of de zonvis. Of
4: ja, verschrikkelijk. Ja, vissen.
1: Hoe zit jij zelf dan, zeg maar, als je die vraag aan het stellen bent? Ja. Weet je zelf de antwoorden?
3: Ja, want die zie ik voor me. Dus dat zou,
1: nee, maar als in heel, gewoon als
3: oh, persoon. Nee, ook niet lang, niet altijd. Bij sport zou ik bijvoorbeeld helemaal nat gaan. Daar weet ik echt veel te weinig van. Ja. En andere dingen. Maar het ging bijvoorbeeld ook, ik noem maar iets. Het gaat van Disney tot Elvis. Daar weet ik dan weer wel veel van. Van sport tot wat voor soort bloemen je hebt. Of welk keukengereedschap je allemaal hebt. Nou, van alles komt voorbij.
1: Je zegt Elvis, maar ben je niet heel groot Bruce Springsteen?
3: Zeker. Ja, absoluut. Ja.
1: Want we kunnen even een quizje doen.
4: Bijvoorbeeld dan vraag 1, makkelijk beginnen. Wat is de bekende bijnaam van Bruce Springsteen?
3: De Boss.
4: Ja, dat is inderdaad goed.
1: Hoe heet de vaste begeleidingsband waarmee Bruce Springsteen het grootste deel van zijn carrière optrad?
3: De E Street Band.
4: Ja. Welk album uit 1984 bevat onder andere Dancing in the Dark en Born in the USA?
3: Born in the USA.
4: Dat is inderdaad goed.
1: Ja, goed.
3: Met een spijkerbroek, dat album.
1: Ja. Hoe heet het album uit 1975 waarmee Springsteen definitief internationaal doorbrak?
3: Born to Run.
4: Dat is goed. Voor welk nummer won Bruce Springsteen in
3: 1994?
5: Kinderspel.
4: Voor welk nummer won Bruce Springsteen in 1994 de Oscar voor beste originele lied?
3: Streets of Philadelphia.
4: En dan de laatste vraag.
1: Even nog eentje. Welk Springsteen-album uit 1982 nam hij grotendeels alleen thuis op? Met onder andere akoestische gitaar en een mondharmonica.
3: 1982?
1: Ja.
3: Tunnel of Love?
4: Nebraska,
3: tuurlijk. Nebraska.
1: Wat zou er dan nu gebeuren in het programma?
3: Zou ik dus nu een strafpunt hebben. En bij 2 strafpunten moet je van tafel. Degene die als langst aan tafel zit, gaat naar de grote finale.
4: Ja, ja, wat goed.
1: Ja, wat goed. En
3: oh man, ik had het begin. Ja,
4: dat is kut.
1: Morgenavond om 9:30 is het op SBS6 te zien. Wat is er dan nog te winnen? Dan hebben we even het complete
3: plaatje. Een hele grote beker gejat uit de prijskast van de familie De Mol.
1: Oh ja,
3: echt wel een meter hoog of zo.
1: Ah, die kunnen er wel eentje missen. Die kunnen er wel eentje missen.

0: onder de 538-luisteraars is de 90s altijd het populairst. Maar zelf, als ik heel diep van binnen in mijn hart kijk, vind ik de Zero's altijd het vetst. Ja, maar dat is, maar dus het is een soort gewoon ideale combi van, nou ja, wat ik leuk vind en de rest van Nederland. Ja,
1: dat heeft gewoon te maken toch met wat je het meest bewust hebt meegemaakt.
0: Natuurlijk.
1: In de 90s waren wij 4 maximaal.
0: Ja. En behalve Eva, die ging wel
2: naar de middelbare school.
0: We gingen wel naar de middelbare school.
2: Ja. Ah, zij is wat ouder.
1: Maar als jij er eentje moet kiezen, Art, wat is je favoriete decennium dan?
3: Qua muziek. Nou, ik vond in de jaren 90, 1993 is zo'n magisch muziekjaar dat er een heleboel historische albums uitkwamen. Dus dat vind ik mijn de Zero's. Het houdt gewoon niet op. Ik vind, waar we nu in zitten, vind ik ook dat het een soort gouden tijd qua muziek.
1: Ja, vind je dat?
3: Ja, joh.
2: Wie vind jij nu vet dan?
3: Nou, vrij veel. Ik was op Lowlands, ik heb Somber gemist. Maar dan hoorde ik zoveel goede verhalen over dat ik nu dus wel naar de Ziggo Dome ga in mei. Dat vind ik al bijvoorbeeld echt veelbelovend. Vorig jaar heb ik Ray bijvoorbeeld live gezien.
0: Oh, heel goed.
3: Ja, wacht eens even. Dat is niet normaal zo goed.
2: Nee, dat is
0: echt heel goed.
3: Ja. Dat loopt. Wij leven in dezelfde dagen als Ray, hè? Ja. Dat had ik ook bijvoorbeeld met WK. Ik dacht, ik leef wel op de dagen van Messi. Voorbeeld.
0: Ja, maar dat is het echt.
3: Ja.
0: Ja, maar dat kijk, Bas en Eva houden niet zo heel veel van voetbal. Maar dat je in eenzelfde tijd hebt geleefd als Messi en Ronaldo. Zeg maar, dat is mijn jeugd. Zeg maar. Dat is echt totale krankzinnigheid.
3: En Luc de Jong, zelfs ook nooit vergeten.
0: Sorry?
3: Luc de Jong.
0: Uiteraard, Luc. Wout Weghorst.
1: Ik wil het toch even zeggen. Er is zelfs een schnitzel in de vorm van Lionel Messi.
2: Nee, niet doen.
0: Wist je dat, Art? Nee, ja, hoe zit het ook alweer, Eve?
2: Argentinië hadden ze bedacht, dat is een mooi eerbetoon aan Messi, als we dan een schnitzel maken in de vorm van Messi.
3: Ja.
2: En toen zat ik dat te kijken.
3: Een klein
2: schnitzeltje. Het was alleen de rob. Okay. Borststuk.
0: Vanaf de schouders tot.
2: Maar daar gaat het niet om. Toen dacht ik, nou, dat is leuk om je te vertellen. En toen ging ik even een filmpje kijken hoe ze dat dan deden. En toen dacht ik, nee, dat is geen schnitzel, dat is gehakt. En
1: daar is Eva al een week mee bezig.
0: ze kregen heel erg de slappe lach. Dat wij zeg maar, echt de volgende dag bij de baas op kantoor moesten komen. Om uit te leggen wat daar in godsnaam gebeurde.
1: Op die manier.
2: En toen kreeg ik weer de slappe lach.
1: We gaan een beetje van het pad af.
0: Oh, sorry.
1: Het gaat dus om de 90's en de Zero's.
3: Ja.
1: Is er een... Ja, het is te breed. We kunnen niet aan je vragen, wat is je favoriet van 2 decennia? Dat is raar.
0: Maar welke staat bovenaan je stemlijstje? Vind ik dat wel een mooie.
1: Dat is een mooie. Gewoon even...
3: Ja, we hadden het net over Springsteen. Die staat er dan wel bovenaan. En die heeft in The Zeros echt wel een legendarisch album gemaakt. Na 9-11 kreeg je te horen, de stad heeft je nodig, Bruce. En toen heeft hij een album opgenomen, dat heet The Rising. En dat is een soort rouwverwerking voor New York en New Yorkers om over 9-11, om ze daarbij te helpen om daar doorheen te komen. En titelnummer. Maar alleen alles echt schitterend.
1: Maar gaat het textueel over...
3: Het gaat over een brandweerman die in het gebouw gaat. En die omhoog gaat. Door het trappengat. En hij weet niet hoe ver hij nog moet. En hij weet niet wat hij tegen gaat komen. Hij kan niks zien voor zich. Maar hij moet door. En daar gaat het over.
0: Over precies een week is het ook 25 jaar geleden natuurlijk.
3: Ja.
0: We gaan even draaien dan.
1: Zullen we?
0: Ja, tuurlijk.
1: Dit is dus jouw nummer 1 als het gaat om je stemlijst.
3: Stemlijst, dit is mijn nummer 1. Ja.
1: Zet dan erbij.
3: Geef ook stemadvies erbij.

0: nummer 1 in de stemlijst van Art Royakkers. Voor de 90s en de Zero's. En ja, de komende maandag gaan we starten.
1: Inderdaad, en je kan nog even stemmen. Dat doe je via 538.nl. Dan stem je op de 90s en de Zero's top 538. Ja, ik denk als ik zou stemmen, dan zou ik gewoon alleen maar Oasis-platen hebben, denk ik. De hoogtijdagen van Oasis, 90s en de Zero's. Hoeveel nummers? Je mag 10 nummers toevoegen. Ja, allemaal Oasis. Nou.
0: Ja, dat zou je aan de 10 komen.
1: Dan kom je er aan 10. Maten, 10 is te weinig. Ja. 10 is te weinig.
0: Ja, zoveel heeft Freek Bartels er niet in de 90's. Zover ga ik niet.
1: Ja, jij bent groot musical liefhebber natuurlijk. Dus ja, jij wil natuurlijk. Maar misschien is er wel wat anders. Zijn er grote iconische musicals uit de 90's en de Zero die je op 538 zou kunnen draaien?
0: Nou, dat is wel.
2: Dat
0: is
2: uitdagend.
0: Dat wordt
1: lastig.
0: De Soldaat van Oranje was net 2012, denk ik, voor het eerst.
3: Dus dat loopt mijn gevoel sinds 1945. Ja.
2: Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja.
0: Ze hebben lekker doorgepakt. Goed, dat is vanaf maandag allemaal. Dan hoor je om 9 uur de 90's en de Zero's top 538. Morgenavond, 9:30, dan begint het programma Dit Weet Jij Niet op SBS6. Art Royakkers, presentator. We gaan het morgen allemaal zien.
3: Laat het hopen, ja, dat heel zeker. Nederland gewoon er klaar voor zit.
0: Ik hoop, is het nu tijd voor ons eigen quizje?
1: Oh, dan zeker. Kip of ei gaan we spelen. Spelen we iedere avond en dan is iedere avond de vraag hetzelfde. Welk van de twee gegeven opties bestond eerder met vandaag de plakband of de nietjes? Ja, Art, die zit er middenin.
0: Ja, ja.
1: De plakband of de nietjes, welk van de twee was eerder? Je kan je antwoord insturen via de app van 538 of je kan naar 538.nl/kip of ei gaan. Dan klik je daar op het kopje dagvraag en dan maak je extra kans op dat 538 strandlaken. Dus wat was er eerder, plakband of nietjes? Kom maar door via de app van 538.
0: Art, wat denk je? Helpt de mensen even op weg?
3: Ik denk nietjes.
0: Nietjes?
1: Ja, echt?
2: Ja. Nee, hey, aparte keuze.
0: Maar een stuk plastic met... Ja, plastic is natuurlijk...
2: Nou ja, maar nietje, ja.
1: Maar goed.
0: Nou, ja, we gaan het zo meteen. 538.nl/kippelwij of de app plakband of nietjes.
4: Welkom thuis.
5: Bij Radio 538.
4: Thuis.
5: Bij je vertrouwde 538 ochtendshow.
6: Er is één vogel die niet vreemd gaat, dat is de trekvogel. Oh.

0: 18 plus, speel bewust.
1: Ja.
2: Echt serieus?
1: Zo.
2: Oh, wat een geld.
3: 18.000, godverdikke me.
0: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
4: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
5: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
4: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
6: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
9: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
10: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
11: Nog 309.000.
12: Oké. Elektrisch en garantie?
13: 7 stuurlen. Oh,
12: Alcantara bekleding.
14: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
11: Kijk eens, gevonden.
14: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
10: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raam.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op Hikes.nl. Hikes.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Vodafone. Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
2: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
3: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
4: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
5: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken, zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
6: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
7: De energietransitie is onmogelijk.
8: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
9: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
10: 538 Nieuws.
11: 8 uur.
12: Goedenavond, ik ben Eva Vloon. De coalitie is het niet eens over de belasting op vermogen, meldt de NOS. Die heeft stukken in handen waaruit blijkt dat de VVD-aandeelhouders pas belasting wil laten betalen als ze hun aandelen verkopen. Maar D66 en CDA zijn daartegen. In Overasselt zijn tientallen mensen afgekomen op de informatiebijeenkomst over de dodelijke schietpartij en de nasleep daarvan. Ze konden daar praten met politie en slachtofferhulp. Sommigen zeiden dat je erop kon wachten dat het misging. In het belaagde huis zou namelijk een veroordeelde crimineel wonen. Alle VN-landen, behalve Amerika, willen dat wereldkaarten eerlijker worden afgebeeld. Nu gebeurt dat met de zogeheten Mercator-projectie uit de 16e eeuw. En daardoor lijkt het alsof Groenland even groot is als Afrika, terwijl Afrika in het echt 14 keer zo groot is. En het wereldberoemde tapijt van Bayeux heeft zijn reis van Frankrijk naar Engeland niet zonder schade doorstaan. Er zijn twee draadjes gebroken, dus geen drama, want het is niet te zien. Het tapijt is maar liefst 70 meter lang en is nu tijdelijk te zien in het British Museum in Londen. Dat was Engels. Het weer. Het klaart op vanavond. Morgen zon en af en toe een bui. En dan is het ongeveer 20 graden. Tot zover.
13: De verkeer, er is één vertraging op de A12 tussen Arnhem en Oberhausen voor Oud-Dijk. 5 minuten door wegwerkzaamheden en flitsers. Check je in de Flitsmeister app.
14: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
15: Phew, we kunnen weer.
14: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
5: Een stralende huid voor jouw beautybudget bij Trekpleister. Nu L'Oréal Paris en Garnier gezichtsverzorging en reiniging 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
11: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
15: Nu al zin in zaterdag.
11: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
10: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
16: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na 1 jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
17: Welkom thuis bij Radio 538.
18: Met vanaf maandag
17: de 90s en zeros op 538.
18: Stemmen op je favoriete 90s en zeros hits. Doe je op 538.nl.
19: Bas en Dylan.
13: Zometeen de uitslag van kip of ei.
20: Wat was er eerder, plakband of nietjes? Kom maar door.

0: vanavond is dan in principe de vraag hetzelfde. Welk van de twee gegeven opties bestond eerder met vandaag? Plakband of nietjes?
1: Zeker weten. Joeke.
2: Ja.
1: Ja, hallo.
0: Ja, een enthousiasme.
1: Hi.
0: Wat gezellig.
2: Hoi. Hallo.
1: Ben jij gebruiker van een van deze twee of niet per se?
2: Ja, beide wel eens.
1: Beide wel eens. Ik vind altijd beide. Dat, ja. Zeg maar, vroeger had ik het idee, waren ze overal? Waren ze er de hele tijd? Had je het nodig? Was het er? Nu heb ik het af en toe nodig, is het er nooit.
0: Nergens.
1: Nergens zijn ze.
3: Maar plakband idem?
1: Nee, dat bedoel ik. Allebei niet.
3: Oh, allebei.
1: Ze zijn altijd op. Ja. Of je hebt er alleen nog eentje waar je dan zo dat randje niet van kan vinden. Dat is ook irritant.
0: Oh, ja, ja.
1: Heel vervelend. Maar op kantoor, waar zijn ze?
0: Ik vind die houdertjes, die zijn top. En van die kartel dingetjes dat je ze zo af kan scheuren. Dat is perfect.
1: Vroeger ging ik wel eens naar de kijkshop. Dus weg, is failliet. Inmiddels. Tenminste, ja, dat is volgens mij niet meer.
4: Te weinig naartoe.
1: Ja.
0: Het is jouw schuld eigenlijk.
1: Ik ging vooral kijken. Ik dacht namelijk dat ze daarvoor waren. Maar je moest ook echt iets kopen.
0: Zal het eigenlijk de koopshop moeten doen.
1: Maar die was er niet wat ik wilde vertellen. Ik wilde vertellen, daar hadden ze... Daar hadden ze nietloze nietjes. En dat snapte ik nooit.
0: Nietloze nietjes?
1: Dat wist ik niet hoe dat werkte.
0: Wel eigenlijk niet, was dat?
1: Nee, dat was niet. Maar dat was dan dat je dan zo papier ertussen deed en dan drukte je. En dan had je, zonder dat er nietjes in zaten, was het toch een niet.
0: Ah, vet.
1: Niet, had je niet.
0: Wow. Je had weinig nodig als kind, hoor.
1: De kijkshop. Nou, Hielke, wij duiken even de geschiedenis in. De vraag is dus, wat was er eerder? Plakband of nietjes?
0: Ja.
1: Laten we beginnen met plakband. Richard Drew die bedacht doorzichtig plakband om verpakkingen mee dicht te maken. Maar mensen ontdekten al snel dat het voor veel meer dingen handig was. Ze gebruikten het bijvoorbeeld om kapotte spullen en gescheurd papier te repareren. En een paar jaar later kwam er ook een handige plakbandhouder. Daarvoor niet. Dan... De nietjes. George McGill die bedacht een klein metalen dingetje waarmee je meerdere papieren aan elkaar kon maken. En niet veel later bedacht hij ook een apparaat waarmee zo'n nietje door het papier kon drukken. Hoe deed ze dat eerst dan? Die eerste nietmachine die was alleen nog niet zo handig. Je moest voor ieder nietje moest je er een nieuwe in stoppen. Op een gegeven moment dacht hij, misschien kan ik ze op een manier aan elkaar plakken.
0: Dan... Precies. Met plakband. Ja, goed. We zijn allemaal een beetje rommelig nu. Ik heb intussen ook voor je opgezocht de niet-loze niet-machine.
1: Ja.
0: Die jij bij de kijkshop altijd wilde kopen, maar dat je nooit deed omdat je dacht, ik moet bij de kijkshop alleen maar kijken.
1: Ja, ja.
0: Die komt uit 1910.
1: Ja.
0: Dat is bijvoorbeeld leuk om te weten. Nou goed,
1: ook al zo oud.
0: Ja, ook al zo oud. Ja, de plakband of de nietjes, die zit vandaag in kip of ei. Zeg het maar, Hielke, wat was er eerder?
2: Ik denk de nietjes.
0: Nietjes. Nou, vullen wij in de nietjes. En dan is dit de balans. Nietjes komen uit 1866.
1: Nietjes.
0: En plakband uit 1930. Dus nietjes waren eerder. Yeah!

0: Ed Sheeran, as is aan.
1: De vrijdagavond van 538. Pas in de
2: Ik denk dat het anderhalve maand geleden is, Bas, dat jij al zei van, die moeten we hebben in de show.
0: Ja.
2: Jij stuurde een plaatje door. Het is echt een gigantische hit. Aan het worden wilde ik zeggen. Maar het is inmiddels een gigantische hit. Mag een groot applaus voor Joey Nicola!
0: Yes! Ja. Waanzinnig dat je er bent.
3: Ja, ik ben ook super blij dat ik er mag zijn, jongens.
0: En wat heb je erin te pakken?
3: Ja, hij gaat supergoed en in één keer gebeuren er allemaal dingen waar je van droomt. Ja, allemaal dat ik hier mag zijn. Dat is toch ook een droom?
0: Ja, hoe ziet een week er nu uit in het leven?
3: Ik ben sinds deze week gestopt met werken.
0: Oh, echt? Is dit serieus?
3: Dus dat is ook echt even wel een bucketlist dingetje.
0: Dit wat je nu doet is ook werken. Maar je bent gestopt met een vaste baan om helemaal in die muziek.
4: En wat was die vaste baan?
3: Wat zeg je?
4: Wat was die vaste baan?
3: Loodgieter.
4: Ach, kijk. Dat verdient lekker. Dus als je daarmee kan stoppen, dat wil wel wat zeggen.
3: Nou, in loondienst, dan is het nog steeds hard buffelen voor niet zoveel. Maar goed.
0: Tinto de Verano is het liedje waar het om gaat.
3: Ja.
0: Ik zie hem ook echt volle bak op de socials voorbij komen. Heel veel mensen die er video's mee maken. Zo. Gaat echt super hard.
2: Het mooie is, Art Royakkers hadden natuurlijk net een uurtje te gast. En jij kwam binnen. En Art zegt, mag ik even met jou op de foto? Want mijn kinderen zijn groot fan van jou. En dat jij zei, maar ik wou ook eigenlijk met jou op de foto. Ja. Dat was een hele leuke wisselwerking.
3: Dat verwacht je toch niet? Nee, dat Art gewoon weet wie je bent. Dat is toch grappig?
0: Ja, maar ja, goed. Die zitten waarschijnlijk op TikTok zien het liedje de hele dag voorbij komen.
3: Ja, je kan er ook. Ja, ik blijf elke dag gewoon volgen als ermee doorgaan, die filmpjes. Ja. En dat werpt wel een beetje zijn vrucht af.
0: Vind je het zelf te zuipen? Tinto de Verano?
3: Ik moet zeggen, als je dit uit het blikje drinkt, is het een beetje. Maar je moet hem uit een glas drinken.
0: Ja.
3: En dan is hij echt lekker. Maar in Spanje, daar is hij echt op.
4: Ja, dus dan maken ze hem vers.
2: Ja. We hebben net van jou ook een Tinto de Verano gekregen.
0: Oh, met de foto erop, wat leuk.
2: Heb jij hem niet gehad?
4: Ik heb hem niet gehad.
2: Jij was nog niet binnen.
3: Dit waren echt de laatste. Ja. Ik heb niks meer nou.
2: Geweldig. Hey. Ik ga wel thuis eventjes in de koeling zetten. Trek hem vanavond nog open.
0: Heerlijk.
2: Het is een treurige avond in mijn eentje. Dus dan ben je er toch een beetje bij, Joey.
0: Ja, wat lief.
3: Anders rijd ik met je mee straks.
0: Dan doe je hem vanavond nog drie keer.
2: Ja, gezellig man.
0: Ik kan niet wachten. Ik vind het zo'n ongelofelijke banger.
2: Ja, zeker. Mag ik een heel groot applaus hier in de studio voor zover de mensen.

0: Rui Nicolau!
1: Dankjewel!
2: Fantastisch, ja. Ik vind het... Het is echt goed nieuws dat je bent gestopt met loodgieten.
3: Ja.
2: Kan jou dat loodgieten allemaal schelen?
3: Dit is,
2: nee,
3: dit
2: is het helemaal, toch?
3: Ja, nu kunnen we er vol voor gaan.
4: Ja, ja, echt leuk, man. Echt, ik vind het echt een superplaat.
2: Ja.
4: Het mooie was, ik liep hem dus van de week op de redactie liep ik hem te zingen. En toen hoorde ik Rick van de ochtendshow.
2: Ja.
4: Die zei, ja, wat een hit, hè, wat een hit. Dus ik heb hem ook nog even geplucht voor de smulschijf in de ochtend. Ik hoop dat ze er gehoor aan geven.
1: Ja,
4: maar,
1: dat zou mega zijn.
2: Dat zou super zijn. Zullen we nog een keer applausje doen?
4: Ja, zeker. Applausje voor Joey Nicolau.
1: Dank jullie wel.
5: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
6: Get ready for the OG.
7: All y'all bitches wanna look like me.
8: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
9: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
10: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
11: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
10: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie. Hey.
12: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
13: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
12: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
14: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet. Slim bekeken.
15: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
14: Nu bij NL ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL ziet. Slim bekeken.
16: Direct in Ahoy. De grootste hits van de band in een spectaculaire show. 13 tot en met 21 november in Rotterdam Ahoy. Mis deze megashows niet. Kijk voor kaarten op directinahoy.nl.
17: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
18: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
19: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
8: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
10: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
1: Er is altijd wat te beleven bij Star Channel. Voetbal.
15: I am Iron Man.
1: Je favoriete films. En Disney Plus hitseries. Volg je allemaal op één kanaal. Volg jouw Disney Plus series en films bij Star Channel.
10: En met de salderen check van Essent zie je wat het einde van salderen voor jou betekent. Zo weet je zeker dat jij het meeste uit je zonnepanelen haalt. Kijk op essent.nl/advies.
1: Het
0: Het is prijzenparade bij Keukenloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken. En de allerscherpste apparatuurdeals. Keukenloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
20: Voor wie zijn we ook alweer?
3: Nu standaard bij Ziggo in elk

0: is 4 minuten over half 9. Inmiddels schuift bij ons aan. Busy!
1: Ja, boy, jongens. We zijn er weer.
0: Precies op tijd voor het nieuws.
2: Een zoete inval vandaag.
0: Ja, heel leuk. Ja. Precies op tijd voor het nieuws van Eva.
2: Ja, joggingkleren, trainingspakken en windjack zijn sinds kort verboden op een middelbare school in Gouda. Is na de zomervakantie ingegaan en de school is daar zelf hartstikke trots op. Want ze zeggen, zo halen we de straatcultuur buiten de deur. Want ze vinden, als leerlingen op school zijn, dat is geen vrije tijd. En ze moeten leren dat in je vrije tijd kan je aandoen wat je wil. En op school moet je je net zoals op werk later soms op een bepaalde manier kleden. Nou, daar zijn ouders en kinderen het eigenlijk helemaal niet mee eens. Want die zeggen, ja, blote buik of slippers kunnen we ons nog wel wat bij voorstellen. Maar als je een lekker capuchonvest aan wil...
0: Ja, tuurlijk. Kun je toch schelen, joh.
1: Ja. Dus gooi je lekker in je techvlies met je Gucci-tasje toch. Gewoon, ja. Je weet toch.
3: Nou ja, maar kijk, bijvoorbeeld in Engeland hebben ze nog steeds uniforms. Dus daar ga je gewoon in uniform naar school. Daar is, zeg maar, als het ware iedereen gelijk. Zeg maar, daar zou ik dan nog eerder voor pleiten dan dat je echt dingen gaat verbieden. Zeg maar, in Nederland mag je dus alles aantrekken wat je wil als je naar school gaat. Ja, hoezo maken we onderscheid tussen trainingspakken en dat soort dingen?
2: Ja, en wanneer is het dan een trainingspak? Want is een groot vest, wat nu best wel gewoon in is, mag dat dan ook niet?
1: Maar het is één school die het nu doet, toch?
3: Ja.
1: Dus je kan gewoon kiezen om niet naar die school te gaan.
3: Ja. Welke school is het? Nog even een keertje.
2: Ja, in Gouda eentje. Ik heb de naam even niet
1: opgegeven. In Gouda.
0: Op school had ik altijd het idee dat ze gewoon de regels verzonnen om de regels te verzinnen. Want ik vind ook petten, dat mag dan nooit. En dat heb ik nooit begrepen. Dan denk ik, ja, maar ik heb geen pettenhoofd. Het maakt voor mij niet uit.
1: Ja, maar je kan een pet wel gebruiken dat je niet kan zien dat iemand slaapt, toch? Ja. Als je de klep zo wat omlaag doet,
2: die snap ik nog
1: dan
2: wel.
1: Kan je wel een soort van gewoon weg.
3: Daarom heb ik er vandaag ook eentje op.
0: Oh, ja. Ja, maar hoe liep jij er eigenlijk bij op school? Ik probeer me gewoon jong en busy voor te zetten. Maar
1: ik heb altijd wel een beetje, moet ik zeggen, geskate. En de kleding die ik nu draag zijn vaak een beetje street skate merken. En ja, toen ook al. Ik had alleen minder geld, dus ik probeerde gewoon van een HEMA-shirt gewoon een soort van Supreme vibe te geven. Ja,
3: gewoon een
1: maatje groter. Ja. Ja. Wel creatief, toch? Gewoon een
0: oprecht. Ik denk dat zij de beste tip van Nederland.
4: Welkom thuis bij Radio 538. Met Bas en Dylan.
0: Ah, Eva, dankjewel voor het nieuws. Je hoort zo

0: 538 Jordan, Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear. Het is de vrijdagavondshow, Bas en Dylan. Zometeen met BCF hebben over beste zangers. Want het is me weer een avontuur.
1: Het is
0: één aflevering gehad en zoveel bangers al. Eerst eventjes naar Huisje voor een Beestje. Er is namelijk weer een beestje bij Doha wat een huisje zoekt.
2: Ja, het is dit keer Fanta de kat. En die naam die heeft hij te danken aan zijn diep zwarte vacht. Want Fanta zwart, dat is kennelijk het allerzwartste zwart dat er is. Het absorbeert 99% van al het licht. Dus je ziet echt gewoon een zwarte vlek. Nou, dat is bij deze een kat. Het klinkt niet al te vrolijk. En dat is Fanta in de basis nu ook niet. Want hij wordt hartstikke goed verzorgd daar bij het asiel. Maar hij vindt met al die andere katten samen vindt hij niet fijn. Dus hij is schrikachtig, kan soms uithalen. Maar als hij straks een chill baasje vindt, dan is hij ook weer de chille gozer die hij van binnen is. Dus daar is hij nu hard naar op zoek. Ben je geïnteresseerd? En dat kan ik me goed voorstellen met deze enorme aanprijzing. Dan moet je even naar...
3: Ja, je verkoopt het wel lekker.
2: Ja, toch? Ja, maar het is ook goed om eerlijk te zijn.
3: Wil je deze bloedzagrijnige zwarte kat?
2: Nee, maar hij is dus heel relaxed.
1: Hij heeft vanmorgen nog onder een ladder doorgelopen.
2: Hij is dus heel relaxed als je hem de kans geeft om relaxed te zijn.
1: Dat is het.
2: Op onze story op 538 Avondshow op Instagram kun je een foto van hem vinden. Nou, dan zie je dat hij echt heel erg zwart is. En dat hij ook...
3: Ben jij in between jobs? Heb je een zeeën van geduld en tijd?
2: Dan is Fanta jouw man. En daar vind je ook meer informatie. Dan kun je ook een afspraak met hem maken om kennis te maken. Om even te kijken. Klik dit.
0: Ja, ik ben hem er nu op aan het zetten. Gewoon as we speak.
2: En ik dacht dat je dat al gedaan had.
0: Nee, dat ben ik nu aan het doen. Maar kijk eventjes, jongens.
1: Leuk dat wij zelf de socials doen. Hè?
0: Ja, ik zie het gewoon.
2: Ja, je ziet het bijna niet. Gewoon twee ogen.
3: Hij ziet er ook cute uit.
1: Ja, het is hartstikke lief.
2: Wil jij niet de kat?
3: Nee, ik ben allergisch voor katten.
1: Oh shit. Nou,
3: helaas. Ik ben een hondenmens.
0: Heb je een hond?
3: Ik heb altijd een hond gehad, Tido. Maar die is in 2019 overleden. Rest in peace, Tido. En still processing. Gewoon.
0: Ja. Ja, maar oprecht. Dat is zo verdrietig.
3: Dat is een ding, man. Dat is een ding, ja.
0: Maar goed, ja, de 538 Avondshow op Instagram. Daar kun je in de story nu Fanta in ieder geval even bekijken. Zullen wij het al even hebben over beste zangers?
1: Ja, dat mag ik toch hopen, ja.
0: We hebben dat vorige keer al even besproken toen ik met Yves hier was. En toen hadden we echt geen idee welke kant dit op zou gaan. Maar wat,
1: ik vond het zo mooi dat je zei.
3: In 2019 overleden, rest in peace, Tido. En still processing, gewoon.
0: Ja. Ja, maar oprecht. Dat is zo verdrietig.
3: Dat is een ding, man. Dat is een ding, ja.
0: Maar goed, ja, de 538 Avondshow op Instagram. Daar kun je in de story nu Fanta in ieder geval even bekijken. Zullen wij het al even hebben over beste zangers?
1: Ja, dat mag ik toch hopen.

0: Dat ik dacht, hij heeft het toch gedaan. Met Clouseau. Maar de allereerste aflevering. En wat een knaller meteen.
1: Ja, ik wist niet dat dit de eerste aflevering zou zijn. Dus ik heb dus wel een soort van in mijn plannetje gehad van ik laat een andere kant van Busy zien. Maar deze plaat, Anne. Hij heet al Anne. En het was eigenlijk een soort van geintje bijna in de studio dat ik die hoek zei. En toen zei de rest gewoon van, dit moet je doen, man. En toen werd het toch wel een soortig Busy-achtige tune.
2: Anne, als ik jou, als ik jou zie,
1: wil ik niks anders dan schuren.
0: Ja.
1: Anne, kan je stil zijn? Ik krijg klachten van de buren.
0: Ja, fantastisch. Je staat weer naar het lezen. Dit kan uren duren.
1: Dit kan uren duren. Anne. Anne. Oh, Anne.
2: Ja. Ja, maar dit leent zich echt goed voor
0: van ons.
1: Spoken word. Ik heb een hele namenkalender. Luister ASMR podcast.
2: Ik kan me herinneren dat we ooit, een paar jaar geleden, zaten wij, ik geloof met JJ Bosco of zo, zaten we in de studio. En waren we aan het praten over dat hij altijd in de studio erbij zat. En zei dat hij gewoon niet snapte waar bij jou die woordenstromen vandaan komen. Zo. Dat heb ik altijd onthouden. Als ik dan dit hoor, dan zie ik jou gewoon in die studio staan. En dan denk ik, waar komt dit vandaan? Zeg maar, als ik jou zie.
1: Ja, ik had gewoon. We hebben ook echt zitten googlen, zeg maar, om te kijken of er een foto online was van Anne, waar Clouseau het over heeft, zeg maar. En die was er niet. En waarschijnlijk ook ten goede.
2: Ja.
1: Want ik denk dat Anne nu gewoon rustig tegen de 80 aan gaat.
2: Zeker,
1: maar dus dan ga je fantaseren, toch? En dan komt er gewoon een
2: Anne. Maar dit komt
1: omhoog.
2: Vanzelf, of zit jij ook?
1: Nee, dat komt wel vanzelf. En ik moet wel shout-out geven naar Kevin Bosso. Hij heeft een beetje meegeschreven ook. Samen met Nightshift en Memroe, gitarist. Waar we gewoon eigenlijk aan het jammen. Dus kijk, ik schrijf niet op. Dat is ook de reden dat zo meteen Jake, jullie collega van mij, de autocue hier, de tekst gewoon gaat scrollen vanaf een scherm. Maar ik verzin het gewoon te plekken. En dan is het wel zo, dan zit je gewoon met z'n allen en dan maak je gewoon grapjes. Dus voor mij was dit eigenlijk gewoon een soort van hangsessie waarin je gewoon Anne ging verfunzigen of zo. Ja. Ik was ook bijna wel bang dat Clouseau zelf zou denken dat ik het echt verkracht had, zeg maar.
3: Ja. Maar ze vonden het heel vet, toch?
1: Ze vonden het heel vet, ja. Dat was gelukkig ook heel snel te merken. Want ik was dus wel echt super serieus. Het is heel eng. Je staat zo ver als wij nu van elkaar staan. Maar dan sta je gewoon voor gasten die 200 keer een sportpaleis hebben uitverkocht. Dat is gewoon 200 keer de Ziggo Dome even uitverkopen. Ja. Weet je. Dit zijn echt legends. Dus.
3: Ja, en dan ga je met hun nummers aan de haal.
1: En dan ineens komt het dan binnen dat je tegen ze gaat zeggen dat Anne dat je zin hebt om het te schuren. Weet je. En dan denk je van, shit. Dan sta je dus geen moment bij stil totdat je in één keer ervoor staat.
2: Zo'n hele dierbare vriendin die ooit is komen te ontvallen. Maar zijn er nog meer van dit soort parels die eraan komen? Dat je denkt, dit wordt wel
1: Ik hoop het, man. Ik moet zeggen dat ik had echt totaal geen hoge verwachtingen. Het is ook best wel even begin van het jaar was het.
2: Ja.
1: Dus ik was ook een beetje vergeten of zo. Het komt nu allemaal weer terug. Het is net alsof je dus zeg maar op een kamp bent geweest met je school en met je matties en zo. En je hebt gewoon gehangen en nu in één keer krijg ik het fotoboek terug, zeg maar.
2: Ja. Oh ja. Zullen we zo even doen? Jake staat klaar met de autocue, dus draaien wij nog even een liedje?
0: Ja, laat nog even één liedje draaien. Ja,
1: één liedje nog?
0: Ja,
1: we willen maar niet weg, hè?
2: Een paar keer op Ctrl+ drukken om in te zoomen. Volgens mij maakt dat de tekst groter, want ik begreep het.
1: Ik ben woordblind en
2: dit komt helemaal goed.
1: En lui.

0: Oké, in het kort. Busy zit in De Beste Zangers.
1: Ja.
0: En heeft een liedje van Clouseau. Verbeterd.
2: Ja, ja, verbusied heeft hij het.
0: Verbusied echt.
3: Busy bra bra.
0: Ja, ja, ja, je gaat hem doen. Even, ben je helemaal set? Want je bent hier.
3: Jake, ben jij ready?
4: Ik ben er klaar voor.
3: Dat is misschien niet duidelijk, maar Jake, die, dat is een collega hier op kantoor. Ik weet niet of hij bekend is al op de eten.
1: Op de eten. Maar regisseur is hier. Regisseur van dit programma. En hij gaat jouw autocue doen.
3: Ja.
1: Wat gewoon op de Windows-computer voor jouw neus.
3: Heel groot.
1: Ja. Ja. Gewoon in een Google Docs hebben we de tekst gezet.
3: Jake's e-mailplaatje is Kurt Cobain. Dus he went up in my book. Ja, dan mag je een radioprogramma produceren als je mij vraagt.
0: Ja. Kijk.
1: Ja, Busy, ben je er klaar voor?
3: Ready.
1: Okay, let's go.
3: Sword fighting.

0: Ja, dit is top. Dit is zeg maar de echte tekst. Op Spotify staat gewoon een versie dat ik mijn tekst vergeet. Dat is top, hè?
1: Is het echt? Ja. Wat dan?
0: Ja, nee, ik weet het niet eens. Maar ik heb hem ook net ik ben straks bij Renze en ik heb hem daar net gerepeteerd. Ik heb nog geen één keer de tekst goed gedaan.
1: Oh, echt niet?
2: Oh, maar ja. Op Spotify staat echt de versie die je bij Beste Zangers hebt gedaan.
0: Ja.
2: En daar deed je verkeerd.
0: Daar deed ik gewoon sommige dingen random. Want vandaag ook moesten we dus die tekst aanleveren voor de autocue. En toen kwamen we erachter van, konden het gewoon sommige dingen niet ontcijferen.
1: Ja.
0: Shout-out Frenna. Je mag gered, bro.
1: Maar hoe kan dat?
0: Is hip-hop.
2: Maar heb je bij Beste Zangers ook een soort autocue of een tekst die voorbij komt?
0: Nee, je hebt daar wel autocue, maar ik was zo zenuwachtig.
2: Oh. Of wat erg.
0: Ja, ik ben elke keer echt een kleine vrouwtjeshond.
2: Ik had niet gedacht dat Izzy nog zenuwachtig kon zijn.
0: Ja, nee, daar wel ineens, zeg ik je eerlijk, man.
3: Maar hoe knap hoe je daar dan uitredt, want je ziet dat niet op tv.
0: Nou, ik vind het ook heel leuk.
2: Ja, precies.
0: Maar ik heb gewoon een gigantische... Nee, maar ik heb wel gewoon een zwanen to the fullest.
2: Ja,
0: dat wel. Ja. Maar ik vind het ook heel leuk.
2: Ja.
0: Ik denk niet dat altijd als je zenuwachtig bent, dat het eruit moet zien dat je het niet leuk vindt.
3: Nee. Hey, het is toch ook lekker om af en toe nog ergens zenuwachtig over te kunnen zijn?
0: Nee, 100%.
2: Ja.
0: Ik zat net nog in een politiefuik.
4: En was je toch zenuwachtig?
0: Dan ben ik toch weer in één keer zenuwachtig. Ja, niks fout gedaan, man. Ik vond het gewoon eng.
4: Dat was echt uit het verleden.
0: Ja, ja, dat is gewoon trauma, denk ik.
4: Jongens, Leo, ongelooflijk bedankt dat je er was.
0: Ja, thanks dat ik er mocht zijn weer, jongens. Gezellig vond ik het.
4: Ja, zeker. Veel plezier vanavond bij Renze. Succes. Met de autocue.
0: Gaan jullie kijken?
3: Ja, zeker. Nu ik weet dat er autocue is, wil ik het wel zien.
0: Ja, ja. Ja. Hopen dat die vastloopt, hè, jongens.
4: Met de handen te wrijven zitten we dat tijdens de
2: vraag. Ja, ja, ja. Het geluk dat er over het algemeen de afgelopen dagen niet zo superveel mensen naar hebben gekeken. Dus als dat gebeurt.
4: Dat is ook wel weer zo, ja.
3: Gemene sneer, Bas. Helemaal niet nodig.
2: Hoezo? Nee, ik gun het hem. Ik gun het dat er heel veel mensen kijken.
0: Ja, goed. Dankjewel dat je dat gunt. Ja, ik sta hier nog steeds ook, hè. Ja. Dat is mooi.
2: Zometeen Jordi Warders en de Weekendmix, denk ik zomaar.
4: Zeker, zeker, zeker.
5: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Amstel 0.0.
6: Welkom
5: thuis.
6: Bij Radio 538.
5: Thuis.
6: Bij je vertrouwde 538 ochtendshow.
4: Er is één vogel die niet vreemd gaat, dat is de trekvogel.
6: Thuis.

0: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
1: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
2: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken, zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Nu bij Coolblue. Korting op Philips koffiezetapparaten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
5: Deze week is het de week tegen kanker.
6: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
7: Jij waarschijnlijk ook.
8: Iemand die je dierbaar is.
9: Of was.
8: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
9: En de beste zorg.
8: Voor wie geef jij?
10: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
11: KWF. Tegen kanker.

0: Containers tot stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam.
1: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
2: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
3: KWF. Tegen kanker voor het leven.
4: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
5: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
4: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
6: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
7: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AH Bakkersbrood Oerdesem Eiwitrijk. Voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
8: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
9: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
12: Coco.
13: Tululu.
12: Gek.
11: Dus sprint terug voor een Samsung Galaxy Book 4 met Core i7 processor voor €659. Mediamarkt.
14: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
15: Simyo. Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
16: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
17: 538 Nieuws. 9 uur.
18: Tientallen mensen en de burgemeester hebben de bijeenkomst bezocht in Overasselt over de dodelijke schietpartij en het andere geweld van deze week. Volgens de burgemeester zijn de zorgen groot en dat begrijpt hij ontzettend goed. Mensen zijn wel blij dat de verdachte woning voor een jaar gesloten is, maar zijn bang voor wat daarna gebeurt. De man die van de week met een bijl rondliep in Bunschoten wacht al meer dan 5 jaar op psychische hulp. Hij denkt dat het oorlog is, zegt zijn moeder bij RTV Utrecht. Ze trok bij gemeente en politie al vaker aan de bel, maar er werd niks mee gedaan. De man zorgde met zijn bijl voor flink wat paniek en werd door agenten getaserd. Een Turkse comedian die grappen maakte over president Erdogan wordt vervolgd. Hij werd in juli opgepakt en zit sindsdien in de cel. Hij wordt aangeklaagd voor belediging en kan jaren gevangenisstraf krijgen. Eind deze maand moet hij voor de rechter komen. De VN wil dat de wereldkaart eerlijker wordt afgebeeld. Nu gebeurt dat vaak met de zogenaamde Mercator-projectie uit de 16e eeuw. En dan lijkt het of Groenland even groot is als Afrika, terwijl Afrika in werkelijkheid 14 keer zo groot is. Alle VN-landen willen een eerlijkere wereldkaart, behalve Amerika. Opklaringen, maar ook kans op een bui, vooral in het noorden. Het koelt af naar 15 graden. Morgen af en toe zon, ook kans op een bui, en het wordt dan rond 20 graden. En dat was het nieuws op 538.
12: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen deze week topdeals op geselecteerde laptops van onder andere HP. En tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere e-spec. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
13: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
19: Het is prijzenparade bij Keukeloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken. En de allerscherpste apparatuurdeals. Keukeloods.nl. Keukeloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
20: Wip even langs bij Kruidvat. Nu heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
21: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Prijzenparade. De beste Siemens-deals. Nu bij Keukeloods.
22: 18 plus, speel bewust.
23: Ja. Echt serieus?
24: Oh, wat een geld.
25: 18.000, godverdikke me.
22: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
26: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
22: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
27: Welkom thuis bij Radio 538.
28: Met vanaf maandag
27: de 90s en Zero's op 538.
28: Stemmen op je favoriete 90s en Zero's hits. Doe je op 538.nl.

Ja, dan weet je het. De 50 weekendmix is geopend en begonnen midden in je weekend. Jordan Pansa, The Adventures of Stevie V en Dirty Cash. Calvin Harris, Jazzy and Satisfy hoor je naar Flair. Hier is

Satisfy van Calvin Harris en Jazzy. Het is weer vrijdag en dus een uur lang de beste 538 hits voor je op een rij in de mix. Met zometeen de Bauza en Becky Hill naar deze van Chris Cross Amsterdam. Hier is My Oh My.

Jonas Blum, Alive en Edge of Desire. En vind je deze dansvloer nou lekker? Zaterdagavond vanaf 9 uur opent Armin van Buuren ook weer de dansvloer van zijn dance department. 3 uur lang de allerbeste dance. Nu verder met de weekendmix. Hier is Jugo Salto.

0: vaak de A2 tussen knooppunt Del en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we van weer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
5: Mama! Mama!
6: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
5: Mama, een kleurplaat!
6: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
7: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
5: Mama!
9: Kijk nou, je zit naast papa.
6: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar €1 op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
10: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
11: De hits van 538. Overal in Nederland.
12: Het vernieuwde 538 DJ's on tour.

0: Alleen samen staan we sterk. Word lid op fnv.nl.
1: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
2: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga erop uit. Nu bij Bever 20% korting op alle schoenen van Salomon. Tijdelijk gratis geïmpregneerd. Bever laat je niet zitten.
1: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
3: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
5: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
6: Alles waar Nederland over praat, bespreken we in de nieuwe talkshow Buzz. Van viral topics...
7: Het gaat online dus helemaal los.
6: ...tot de meest juicy gesprekken met Iris Enthoven, Wiesje Hille... en de meest spraakmakende online gezichten van nu. Buzz, de groepschat van Nederland. Vanaf maandag 7 september om 7:15 bij Net5.
8: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
9: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
8: En met de adviesmogelijkheden van Essent weet je zeker dat je een goed advies krijgt op de manier die bij jou past. Kijk op essent.nl/advies. Essent. Energie van vandaag.
10: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
11: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
12: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee.
13: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
12: Phew, we kunnen weer.
13: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
14: Wip even langs bij Kruidvat. Nu heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar...
15: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelen.
14: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
16: Loco.
17: De Lulu.
16: Gek.
14: Dus sprint terug voor een Bosch energiezuinige 9 kilo wasmachine... met automatisch doseren voor €749. Mediamarkt.
18: 538 Nieuws.
19: 10 uur.
20: Er is een tweede dode door het ongeluk met een chemische stof in Zwaag in Noord-Holland. Het is de werknemer van een coatingbedrijf die zwaar gewond was geraakt, meldt politie. Vanochtend overleed een andere medewerker nadat hij met de gevaarlijke stof in contact was gekomen. Het is nog onduidelijk hoe dat kon gebeuren. Woningcorporaties krijgen in de Prinsjesdagplannen van het kabinet meer geld om betaalbare huizen te bouwen en om oudere huizen te verduurzamen, meldt RTL. Zouden geld over door een andere belastingregel. De corporaties vinden het een goed idee en zeggen dat ze vele duizenden woningen extra kunnen bouwen. De meeste kiezers zijn ontevreden over het kabinet Jetten. Nog geen 20% is te spreken over het beleid. En niet eerder sinds het aantreden van Jetten was dat zo weinig, blijkt uit een Ipsos-enquête. Het vertrouwen daalde vooral door de stroeve onderhandelingen over de begroting in de laatste weken. Het stemmen voor de tussentijdse verkiezingen in Amerika is begonnen, dat wil zeggen per post. In de eerste staat zijn de stembiljetten opgestuurd. Het gaat om verkiezingen voor het parlement en een derde van de Senaat. Het bepaalt wat Trump nog kan in zijn tweede helft als president. Opklaringen, maar ook kans op een bui, vooral in het noorden. Het koelt af naar 15 graden. Morgen af en toe zon, ook kans op een bui en het wordt dan rond 20 graden. En dat was het nieuws op 538.
16: Deze week is het de week tegen kanker.
17: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
18: Jij waarschijnlijk ook.
19: Iemand die je dierbaar is.
21: Of was.
19: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
21: En de beste zorg.
19: Voor wie geef jij?
22: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
23: KWF. Tegen kanker voor het leven.
14: Wip even langs bij Kruidvat. Nu heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar...
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
22: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
23: KWF, tegen kanker voor het leven.
24: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
25: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
26: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
27: Kia. Movement that inspires.
28: Welkom thuis bij Radio 538.
29: Met vanaf maandag
28: de 90s en zeros tot 538.
29: Stemmen op je favoriete 90s en zeros hits. Doe je op 538.nl. Martin Garrix.
30: Radio 538. Yo, Martin Garrix hier. En het is weer tijd voor een uur

Maarsen in de karaokebar. En langs de lijn van het voetbalveld. De hits uit de 90s en zero's zijn nog steeds overal. En je hoort ze allemaal in de 90s en

0: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
1: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Fans van voordeel.
4: Aldi, het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Kroki Chips, zak van 200 gram, nu maar 1,39.
2: Nu halen, dus niet straks.
3: Fans van voordeel.
5: Aldi, lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: MacBook is gemaakt voor je studie. Krijg nu 50 euro studentenkorting op MacBook Neo en MacBook Pro. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
8: 18 plus, speel bewust.
9: Ja.
10: Echt serieus?
9: 7 euro,
11: 7
9: dan.
10: Oh, wat een geld.
11: 50.000, verdikke me.
12: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
13: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
12: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
14: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
15: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
14: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
16: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
17: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
16: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
18: Ametropie? Nee, dat is geen in de tropen opgelopen allergie. Maar je kan er wel hoofdpijn van krijgen. Dat komt omdat lichtstralen niet goed op je netvlies vallen. En ja, dan zie je minder goed. Bij Iwis corrigeren we dat met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Iwis Opticiens. Onze vakmensen zien meer.
19: Nog 309.000.
3: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
13: 7 sturen.
3: Alcantara bekleding.
5: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
19: Kijk eens, gevonden.
5: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: Nieuw bij 24 Kitchen. Ramon Brugman is terug.
4: Ja, geweldig, hè?
9: Met een nieuw seizoen van Ramon's Buitenkeuken.
4: We gaan fantastische gerechten maken. Uit de oven, van de barbecue. Allemaal gerechten die jij ook thuis kunt maken.
9: Het nieuwe seizoen van Ramon's Buitenkeuken. Elke werkdag bij 24 Kitchen.
4: Aan tafel!
11: Deze week in de bonus. Alle AH Bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En Hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
18: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice agurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
20: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
21: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
22: Loco.
21: De Lulu.
22: Gek.
21: Dus sprint terug voor een Braun Nevo scheerapparaat voor €599.
23: Mediamarkt. Wip even langs bij Kruidvat. Nu heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
24: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
25: 538 Nieuws.
26: 11 uur.
27: Een van de twee agenten die eerder deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt is weer thuis. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Dat zei de politie in de talkshow Renze. Er zijn 34 verdachten opgepakt vanwege het geweld. De arbeidsinspectie onderzoekt het dodelijk ongeluk vanochtend met de chemische stof bij een coatingbedrijf in het Noord-Hollandse Zwaag. Twee medewerkers kwamen met de gevaarlijke stof in aanraking. Vanavond werd bekend dat ook de zwaargewonde werknemer is overleden. Eerder al overleed de andere medewerker. Nog geen 1/5 van de kiezers is tevreden over het kabinet Jetten. Minder dan 20% staat achter het beleid. Dat is de laagste score sinds het aantreden van de premier. Uit een Ipsos-peiling blijkt dat het vertrouwen vooral kelderde door de moeizame begrotingsonderhandelingen van de afgelopen weken. En koploper Heracles Almelo heeft nog steeds geen punt verloren in de Eredivisie. Ze wonnen thuis ruim van de Graafschap met 5-0. Verder won Volendam met 5-3 van Emmen en werd het bij NAC Breda RKC Waalwijk 4-2. De wedstrijd tussen Sparta Rotterdam en PEC Zwolle heeft geen winnaar opgeleverd. Het werd 2-2. Het is op de meeste plaatsen droog. De temperatuur daalt naar 13 graden in het oosten en 17 graden in het westen. Morgen eerst zon en stapelwolken, vooral in de noorden een bui. Later vooral zon en 20 graden. Dit was het nieuws op 538.
28: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
29: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
30: 18 plus, speel bewust.
31: Ja. Echt serieus?
32: Oh, wat een geld.
33: 18.000, godverdikke me.
12: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
29: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
12: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
23: Wip even langs bij Kruidvat. Nu heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
24: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
25: 538. Welkom thuis bij Radio 538.
34: Met vanaf maandag
25: de 90s en zeros op 538.
34: Stemmen op je favoriete 90s en zeros hits. Doe je op 538.nl.
35: Yes, yes, yes. Vrijdagavond. Het leven staat weer in de hoogste versnelling. De treinen zitten weer lekker vol.

0: Bea. En wat vind jij van Spraak Ben Je Wel Vrij?
1: Oh, ik vind het helemaal, ik mag niet schelden, maar ik vind het helemaal, vul maar in. Ik vind helemaal niks.
0: Nee?
1: Nee, nee. Altijd te lang, veel te lang. Mensen denken ook na in die spraakmemo. Come on, man.
0: Ik ben fan.
1: Denk na je eigen tijd.
0: Ik ben zo erg tegen Paul en jij, denk ik.
1: Ja, dat kan ik echt niet tegen, hoor.
0: Nou,

0: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
1: DJ op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
2: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
3: Kruisinga.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam.
2: En met het advies van Essent weet je zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.

0: staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
2: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
1: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB dit profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: De megajackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
4: Topdeals op je favoriete merken voorbijrennen? Ik ben toch niet.
5: Coco.
6: Lulu.
5: Gek.
4: Dus sprint terug voor een HP 14-inch laptop voor €579. Mediamarkt.
3: Professionele check van jouw bestand door grafisch experts. Dat is de kracht van online. Met de service van Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
7: De Staatsloterijshow is terug. Met grotere spellen, nog meer spanning en kandidaten die alles geven. Nog nooit waren ze zo dichtbij die 100.000 euro. En tegelijkertijd zo ver ervan af. De Staatsloterijshow. Morgen om 8 uur op 6.
8: Wip even langs bij Kruidvat. Nu heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
11: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
12: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
13: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
15: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
13: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
15: Nu tot €7900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
16: Here we go! Radio 538. Sunny and
17: Ryan. Welke DJ had op een bepaald vlak niks aan zijn broers en zussen? Je hoort het naar muziek van

0: Op 538. Ik vind hem wel lekker hoor, dit.
1: Ja?
0: Ja, gewoon lekker zo, lekker disco. Wat doet het met je? 5-piece zo.
1: Echt, zie je?
0: Wat doet het een beetje? Serieus? Ja, gooi je die er gewoon in?
1: Laat dat feels.
0: Ah, weet je wat? Leuk feitje over Afrika. Hij moet van zichzelf iedere dag even piano spelen. Voor hem is dat de beste manier om zijn gehoor muzieksmaak te blijven fine-tunen.
1: Interesting, interesting.
0: Hebben wij wel iets wat we dagelijks moeten doen van jezelf? Jij hebt volgens mij een hele lijst.
1: Ik heb zeker een paar rituelen per dag, meerdere ook. En eentje is dat ik elke dag een eitje moet bakken voor mezelf. Dat is een heel mooi momentje, dan moet niemand me storen. En de rest hou ik liever voor mezelf.
0: Hoeveel minuten? Want jij hebt een speciale...
1: Ligt er aan wat? Hoeveel minuten? Oh, het eitje bakken. Nee, dat is ongeveer een eitje koken is 7,5 minuut. En een eitje bakken, dat is al, ja, dat ligt gewoon aan of het lekker knapperig is geworden.
0: Kijk, weet je wat, het is tijd.

0: Deze week in de bonus. Optimal 1 plus 1 gratis. Amerk tussendoorreep en houdbare sportvoeding 2 plus 1 gratis. En alle Dr. Oetker Kassa di Mama 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
0: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
2: Nieuw bij 24 Kitchen. Ramon Brugman is terug.
3: Ja, geweldig, hè?
2: Met een nieuw seizoen van Ramon's Buitenkeuken.
3: We gaan fantastische gerechten maken uit de oven, van de barbecue. Allemaal gerechten die jij ook thuis kunt maken.
2: Het nieuwe seizoen van Ramon's Buitenkeuken. Elke werkdag bij 24 Kitchen.
3: Aan tafel!
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Smint.
7: Valt je iets op aan mij?
6: Nieuwe jas?
7: Nee.
6: Nieuwe schoenen?
7: Nee.
6: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
8: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed, hoor. Smint. Boost yourself.
9: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
10: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
11: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
10: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
12: Zes BN'ers nemen het tegen elkaar op in de psychologische kennisquiz Dit weet jij niet. Hier draait het niet alleen om wat jij wel weet, maar vooral om wat jij denkt dat de ander niet weet. De BN'ers testen hun eigen kennis, maar vooral hun mensenkennis. Wie overschat zichzelf en wie onderschat de ander? Dit weet jij niet. Morgen om 9:30 op 6.
13: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
14: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
15: Schat?
16: Hm?
15: Zeg, ik ga even boerzoekvrouw in bad kijken.
16: Boerzoekvrouw in bad? Hé, ze verzinnen steeds gekkere dingen. In bad.
15: Mafkees.
17: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk overal in huis. Dus ook in bad. NL ziet. Slim bekeken.
18: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
17: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
19: Nieuwsflash! FOMAR maakt je boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
20: FOMAR, voordeelmarkt!
21: FOMAR, voordeelmarkt!
22: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supercell, 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
23: Simyo.
24: 538 Nieuws.
25: 12 uur.
26: Een van de agenten die deze week gewond raakt bij de schietpartij in Overasselt is weer thuis. De ander is van de intensive care af, maar ligt nog in het ziekenhuis. Dat zegt de politie in de talkshow Renze. Bij het geweld werd ook een beveiliger doodgeschoten. Ruim 30 verdachten blijven 2 weken langer vastzitten. Bij een ongeluk met een chemische stof in het Noord-Hollandse Zwaag is een tweede medewerker overleden. Vanmorgen overleed al een andere medewerker. Ze kwamen in aanraking met een gevaarlijke stof bij een coatingbedrijf. Het is nog niet bekend wat er precies is gebeurd. De arbeidsinspectie doet onderzoek. Het kabinet gaat meer geld vrijmaken voor woningcorporaties, meldt RTL. Zo kunnen er meer betaalbare huizen gebouwd worden en is het mogelijk om oudere huizen te verduurzamen. De corporaties vinden het een goed idee. Zij denken vele duizenden extra woningen te kunnen bouwen. En een groep mannen heeft van de week twee krakers belaagd in een oude school in Zwanenburg bij Haarlem. Ze sloegen de boel met een koevoet, knuppel en bel kort en klein, meldt NH Nieuws. Niemand raakte gewond en de aanvallers zijn gevlucht. De krakers zijn inmiddels allemaal vertrokken. Het is op de meeste plaatsen droog en klaart op. Het is rond de 13 graden in het oosten en 17 in het westen. Morgen begint met zon en stapelwolken, vooral in het noorden een bui. Later een zonnige 18 tot 21 graden. Dit was het nieuws op 538.
0: 538. Welkom thuis bij Radio 538.
1: Met vanaf maandag
0: de 90s en zeros op 538.
1: Stemmen op je favoriete 90s en zeros hits. Doe je op 538.nl. Lucas en Steve.
5: Yo, welkom bij een nieuwe Lucas en Steve Radio, hier op Radio 538.
7: We hebben er de afgelopen weken alweer wat over gemeld, want de tijd gaat snel. Over een week of 7 staat het Amsterdam Dance Event alweer voor de deur. Natuurlijk zijn wij er ook wel bij met een heel mooi feestje. Dit keer op de woensdag,

0: updates. En dan zie je vanzelf het evenement staan. Hele mooie line-up trouwens, daarover snel meer. Over mooie line-ups gesproken. We hebben aardig wat geweld klaarstaan hier voor het komende uur. Denk aan een nieuwe John Summit. Benny Benassi, Kevin de Vries, om er maar even een paar te noemen. Waar we mee gaan beginnen is ook wel heel erg lekker hoor. M83. Midnight City, geremixed door Henry PFR. Je hoort hem hier in Lucas & Steve Radio 538.
1: Lucas & Steve. Lucas & Steve Radio
2: 538.

Elevator, creator, sound activator.

ook deze week waren we weer heel benieuwd wat jij van de volgende drie platen vond. Maupi met Just A Little Bit More, Solardo Wake Me Up, Matroda met I Need Your Lovin'. Nou, als je het ons vraagt, zijn ze alle drie echt moddervet. Maar de

Army voor je met Listen Up. Ja, die Artist of the Week is wel heel lekker hoor. Samenwerking tussen Artbot en David Guetta. De hele mond vol, hou je vast. Samen ook nog met Gotye en Kimbra. Ja, Gotye die ken je van Somebody That I Used To Know. En dat is precies de track die hier ook is, voor gebruikt is. Door Artbot en David Guetta. Het maakt hem de Artist of the Week. Dit is wel even knallen hoor. Je hoort hem hier in Lucas & Steve Radio 538.

0: Ufo samen met Bolier Heavyweight. Zometeen hebben we voor je een van onze nieuwste tracks, All I Know. Dance match van een paar weken geleden, op 538 trouwens. Daarna draaien we Ozzy voor je en we sluiten de show met Kevin De Vries. Ja, eerder deze show al gehad over ons ADE-evenement. 21 oktober in Eiland, Amsterdam. Is een woensdag trouwens. Zorg voor je tickets op lucasandsteve.com. En dan even klikken op tourdates.
1: Dank je voor het luisteren. Volgende week zijn we uiteraard bij je terug met een nieuwe Lucas & Steve Radio hier op 538.

0: nieuws. 1 uur.
1: Een van de twee agenten die gewond raakte in Overasselt maakt het goed. Hij is weer thuis. De ander is van de intensive care af, zegt de politie in Talkshow Renssen. Vanavond kwamen tientallen mensen af op een bijeenkomst in het dorp. Volgens de burgemeester zijn de zorgen onder de inwoners groot en dat begrijpt hij ontzettend goed. Een vrouw die wordt verdacht van het verpanden van de kunstcollectie van oud-voetballer Edgar Davids is niet komen opdagen bij de rechter in Londen. Ze ligt volgens haar advocaat in het ziekenhuis nadat er tijdens een vlucht bagage op haar hoofd viel. Davids bracht 37 schilderijen van ruim 2 ton bij de vrouw onder, die ze verpanden. Er zijn nog 20 doeken kwijt. Een man die deze week voor paniek zorgde in het centrum van Bunschoten omdat hij daar met een bel rondliep, wacht al meer dan 5 jaar op psychologische hulp. Zijn moeder vertelt bij RTV Utrecht dat hij denkt dat het oorlog is. Ze trok vaak aan de bel, maar er werd niks mee gedaan. De man werd uiteindelijk getaserd door de politie. En de Amerikaanse president Donald Trump heeft herhaald dat zijn Russische collega Vladimir Poetin niet van plan is om NAVO-landen aan te vallen. Rusland wordt door veel landen verantwoordelijk gehouden voor de drones met explosieven die bij het vliegveld van Leipzig werden gevonden. Behalve door Amerika. Trump zegt Poetin heel goed te kennen. Het is 13 graden in het oosten, 17 in het westen. Morgenochtend een mix van zon en stapelwolken en in het noorden een bui. Later op de dag zonnig en rond de 20 graden. Dit was het nieuws op 538.
0: 538. Welkom thuis bij Radio 538.
2: Met vanaf maandag
0: de 90s en zeros op 538.
2: Stemmen op je favoriete 90s en zeros hits. Doe je op 538.nl.